0: Europa Run loop je op nieuwe muziek.
1: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Caravanet.
0: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95 zetels.

0: tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Dit is de nacht van Europa Run Radio. Met tot 7 uur de mooiste classic hits.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
4: De 35e Europa Run. Europa Run Radio.

0: Dit hele Pinksterweekend hoor je teams, sfeer langs de route, het feest tijdens de doorkomsten en op maandag de finish in Rotterdam.
1: Het Pinksterweekend is Roparun Weekend.
0: Roparun Radio.

Bij Europa Run Radio weet je alles. Waar zijn de teams? Wat gebeurt er langs de route? En hoe groot is het feest tijdens de doorkomsten? Dat is Europa Run Radio.

Annelies van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. En na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Dit is de nacht van Roparun Radio. Met tot 7 uur de mooiste classic hits.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

Bij Europa Run Radio weet je alles. Waar zijn de teams? Wat gebeurt er langs de route? En hoe is het feest tijdens de doorkomsten? Dat is Europa Run Radio.

0: Een stap voor het goede doel.
1: Beste Europa-runners en vrijwilligers. Wat ontzettend fijn dat we een paar dagen in dit huisje mogen doorbrengen met ons gezin. Onze oudste zoon is ernstig ziek. Hij is pas 14 jaar. Hij kwam erachter toen we vorig jaar in Spanje waren. Hij werd daar heel ziek. Het bleek lymfeklierkanker te zijn. We hebben hem zien veranderen van een supergezonde sportieve tiener die midden in het leven stond naar een doodziek kind. Het was een zeer agressieve variant. Daarom waren we extra blij dat hij een paar maanden schoon werd verklaard na een intensieve behandeling. De vreugde bleek van korte duur. Niet veel later werd hij opnieuw ziek. We gaan weer een zware behandeling tegemoet. Om ons op te laden voor een nieuwe donkere tunnel kunnen we even in jullie huisje verblijven. Dat is fijn. Alhoewel onze zoon te ziek is om veel dingen te doen. Toch hebben we even kunnen uitrusten en dat is fijn. Lieve Europa-runners, wij gaan weer een zware tijd tegemoet. Morgen gaan we terug. Terug naar de wereld van chemo's, piepende infuuspompen en bloedprikken. Wel willen we jullie laten weten dat we jullie heel erg dankbaar zijn voor alles. Het heeft ons heel erg veel goed gedaan. Heel erg bedankt. Lieve groet van de familie De Ridder uit Alkmaar.
0: Wil je het laatste Europa-run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
3: In de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
5: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
6: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à

Wil jij aanstaande maandag de finish van de Roparun op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Roparun Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Roparun. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via roparunradio.nl. De finish van de Roparun beleef je maandag, samen met Roparun Radio.

Live updates, informatie over de goede doelen en de beste Roparun classics en hits. Je hoort het van start tot finish. Dit is Roparun Radio.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra, vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De VS zou alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NL.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Het is zaterdagmorgen. Het weekend is begonnen. Het Europa Uur Radio Weekend is begonnen. Nog een paar uurtjes tot de start. En met ons hoef je niets te missen.
1: Live vanuit het kruispunt Barendrecht is dit Europa Uur Radio.
0: Nou, wat een prachtig weekend belooft dit te worden. Ja, ook wat het weer betreft natuurlijk. Daar zal het ongetwijfeld heel veel over gaan. Temperaturen natuurlijk op gaan lopen. Nou, de zon die breekt ondertussen door. En er wordt gestart vanuit Nederland, vliegveld Twente. En weer vanuit Frankrijk, Clastres. Een mooie open vlakte, regio Parijs. En daar zijn onze verslaggevers aanwezig. En de ene van is René Tonen. René, hartelijk welkom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ed. Ja, we zijn er weer. Heerlijk. In een opkomend zonnetje hier vanuit Clastres. En wij zitten in een stroom, en we, dat zijn onder andere Enrico en ik, van links de mensen die naar de douche gaan en rechts die terugkomen, fris en fruitig. En dat zijn ook allemaal teamleden, want we hebben hier 32 teams die hier vannacht de nacht hebben doorgebracht. Dus het is eigenlijk al een drukte.
0: Hoeveel nieuwe teams heb jij waargenomen, René? Want dit gebeurt natuurlijk al heel veel jaren. Nou, de startlocaties die zijn gewijzigd in de loop der jaren. Maar er zijn weer meer teams die meedoen nu, toch?
2: Ja, er zijn weer meer teams dan andere jaren. Het is nog niet de top of de billen, want dat weet je ook. We zijn ooit eens tot 325 teams gegaan. Dat is ver voor corona. Toen hadden we Hamburg erbij en samen bij elkaar 325 teams. Maar we gaan nu weer lekker even zo langzaam op. Er zijn iets van 15 nieuwe teams bijgekomen. Er zijn ook teams die zich aangemeld hebben en het niet gered hebben met de voorbereidingen. Maar zo langzamerhand komt die weer heerlijk in beeld. En ja, wat hier rondloopt, dat zijn allemaal mensen die er ontzettend veel zin in hebben.
0: Voor de mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt, de mensen die zitten, ergens anders zitten en willen weten hoe dat er aan toe gaat, geef een korte beschrijving, want we komen er later uitgebreider op terug. Maar wat gebeurt er allemaal op zo'n startterrein?
2: Ja, we hebben gisteravond, daar begin ik er even mee, een fantastisch feest gehad in de tent, samen met de aanwezige teams. Dat mocht tot 11 uur duren en het is afgesloten met You Never Walk Alone. En een prachtige lichtshow in de tent. En daarna mocht iedereen zijn bedje opzoeken. En dan is het 's morgens, er zijn een groot aantal douches hier. Kijken wie er het eerst bij die douche was. Nou, ik was er om even voor vijf een van de eerste. En dan gaan we dadelijk langzaam op naar die start. Die start is om 11 uur gepland. 10:30 is een voorprogramma. Teams zijn nu allemaal aan het wakker douchen, ontbijten. En die gaan straks zich opstellen. Ze moeten zich een 30 minuten voor de start melden. En ja, om 11 uur is het officiële startschijn. En dan gaan de eerste team starten. En het wordt ook een beetje een traditie, maar ik zag op de lijst alweer. Team 58, IKAZ Ziekenhuis Rotterdam, gaat weer eens als eerste.
0: Ja, want die indeling, later op terug, die is op basis van de verwachte looptijden, de snelheid. De loopsnelheid natuurlijk.
2: Je zegt gemiddeld, maar wij zijn raamd hier al te filosoferen. We zien de temperaturen voor vandaag. Dan zullen die gemiddelde snelheden ook wel terug gaan lopen, hoor. Want het wordt best wel wat broeierig, zullen we maar zeggen.
0: Ja, daar komen we ook op terug. Later deze morgen ook zelfs met een deskundige die heel veel weet over de fysiologie en wat warmte doet. Nou ja, gisteren hoorden we al van het ACT dat er echt heel streng wordt gelet op de regels, zeg maar, wat betreft het hitteprotocol. Nog eens een beetje de rode draad misschien wel. Daar vertellen we later meer over. René Tonen vanuit Clastres, dankjewel voor nu.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

Wil jij aanstaande maandag de finish van de Roparun op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Roparun Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Roparun. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via roparunradio.nl. De finish van de Roparun beleef je maandag, samen met Roparun Radio.

0: luistert naar Europa Run Radio. Goedemorgen. Het Pinksterweekend, zoals elk Pinksterweekend, staat in het teken van dit mooie evenement. De 35e editie. Vandaag wordt er gestart en wordt er gelopen, begeleid door fietsers en begeleiders in bussen. Denk aan masseurs, mensen die het eten maken, navigators enzovoort. Richting de Coolsingel in Rotterdam, waar dan aanstaande maandag wordt gefinished. Ja, na die honderden kilometers komt dan uiteindelijk alles samen daar. Teams wachten daar bijna eigenlijk ook altijd wel op elkaar. Want niemand wil alleen finishen natuurlijk. En die laatste kilometers die worden dan samengelopen. En juist dat maakt heel veel indruk op de deelnemers. Die ook langs allerlei doorkomstlocaties komen. Ook daarover gaan we je informeren dit weekend. En laten we eens even kijken wat er zo gebeurt op zo'n route.
1: Straks is het weer zover. Dan starten de eerste teams aan hun run op het leven. De Europa-run. Net als vorig jaar is er weer een internationale Europa-run met een start in Frankrijk en een start in Nederland. De route Nederland start vanaf vliegveld Twente. Het vliegveld is gedeeltelijk omgebouwd tot startterrein. Deze route is ruim 500 kilometer en loopt onder andere door Overijssel, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland om uiteindelijk op de Rotterdamse binnenrotte te eindigen. De route Frankrijk is ook dik 500 kilometer en loopt vanaf Clastres recht omhoog door België om bij Hazeldonk de grens naar Nederland over te gaan. Dan maakt de route een lus richting Tilburg, Breda en Ossendrecht door de Hoekse Waard naar Rotterdam. Als alles loopt volgens plan, komen alle teams tweede Pinksterdag tussen 12 en 6 uur aan op de binnenrotte.
0: Ja, kleine disclaimer. We hebben wat items herbruikt van vorig jaar. Toen was de finish op de binnenrotte in Rotterdam, omdat de Coolsingel werd verbouwd, zou je kunnen zeggen. Dit jaar is het gewoon weer echt ouderwets op de Coolsingel in Rotterdam.
2: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
3: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Xwer Caravanné.
2: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: caravane.
1: Ja, toch een beetje dat Franse gevoel natuurlijk, wat ook bij de Europa Run hoort. De spotlight hoor je regelmatig voorbij komen dit Pinkster Weekend. Ja, de voetjes die gingen gisteravond goed van de vloer in de feesttent. Ja, de flashmob die al eerder in gang was gezet door de vrijwilliger Tina, ter ere van het 35 jaar van de Europa Run. Die startte eigenlijk het hele feest gisteravond. En als het aan Tina ligt, dan blijft het niet bij die ene flashmob. Zo vertelde ze gisteren aan verslaggever Esther Gordijn.
2: Als ik ooit een feestje ga organiseren, dan wil ik jou, Tina, uitnodigen en een flashmob laten dansen. Want jij hebt iedereen in de feesttent meegekregen. Dat was jouw idee, toch?
3: Ja, klopt. Ik ben, mijn job is eigenlijk choreograaf. Dus ik dans eigenlijk al mijn hele leven. Dat is ook mijn dagelijkse taak. En ik ga nu 2 jaar mee als vrijwilliger voor het promoteam. En ik dacht, dit is de 35e editie. Dat is een speciaal jaar. En ik dacht, laten we iets speciaals doen. En toen heb ik het team opgetrommeld en warm gekregen om een dansje in elkaar te steken, via een video aan te leren. En we wilden eigenlijk iedereen in de feesttent een beetje verrassen, het feest op gang trekken met een flashmob, om te zorgen dat nu iedereen meedeed, wat gelukt is. En we gaan dat nog een paar keer doen dit weekend. En mijn boodschap is, Europa Run is een mooi initiatief. Het is de run op het leven. Maar ook, ik wil de boodschap brengen, laat ons genieten van wat we hebben. Laten we vrolijk zijn. Laten we dansen door het leven waar wij dat nog kunnen, waar andere mensen het niet kunnen. En dat vind ik belangrijk om dat dan samen te doen. En mijn doel is eigenlijk tegen het einde van het weekend, op maandag op de Koolsingel, elke vrijwilliger mee te krijgen in Europa Run en het einde van de editie allemaal samen een dansje te doen.
2: Is het een moeilijk dansje? Want iedereen ging redelijk mee. Maar ik zag wel wat mensen een beetje kijken van wat doet ze nou eigenlijk? Kun je het eens uitleggen wat het dansje inhoudt?
3: Jazeker. Op zich is het zeker niet moeilijk. Want we gaan gewoon stapjes opzij en 1 of 2 keer draaien. Ik wou het heel simpel houden. Maar als de mensen nu kijken, is het omdat ze het nu maar pas voor de eerste keer gezien hebben. En als we het morgen nog een keertje doen, of op het einde van de avond nog eens een keertje kunnen doen, en onderweg nog eens een paar keer kunnen doen, ja, en de video wordt verspreid, ja, dan komt het echt wel goed hoor.
2: Neem even de pasjes met mij door, dan kunnen we kijken hoe simpel het inderdaad is. Dus
3: we stappen naar links, stap, en 1 keer klappen. En dan gaan we een draai maken. En dan klappen we 2 keer. En dan stappen we opzij. Dan maken we een draai met onze rug naar de mensen. Zoiets.
2: Ja, zoiets.
3: Stappen we terug opzij. Draaien naar de mensen. En dat is eigenlijk de meest moeilijke stap. Dus dat viel toch mee, toch?
2: Ja, dat viel best mee.
3: Maar ja, dat gaat lukken.
2: Jij krijgt iedereen mee, denk ik, op die Koolsingel.
3: Daar droom ik eigenlijk van. Dan zou mijn missie echt geslaagd zijn. Als ik iedereen ga meekrijgen op de Koolsingel, ja, dan is mijn doel bereikt. Omdat ik ook, naast wat dat de run op het leven is, ook wil zorgen dat iedereen kan meefeesten. Want daar draait het om. Het leven vieren.
2: Ik werd er heel vrolijk van.
3: Oh, dat is heel fijn. Dat doet me plezier. Ik wens je alvast een heel fijn weekend.

0: Het is 2 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedemorgen, in Enschede is het 14 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Europa Run organisatie is dit jaar getroffen door een vermissing. Wie de socials volgt kan het niet gemist hebben, want Europa Run vrijwilliger Erik Matthijssen is al ruim 1,5 week vermist. Hij was voor werk op het Caribisch eiland Saba, kwam niet meer terug van een wandeling in privé-tijd. De zoektocht is afgelopen week gestopt omdat er na ruim 1 week zoeken geen hoop meer was op een goede afloop. Dat raakt de organisatie, dus rijden er auto's mee die een sticker hebben met een foto van Erik. Hij was jarenlang actief, onder andere als motorrijder, vertelde hij 2 jaar geleden aan de collega's van Europa Run TV.
3: Als motorteam zorgen we of teams die meedoen, ze gaan het reglement houden, netjes in het verkeer regelen, gebruik maken van de weg zoals het hoort in het dagelijks leven, dus ook tijdens de run. En daar mensen op aanspreken als ze het niet doen.
2: Wie ooit begint aan de Europa Run, komt er nooit meer vanaf. Dat hoor je vaak gezegd worden. En dat werd gisteren bij team Royal Flora Holland dubbel en dwars bewezen door Nitsan Mokassé. Hij werd bij het inpakken van de spullen gisteren verrast met een mooie onderscheiding.
4: U inspireert anderen om ook het verschil te maken. En mensen noemen u een man met een gouden hart. Ook de koning heeft dat opgemerkt. En het is mij dan ook een eer om u mede te delen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje en Nassau. Van harte gefeliciteerd.
5: Ik hou niet van verrassingen. 3 jaar geleden werd ik verrast door een filmpje gemaakt door mijn teamleden. En dit jaar is dit allemaal geregeld. En dat had ik echt niet zien aankomen. En ik ben enorm trots op. Het mooiste is, het begon bij mij als zeker de Europa Run als een sportieve uitdaging. Maar vanaf het eerste moment in teamverband. En dat vind ik het mooi. Alleen ben je niemand. Zeker niet tijdens de Europa Run.
2: Bij de Europa Run hoort improviseren erbij en pakken dingen nooit uit zoals ze gepland waren. Dat klinkt misschien negatief, maar is het zeker niet altijd. Dat zei Connie van Team All Together gisteravond. En zij kan het weten, want ze doet al voor de 18e keer mee. Zouden we nu moeten horen van Connie zelf?
6: Ik zou eigenlijk niet meedoen. Ik zou eigenlijk de catering ingaan. Maar toen werd het ineens van Twente en Nederland gingen we naar Frankrijk. Toen bleek onze kok, die bleek ineens toch mee te willen. Zou ik eigenlijk gaan doen. Dus ja, weer gaan lopen toch. Kan het niet laten.
7: Ik kan het niet laten.
6: Nee.
7: Hoe jong bent u?
6: 63.
7: Goeiedag en dan nog zo fit.
6: Ja, nou ja, alles voor de Europa Run, hè?
2: Ze zegt al 5 jaar dat het haar laatste was. Dus Connie, volgend jaar zien we je gewoon weer. En je hoort het op Europa Run Radio regelmatig gaan over het hitteprotocol, want het wordt weer een hele warme editie. Nou zijn teams in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen verzorging. Dus om genoeg eten en drinken mee te nemen en zeker ook genoeg beschermende kleding en zonnebrand. Maar toch is er vanuit de organisatie de afgelopen dagen veel gedaan. Zo is er stad en land afgebeld om bij alle supermarkten en groothandels flesjes water te kopen. In totaal gaan er 30.000 flesjes water mee. Het Europa Run Radio weer in Klasteren en Enschede is het rond de start om 11 uur zonnig en 24 graden. Het blijft de hele dag stralend zonnig en het wordt maximaal 30 graden. Het blijft op beide routes ook nog lang warm met tegen middernacht nog steeds 20 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op europarun.nl.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
8: Oh,

0: op Europa Run Radio. Ja, jaarlijks steunt Stichting Europa Run honderden instellingen, goede doelen en projecten in binnen- en buitenland. Die het motto van de stichting natuurlijk uitdragen. Ja, dat is heel lang geweest. Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Die term is er eigenlijk een klein beetje uit. Wordt nog wel veel gebruikt. De run op het leven wordt het eigenlijk de laatste jaren genoemd. En ja, wat kan Stichting Europa Run voor jou betekenen? Alle informatie daarover, misschien niet alleen voor jouzelf, maar ook voor anderen, vind je op de website europarun.nl. En dit hele Pinksterweekend is het Europa Run Weekend. En er wordt gestart vanmorgen met dit mooie evenement vanuit Parijs. Nou, regio Parijs, want Parijs zelf is nog vrij ver vanaf het startterrein daar in Cluster. En daar maken de 32 teams die daar zijn aangekomen zich op voor de start. En er zullen ongetwijfeld nog nieuwe teams ook arriveren. Damien, die staat daar bij de douchecabines. Hoe is het daar, Damien? Hoe ruikt het daar?
1: Nou, ik was eigenlijk eerst even bezig met het ontwijken van een wesp die ondertussen achter me aan zit. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ja, ondertussen zijn de teams... Het begint een kleine stormloop te worden zo bij de douches. Een beetje fris en fruitig.
2: Ja, met die wesp, ja zeker. Ja,
1: ja, een beetje klaar voor? Of,
2: Ja, absoluut. Absoluut. Goed slapen, dus...
1: Dat scheelt dan een hele hoop. Hoe was het feest gisteravond?
2: Ja,
1: het
2: was gezellig. Zag er leuk uit. Ik ben op tijd teruggegaan. Omdat ik moet starten vandaag.
1: Oké, dus jij staat hier dadelijk onder die startboog helemaal klaar?
2: Ja, klopt.
1: Lopen, fietser?
2: Lopen.
1: Kijk, hoppatee. Gelijk de eerste kilometers in de benen vanaf de start.
2: Ja.
1: Hoeveelste jaar?
2: De eerste keer.
1: Eerste keer? Heb je een beetje ingeseind gekregen wat je te wachten staat? Of...
2: Nee, niet echt. Niet echt. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van de weersomstandigheden. In dit geval is het behoorlijk warm dit jaar. Dus we moeten denk ik extra goed op elkaar letten en rustig aandoen. Dus
1: eigenlijk gewoon op het gemakje richting de Coolsingel.
2: Ja, inderdaad. Het is een rally, hè. Geen race. Dus rustig aan, inderdaad.
1: Nou, top. Hey, heel veel succes.
2: Dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, je hoort het. Het is allemaal fris en fruitig.
0: Ja, nu nog wel. Ja.
1: Dat gaat goed komen.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, nu nog wel, ja.
0: Elk jaar ontstaan er weer verhalen. Die zullen we misschien ook wel weer tijdens ons item De Rode Draad gaan horen. Dit weekend, als er telefoons meegaan. Mobiele telefoons die de teams dan aan elkaar doorgeven. En dan vraag ik ook altijd naar smeuïge verhalen. Heb jij al leuke items via teams die eigenlijk niet op de radio vermeld mogen worden gehoord, die we dan nu toch kunnen melden, Damien?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik ben gisteren wel aangeschoven bij een aantal teams, maar het is nog niet zo smeuïg dat ik denk, nou, hier hebben we echt een scoop mee te pakken.
0: Dan in het ergste geval gaan we die zelf maken natuurlijk. Dat doen ze bij andere media ook.
1: Ik wou net zeggen, nieuws creëer je ook ergens, hè?
0: Nee, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de grootste estafetteloop die we kennen in Nederland. En voor dat goede doel. 216 teams hebben zich ingeschreven en om 11 uur gaan ze van start. Wat wordt jouw volgende halte zeg maar, op het startterrein, Damien?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk toch wel de ingang waar ik toch wel langzaamaan begin te verwachten dat er wat teams gaan binnendruppelen. Zeker omdat ze natuurlijk een half uur van tevoren klaar moeten staan bij die start. Nou, inschrijven, je snapt hem wel. De administratieve kant moet ook gebeuren. Dus ik verwacht eigenlijk vrij snel teams hier. Dus ik ga me een weg begeven richting de ingang.

0: Echt zo'n zaterdagmorgen plaatje, toch? De zon breekt door en het belooft een prachtig weekend te worden. Tom Jones hoorde je op Robaroon Radio. En we gaan even naar vrijwillige Freek. Die heeft ooit een vriendin gehad. En die heeft haar een mooie vakantie bezorgd door haar aan te dragen bij de Robaroon. Voor een vakantie in een van de Robaroon huisjes. Vroeger had de Robaroon zelf heel veel huisjes in bezit. Hij vertelt, deze Freek, aan verslaggever Marco van Bergen, hoe dat vroeger ging.
1: Freek Weggeman, al heel lang vrijwilliger bij de Robaroon. Hoe lang precies, Freek?
2: Ja, meer dan 20 jaar inmiddels.
1: Meer dan 20 jaar. En wat heb je nou de 20 jaar gedaan?
2: Ik ben begonnen op de motor en naderhand ben ik wedstrijdleider geworden. En langzamerhand ben ik nu PH van de route.
1: PH, portefeuillehouder?
2: Ja, klopt.
1: En wat doe je dan? Want dat is, de hele route is heel lang. Doe je dat alleen Nederland, Frankrijk?
2: Het geldt voor allebei de routes. En er zijn 7 teams op de route. Ja, en daar werk ik mee samen om mooie resultaten te krijgen voor de Europa.
1: Dat is een flinke klus.
2: Ja, kan je wel zeggen.
1: En dat moet je in je eentje doen?
2: Nou, nee. Ik stuur het aan. Maar dat doen we natuurlijk met een heleboel mensen.
1: Dat doen we met een heleboel mensen. Meer dan 20 jaar. Dan moet je wel aardig wat meegemaakt hebben.
2: Ja, dat is best wel aardig wat meegemaakt.
1: Ik begrijp dat je ook dat de Robaroon ook huisjes heeft gehad en dat een kennis van jou daar terecht is gekomen. Hoe zat dat?
2: Ja, vroeger had de Robaroon huisjes in eigendom en die werden uitgegeven aan mensen die palliatieve zorg nodig hadden. Over het algemeen mensen die dicht bij de dood stonden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en jij kende toen ook iemand die daar dicht bij de dood stond, begreep ik.
2: Ja, was een vriendin, goede kennis van ons. En het was zeg maar het systeem dat als je als vrijwilliger iemand voordroeg voor zo'n huisje, nou dan ging dat vrijwel altijd wel door.
1: En je hebt haar toen voorgedragen?
2: En ergens in het huisje zijn ze terechtgekomen met hun hele gezin. Het was een vrij groot gezin, ze hadden 5 kinderen. En,
1: familie mocht mee?
2: En de mensen hadden het niet zo breed, ze gingen niet zo vaak op vakantie. Ze hebben daar buiten gewoon van genoten.
1: En zij was toen al terminaal in die periode?
2: Ja, was al heel slecht in ieder geval.
1: Want zij heeft toen die vakantie gevierd, maar ze is ook nog bij de finish geweest. Want jij was toen, motorrijder?
2: Ik was toen motorrijder, ja. En ik had tegen haar gezegd, joh, misschien is het toch heel erg leuk om, want ze was nog wel, ze kon wel redelijk goed bewegen. Ik bedoel, ze was nog niet zover dat ze alleen maar op het bed lag. Maar ik zei, misschien is het wel leuk om op de finish te komen kijken. Dan zie je die hele beweging van de Robaroon. En misschien is dat toch wel leuk. En ik kwam daar binnen op de motorfiets. En zij stond achter het hek. Want die hadden allemaal hekken omheen.
1: Wist je ook dat ze zou komen? Had ze gezegd dat ze zou komen?
2: Ja, dat had ze wel gezegd. Ja. Dus ze keek er ook wel naar uit.
1: Ja.
2: En ik zag haar staan. En ik heb mijn motor aan de kant gezet en kon haar niet vastpakken. Dat had ik eigenlijk het liefste gedaan.
1: Ja, want dat was een emotioneel moment.
2: Ja. Ja, je bent doodmoe natuurlijk als je al die tijd op de motor gezeten hebt. En je weet dat zo iemand het niet lang meer heeft. En zij begon te huilen en ik had het ook niet meer.
1: Dan ga je zelf ook.
2: Ga je door je voeten.
1: Ja. Ja. Hoe heeft ze de vakantie gevonden? Heeft ze daar nog wat over gezegd?
2: Heeft daar ook wel wat over gezegd. En ze vond het heel erg mooi met haar gezin. En met nog wat meer dan alleen maar dit directe gezin. Maar haar man, haar ex-man, toen zij helemaal overleden was. Ja, daar zijn we nog bij bevriend. En die heeft het nog regelmatig daarover. Dat dat voor hun als familie toch zo belangrijk is geweest.
1: Het is misschien wel een van de mooiste vakanties geweest die ze hebben gehad.
2: Ja, zo noemen ze het in ieder geval wel.
1: Ja,
2: ik denk vooral omdat het de saamhorigheid van de familie sterker gemaakt heeft. En natuurlijk ook gewoon het leuke huisje. Maar het was natuurlijk gewoon ook het emotionele
1: de bijzondere aspect. Omstandigheid wat meespeelde natuurlijk.
2: Ja, dat zeg je goed.
1: Een van de vele mooie projecten die Europa in heeft gedaan. De huisjes zijn niet meer in gebruik, of niet meer bezit van...
2: Ze zijn niet meer in eigendom van de Robaroon, maar tegenwoordig worden er huisjes gehuurd. En dan werkt eigenlijk voor de mensen in waar het over gaat op dezelfde manier.
1: En mogen de vrijwilligers dan ook inderdaad nog steeds mensen aandragen om daar een vakantie te vieren?
2: Ja.
1: Mooi initiatief.
2: Ja.
1: Ja, mooi verhaal, Freek. Dankjewel. En ik hoop, je bent al bijna 20 jaar of meer dan 20 jaar vrijwilliger. Dan gaan we er nog 20 jaar tegenaan doen?
2: Nou, dan moet ik wel heel oud worden.
1: Ik zou het in ieder geval leuk vinden om je zeker nog een keertje weer terug te zien of nog jaren terug te zien.
2: Ja.
1: Dankjewel voor je mooie verhaal.
2: Graag gedaan.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Marleen is 77 jaar en ernstig ziek. De laatste periode van haar leven verblijft ze in hospice Bodegraven-Reewijk. Een warme en rustige plek waar alles draait om gastvrije zorg en een waardige laatste levensfase. Voor Marleen zijn de dagen zwaar. Ze heeft veel pijn en gewone dingen kosten steeds meer energie. Even anders zitten, iets makkelijker overeind komen of een houding vinden waarin de pijn net iets minder aanwezig is. Dankzij een bijdrage van de Roparun kan Marleen in het hospice gebruik maken van een sta-opstoel. Zo'n stoel helpt haar om comfortabeler te zitten en makkelijker op te staan, met minder belasting voor haar lichaam. Het lijkt misschien iets kleins, maar juist in deze fase kan een beetje extra comfort heel veel betekenen. Voor Marleen geeft de stoel rust, verlichting en een stukje eigen regie terug. Zo helpt de Roparun mee om de laatste levensfase van Marleen net iets draaglijker te maken.

spinners op Europa Run Radio. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij dit mooie evenement. Want met Europa Run Radio hoef je daar niks van te missen. Ja, 11 uur, dan gaan ze van start. Veel nieuwe teams ook, nou ja, veel. 22 nieuwe teams hebben zich ingeschreven. Dat zouden er eigenlijk best nog wel meer kunnen zijn voor volgend jaar natuurlijk. En dan wordt het een soort brugklasse-idee voor andere teams misschien. Want veel ervaren deelnemers gaan dan zeker morgen de nieuwe teams herkennen vanaf een afstandje al. Niet alleen aan de shirts of van de busjes natuurlijk, maar aan de blik in hun ogen. Vooral ergens diep in de eerste nacht. Want bijna ieder nieuw team onderschat hetzelfde. Hoe zwaar het slaapgebrek eigenlijk is. En ja, overdag. Dan gaat het vaak nog prima. Iedereen is dan enthousiast. De sfeer is goed, er wordt gelachen. Maar ergens midden in de nacht, dan verandert dat. En dan merk je ineens dat iemand stil wordt. Dat navigeren toch moeilijker is dan gedacht. En dat simpele dingen eigenlijk helemaal niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Nieuwe teams gaan er tegenaan lopen. Zeker met de temperaturen. Maar goed, de ervaren teams komen soms ook voor heel onverwachte situaties. Gelukkig is er met heel veel rekening gehouden en is er hulp op afstand door de organisatie van Europa Run. Via het ACT bijvoorbeeld. Al die informatie, nou ja, alles is een beetje te veel, maar heel veel informatie hoor je dit weekend op Europa Run Radio. We gaan de teams volgen en we zijn uiteraard op de startterreinen en bij de start. Van start tot finish, de 35e Europa Run met onze Missie Niks. Tot het nieuws nu, Johnny Nash.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Jouw stad, jouw radio.
3: Drechtstad FM. Lekker ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
5: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
6: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande...

0: zaterdagmorgen. Nederland ontwaakt. De Europa-runners ontwaken. Die zijn al aan het douchen. De teams die vroeg gaan starten in ieder geval. Ja, maar dan moet je de deelnemers die vaker hebben meegedaan eens even vragen op maandagochtend hoe dan de binnenkant van Europa-run busje ruikt. Ja. We krijgen vaak lachende reacties natuurlijk. Want sportkleding, voetencrème, energiedrank, koffie, natte handdoeken. Nou ja, zeker met de temperaturen nu. Zweetlucht natuurlijk. En dat allemaal door elkaar heen. En toch zeggen de deelnemers dan later dat je dat soort details onderdeel worden van dat mooie Europa-run gevoel.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa-run Radio.
0: En dat Europa-run gevoel geven we je mee dit Pinkster Weekend via Europa-run Radio. Want we zijn erbij van start tot finish. En één van de startterreinen, ja, er zijn er twee, dat is niet zo ingewikkeld. Dat is Vliegveld Twente en daar is Marco Verbergen. Marco, is het nog een beetje rustig daar?
2: Het is op dit moment heel erg rustig nog. Het ontbijtbuffet is echt mooi, nog maar net een paar minuten geleden geopend. Mensen druppelen naar binnen. En met druppelen is dat, ja, dat is niet overdreven. Want vorig jaar om deze tijd zaten er al wel wat meer mensen binnen. Dus het is misschien een zware dag geweest. Maar iedereen die aankomt, die is wel heel fris en vrolijk. Tenminste, zo ogen ze in ieder geval. En het is wel leuk trouwens, Ed, dat jij het hebt over die busjes. Want ik ga nog wel eens in een busje mee. Merk dan inderdaad dat gedurende het weekend de geur steeds verder toeneemt. Dus dat wilde ik toch wel eventjes aangaan hebben. Maar voor de rest hier in Twente is het dus nog heel rustig. Er is al wat bedrijvigheid. De vrachtwagen waar een podium van is gemaakt. Daar zijn ze ook druk bezig om alles in gereedheid te brengen. Mensen zijn lekker aan het genieten van een kopje koffie en een broodje met kaas, ei of worst. Dus het is nog heel rustig. En het is wel een hele relaxed manier, want het zonnetje schijnt al om je dag en de startdag van de Europa Run te beginnen, Ed.
0: Ja, en dat is rond 11 uur. De Nederlandse route start daar ook om die tijd. Waar klasse dan voelt als een soort groot avontuur, voelt Twente dan toch vaak iets compacter en directer, hè? Het is nu dan nog weliswaar stil, maar ja, teams weten dat ze binnen een paar uur dan door de eerste dorpen trekken. Dan staat het publiek langs de lijn. De startboog staat al klaar. Voor de mensen die nog nooit daar geweest zijn, die misschien ook nog geen foto's of filmpjes hebben gezien. Kun je heel kort even duiden, Marco, hoe het starttrein er nu uitziet en hoe het er zo straks rond 11 uur bij ligt?
2: Ik kan ongeveer inderdaad wel een beeld geven. We hebben natuurlijk de startbaan van Vliegveld Twente. Dat is natuurlijk een hele lange betonnen baan. En daar staan wat gebouwen op. Onder andere de kantine waar dus op dit moment het ontbijt wordt genoten door een extra aantal mensen. En aan de overkant staat nog een gebouw waar ook een winkeltje in zit. Want we willen natuurlijk ook wel zoveel mogelijk merchandise kopen. Alles komt natuurlijk gewoon ten goede van Europa Run en alle goede doelen die ze steunen. En tussen die twee gebouwtjes in, die dus aan weerskanten van de startbaan staan, staat dus die prachtige mooie kruisvormige startboog. Met daar natuurlijk hekken omheen die aangeven welke kant ze straks op moeten gaan starten. Er staat een mooie startknop. Zo'n mooie rode startknop die je in tv-programma's nog wel eens ziet. Hè, waar ze dan op moeten drukken. Als ze het antwoord willen geven. Nou, deze is natuurlijk bedoeld om de start van de Europa Run 2026. De 35ste Europa Run om mee van start te laten gaan. Dus dat zal inderdaad zo rond 11 uur gaan gebeuren. En dan zullen de eerste teams inderdaad gaan starten. Onder andere de Almelopers zie ik hier staan. Schoolmakers, Steamwork en de Betuwe Runners zullen dat om 11 uur gaan doen. En dan lopen ze eerst een stuk langs of over die startbaan heen. Ook nog langs een soort oude hangar waar dan de slaapvertrekken ook voor een hoop mensen zijn, voor een hoop vrijwilligers zijn. En dan gaan ze inderdaad vanaf dat grote terrein straks het terrein af. En dan zitten ze eigenlijk al vrij snel inderdaad in de dorpen. Waar ze misschien de eerste bekijkers en supporters al gaan tegenkomen. We zitten met een paar mensen op de bankjes onder een tent naar die startboog te kijken. Dat is mooi in het zicht. Met een klein springkussentje ernaast. Met een Eiffeltoren waar gisteren de kinderen natuurlijk bij de kidsrunner ook nog hebben op gespeeld. Het is een heerlijke locatie met mooie oude gebouwen. En heel veel gezellige mensen die ondanks het tijdstip al nu ontzettend vrolijk zijn. Ook naast mij zit een dame, die zit echt helemaal te lachen. Die heeft het al helemaal naar de zin. Dus sfeer is goed, Ed.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Hallo Europa Runners. Terwijl jullie op dit moment ontzettend hard bezig zijn voor een bijzonder doel, wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de fijne vakantie die we van jullie aangeboden kregen. Het gemis en verdriet was tijdens deze vakantie ontzettend groot. Onze lieve kanjer is er helaas niet meer bij. Maar deze vakantie draagt echt bij aan onze verwerking. Het komt hard binnen, maar ik zal het echt nooit vergeten. We denken veel na, praten met elkaar en proberen zo nu en dan ook nog wat uit te waaien. Dat voelt fijn. We wensen jullie alle succes en nogmaals heel erg dank. Jullie zijn allemaal kanjers. Lieve groet van Francis.
0: Wil je het laatste EuropaRun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? EuropaRunRadio.nl.

0: luistert naar Europa Rail Radio. Fijn dat je dat doet. Hartelijk welkom op deze zaterdagmorgen. En we gaan het mooiste evenement van het jaar natuurlijk weer verslaan. We gaan mee. We infiltreren als het ware in de teams en in de organisatie, zodat je helemaal niks hoeft te missen. Ja, dichterbij kom je gewoon niet. En in Frankrijk, op het startterrein in Clastres, is Enrico Tighem.
1: Enrico,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ed. Ja, we staan in Clastres en ik zit er tegen René. Wanneer moet ik weer verslag maken? Ja, nu. Oké, dan ga ik naar Robert.
0: Rico, ik ga je helaas toch onderbreken. En we horen dat zo ongetwijfeld terug via de regie. Het is vaak een beetje een probleem in Frankrijk. Ja, je zou toch zeggen, het is echt geen derde wereldland. Maar qua ICT-voorzieningen en qua wifi en verbindingen, 5G. Ik denk dat dat nog uitgevonden moet worden daar. Dus het gaat nog wel eens mis. We kijken even of we een betere verbinding kunnen krijgen. Want het is juist zo mooi om de indrukken mee te geven hoe dat voelt daar in Clastres. We gaan het opnieuw toch even proberen. Enrico, ik hoop dat je mij nog steeds hoort of anders weer hoort. En dat de verbinding nu beter is.
1: Ja, ik hoor jou heel goed. Ik hoop dat de verbinding nu wel lekker is.
0: Jazeker, ga je.
1: Hallo?
0: Jazeker.
1: Ja, zeker. Oké. Ik zeg net tegen René, wanneer moeten wij weer een bijdrage leveren? Nu ook. Zeg, nou, dan pak ik nu mijn spullen en dan ga ik gewoon eventjes zo op het terrein waar geslapen is natuurlijk. En dan kom je bij een team en ik ga gewoon naar deze man. Goedemorgen, wie bent u?
2: Ik ben Tony Vnaatsa.
1: En je bent van team?
2: 93 pretrunners.
1: En wat ben je nu aan het doen? Ik neem aan dat je geslapen hebt.
2: We zijn, ze hebben lekker geslapen. Ik ben de kok. En mijn helpers. En ja, we zijn wel bij elkaar. We gaan lekker een ontbijtje maken. Voor ons allemaal. Dus,
1: en wat staat er op het menu?
2: Nou, maar lekkere aardbeidjes. Lekker brood. Met spek. Worstjes. Pancakes. Wat hebben we nog meer? Ja, ook van de zoetigheid. Ja, niet te zwaar natuurlijk, want sommige lopers moeten lopen.
1: Ja?
2: Ja, en werkers, ja, die moeten wel wat zwaar eten.
1: En daar hou je rekening mee?
2: Ja, daar houden we zeker rekening mee. De wens is altijd van de lopers en de rest.
1: Dat hangt eraan.
2: Ja.
1: Nou, dus nu brood, krentenbollen, inderdaad, ja. Aardbeien en zo. Wat krijgen ze nog meer te eten van je?
2: Want gisteravond hebben ze een lekkere kippendij gekregen. Dus ik maak alles van kip.
1: Ja.
2: Kippendij,

0: kiphamburgers. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we gisteren nog meer?
1: Wat krijgen ze dan bijvoorbeeld morgen?
0: Oh ja, een koude pasta hadden ze.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja. Morgen hebben ze de lopers ook gevraagd. Dan willen ze, als ze wisselen, koude pasta. En de rest kunnen ze dan zelf met warm, als ze dat zelf willen. Maar ze willen altijd graag, als ze gelopen hebben, koude pasta met kip. En dan, ja, het is echt voor het lopen.
1: Hoeveelste keer doe je zelf mee met de run?
0: Oh, ik doe het als voor de eerste keer.
1: Oh, dus dat is allemaal nieuw voor jou?
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, dan is onze captain.
1: Ja?
0: Dat is, ja.
1: En waarom doe je mee?
0: Nou, die meneer heeft mij gevraagd, Ruud. Zijn naam is Ruud. Die had aan mij gevraagd van, hij wist dat ik hobbykook was. En hij zegt, heb je er zin in? Ik denk, ja, ik heb er wel zin in. Ja, dus we komen zo en ik ben hierbij gekomen.
1: Ik wens je een fijne run toe.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik hoop dat je het mooi vindt en dat je het leuk vindt en dat je volgend jaar zegt, ik ga weer mee.
0: Ja, ja, zeker wel. Het is al een happening, dus nee.
1: Nou, succes.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, zo hoor je het, hè. Een nieuwe kok en die gaat voor het eerst mee. En nou, ben benieuwd hoe hij het gaat vinden, want het is natuurlijk nog maar de eerste dag, hè?
2: Dat zeker. En dan met deze temperaturen. En dan moeten ze ook de nacht nog door natuurlijk. De pretrummers, 10:93 was dit, Rico. Het starttrein daar wordt wat drukker en voller inmiddels.
1: Ja, nou, wat wij natuurlijk nog zien is dat de mensen die hier geslapen hebben, die lopen naar de douches af en dat verhaal ken je. En nou, zo dadelijk komen de rest van de teams die of in de buurt hebben gelogeerd, op een camping of weet ik veel waar. En die komen zo dadelijk ook allemaal op het startterrein binnen. Kijk, nu staan er al zo'n 30 teams, maar ja, daar moeten er nog wel een beetje bij. En zoals we al zeiden, om 11 uur gaan we starten met de eerste. En dan is het volle bak hier zo.
2: Absoluut. En ook dan zullen nog teams arriveren, omdat ze ook niet allemaal natuurlijk starten om 11 uur bij deze estafette loop. Nee, dankjewel, Enrico. Straks in het nieuws komen we nog terug op zaken die jij zojuist ook onder andere hebt genoemd. En ja, dan de nacht in. Die nacht is altijd bijzonder. Een verhaal dat je heel veel bij teams terug hoort, is dan dat ergens midden in de nacht ineens de muziek heel hard aangaat. Dat is dan niet omdat iemand nog energie heeft, maar eigenlijk juist omdat iedereen bijna omvalt van vermoeidheid. En sommige teams die houden dan een soort complete karaoke. Ook een sessie in de bus om wakker te blijven. Zo heeft elk team eigen rituelen. En het mooie is, dat werkt dus echt. Zo hoor je terug van de teams. Nou, nu we het er daarover hebben. De Mavericks dan maar. Dance the Night Away. En zometeen het Europa Run Radio Nieuws. Bij deze 35e editie die vandaag start om 11 uur. De Europa Run.

0: samen met Ropa Run Radio.
1: Goedemorgen, het is 7:30. In Klastre is het 14 graden. Dit is het Ropa Run Radio Nieuws. Ik ben Mario Kwaaitaal. Achter de schermen is er veel nodig om de Ropa Run te kunnen organiseren. Daarvoor wordt dit jaar samengewerkt met CTG Logistics om op logistiek vlak alles op rolletjes te laten lopen. Sommige mensen bij het bedrijf kennen de Ropa Run al heel lang, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Deze medewerker had het een beetje onderschat, zei hij tegen Ropa Run TV.
2: Je hebt een goed doel, een onwijs groot goed doel, en daar had ik eigenlijk helemaal geen weet van. Ik dacht eigenlijk dat er een paar deelnemers zouden zijn en dat er een paar busjes geladen zouden worden en even een dag in een loods. Maar het heeft zoveel impact op mensen die het gewoon keihard nodig hebben. Dus dat is hartstikke mooi.
3: Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik ben altijd wel een beetje betrokken geweest bij de Ropa Run, maar dat was meer omdat anderen het liepen of fietsten of wat dan ook. Dus ik was eigenlijk altijd supporter, sponsor, volgde het altijd op de voet. Ja, nu kwam dit en toen dacht ik, ja, nu is ook de tijd om ook zelf vrijwilliger te worden.
1: Stichting Ambulance Wens is al jarenlang een trouwe partner van de Ropa Run. Vorig jaar kregen ze nog een megadonatie, want met geld van de Ropa Run worden tot eind 2035 alle oude wensambulances vernieuwd, met ook alle benodigde apparatuur. Dit jaar doen ze ook voor het eerst mee aan de run zelf. En om meer dan één reden, zei Kees Veldboer, de zoon van de oprichter bij Rijnmond.
4: Mijn vader die heeft natuurlijk de stichting opgericht. Het is nu dit jaar, 5 jaar geleden, dat hij plotseling bij ons op kantoor overleed. En hij heeft zelf ook meerdere keren meegedaan aan de Ropa Run. En voor ons is het natuurlijk sowieso, wij hebben dit jaar onze 25.000ste wens vervuld. Dus dat is al een mijlpaal voor ons. Hadden we ook nooit verwacht dat we dat zouden kunnen gaan doen. En voor de Ropa Run is het ook een 35ste jubileumjaar dat ze dit doen. En daarom hadden we zoiets van, ook 5 jaar dat mijn vader is overleden. Nou, zo'n mooi moment om met elkaar nu mee te gaan doen. En daar met elkaar aan die startstreep te staan. En met elkaar ook te gaan finishen in Rotterdam. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Vooral nu we echt nu bijna weggaan.
1: Stichting Ambulancewens doet mee onder team nummer 25. Je vindt ze op de route vanuit Frankrijk. Op het startterrein in Klastre was het gisteravond een groot feest. Dat is er eigenlijk elk jaar, maar dit jaar was er ook een kleine verrassing.
5: En we wilden eigenlijk iedereen in de feesttent een beetje verrassen, het feest op gang trekken met een flashmob om te zorgen dat nu iedereen meedeed, wat gelukt is. En we gaan dat nog een paar keer doen dit weekend. En mijn boodschap is, Ropa Run is een mooi initiatief. Het is de run op het leven. Maar ook, ik wil de boodschap brengen, laat ons genieten van wat we hebben. Laten we vrolijk zijn. Laten we dansen door het leven waar wij dat nog kunnen, waar andere mensen het niet kunnen. En mijn doel is eigenlijk tegen het einde van het weekend, op maandag op de Koolsingel, elke vrijwilliger mee te krijgen in Ropa Run en het einde van de editie allemaal samen een dansje te doen.
1: Je gaat het dansje dit weekend dus vaak zien. Wil je meedoen, dan kun je het dansje ook oefenen met een video op het YouTube-kanaal van de Ropa Run. En je vindt hem ook in ons liveblog op roparun.nl. En om 11 uur gaan de eerste teams van start, zowel in Enschede als in Klastre. En dus moesten mensen vanmorgen al vroeg uit de veren om helemaal klaar te zijn. Terwijl het gisteravond dus nog heel gezellig was, hoorde Damien vanmorgen ook in Klastre bij de douches.
6: Beetje fris en fruitig?
7: Ja, zeker. Ja.
6: Beetje klaar voor? Of?
7: Ja, absoluut. Absoluut. Goed te slapen. Dus,
6: Hoe was het feest gisteravond?
7: Ja, was gezellig. Zag er leuk uit. Ik ben op tijd teruggegaan, omdat ik moet starten vandaag.
6: Lopen, fietsen?
7: Lopen.
6: Hoeveelste jaar?
7: De eerste keer.
6: Eerste keer? Heb je een beetje ingeseind gekregen wat je te wachten staat? Of?
7: Nee, niet echt. Niet echt. Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van de weersomstandigheden. In dit geval is het behoorlijk warm dit jaar. Dus we moeten denk ik extra goed op elkaar letten en rustig aan doen.
1: Het Ropa Run Radio weer dan. Het wordt inderdaad een stralend zonnige dag met temperaturen die de 30 graden aantikken. Goed insmeren en jezelf beschermen tegen de zon is op de route dus een must. Geldt eigenlijk ook voor het hele weekend. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roparun.nl.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish.
8: Oh, vous ne voulez pas manquer ça. Ropa Run Radio.

Een prachtige zaterdagmorgen en een prachtige editie van Europa Run. De 35ste alweer, dit Pinksterweekend. Je hoort het op Europa Run Radio. Bruno Mars was dit. Ja, het is niet alleen het lopen, het fietsen, het begeleiden en natuurlijk de ontlading op de Koolsingel in Rotterdam. Het belangrijke doel is natuurlijk het allerbelangrijkste. Zoveel mogelijk geld ophalen. De ambitie is 5 miljoen dit jaar. Of dat gaat lukken, nou ja, dat is de vraag. Het is altijd weer spannend. Het wordt over een aantal weken bekendgemaakt. De teller nu staat op ruim 3,5 miljoen. Daar kan dus nog heel veel bij. Ook een belangrijk gebeurtenis voor de deelnemende teams zijn altijd de doorkomsten in heel veel gemeenten. In steeds meer gemeenten worden doorkomsten georganiseerd. Soms heel klein, kleinschalig. Initiatieven van mensen zelf die dan tuinen versieren, straten versieren, muziek neerzetten, eigen optredens gaan verzorgen. En soms zijn er ook bijzondere plekken. Als voorbeeld noem ik even Gorinchem, want voor veel deelnemers is het Gorinchems gedenkhek een van de emotionele punten van de hele route. Daar hangen namelijk foto's, de namen en herinneringen aan mensen voor wie wordt gelopen. Teams worden daar vaak ineens dan stil, zie je daar. Want terwijl de Europa Run onderweg soms bijna voelt als een soort groot feest, één groot reizend dorp, word je daar weer even geconfronteerd met het waarom van de Europa Run. Eén van de vele doorkomsten dus in Gorinchem.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lotte is 34 jaar en verliest haar haar door chemotherapie. Overdag probeert ze haar gewone ritme vast te houden, maar vooral 's nachts merkt ze hoe gevoelig haar hoofdhuid is. Haar hoofd wordt snel koud en gewone mutsen zitten vaak niet fijn. Dankzij Cappy krijgt Lotte een zachte slaapmuts die speciaal gemaakt is voor mensen die hun haar tijdelijk of blijvend zijn verloren. De muts sluit goed aan, bedekt ook haar oren en blijft 's nachts prettig zitten. Het zachte materiaal houdt haar hoofd warm zonder benauwd te voelen. En doordat de muts bijna geen voelbare naden heeft, geeft dat minder irritatie aan haar gevoelige huid. Dankzij een bijdrage van 59.000 euro van de RopaRun kan Cappy de komende jaren verder worden ondersteund. En zo krijgen Lotte en vele anderen iets wat misschien klein lijkt, maar veel comfort geeft. Een warm hoofd, minder ongemak en een rustigere nacht.
0: Ook tijdens het RopaRun weekend kun je nog doneren voor de RopaRun. Wil jij weten hoe? Kijk op roparun.nl/doneren.

0: Young Gun, Silver Fox op Europa Run Radio. Goedemorgen, Stevie en Sly was dit. We gaan weer naar een van de startlocaties, want om 11 uur gaat het daar ook echt beginnen, hoewel het vanmorgen nog behoorlijk rustig was. Er komen steeds meer teams daar natuurlijk aan. Ik heb het nu over de Nederlandse locatie, Vliegveld Twente. Collega Marco van Bergen heeft daar iemand gestrikt van team 290, het team uit Sittard. Ja, logische vraag dan. Hoe is jouw Limburgs, Mark? Marco?
1: Mijn Limburgs? Ja, mijn Limburgs is toch wel beperkt, denk ik. Ik heb het team waar ik nu bij sta, team 290, vorig jaar ook al even gesproken. En toen heb ik geprobeerd om die naam uit te spreken. En ik kwam niet verder dan Blieven Lopen Zittard. Blieven Lopen Zittard. Dus ik word al gelijk gecorrigeerd door Jan, want ja, die weet natuurlijk echt hoe het moet worden uitgesproken. Maar Jan, Blieven Lopen Zittard, is dat een beetje de uitspraak?
2: Ja, je leert al na het tweede jaar. Hè?
1: Naarmate de jaren verstrijken zal ik het veel verder en beter gaan leren, denk ik. Hey, Jan, vorig jaar heb ik jullie ook gesproken en toen was het echt enorm gezellig. Hoe is dat nu?
2: Nou ja, je ziet het. Het gaat hartstikke goed. We zijn weer gezellig bij elkaar. We hebben gisteravond hier lekker kunnen kamperen. Dat is altijd heel erg goed. En iedereen ontmoet elkaar weer. Ja, dat is toch wel de kracht van het evenement, denk ik. Ja. Ja,
1: jullie zijn gisteren al aangekomen. Wat is de reden waarom jullie dan een dag eerder al aankomen? Waar, voor jullie dan?
2: Nou ja, anders is het vannacht om 3 uur opstaan. En dan heb je net zo goed een gebroken dag. En ja, nu hebben we de tijd om een beetje te acclimatiseren. We hebben gisteren samen gegeten voordat we weggingen. En dan krijg je toch een beetje dat teamgevoel. Omdat we toch al een team zijn uit ongeveer heel Limburg bij elkaar geraapt.
1: Dat is, want jullie staan ingeschreven als team uit Sittard, maar er zijn dus nog mensen uit andere delen.
2: Ja. Dat heeft zich door de jaren heen dat een beetje omgevormd. Helden is het grote dorp met de helden, zeggen we. Daar komen een aantal lopers vandaan op dit moment. En ja, het komt van, ik heb een kaartje gemaakt, maar ongeveer uit van noord tot zuid.
1: Het is volgens mij een gezellig boel. Het is nog redelijk vroeg. Vorig jaar heb ik jullie wat later gesproken. Toen waren we echt al helemaal in de feeststemming. Nu is iedereen nog even lekker aan het eten. Maar die feeststemming, die komt er wel weer in, denk je?
2: Nou, die zit.
1: Kijk, daar zat ik op te wachten. Zie je wel, je moet af en toe een beetje porren, hè?
2: Ja. Nou, wij zijn een beetje rustiger van aard, denk ik. Maar het was ook vroeg, 5:30 begon het al allemaal wakker te worden. En de weer is natuurlijk fantastisch.
1: Nou, volgens mij is de sfeer sowieso heel erg goed. Ik heb niet de indruk dat het allemaal inzakt, hoor. Dus, maar eventjes die, dat vond ik wel even leuk om te horen. Hey, wat zijn voor de rest van de plannen? Wat is je als captain, ga je ze nog vertellen vandaag?
2: Nou, ik heb dadelijk nog een hele kleine speech, maar dat is maar heel kort. Het zijn toch allemaal praktische dingen. Het team heeft het fantastisch gedaan, denk ik. Het feit dat we bij elkaar zijn en dat we toch weer aan de start zijn. We hebben onze doelstellingen voor dit jaar weer heel erg goed gehaald. We hebben mooie sponsoren binnen kunnen halen, die hebben we kunnen vasthouden. We proberen in Limburg het evenement te promoten. Op dit moment hebben we samen met het team van Arsen en van Venlo, die zitten in Route Frankrijk,
1: okay,
2: hebben we dit jaar samengewerkt om te kijken wat we samen kunnen doen om in Limburg toch de Europa Run wel weer wat meer naam te geven, want het wordt dun.
1: En dus inderdaad ook misschien meer binnen te halen.
2: Ja, dat is inherent. De visie van ons is, deelnemen staat voorop. Want zonder deelname is er geen Europa Run, dan houdt het hele verhaal direct op. En centen komen dan vanzelf. En als de bekendheid wat groter wordt, en dat is in Limburg, de meeste mensen kennen dit wel. Maar waar kun je het positioneren? En dat is natuurlijk rond het Rotterdamse natuurlijk vele, vele malen makkelijker dan in dat grote, grote Limburg. Maar het is toch Limburg breed en dat moet ergens bij horen. Vandaar dat we ook heel veel partnerschappen zijn aangegaan met Hospice Bronnerhof. Dat was de eerste, de wensambulance, die vorig jaar hier gepresenteerd.
1: Die inderdaad een mooie donatie kreeg, tenminste de intentie.
2: Het was heel toevallig, maar wij waren op de achtergrond al een half jaar bezig met die wensambulance. We wisten dat ook helemaal niet. Maar goed, wij vonden dat de wensambulance wel bij dat team hoorde. De Toon Hermanshuizen, de inloophuizen. En we hebben ook dat partnerschap aangegaan met IKS. Iedereen kan sporten. Dus wij proberen ook mensen met een beperking in het team op te nemen. Dat is wel wat moeilijk, want je ziet wat er mogelijk is. Je kunt niet zomaar elke beperking meenemen. Maar goed, en op die manier proberen we het uit te bouwen. Ja.
1: Ja, en die samenwerking dus inderdaad met andere teams is daarin echt een heel belangrijke factor. Want daarmee maken we het alleen nog maar groter. Jan, Jan Deus, ja. Ik wens jou ontzettend veel plezier en ontzettend veel succes in de komende Europa Run. En natuurlijk ook jouw team. Ik zou zeggen, dadelijk in je speech, wens ook ontzettend veel plezier en succes vanuit Europa Run Radio en vanuit de organisatie.
2: De vlam zit in de pan.
1: Het bord staat in de fik.

Michael Walden op Roper Radio. Gimme, gimme, gimme op deze prachtige zaterdag. Het is nog niet eens 8 uur. Ik heb het idee dat de dag al heel erg lang is begonnen. Maar het echte begin is straks natuurlijk zo rond 11 uur van dit mooie evenement. De 35e editie van Europa Run. En dan op weg naar de Cold Single. En voor deelnemers die dat voor het eerst meemaken, dan blijft altijd één moment van hun leven hangen. De eerste keer dat ze die Cold Single opdraaien, na honderden kilometers sta je daar dan ineens tussen het publiek. Vaak natuurlijk familieleden, vrienden, collega's die je dan daar komen opzoeken. Maar ook de ontlading, de muziek, de finishbogen. Heel veel deelnemers die zeggen dan achteraf dat dat op dat moment bijna onwerkelijk voelt. Nou, daar gaan ze naartoe. Vanuit Clusteren, Frankrijk. En vanaf Vliegveld Twente, vanaf 11 uur vanmorgen wordt daar dus gestart. Deze 35e editie. En het fijne is dat je hier helemaal niets van hoeft te missen. Ook als je er zelf niet bij kunt zijn. Want je kunt alles gewoon volgen op roparun.nl. Alle informatie ook via het liveblog. En je kunt daar ook doneren als je zelf een bijdrage wilt leveren. Wat wij van harte aanbevelen uiteraard. Straks in het volgende uur gaat Debbie Raukens verder. En ik spreek je morgenochtend vroeg weer. Hier is Eros.

Ik ben Martin van der Boogaard. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Radio.
1: Goedemorgen, Europa Run Radio. Terwijl je lekker waarschijnlijk nog in je bedje ligt en naar buiten kijkt en denkt, oeh, wat wordt het een lekkere dag. Ja, realiseer dan even dat die mensen die de Europa Run gaan doen, die meer dan 500 kilometer gaan lopen, fietsen, rijden, die moeten dat doen in een temperatuur van 25 tot 29 graden, hoor ik net. En dat lijkt me toch wel heel pittig. Als ik het dan toch over cijfers heb, meer dan 500 kilometer, dat zei ik al, zo'n 25 deelnemers per team. Er zijn 216 teams en in totaal bijna 5000 deelnemers. Twee routes worden er gelopen en gefietst vanaf vliegveld Twente en de Franse route natuurlijk vanuit Clastres. En die Col Single, ja, daar draait het allemaal om. De finish aanstaande maandag in deze 35e editie. Fijn dat je luistert naar Europa Run Radio.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Ik zei het net, een team bestaat uit een pak een beet 25 deelnemers. Er zijn 216 teams. En ja, waarom zoveel deelnemers? Nou, er zijn fietsers nodig, lopers natuurlijk, maar ook chauffeurs en verzorgers. Er gebeurt heel veel natuurlijk omheen. En sommige mensen die zijn niet alleen fietser, loper, chauffeur, verzorger. Die zijn volgens mij alles in één. Damien, in Frankrijk, volgens mij heb jij zo iemand naast je staan.
1: Ja, inderdaad. Ik heb iemand, nou ja, het scheelt dat ik die ken, maar een chauffeur eigenlijk van origine. Maar ik hoorde net tellen over een beetje invallen.
2: Ja, dat klopt. Zo, ik kan serieel multitasken tegenwoordig. Ja. Ik ben in september gaan trainen om een klein stukje te kunnen gaan rennen. En ik ben er klaar voor.
1: Ik ben er klaar voor tijdens de Europa Run. Gaat het dan nog veel gebeuren, het rennen? Of blijft het toch nog wel heel veel bij het chauffeuren? Toch nog wel?
2: Nou, het blijft natuurlijk wel bij chauffeuren. Maar het is voor mij wel een soort van kerst op de slagroomtaart. Dat ik wel ergens een klein stukje ook eindelijk een keertje mag meedoen.
1: Ja, dat het eindelijk gaat.
2: Ja. Dit is, als het goed is, een jubileumjaar voor me. Ik heb al 9 keer meegedaan als chauffeur. Dus ja, dit is wel een transitie. Ja.
1: Omdat als jaar 10 te starten toch ook al een klein beetje als loper is, dan toch wel een soort mijlpaaltje.
2: Ja, daar word ik persoonlijk wel trots van. Ja.
1: Nou, top. En hoe bereid je je daar nou zo op voor, op zo'n Europa Run?
2: Goeie vraag. Ja, gewoon veel zin in hebben, denk ik. Ja, gewoon iedere week trainen. Ik heb wel echt wel iedere week getraind. Ja, meerdere keren. Ja, dus daar gaat-ie.
1: Met rijden?
2: Nee. Dit doe ik puur op ervaring en... En ja.
1: Nou, top. Heel veel succes.
2: Dankjewel, Damien.
0: Ja, 11 uur gaan ze starten, maar je hoort, er is een hoop bedrijvigheid, want er moet natuurlijk van alles opgestart worden voordat ze daadwerkelijk kunnen gaan vertrekken vanaf dat vliegveld Twente en de Franse route vanuit Clastres dus. We zijn erbij met Europa Run Radio. Dichterbij kan je niet komen, tenzij je meedoet.

0: We hoorden net van Damien vanuit Frankrijk. Eens even kijken hoe het er in Twente aan toe gaat. Marco, hoe is het met je gebit?
1: Met mijn gebit gaat het op zich wel redelijk. Maar mocht ik toch problemen hebben, heb ik toch het idee dat ik bij Team 200 aan het goede adres ben. Team 200 Dental Runners. Met wie hebben we hier het genoegen?
2: Met Victor.
1: Victor, klopt het dat jullie allemaal tandartsen zijn?
2: We gaan wel allemaal naar de tandarts, laat ik het zo zeggen.
1: Waar komt de naam dan vandaan?
2: Het is ooit ontstaan inderdaad bij het Allemaal Tandartsen. Dat volgens mij 16, 17 jaar geleden hebben ze een team opgezet. En toen zaten inderdaad veel tandartsen erbij, studenten zaten erbij. En zo is het ontstaan en nu loopt er nog maar één tandarts mee. Maar wel de bekendste tandarts van heel van Rotterdam.
1: Dat is natuurlijk onmisbaar bij zo'n Rob Heun.
2: Ja, heel absoluut. Ik bedoel, dat is onze straattandarts die ook daar voor het goede doel natuurlijk allemaal daklozen gratis behandelt. En voor de rest, kijk, ik doe 29 jaar roperend, zij doet al 17 jaar. Dus wij hebben het hart op de goede plek zitten.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Je 29 jaar zeg je, maar dan ben je dus bij een ander team begonnen.
2: Dat klopt. Het eerste keer dat ik meeging was met Team Cohen. Het nummer weet ik niet meer. Daarna heb ik zelf een team. Zij stopten er toen mee na het vijfde jaar. En toen heb ik zelf 20 jaar georganiseerd. Toen had ik zelf een team. Nou, dat werd op een gegeven moment een beetje drukte met werk. En uiteindelijk kom je toch weer bij een ander team terecht.
1: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. Je blijft het toch een beetje doen. Het bekende Europa-run-virus, hè, waar we over gesproken wordt.
2: Nou ja, weet je, het is wel, als je het, kijk hier.

0: Je moet het ook leuk vinden om te doen. En voor de rest weet je, je doet het ook ergens. En dat is denk ik toch wel het belangrijkste.
1: Dat is zeker waar. Die 29 jaar moet je behoorlijk wat gezien en gehoord hebben, denk ik. Is er iets waarvan je zegt, van, nou, dat staat me nog steeds bij uit die 29 jaar?
0: Ja, maar dat kan ik eigenlijk niet op de radio vertellen. Want ik heb... Kijk, hier, die gaan zo lachen natuurlijk, maar dat is gewoon... Ja, dat... Nou, hebben we geluk dat er geen camera bij is, maar... Nee, ja, het is... Wat in het begin dan naar Parijs liepen... Had je, dat kende je gewoon, ja, toen was het natuurlijk heel klein, hè. We begonnen met een paar teams. Maar toen had je het ook iedereen bij de finish. En dat had je, daarna had je dat feest. En dan had je echt een familiegevoel. Dat is, als je nu in Rotterdam komt, waar iedereen je komt ophalen, is dat iets minder. Maar ja, er zijn echt voor de rest supermooie momenten natuurlijk. Langs het parcours. Toen liepen we door Rotterdam ook nog een promotie lopen. En liepen langs het Sophia en Daniel de Hoed op Zuid. Ja, dat was natuurlijk dat was al, met al die patiënten in de bedden die daar met de infusen lagen. Dat waren wel echt mooie, maar ook zware momenten.
1: Indrukwekkende, inderdaad. Mooie, maar inderdaad ook zware momenten. Je wordt op dit moment ook gemasseerd. Je bent aan multitasken. Je loopt dus zelf ook mee, neem ik aan. Heb je dat al die jaren gedaan?
0: Ja, ik heb alle jaren heb ik gezegd als organisator en ook als loper.
1: Hoe lang ga je dat door?
0: Nou, zolang het lijf het volhoudt. Hè?
1: Zolang het lijf het volhoudt, gaan we er gewoon lekker voor.
0: Zo is dat.
1: Hey, goed man, heel veel succes. Ja. En bedankt natuurlijk voor zoveel inzet, 29 jaar lang, voor de roperen.
0: Ja, dankjewel. Maar ja, goed, buiten dit meedoen, dat kan niet zonder het team. En ze zitten nu lekker allemaal aan de koffie, dus dat gaat even.
1: Team, laat je even horen. Yeah! Ja, team 200 Dental Runners is er helemaal klaar voor. En natuurlijk onze grote vriend die 29 jaar lang al deelneemt, die lekker gemasseerd wordt op dit moment, gaat straks ook weer lekker meedoen. Heel veel succes, mensen.
2: Ja, want zoals gezegd, als je eenmaal besmet bent met dat roparenvirus, ja, dan raak je nooit meer vanaf. En mooi dat het weer aangehaald, het familiehuis Daniel den Hoed. Zometeen tussen 9 en 10 uur praat ik met de directeur Rachel Marchal over dat familiehuis, de band met roparen en wat ze zoal doen voor het goede doel.

0: met Europa Run Radio.
1: 8:30, tijd voor het Europa Run Radio nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Enschede is het 20 graden. En op het Nederlandse startterrein, vliegveld Twente, was gisteren de Kids Run van de Europa Run. Daar kregen kinderen alvast een goede opvoeding met een sponsorloop. En een sponsorloop levert geld op. De kinderen hebben gisteren in Enschede €1225 bij elkaar gerend. Voor de volwassen deelnemers was het allemaal leuk en gein en feest, maar vanaf vandaag moet er hard gewerkt worden door de lopers en fietsers. En daar hoort goed ontbijten ook bij. Dit stond er vanmorgen op het menu bij de pretrunners.
3: We gaan een lekker ontbijtje maken voor ons allemaal. Dus,
4: En wat staat er op het menu?
3: Nou, maar lekkere aardbeetjes, lekker brood, worstjes, pancakes. Wat hebben we nog meer? Ja, ook van de zoetigheid. Niet te zwaar natuurlijk, want sommige lopers moeten lopen.
2: De Europa Run organisatie benadrukt dit weekend ook om extra goed op je voeding te letten, want het wordt heet. Bij de Europa Run hoort improviseren erbij en pakken dingen nooit uit zoals ze waren. Dat klinkt misschien negatief, maar dat is het zeker niet altijd, zei Connie van Team Altogether gisteravond. En zij kan het weten, want ze doet al voor de 18e keer mee.
5: Ik zou eigenlijk de catering ingaan, maar toen werd het ineens van Twente en Nederland gingen we naar Frankrijk. Toen bleek onze kok bleek ineens toch mee te willen. Zou ik eigenlijk gaan doen, dus ja, weer gaan lopen toch. Kan het niet laten.
6: Ik kan het niet laten?
5: Nee.
6: Hoe jong bent u?
5: 63.
6: Dag, en dan nog zo fit?
5: Ja, nou ja, alles voor de Europa Run, hè?
2: Ze zegt ook al 5 jaar dat het haar laatste was, dus Connie zien we volgend jaar uiteraard gewoon weer. En de Europa Run is dit jaar niet alleen hard lopen en fietsen, maar ook heel hard dansen.
7: En we wilden eigenlijk iedereen in de feesttent een beetje verrassen, het feest op gang trekken met een flashmob om te zorgen dat iedereen meedeed, wat gelukt is. En we gaan dat nog een paar keer doen dit weekend. En mijn boodschap is, Europa Run is een mooi initiatief, het is de run op het leven. Maar ook, ik wil de boodschap brengen, laat ons genieten van wat we hebben. Laten we vrolijk zijn. Laten we dansen door het leven waar wij dat nog kunnen, waar andere mensen het niet kunnen. En mijn doel is eigenlijk tegen het einde van het weekend, op maandag de Koolsingel, elke vrijwilliger mee te krijgen in Europa Run en het einde van de editie allemaal samen een dansje te doen.
2: En het dansje oefenen kan met de video op het YouTube-kanaal van de Europa Run en ook in het liveblog op europarun.nl. Het Europa Run Radio weer. Het wordt een stralend zonnige dag met temperaturen die de 30 graden aantikken. Goed insmeren en jezelf beschermen tegen de zon. Route dus een must en dat geldt eigenlijk voor het hele weekend. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
1: Dankjewel.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Europa Run. Volg je van start tot finish.
8: Oh.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Dag lieve Europa-runners. De afgelopen week hebben wij heerlijke dagen beleven in jullie prachtige vakantiebungalow. Mijn man Tom is al 6 jaar ziek. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Het is dan ook al erg lang geleden dat we even samen weg geweest zijn. We hebben genoten van elkaar en namens jullie weer mooie herinneringen mogen maken die we voor altijd in ons hart gesloten hebben. Het is alleen maar namens jullie mogelijk geweest. Onze liefde voor jullie is ontzettend groot. Een warme knuffel van Rebecca uit Oostgeest.
0: Wil je het laatste Europarun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Europarunradio.nl

0: Zalig zonnetje buiten. Het wordt warm, zomers warm volgens mij. Wij vinden dat lekker. Maar ik kan me voorstellen als je moet lopen en fietsen meer dan 500 kilometer, dat het misschien minder lekker is. Ik ben benieuwd, René in Frankrijk. Breiden de teams zich daar op de een of andere manier op voor?
1: Ja joh, ze zijn helemaal volledig op de hoogte. Helemaal geen punt.
0: Oh, nou, mooi.
1: Ze staan hier te smeren. En ja, ik overval jullie nu gelijk, want we zijn ineens hartstikke live, Menno.
2: Oh, jeetje, we zijn helemaal live.
1: Ja, jouw dierbare echtgenoot gelaten.
2: Nou,
1: die zat daar. Ja. Het is nou het geval, Debbie. Ik kom oude vrienden tegen op het starten. Ja. Naast mij, Kees de Veldboer, directeur van de Enzambulant. Vorig jaar kwam je een check halen.
2: Ja.
1: En nou ben je met een kleur. Ja, ik ga, als we prijzen gaan uitdelen voor het meest modieuze team, dan winnen jullie dit. Prachtig in jullie huisstijl. En, maar wat kom je doen?
3: Ja, wij komen ook lekker meedoen met mijn team.
1: Je lijkt wel gek, man.
3: Ja, dat dacht ik vanmorgen ook. Maar
1: nou weet ik dat jij heel sportief bent. Je loopt ook. Ja, man. En jullie zijn heel actief. Maar is dit een soort tegenprestatie? Moet dat ook van de stichting?
3: Zeker niet. Nee, vorig jaar hebben we eigenlijk, toen we hier waren, was voor mij de eerste keer dat ik hier was. En toen ik die hele sfeer hier zo meemaakte en die verhalen ook hoorde van iedereen, had ik zoiets van, nou, ik wil het eigenlijk zelf ook wel doen. En iedereen bij de stichting was ook zo onder de indruk van dat Europa Run ons natuurlijk 10 jaar lang nog extra gaat ondersteunen. Dat iedereen zoiets had, nou, we gaan gewoon zelf meedoen. En we willen het zelf gewoon een keer ervaren.
1: Daar heb ik een hele vreemde vraag. Je hoeft geen antwoord te geven wie je wil. Ik heb jouw vader goed gekend. Aan het begin van het bedrijf. Het bedrijf is het eigenlijk niet. Want het is begonnen als een heel ludiek iets van, dat ga ik gewoon doen. Maar ik heb me altijd gevraagd, jij bent er noodgedwongen ingerold. Waar laat jij je verhalen? Want we hebben vorig jaar kennis gemaakt met de 2 mensen die jullie meebrachten naar Frankrijk. Fantastisch. Maar jij hoort dagelijks al die verhalen. Hoe ga je er nou mee om, man?
3: Ja, ik moet zeggen, de ene is wat lastiger dan de ander natuurlijk. We hebben het ook met elkaar gewoon heel erg. Het scheelt ook dat Menno ook in de stichting zit. Dus we kunnen thuis ook gewoon erover hebben. Maar ik merk ook gewoon met het team en met de vrijwilligers heb je het met elkaar ook wel erover. En soms is het, ja, vooral als mensen van je eigen leeftijd zijn of echt hele jonge mensen, dan is het soms wel heftiger. En ja, dan proberen we dat zomaar te denken van, we kunnen nog wel iets heel moois voor ze doen op dat moment. We kunnen ze niet beter maken, maar wel echt die herinnering geven en dat mooie doen.
1: Ja, het is ook. Ja, als ik jou zie, moet ik het gewoon vragen, want waar sla jij het op? Welk rugzakje? Wij zaten dat ontbijt ook weer herinneringen te delen van Europa Run van 10 jaar geleden. En weet je nog dit en weet je nog dat. En jullie hebben zoveel verhalen. Als ik jullie volg via de socials, spoedrit, en dan gingen ze weer.
3: Ja.
1: En dan staan jullie op een circuit en dan gaat er iemand naar Loer. Dus het gebeurt allemaal.
3: Ja, maar al die verhalen geven ook wel energie. Geven ook energie om dit te doen natuurlijk met elkaar. Maar de positiviteit hier van het team zit, ja, dat hebben we ook op kantoor. En zo gaan we elke dag al die wensen kunnen we daarmee doen.
1: Maar je hebt een fantastisch team bij je. Mooie ploeg mensen. We gaan jullie onderweg zien. 2 bijzondere punten op de route, begreep ik.
3: Ja, in Oud-Beijerland, daar is een doorkomst met ook allemaal wensfoto's van ons. Die ook in de kerk hingen, waar de koning bij was. En daar krijgen we ook een check overhandig, begreep ik. En,
1: hoeveel?
3: Ja, dat weet ik niet.
1: Oh, dat is spannend.
3: Nog verrassing, ja. Of weet jij het wel?
1: Nee, ik zeg niks.
3: Oh jee. En in Barendrecht, daar ons hele eigen team. Iedereen op daar te verwelkomen.
1: Jullie eigen doorkomst eigenlijk, hè? Bij de kleine duiken volgens mij.
3: Ja, zeker. Ja. Dus daar staan de ambulance, een oog, alles eigenlijk.
1: Zullen we afspreken dat jij gewoon ontzettend gaat genieten? Je gaat zelf lopen, hè?
3: Ja, ja.
1: Dus als mensen de directeur van de wensambulance willen zien, moeten ze gewoon langs staan. En dan komt er een fantastisch gekleed team langs. En het is geen tegenprestatie. Nee. Het is gewoon dat je de sfeer geproefd hebt.
3: Zeker. En dat we zelf meemaken wat eigenlijk al 30 edities al die andere Europa Runners ook meemaken.
1: Een veilige tocht.
3: Dankjewel.
0: Ja, een prachtig. En hebben ze het over Oud-Beijerland en Barendrecht. Dat is nog een beetje voorbarig, want dat is pas aanstaande maandag. En ze moeten nog starten. Europa Run Radio, daar luister je naar. Blijf lekker luisteren. Wij houden je.

0: do.
1: Vrolijke geluiden op de radio, dat kan ook niet anders. Hè? Lekker weer en Europa Run, het gaat zometeen beginnen om 11 uur. Ja, dat feestgevoel is overal natuurlijk wel lekker. De voetjes gingen gisteravond ook goed van de vloer in de feesttent in Frankrijk. Zeker na de flashmob die vrijwilliger Tina ter ere van het 35-jarig bestaan startte. Als het aan Tina ligt, blijft het niet bij deze ene flashmob, vertelde ze aan verslaggever Esther Godijn.
2: Freek Weggeman, al heel lang vrijwilliger bij de... Hoe lang precies, Freek?
3: Ja, meer dan 20 jaar inmiddels.
2: Meer dan 20 jaar. En wat heb je nou 20 jaar gedaan?
3: Ik ben begonnen op de motor en naderhand ben ik wedstrijdleider geworden. En langzamerhand ben ik nu PH van de route.
2: PH is portefeuillehouder?
3: Ja, klopt.
2: En wat doe je dan? Want de hele route is heel lang. Doe je dat alleen Nederland, Frankrijk?
3: Het geldt voor allebei de routes en er zijn 7 teams op de route. Ja, en daar werk ik mee samen om mooie resultaten te krijgen voor de Europa.
2: Dat is een flinke klus.
3: Ja, kan je wel zeggen.
2: En dat moet je in je eentje doen?
3: Nou, nee, ik stuur het aan, maar dat doen we natuurlijk met een heleboel mensen.
2: Doe je met een heleboel mensen. Meer dan 20 jaar, dan moet je wel aardig wat meegemaakt hebben.
3: Ja, dat is best wel aardig wat meegemaakt.
2: Ik begrijp dat je ook dat de Roperang ook huisjes heeft gehad en dat een kennis terecht is gekomen. Hoe zat dat?
3: Ja, vroeger had de Roperen huisjes in eigendom en die werden uitgegeven aan mensen die palliatieve zorg nodig hadden. Over het algemeen mensen die dicht bij de dood stonden, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Ja, en jij kende toen ook iemand die daar dicht bij de dood stond, begreep ik.
3: Ja, was een vriendin, goede kennis van ons. En het was het systeem dat als je als vrijwilliger iemand voordroeg voor zo'n huisje, dan ging dat vrijwel altijd.
2: En je hebt haar toen voorgedragen?
3: En ergens in het huisje zijn ze terechtgekomen met hun hele gezin. Het was een vrij groot gezin, ze hadden 5 kinderen.
2: Ze hele familie mocht mee?
3: En de mensen hadden het niet zo breed, ze gingen niet zo vaak op vakantie. Ze hebben daar buiten gewoon van genoten.
2: En zij was toen al in die periode?
3: Ja, was al heel slecht in ieder geval.
2: Want zij heeft toen die vakantie gevierd, maar ze is ook nog bij de finish geweest. Want jij was toen, motorrijder?
3: Ik was toen motorrijder, ja. En ik had tegen haar gezegd, joh, misschien is het toch heel erg leuk om, want ze was nog wel, ze kon wel bewegen, ze was nog niet zover dat ze alleen maar op het bed lag. Maar ik zei, misschien is het wel leuk om op de finish te komen kijken. Dan zie je die hele beweging van de Roperun en misschien is dat toch wel leuk. En ik kwam daar binnen op de motorfiets en zij stond achter het hek, want die hadden allemaal hekken omheen.
2: Wist je ook dat ze zou komen? Had ze gezegd zou komen?
3: Ja, dat had ze wel gezegd, ja. Dus ik keek er ook wel naar uit.
2: Ja.
3: En ik zag haar staan en ik heb mijn motor aan de kant gezet en kon haar niet vastpakken. Dat had ik eigenlijk het liefste gedaan.
2: Ja, want het was een emotioneel moment.
3: Ja, je bent doodmoe natuurlijk als je al die tijd op de motor gezeten hebt. Ja. En je weet dat zo iemand het niet lang meer heeft. En zij begon te huilen en ik had het ook niet meer.
2: Dan ga je zelf ook.
3: Ga je door je voeten.
2: Ja. Ja. Hoe heeft ze de vakantie gevonden? Is ze daar nog wat over gezegd?
3: Zij heeft daar ook wel wat over gezegd. En ze vond het heel erg mooi met haar gezin. En nog wat meer dan alleen maar dit directe gezin. Maar haar man, haar ex-man, toen zij helemaal overleden was. Ja, daar zijn we nog bij bevriend. En die heeft het nog regelmatig daarover. Dat voor hun als familie toch zo belangrijk is geweest.
2: Het is misschien wel een van de mooiste vakanties geweest die ze hebben gehad.
3: Ja, zo noemen ze het in ieder geval wel.
2: Ja,
3: ik denk vooral omdat het de saamhorigheid van de familie sterker gemaakt heeft. En natuurlijk ook gewoon het leuke huisje. Maar het was natuurlijk gewoon ook het emotionele
2: de bijzondere aspect. Omstandigheid wat meespeelde natuurlijk.
3: Ja, dat zeg je goed.
2: Een van de vele mooie projecten die Roperun heeft gedaan. De huisjes zijn niet meer in gebruik of niet meer in bezit van...
3: Ze zijn niet meer in eigendom van de Roperun, maar tegenwoordig worden er huisjes gehuurd. En dan werkt eigenlijk voor de mensen in waar het over gaat op dezelfde manier.
2: En mogen de vrijwilligers dan ook inderdaad nog steeds mensen aandragen om daar een vakantie te vieren?
3: Ja.
2: Mooi initiatief.
3: Ja.
2: Ja, mooi verhaal, Freek. Dankjewel. En ik hoop, je bent al bijna 20 jaar of meer dan 20 jaar vrijwilliger. Gaan we er nog 20 jaar tegenaan doen?
3: Nou, dan moet ik wel heel oud worden.
2: Ik zou het in ieder geval leuk vinden om je zeker nog een keertje weer terug te zien. Of nog jaren terug te zien.
3: Ja, ja.
2: Dankjewel voor je mooi verhaal.
3: Graag gedaan.
1: Ja, geen flashmob was dit. Dit was vrijwilliger Freek die ooit een vriendin een mooie vakantie bezorgde door haar aan te dragen bij de Europa Run voor een vakantie in huisjes die de Europa Run vroeger in bezit had. En hij sprak erover met onze verslaggever Marco van Bergen. En als je dan denkt, ja, wat flashmob, die wil ik dan toch nog wel heel graag horen, die hou je gewoon nog eventjes van ons te goed. Zometeen meer over de flashmob en zometeen aandacht voor het familiehuis van Daniel den Hoed. Ik ga praten met de directeur Rachel Marachal over wat zij nou zoal doen en wat Europa Run daarin betekent.

Wil jij aanstaande maandag de finish van de Roparun op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Roparun Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Roparun. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via roparunradio.nl. De finish van de Roparun beleef je maandag. Samen met Roparun Radio.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 1,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de overleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden. Iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee plekken in de regio Rotterdam, problemen op de weg. Tot het begin de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda, daar zijn wegwerkzaamheden aan de Vlambrinoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt, althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Stad FM, één radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en

0: met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadpartners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe, le parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Tot en met maandag zijn we bij je. Dus als jij niet naar de Europa Run toe kan komen, dan komen wij gewoon naar jou toe via je radio. Lekker makkelijk is dat. Eens even kijken hoor. 2 uur ongeveer, ietsjes minder, dan gaat het beginnen. Dan wordt de start afgeschoten. Dan gaan ze aan het rennen vanuit Frankrijk en vanuit Twente. Wat doen ze eigenlijk tot die vraag ik me af. Annelies, wat zijn ze daar aan het doen bij jou?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik weer terug word genomen naar mijn kindertijd. Want ik loop hier over het flamingo met pils ernaast. En ik zie heel groot team 224 gekrijt. En ik zie hiernaast even iemand van 224. Hallo, ben jij hier creatief bezig geweest?
2: Ja, ik ben schuldig hieraan inderdaad. Ja, dit is ons kunstwerk.
1: En met wie heb ik te maken?
2: Met thuis, van vrienden van thuis.
1: Helemaal goed. Nou, dan hebben we de thuis te pakken. Leg me zelf. Helpt deze creativiteit voor de
2: Ja, ons creatieve proces begint eigenlijk met stoepkrijt. En dan komt alles goed daarna, denk ik. Vooral met Ferry de Roze Flamingo. Dat zou dit moeten voorstellen. En met Blikkendag erbij. Hè? Bakje pils gisteravond.
1: Dan moet je denk ik toch even een mini, want we moeten kort houden, een mini uitleg van die Flamingo.
2: Ja, gisteravond mooi feestje. Trainen, dat is toch het startschot eigenlijk.
1: En het blik pils hoeft denk ik geen uitleg, of wel?
2: Nee, die voelen we nu nog steeds een beetje.
1: Maar de creativiteit is ook voor op de route, dus dat gaat vast helemaal goed komen. Heel veel succes!
2: Dankjewel!
0: Het klinkt zo simpel. Je begint met krijt en dan gaat de rest vanzelf. Nou, 500 kilometer ruim, ik weet niet of dat met krijt. Zometeen aandacht voor een van de goede doelen die gesteund wordt door Europa Run, het familiehuis Daniel den Hoed.
3: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

0: Woep, tot de laatste kreet. Bijna 9:15. Je luistert naar Europa Run op deze prachtige dag. We gaan ook prachtige dingen doen natuurlijk weer met z'n allen dit jaar. Ik heb net wat cijfertjes genoemd. Ik ga even door met de cijfertjes noemen, maar dan andere cijfers. 35-jarig, dat is hetzelfde als de Europa Run, dat is leuk. Ruim 115 vrijwilligers en 8700 overnachtingen per jaar. Dat zijn de cijfers die je vindt als je kijkt op de website van het familiehuis Daniel den Hoed. En de directeur daarvan, Rachel Maréchal, die staat naast me. Fijn dat je er bent. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we kunnen elkaar feliciteren. En tegelijkertijd denk ik dat een beetje raar om, ja, met de gedachten wat we met z'n allen aan het doen zijn. Maar toch, gefeliciteerd. We delen een geschiedenis bijna, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, absoluut. Al 35 jaar. Dat geeft een mooie verbondenheid en voelt ook echt als een stukje familie.
0: Ja, zeker hè. In 1991 werd het familiehuis Daniel den Hoed geopend door 6 Juliana toen nog. Jeetje, geschiedenis is dat echt. Misschien voor de mensen die denken, wat is dat dan? Leg het toch alsjeblieft even uit, het familiehuis.
1: Ja, het familiehuis maakt het mogelijk kankerpatiënten en hun naasten dicht bij elkaar kunnen zijn in de moeilijke periode van ziekte en behandeling. We bieden een comfortabele en betaalbare logeerplek op loopafstand van het huis, waardoor de naaste op ieder gewenst moment de weg over kan steken en bij hun zieke naaste in het ziekenhuis kan zijn. Het familiehuis is een plek waar men rust vindt, waar het gewone leven ondanks alles toch een beetje door kan gaan. En waar men vooral ook steun vindt bij lotgenoten en bij vrijwilligers. Dus ja, absoluut een onmisbare faciliteit. Dat al 35 jaar.
0: Ja, mooi. Ja, prachtig dat jullie dat doen. Maar hoe werkt dat? Stel, er ligt iemand in het ziekenhuis en die heeft een familie met 4 broers en zussen. Zijn ze allemaal welkom?
1: Nou, in principe stellen we 1 gastenkamer per patiënt beschikbaar. Daar staan 2 eenpersoonsbedden. Kan een extra bed bijgezet worden. Dus ja, in principe maximaal 3 personen. En daarin kunnen ze uiteraard ook
0: wisselen. Ja. En hoe lang mogen ze daar blijven?
1: Zolang als nodig. Hè. Ons principe is, zolang je eenmaal in het familie bent, kun je daar blijven. Zolang als nodig. En we zetten niemand buiten. Maar ja, we hebben maar 30 gastenkamers. De vraag is groot. Dus ja, we moeten daar wel mee spelen om iedereen zo te kunnen helpen.
0: Ja. Wat voor verhalen hoor je daar? We horen natuurlijk langs Europa een linie, horen we natuurlijk prachtige verhalen, hele ontroerende dingen. Ik neem dat soort dingen ook meemaken.
1: Ja, klopt, absoluut. Het zijn natuurlijk de meest complexe gevallen waarvoor mensen naar het Erasmus MC Kankerinstituut komen. En het is niet zo dat in het familiehuis een hele trieste of verdrietige sfeer hangt. Er wordt gelukkig ook heel veel gelachen. Het gaat ook heel veel over dingen die niet met de ziekte te maken hebben. Maar ja, de reden waarom er verblijft is absoluut triest. En ja, mensen gaan soms weg met heel goed nieuws. En die zeggen, we hopen jullie nooit meer te zien. Ja. En dan begrijpen we dat. En voor andere gasten is er eigenlijk langzaam maar bij ons terug kunnen komen. Betekent dat de behandeling nog doorgaat. En betekent dat er hoop is. Dus ja.
0: Nou, dat is een hele positieve.
1: We maken alles mee. Ja.
0: Mooi, ja, dat is zo. Europa Run en het familiehuis Daniel den Hoed bestaan dus allebei 35 jaar. Wat heeft Europa Run tot nu toe voor jullie betekend?
1: Ja, heel veel. Europa Run helpt ons om het betaalbaar verblijf aan te bieden. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om bij ons te verblijven. We vragen daarom een eigen bijdrage van €25 per kamer per nacht. Nou ja, de kosten zijn ongeveer een vijfvoud daarvan. En Europa Run helpt ons om die eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. En heeft ook absoluut een hele bijdrage geleverd aan het nieuwe en grotere familiehuis. Waardoor we in 2021 van het voormalige familiehuis op de Groenendijk met 13 gastenkamers konden verhuizen naar het huidige huis tegenover het Erasmus MC met 30 kamers. En ja, die 30 kamers blijken helaas heel hard nodig.
0: Ja, in Little Sea, een prachtige locatie. Het ziet er ook heel erg mooi uit als je er langs loopt. En belangrijk om te noemen, jullie krijgen verder helemaal geen steun vanuit de overheid. Dus jullie zijn echt helemaal afhankelijk van vrijwilligers en van dit soort bijdragen.
1: Ja, klopt. We krijgen geen overheidssteun. Afhankelijk van giften en donaties. Vandaar dat we de bijdrage van de Europa Run zo enorm waarderen. En net als de Europa Run zijn ook wij afhankelijk van vrijwilligers. We hebben 110 en allemaal lieve mensen met hart en handen op de goede plek. En die zijn absoluut onmisbaar.
0: Ja, en daarom dus doneren. Ga naar de website europarun.nl, daar kun je doneren. Dus dat dit ook een van de goede doelen is waar dat geld terecht komt. Dankjewel.

0: We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Het wordt warm, dat heb ik al vaker gezegd. Maar de man die daar alles van weet is natuurlijk onze eigen Huub Mizee. Morgen.
1: Goedemorgen, Debbie.
0: Ja, we hebben het er elk jaar over, hè? Wanneer is het nou ideaal loopweer? Ik denk dan, als ik heel eerlijk ben, ik vind het al warm als ik stil zit. Dit is volgens mij niet ideaal.
1: Nee. Klopt, nee. Hardloopweer, eigenlijk temperaturen een graadje of 16, 17, 18 kan ook nog wel. Niet al te hoge vochtigheid, dat is eigenlijk ideaal. Is het natuurlijk eigenlijk maar zelden. Hoewel, ja, eind mei kan het wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit jaar is het toch ook wel weer heel bijzonder, hoor. We hebben wel vaker gehad Europa Run met warm. Dan was het 1 dag, 2 dagen. Maar het is nu eigenlijk, vanaf gisteren, tot en met maandag sowieso, tweede Pinksterdag, tot en met de finish, is het gewoon warm. Soms zelfs zeer warm. En dat is toch wel heel bijzonder. Misschien is het je opgevallen, ik weet het niet, maar sommige mensen valt het wel op, dat de zon niet helemaal schijnt. Er is een beetje wazigheid hoog in de lucht. En dat is Sahara-stof. Dus dan weet je ongeveer ook waar de lucht vandaan komt. Uit het noorden van Afrika. De zon doet heel goed zijn werk. De zonkracht is heel hoog vandaag. Laat ik daar ook mee beginnen. De zon schijnt veel. De zonkracht wordt zo'n 7. In ieder geval morgen. Ook voor toeschouwers goed insmeren. Deelnemers goed insmeren. Voor de rest, ja, warm. Dat is het nu al. Boven de 20 graden overal in Nederland. In België, in Noord-Frankrijk 22, 23 graden. En het wordt zo'n 29 graden in heel Nederland. 30 graden in het noorden van Frankrijk en België. En echt aan de warme kant. Veel drinken. Er is niet zoveel wind uit het zuidwesten. Alleen aan de kust komt een beetje noordwestenwind. Maar ja, daar komen de deelnemers allemaal niet. Komende nacht wat koeler uiteraard. Dat is dan beter. Zeker wel. Vanavond gaat het langzamerhand een beetje afkoelen. Minder warm worden. Met wat hoge wolkenvelden. Mist misschien hier en daar in Nederland. Een beetje nevelig. Vannacht wordt het dan uiteindelijk 13 graden in Nederland. En 14, 15 graden in België. Het noorden van Frankrijk. Morgen dus ook weer veel zon. Iets minder warm gelukkig. 26, 27 graden in Nederland. 29 in België. Dus ja, het is ietsje minder warm. Zonkracht 7, wat ik al zei. En maandag is het allemaal niet anders. En dan zullen we zien dat bij de finish in Rotterdam de temperatuur opnieuw naar een graad of 29 gaat oplopen. Veel zon, weinig wind. Daar kom ik uiteraard nog op terug. De komende weerpraatjes. Maar ja, dat is het eigenlijk op dit moment. Ja.
0: Ja. Het ermee doen. En ik denk dat heel veel mensen er wel heel blij van worden, hoor. Huub, dank je wel. Ja, smeren, smeren, smeren. Drinken, drinken, drinken. Het voordeel is wel, je kan hele leuke foto's maken als het. Die zijn echt altijd leuker dan wanneer het regent. Ja, en tijdens die Europa Run worden er natuurlijk foto's gemaakt. Hè? Niet een paar, nee, tienduizenden. Selfies, portretten, actiefoto's. De prachtige natuur en steden waarop langstrekt. Die plaatjes worden gemaakt door het fototeam van Europa Run. Die zijn ook dag en nacht bezig om prachtige beelden te maken. Maar ja, wat is nou een echte mooie Europa Run foto?

0: foto. Dat legt een van de fotografen uit.
1: Goedemorgen, ik ben Dave Kroet, evenementfotograaf. En dit jaar voor het eerst in de rol als vrijwilliger aanwezig bij de Europa Run. Om verslag te doen van dagen.
2: En leg me eens uit, wat denk je nou dat een goede Europa Run foto is? Want het is de eerste keer.
1: Ja, een goede Europa Run foto. Denk ik emotie zien. Ik denk dat we daar allemaal op heel goed op gaan. In de positieve zin overigens. De reden is heel negatief. Maar die zetten we om in iets heel positiefs. En met foto's, beeld, maar ook bewegend beeld. Kunnen wij natuurlijk zorgen dat we aandacht krijgen voor de zaak waar we met z'n allen om maken.
2: En is er een bepaalde beeld wat jij ooit hebt gezien van de Europa Run, waardoor je misschien dacht, hey, daarom wil ik ook meewerken?
1: Nou, ik ken de Europa Run eigenlijk al vrij lang als Rotterdammer. Dus regelmatig bij de inhuldiging geweest. Een foto die wel aansprak, maar dat is een foto denk ik van een post terug. Dat was een innige omhelzing, mensen in tranen. En dan denk ik, ja, dit is natuurlijk wel de kern van waar het allemaal om gaat. En als je de gelegenheid hebt en in de gelegenheid wordt gesteld om die foto te mogen maken. Hè, een kwetsbaarste eigenlijk vast te leggen. Dan vind ik dat een hele mooie rol overigens. En ook wel aantrekkelijk in de goede zin van het woord. Om een bijdrage te mogen leveren. Het is puur.
3: Ja, het is zeker super puur. Heel veel emoties komen er voorbij tijdens de Europa Run. Blijdschap, verdriet, alles komt door elkaar. En ja, dat is inderdaad fotowaardig. Zometeen het nieuws, Europa Run nieuws. En we blijven natuurlijk op de route. We gaan om 11 uur van start.

0: samen met Ropa Run Radio.
1: En natuurlijk met het Ropa Run Radio Nieuws. Het is 9:30. Goedemorgen, Mario Kwartel.
2: Goedemorgen. In Klasteren is het 22 graden. De Ropa Run is een dikke 500 kilometer, dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet voor kinderen. Maar om dat probleem te tackelen is gisteren in Enschede op het startterrein de Ropa Run Kids Run georganiseerd. Ook een sponsorloop, dus ook voor keiharde knaken. En het mes snijdt aan twee kanten, want de kinderen hebben €1.225 binnengeharkt en ze zijn goed opgevoed om later zelf mee te doen aan de echte Ropa Run. Je hoort vaak zeggen, als je eenmaal bent besmet met het Ropa Run virus, kom je er nooit meer vanaf. Dat geldt misschien voor de deelnemers zelf, maar niet per se voor een bedrijf dat een team steunt. Zo begon Team Strike for Life ooit onder een hele andere naam.
3: Ja, het is voormalig waren wij HTM for Life. En dan waren we dus, we zijn allemaal oud trambestuurders of buschauffeurs. Maar ja, de HTM heeft de stekker eruit getrokken. Dus daar hebben we zelf maar de portemonnee getrokken. En we hebben één grote sponsor, die is een bedrijf, Strike. En die heeft ons gesponsord. Dus ik denk, nou, dan gaan we zijn naam maar gebruiken. Want HTM voor Life ging niet meer op natuurlijk.
2: De Ropa Run werkt met veel partijen samen om alles in goede banen te leiden. Voor de logistieke operatie wordt er samengewerkt met CTG Logistics. Alleen hadden ze bij het bedrijf niet iedereen verteld wat ze ervan konden verwachten.
4: Je hebt een goed doel, een onwijs groot goed doel. En daar had ik eigenlijk helemaal geen weet van. Ik dacht eigenlijk dat er een paar deelnemers zouden zijn en dat er een paar busjes geladen zouden worden. En even een dag in een loods, maar het heeft zoveel impact op mensen die het gewoon keihard nodig hebben. Dus dat is hartstikke mooi.
5: Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik ben altijd wel een beetje betrokken geweest bij de Ropa Run, maar dat was meer omdat anderen het liepen of fietsten of wat dan ook. Dus ik was eigenlijk altijd supporter, sponsor, volgde het altijd op de voet. Ja, nu kwam dit en toen dacht ik, ja, nu is ook de tijd om ook zelf vrijwilliger te worden.
2: Wil je nou een beeld bij hebben? Bekijk dan de repo van Ropa Run TV op YouTube. En nog maar een paar uurtjes tot de eerste teams mogen starten. Dat gebeurt in Enschede en Klasteren om 11 uur. En dus waren de teamleden die vroeg moeten starten er vanmorgen ook al vroeg bij. Terwijl het gisteravond nog heel gezellig was, hoorde Damien vanmorgen in Klasteren bij de douches.
6: Beetje fris en fruitig?
7: Ja, zeker. Ja.
6: Beetje klaar voor? Of?
7: Ja, absoluut. Absoluut. Goed geslapen. Dus,
6: Hoe was het feest gisteravond?
7: Ja, was gezellig. Zag er leuk uit. Ik ben op tijd teruggegaan, omdat ik moet starten vandaag.
6: Lopen, fietsen?
7: Lopen.
6: Hoeveelste jaar?
7: De eerste keer.
6: Eerste keer? Heb je een beetje ingeseind gekregen wat je te wachten staat? Of?
7: Nee, niet echt. Niet echt. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is van de weersomstandigheden. In dit geval is het behoorlijk warm dit jaar. Dus we moeten denk ik extra goed op elkaar letten en rustig aan doen.
2: Ja, heet. Dus de organisatie benadrukt om rekening te houden met de warmte. Ropa Run Radio Weert wordt vandaag makkelijk 30 graden op de route. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Tegen middernacht is het nog steeds een graad of 20. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roparun.nl.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish.
8: Oh,

0: De Europa Run is natuurlijk bedoeld om leven toe te voegen aan dagen waar geen dagen kunnen worden toegevoegd aan het leven. Daarvoor zamelen we geld in. En met Europa Run Radio doen we daar graag aan mee. En heel veel ontroerende, maar ook leuke verhalen ga je horen de komende dagen. Want er gebeurt ontzettend veel. En je hoort ook dat er veel speelt binnen de teams. Er wordt altijd ook het een en ander gewisseld. Worden net iemand die zou gaan rijden, die ging lopen. Er ging iemand koken en die ging toch ook weer lopen. Het knappe is dat die teams altijd maar doorgaan en het altijd voor elkaar weten te boksen om weer aan die start te verschijnen. Ja, ondanks teleurstellingen doen ze dus toch mee. Marco, dat geldt volgens mij ook voor Team 51.
1: Ja, Team 51 inderdaad heeft ook zo zijn verhalen inderdaad. Een paar jaar geleden zijn ze al iemand verloren aan een hartinfarct. Maar heel recentelijk is er ook iemand overleden. En naast me staat Rob, captain van Team 51. Rob, wat is er gebeurd?
2: Koos Blokland is 20 jaar lang roperunner. En die heeft... De laatste jaar is hij chauffeur geweest. En dan hebben ze bij het darmonderzoek, gewoon een bevolkingsonderzoek, in 2024 januari darmkanker gevonden. En dat leek toen nog behandelbaar. Hij is natuurlijk niet meer meegegaan in 2024. Maar helaas is hij uiteindelijk in januari, 19 januari van dit jaar overleden. Aan de gevolgen van darmkanker. Maar Koos is voor ons wel een voorbeeld, altijd positief.
1: Is zijn positief, want hij is ook medeoprichter geweest van het team?
2: Ja, heel lang geleden, in 1992, is het team voor de eerste keer meegegaan. Daar was Koos ook bij.
1: Is zijn positiviteit ook de reden waarom jullie toch dan de schouders weer onder zetten en zeggen van, we gaan het gewoon toch weer doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Elke keer weer. Kijk, hij is heel erg positief en haalde uit elke dag het mooiste wat er was. Hij had het ook nooit over wat hij niet kon. Hij had het altijd over wat hij wel kon. En er zijn ook een hele hoop mensen die dat niet kunnen. En daar doe je het voor.
1: En dat is voor jullie reden genoeg om toch gewoon lekker door te gaan en weten waar je het voor doet?
2: Zeker, zeker.
1: En er is nog iets anders moois, hè? Want zijn zoon die is een soort van het stokje aan het overnemen, maar dan in een team in Frankrijk, hè?
2: Klopt, Peter loopt mee in het team van de provincie Zuid-Holland. Het nummer is meneer Van Schoten. Maar
1: 208 is dat?
2: Die lopen mee op de route Frankrijk. En het leuke is, wij hebben vlaggetjes, foto's van Koos op onze vlaggetjes. En Peter draagt het shirt van ons team. En heeft ook bij hun, bij de fietser, een vlaggetje. Dus zijn vrouw en de vrouw van Koos en de broer van Koos met wat familie zijn hier ook. En die gaan, nadat wij een momentje hier hebben bij de start, gaan ze naar de route Frankrijk.
1: Jullie gaan nog een mooi memorial momentje hebben bij de start. Wat gaan jullie doen? Kun je daar een beetje tipje van sluiten oprichten? Of is dat geheim nog?
2: Weet je, we willen het vooral ook in de spirit van Koos positief houden. We laten de foto van Koos zien. Ik noem wat van Koos net als ik nu aan jullie vertel. En we draaien een muzieknummer wat zijn vrouw heeft uitgekozen.
1: Welk is dat? Mogen we dat weten?
2: Dat is een nummer van Avicii. Wat Koos erg mooi vond, dus daarom draaien we het. En daarna willen we gewoon iedereen hard onder de riem steken en zeggen van doe die run en ga ervoor en doe het met de spirit van Koos.
1: En mooi dat jullie dus op deze manier ook een samenwerking met een heel ander team in Frankrijk met zijn zoon in contact staan om dit samen te doen. Ik vind het een ontzettend mooie initiatief en mooi dat hij dat stokje zeg maar als het ware gaat overnemen van zijn vader. En mooi dat jullie gewoon met elkaar de schouders eronder blijven zetten en toch gewoon doorgaan. Mijn allergrootste complimenten.
2: Nou, dankjewel.
1: En heel veel succes en heel veel plezier.
2: We gaan ervoor. Dankjewel, we gaan ervoor. Naar
0: Rotterdam. Ja, zo heeft ieder team, iedere loper, iedere fietser, iedereen heeft wel een mooi verhaal. Team 51 loopt dus een beetje extra speciaal voor Koos.
3: Stap voor stap voor het goede doel.
4: Daisy is 43 jaar en komt uit Bruinisse. Ze heeft nog enkele weken tot maanden te leven. Via de Zeeuwse wensambulance mag ze daarom een laatste wens laten uitkomen. Samen met haar familie kiest Daisy voor een dagje strand. Naar de Brouwersdam, altijd al haar favoriete plek. Nog één keer samen uitwaaien, de Zeeuwse zeelucht ruiken. En natuurlijk een lekker bekkie eten. Dankzij de 10-jarige financiering van alle Nederlandse wensambulances door de Europa Run kon de Zeeuwse wensambulance onlangs een nieuwe ambulance aanschaffen. Zo kunnen nog veel meer laatste wensen worden vervuld. Ook in Zeeland.

0: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
1: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Xwer Caravanet.
0: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: Kwart voor tien, je luistert naar Europa Run Radio. En als je al wat langer aan het luisteren bent, dan weet je dat je nog iets te goed had met een flashmob. Ja, want de voetjes gingen gisteravond goed van de vloer in de feesttent. Zeker na die flashmob dus, die vrijwilliger Tina ter ere van het 35-jarig bestaan startte. En als het aan Tina ligt, blijft het niet bij deze ene flashmob, vertelde ze aan verslaggever Esther Godijn.
1: Als ik ooit een feestje ga organiseren, dan wil ik jou, Tina, uitnodigen en een flashmob laten dansen. Want jij hebt iedereen in de feesttent meegekregen. Dat was jouw idee, toch?
2: Ja, klopt. Mijn job is eigenlijk choreograaf. Dus ik dans eigenlijk al mijn hele leven. Dat is ook mijn dagelijkse taak. En ik ga nu 2 jaar mee als vrijwilliger voor het promoteam. En ik dacht, dit is de 35e editie. Dat is een speciaal jaar. En ik dacht, laten we iets speciaals doen. En toen heb ik het team opgetrommeld en warm gekregen om een dansje in elkaar te steken via een video aan te leren. En we wilden eigenlijk iedereen in de feesttent een beetje verrassen, het feest op gang trekken met een flashmob om te zorgen dat nu iedereen meedeed, wat gelukt is. En we gaan dat nog een paar keer doen dit weekend. En mijn boodschap is, Europa Run is een mooi initiatief. Het is de run op het leven. Maar ook, ik wil de boodschap brengen, laat ons genieten van wat we hebben. Laten we vrolijk zijn. Laten we dansen door het leven waar wij dat nog kunnen, waar andere mensen het niet kunnen. En dat vind ik belangrijk om dat dan samen te doen. En mijn doel is eigenlijk tegen het einde van het weekend, op maandag op de Koolsingel, elke vrijwilliger mee te krijgen in Europa Run en het einde van de editie allemaal samen een dansje te doen.
1: Is het een moeilijk dansje? Want iedereen ging redelijk mee. Maar ik zag wel wat mensen een beetje kijken van wat doet ze nou eigenlijk? Kun je het eens uitleggen wat het dansje inhoudt?
2: Ja, zeker. Op zich is het zeker niet moeilijk. Want we gaan gewoon stapjes opzij en 1 of 2 keer draaien. Ik wou het heel simpel houden. Maar als de mensen nu kijken, is omdat ze het nu maar pas voor de eerste keer gezien hebben. En als we het morgen nog een keertje doen of op het einde van de avond nog eens een keertje kunnen doen en onderweg nog eens een paar keer kunnen doen. Ja, en de video wordt verspreid. Ja, dan komt het echt wel goed hoor.
1: Neem even de pasjes met mij door. Dan kunnen we kijken hoe simpel het inderdaad is. Dus
2: we stappen naar links. Stap. En 1 keer klappen. En dan gaan we een draai maken. En dan klappen we 2 keer. En dan stappen we opzij. Dan maken we een draai met onze rug naar de mensen. Zoiets.
1: Ja, zoiets.
2: Stappen we terug opzij. Draaien naar de mensen. En dat is eigenlijk de meest moeilijke stap. Dus dat viel toch mee, toch?
1: Ja, dat viel best mee.
2: Maar ja, dat gaat lukken.
1: Jij krijgt iedereen mee, denk ik, op die Koolsingel.
2: Daar droom ik eigenlijk van. Dan zou mijn missie echt geslaagd zijn. Als ik iedereen ga meekrijgen op de Koolsingel, ja, dan is het mijn doel bereikt. Omdat ik ook, naast wat dat de run op het leven is, ook wil zorgen dat iedereen kan meefeesten. Want daar draai je het om. Het leven vieren.
1: Ik werd er heel vrolijk van.
2: Oh, dat is heel fijn. Dat doet me plezier. Ik wens je alvast een heel fijn weekend.
3: Ook tijdens het Europa Run weekend kun je nog doneren voor de Europa Run. Wil jij weten hoe? Kijk op europarun.nl/doneren.

0: Het doel dit jaar staat op 5 miljoen euro inzamelen. 71% is daar al van behaald. Op roparun.nl kun jij ook geld doneren. En die teams, ja, die zamelen natuurlijk ook geld in. Trekken geld aan, als ik het zo kan zeggen. Maar heb ik begrepen, en Rico heeft een team gevonden dat vooral ook veel ongedierte aantrekt.
1: Ja, dat is eigenlijk een klein beetje een geintje. Want hier staan twee mensen van Team Van Dijk. Hè, en die lopen in knolgele t-shirtjes. Dus ja, dan kun je wel raaien wat je aantrekt. Ongedierte, hè? Vliegen, wespen.
2: Ja, we trekken vliegen aan, hè, inderdaad. Ja.
1: Team Van Dijk komt uit
2: Oud-Beijerland.
1: En jullie zijn...
2: Wij zijn de...
3: Nichtjes van elkaar.
2: Nee, teamcaptains.
1: Ja, oké, mijn namen bedoel ik.
2: Patrick Ramon.
1: Ja. Nou, kwamen jullie daar tegen. Hoe lang bestaat jullie team?
2: 10 jaar.
1: 10 jaar.
2: Dit jaar. Ja. 2016 opgericht. En 2019 de naam Team De Dijk aangenomen.
1: Oké. En waarom doe jij nou mee met de roperen?
2: Je weet allemaal waarvoor je doet, toch?
1: Dat is ook zo.
2: Ja, het is altijd... Het is een mooi weekend, het is een sportief weekend. Er gaat heel veel voorbereiding aan vooraf, heel veel acties. Om natuurlijk zoveel mogelijk goed doel, goed geld op te halen voor het goede doel door Roperun.
1: En hoe ben je dan bij dit team terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is wel... mijn oma was ernstig ziek. Lag bijna een week per maand op de oncologieafdeling in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. En er hangt een hele groot mooie check aan de muur. Dat daar alle elektrische staopstoelen op die kamers zijn gesponsord door de Roperun. En toen dacht ik, ja...
1: Daar moet ik aan meegaan.
2: Daar ga ik wat voor terug doen.
1: Mooier kan dat niet. Nee, is dat bij jou ook zo? Hoe is dat bij jou ontstaan?
3: Nee, ja, bij mij is het eigenlijk veel makkelijker. Wij zaten in de kroeg. Het leek ons een leuk idee. Doe mee. Hoe ver is dat? Geen idee. We zien het wel. Nou, we zijn erbij.
1: het lijkt bijna het ontstaan van de run eigenlijk. Want dat was een weddenschap.
3: Ja, nou, wij komen eigenlijk een beetje met hetzelfde groepje. Voor grotendeel komen wij ook gewoon zo bij elkaar. Wij doen ook alles uit de kroeg. Onze evenementen. Zoveel mogelijk geld binnenhalen vanuit de kroeg. Met evenementen en dingen. Ja. En uiteindelijk staan we over hier.
1: Oké, even snel nog. Hoe laat starten?
3: 11:15.
1: Oké. Ik wens jullie heel veel succes. Maak er een mooie tocht van. En we zien jullie op de Coolsingel.
3: Gaat helemaal goed komen.
1: Dankjewel.
0: Ja, en of dat geld nou in de kroeg wordt ingezameld op straat... dat maakt allemaal helemaal niks uit als het er maar komt. Zoveel mogelijk geld wordt er ingezameld door de Roparun... voor mensen die nog meer kwaliteit van leven kunnen genieten. Zometeen Ruud Wessels op Roparun Radio El Giro. Ik ben er morgen weer. Tot dan.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3 kwartier vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we hebben vandaag een vol programma, zoals ik dat mag zeggen. We beginnen zometeen met contact te zoeken met Hans Jansen, de directeur van de ambulance dienst Zuid-Holland-Zuid, over de vermiste verpleegkundige Erik Matthijssen. Maar nu is muziek.

0: De zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen is gestaakt. Dat hebben de autoriteiten op Saba bekendgemaakt. En afgelopen weekend was er al hoop opgegeven dat Matthijssen, die een verpleegkundige bij de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid is, nog levend zou worden teruggevonden. En aan de telefoon heb ik Hans Janssen, directeur van de ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid. Goedemorgen, meneer Janssen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een droevige constatering dat men de zoektocht heeft opgegeven naar uw medewerker.
1: Ja, dat kun je zeggen, ja. Dat is helaas het geval.
0: Ja, om het voor de luisteraars duidelijk te maken. Hij was, gedetacheerd op het eiland Saba voor bepaalde activiteiten en hij is gaan wandelen, heb ik begrepen.
1: Kort gezegd komt het daarop neer. Hij was tijdelijk toegevoegd als gedetacheerde aan een technische missie om een zendmast op het eiland Saba te bouwen. Als medic was Erik mee. Zou door Defensie verder worden begeleid. Grote missie, ook een gevaarlijke missie, omdat het een onherbergzaam terrein moest worden gerealiseerd. Erik had een dagje vrij en is gaan wandelen en is helaas niet meer teruggekomen.
0: Ja, en er is een massale zoektocht opgestart, zo heb ik begrepen. En dan denk je op zo'n eiland als Saba, pakweg 10 vierkante meter, kilometer groot. Dan denk je, dan moet toch iemand gevonden kunnen worden, maar dat is dus niet het geval.
1: Ja, dat zou je denken. Het eiland is inderdaad 13 vierkante kilometer groot. Met een groot gedeelte jungle, zou ik maar zeggen. Ja. Oerwoudachtige begroeiing. Een geliefd eiland om trails te lopen, te hiken. Dus wel bijzonder. Je moet er ook wel met een hele speciale voorbereiding aan beginnen. Maar ja, we kennen Erik als iemand die goed voorbereid altijd te werk gaat. Ook in zijn professionele carrière kennen wij Erik als zodanig. Alleen, dit is hem niet gelukt, klaarblijkelijk.
0: Nee, dan kan ik me indenken van, dan is er in eerste instantie nog hoop. En men denkt van, die wordt wel gevonden. En dan, naarmate de tijd verstrijkt, wordt het, denk ik dat de hoop steeds kleiner wordt. Dat zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op uw organisatie.
1: Ja, dat heeft het zeker. We hebben de afgelopen 9 à 10 dagen eigenlijk voortdurend tussen hoop en ellende geprobeerd onszelf staande te houden. De impact op de organisatie was inderdaad groot. Maar niet alleen op onze organisatie hoor. Hij heeft ook gewerkt op de SEH van het Erasmus. Hij heeft lange tijd gewerkt op de SEH van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ik zou bijna zeggen, wie kende Erik niet van onze dienst?
0: Ja.
1: Geliefd, gerespecteerd, een zeer vakkundige collega. En dat hakt erin.
0: Ja. Wat nu verder? Erik wordt niet gevonden. Jullie blijven dus met vraagtekens zitten. En daarmee kun je het denk ik ook niet afsluiten.
1: Nou ja, voorop gezegd, het is natuurlijk voor de partner van Erik het meest onverkwikkelijk. Het meest dramatisch. Want je geliefde komt niet thuis, is niet gevonden. En de vraag is maar of er ooit iets gevonden gaat worden. Maar goed, als USAR het niet voor elkaar krijgt met 9 speurhonden, speciaal opgeleide honden, mm-hmm. Ja, dan illustreert dat wel hoe ongelooflijk lastig het is om überhaupt ervan uit te nog kunnen gaan dat hij ooit gevonden zal worden. Voorlopig is dit het resultaat. Hij is niet gevonden en daar moeten we wat mee.
0: Ja.
1: En daar willen we ook wat mee. We gaan dat ook in overleg met de nabestaanden. Dan gaan we daar met elkaar het gesprek over aan. Hoe we met elkaar afscheid willen nemen van iemand wiens stoffelijk overschot niet in ons midden is.
0: Ja, lijkt mij heel moeilijk om dat op de juiste manier te kunnen afsluiten. En de tijd zal ongetwijfeld zijn werk doen, maar dat neemt het leed, in ieder geval wat nu leeft, eigenlijk niet weg.
1: Nee, het is, dit is een hele lastige periode. Ja. Voor een heleboel mensen.
0: Ja. Dan rest mij eigenlijk alleen maar te zeggen inderdaad... heel veel sterkte toe te wensen aan de directe nabestaanden van Erik. Maar ook aan de dienst zelf. Want uiteindelijk, jullie zijn een hele goede collega verloren. Zoals het er nu uitziet. En ja, dat moet een plekje gegeven worden. En ja, ik hoop dat jullie in slagen om op een gepaste wijze inderdaad toch een soort plek te geven. Waardoor Erik in ieder geval herinnerd zal worden.
1: Ja, daar gaan we ons uiterste best voor doen.
0: Goed. Meneer Jansen, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: We hebben er allemaal kennis van genomen de afgelopen tijd. Een hulpconvooi ter zee richting de Gaza-strook om daar hulpgoederen af te leveren. En die werden inderdaad geënterd door Israëlische marine. En de opvarenden die werden gevangen genomen. En we hebben ook de beelden, althans, misschien heeft u het niet, maar in ieder geval, er zijn beelden bekend waarin gezien wordt hoe de gevangenen, zo mogen ze het dan wel noemen, behandeld werden. En een van deze gevangenen, een van de opvarenden van dat flotilla, die hulpgoederen vervoerde, is Pieter Rambachs. En die is hier in de studio. En die is gisteravond aangekomen vanuit Istanbul. En dacht ervoor, in de ochtend richting Istanbul gevlogen vanuit Israël. Maar heeft ook zeg maar, de gevangenschap daar mogen ondervinden. Goedemorgen, Pieter.
1: Goedemorgen.
0: Pieter, een heel verhaal wat de hele wereld heeft beziggehouden, wat daar gebeurde. De beelden waren schokkend. We hebben gezien hoe een Israëlische minister uit zijn dak ging. We hebben het over Ben Gvir. Die verantwoordelijk is voor de veiligheid van Israël. Die jullie op een bepaalde manier verwelkomde, waarvan je zegt van welkom in Israël en jullie voor terroristen uitmaakte. En vervolgens moesten jullie knielen voor een muur met z'n allen. En het Israëlisch volkslied aanhoren. Er zijn ondertussen ook berichten binnengekomen over een mishandeling en aanrandingen. En zelfs wordt er genoemd een verkrachting. Er is nog wat gebeurd.
1: Kun je wel zeggen,
0: ja.
1: Ik ben er getuige van geweest.
0: Hoe heb je dit zelf allemaal ervaren? Want je motivatie is duidelijk. Je wilde hulp gaan verlenen aan de Gazastrook. We weten inderdaad dat daar die blokkade ligt van de Israëli's, waardoor mensen toch in problemen komen. We weten ook dat de rat op dit moment ook huishouden in de Gazastrook. Al het afval en alles wat er gebeurt. Kortom, mensonterende toestanden. Je bent idealist, je bent overtuigd van hetgeen wat je doet. En dat je dat ook wil brengen ten aanzien van de Palestijnen.
1: Ja.

0: andere ogen kijken naar systemen om je heen bijvoorbeeld. Overheden, gedrag van overheden, gedrag van mensen, culturen die we zelf creëren. En ik heb natuurlijk een leven geleid zoals elk ander gezinnetje, bedrijf heb ik gesticht, ondernomen lange tijd. Maar altijd heb ik daarnaast werk gedaan om altijd toch een beetje mijn kwaliteiten, mijn talenten in te zetten voor die ander die het niet zo goed heeft. Omdat ik zelf ook dingen heb meegemaakt. Ik heb vluchtelingenwerk gedaan, ik heb een blokhut gebouwd voor scouting, weet je wel, dat soort dingen. Altijd heb ik weerstand ondervonden, altijd van overheden, gek genoeg. Dus dan was je met je vrije tijd bezig om dit soort dingen te doen. En dan vond ik altijd de overheid tegenover mij in plaats van naast mij. En dat is nog steeds zo, dat lijkt steeds erger te worden trouwens. Nou goed, dan even naar de kwestie en ook wat er is gebeurd en dan naar die flotilla. 40 jaar geleden, ik ben 61, was ik 20 of zo. Toen ben ik wakker geworden als het om Palestina gaat. Ik hoorde op de radio altijd die geluiden van een Palestijnse terreuraanval en dan de Israëlische vergelding. Maar ik ben een academicus. Ik heb data en analytics gestudeerd. Ik heb altijd in de wereld van ICT gezeten. En ik ben dol op data. Dus ik ben altijd heel snel eens even in de boeken gedoken. Want internet was het toen nog niet. Van waar hebben we het eigenlijk over? Weet je wel? Wat speelt zich er eigenlijk af? Ik was nieuwsgierig. En toen vond ik bijvoorbeeld dat het slachtofferaantal aan Palestijnse zijde. Door die terreuraanvallen. 20 keer hoger lag dan het aantal Israëlische mensen wat daarbij omkwam. En toen dacht ik, er klopt iets niet. Die verhouding klopt niet. Mm-hmm. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er al nu inmiddels, meer dan ongeveer 80 jaar nu, een ongelooflijke, gruwelijke onderdrukking en bezetting plaatsvindt door Israël van de Palestijnen. En dat er eigenlijk een landroof heeft plaatsgevonden. En dat is bekend onder het woord Nakba. Ja. Misschien vast wel gehoord, 1948. Er is ook een documentaire, die wil ik even noemen, die mensen maar eens moeten kijken. Tantura, dat is een van de dorpjes die toen volledig is uitgemoord. En in die documentaire, die kun je op YouTube vinden, dan zie je gewoon oude Israëlische IDF-soldaten, die nu, ze leven niet meer, maar dat is een tijdje geleden opgenomen, die lachend vertellen over hun oorlogsmisdaden. Hoe ze als terroristen gruweldaden hebben verricht. En dit is maar één dorp. Maar in 1948 zijn er 500 dorpen op die manier compleet uitgemoord. Mm-hmm. En zijn er 700.000 Palestijnen verdreven, waaronder een groep naar de Gazastrook en een hele grote groep naar Jordanië. En toen is die apartheid is begonnen. Maar vanaf dat moment, en eigenlijk al eerder, al eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, is het Zionisme ontstaan. Hè? Dat is een politieke ideologie die zegt van dat het Joodse volk recht heeft op een eigen land. Hè? Dat is een beetje het verhaal. Maar die hebben dat zo vakkundig geframed en neergezet, dat ze eigenlijk heel goed de wereld in een soort propaganda grepen te pakken hebben gekregen. Waardoor je ziet dat het Westen dat steunt. Nou, daardoor zitten we met het probleem wat we nu hebben. De Gazastrook.
1: Ja, maar ik denk ook dat je dan ook zou moeten benoemen dat de Engelsen daar natuurlijk een bepaalde rol in gespeeld hebben. Zover ik me dat heb terug kunnen vinden, bestond er wel degelijk een soort harmonie in de samenleving tussen de Arabieren, althans de Palestijnen die er waren, en de Israëlische Joden.
0: Klopt.
1: Die er waren. Pas toen inderdaad de Israëlische staat daar tot leven kwam, toen is er inderdaad een andere situatie ontstaan.
0: Ja, weet je, het bizarre is als je erover nadenkt. Hè, we praten nu over een tijd van kolonialisme. Dat was nog vrij normaal. Hè? Nederland zat ook nog in Indonesië en zo.
1: Ja.
0: Dat Engeland gewoon besliste wat dat met dat mandaatgebied dan zou gebeuren. En die hebben dat dus aan drie partijen weggegeven. Dat kan ook al helemaal niet. Hè. Die zouden het aan de Joden beloofd. Of de Zionisten eigenlijk. Hè, want je moet er goed opletten het verschil tussen Joden en Zionisme. Ze hadden het beloofd aan de Ottomanen. Als die hun zouden helpen ook met ik weet al dit, dat moet ik even opzoeken. Dit, maar, en nog een derde partij. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar het feit dat Engeland denkt dat ze erover mogen beslissen is al een godsper. Mm-hmm. Dat is een Joods woord trouwens. Het feit is dat daar Palestijnen woonden. En die Joden die daar zaten waren dus Palestijnse Joden.
1: Ja.
0: Maar er woonden ook Palestijnse christenen, Palestijnse moslims en Palestijnse atheïsten. Mensen vergeten dat wel eens. Mensen denken dat, hè, want dat zo is het geframed. Er is heel veel moslimhaat in de wereld gebracht. Met juist door Israël. Israël speelt een hele belangrijke rol in. Die hebben dat jarenlang hebben ze dat gefueled.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor het beeld ontstaat van ja, dat zijn Arabieren, dat zijn moslims, jihadis, weet je wel, onderdrukking van vrouwen. En dat moet dus dood. En daarom steunen wij Israël zo. Omdat we op de een of andere manier denken dat Israël goed is en dat die moslims kwaad is. Hè, dat is eigenlijk even kort samengevat wat er gebeurt. Maar dat was inderdaad een maatschappij al, voor 1948, die Nakba, die gewoon vreedzaam met elkaar een hele mooie cultuur had opgebouwd. Dat was een prachtig mooi land. Ik heb daar beelden van gezien, documentaires. Er zijn veel boeken over geschreven. Afijn. En dat is compleet kapot gemaakt. Toen is er dus een hardvochtige apartheid en bezetting is er gaan plaatsvinden. Met name die Gazastrook is een openluchtgevangenis geworden, al heel lang. En Israël heeft dat altijd gecontroleerd. En in al die jaren zijn daar tientallen aanvallen opgepleegd door Israël. Zij noemen dat mowing the lawn, het grasmaaien. Dat is een soort onderhoudsbeurt die ze de Gazastrook dan gaven, zodat ze weer eventjes teruggemapt waren, zeg maar, richting de oertijd. En weer moesten opkrabbelen om

0: op een heel fatsoenlijk leven te hebben. Nou, daar stoor ik me dus al heel lang aan. Dus in heel mijn leven probeerde ik de aandacht voor te vragen. Maar we zaten in een tijd voor social media, weet je wel. Internet was nog heel bescheiden. Dus mijn enige bijdrage die ik kon leveren was door... vanuit mijn achtergrond, data en analytics professional en ondernemer... werd ik uitgenodigd op universiteiten en hogescholen om lezingen te geven. En wat deed ik dan? Dan gaf ik lezingen over mijn vakgebied. Over de kracht van data. En in die lezingen nam ik altijd de ruimte aan het eind... om ook te praten over data in een mensenrechtencontext. En dan liet ik studenten zien van... kijk, met data kun je ook onrecht aantonen in de wereld. En ik nodigde de studenten altijd uit aan het eind van mijn verhaal van... jullie gaan werken, je gaat geld verdienen. Prima, moet je vooral doen. Maar hou een paar procent van je tijd vrij... om met de kwaliteiten die jullie aangeleerd krijgen... de wereld te helpen om die data zichtbaar te maken en te begrijpen.
1: Dat zijn je overwegingen, dat zijn je motieven. En dat kenmerkt ook de idealist, de activist. Toch gekoppeld aan idealisme. Die maakt dat hij op een gegeven moment het besluit neemt van... hoor eens, ik wil meer dan alleen maar theorie verkondigen. Ik wil ook zeg maar, de praktijk ingaan. Ja. Dan weten we ook gewoon dat in de media... dan wordt het door sommige kranten wordt het natuurlijk heel duidelijk die scheidslijn gemaakt. Alles wat inderdaad pro-Palestina is... wordt in een terroristenhoek gezet. Die geluiden kennen we allemaal. We weten ook dat het een maatschappelijke discussie is. En toch... zeg je van, hoor eens, het is een ondernemer waarvan die ondernomen hebt... die is niet zonder gevaren, want je hebt vooraf een filmpje opgenomen... waarin je aangaat van, als wij dit filmpje zouden zien... dan zou jij gegijzeld zijn, of in ieder geval gevangen genomen zijn... of misschien erger. Dan vindt die gijzeling plaats. Maar jullie gaan dus met een grote groep mensen. Uit hoeveel bootjes bestond die vloot?
0: Toen we in Barcelona nog waren, zouden we een vloot opbouwen... van rond de 80 schepen met 1000 mensen.
1: Ja.
0: Ja, je hebt gehoord dat er een eerste interceptie heeft plaatsgevonden bij Griekenland al.
1: Ja.
0: Toen zijn er al heel veel schepen door Israël een soort van vernietigd of zo. Of buiten werking gesteld. En die hebben ook nog op de zee gedreven. Die moesten nog weer teruggehaald worden voor zover dat ze nog teruggehaald konden worden. Er zijn er ook een aantal gezonken. Maar daar hebben we een soort hersteloperatie op uitgevoerd in Italië.
1: Ja.
0: En in Griekenland. Want vanaf dat moment hebben toch een aantal mensen hebben gezegd van ja, we gaan toch weer door. Maar toen was natuurlijk wel de boel een beetje uitgedund. Er waren er minder schepen en dus minder participanten. En toen hadden we nog zo'n 500 participanten. En met name in die tweede groep, want bij de eerste interceptie, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Anders ontsprongen. Maar de tweede interceptie, daar was ik wel. Dus onderdeel van, daarom zit ik hier ook. Hè?
1: Hoe groot was uiteindelijk die groep? Die
0: 500 mensen.
1: 500 man.
0: En hoe ver ik dan zo ver gekomen ben in de laatste jaren? Kijk, door wat er op 7 oktober is gebeurd, 2023... en ook de onzin die er in Nederland werd verkondigd... door Rutte en consorten en zo, was ik echt geïrriteerd. En ik was inmiddels aan het experimenteren met een online platform, TikTok. En ik ben dus dat TikTok gaan gebruiken om een ander geluid te laten horen... om mensen eigenlijk geschiedenisles te geven over Palestina. En dat is heel groot geworden. En toen voelde ik van, hé, nu heb ik iets in handen. En toen werd mijn activisme ook wat ondersteund en versterkt. Toen dacht ik, nu heb ik een kanaal. Nou, en dan groei je toe... naar zo'n punt waarin je denkt van... die flotilla is een prachtig hulpmiddel... om de wereld te laten zien hoe vreselijk Israël is.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet daaraan meedoen. Want met mijn platform kan ik dan vanuit zo'n schip... heel veel mensen bereiken en laten zien dat onrecht. En dus wist ik gewoon, ook al is het doodeng... ik moet dit doen. En zo ben ik aan boord geraakt. Snap je? Want er zijn meerdere flotillas geweest. Ja. Die heb ik vanaf het land gesteund. Maar er komt een punt dat je dan naar jezelf kijkt... en denkt, ja Pieter... zou je dit kunnen, weet je wel?
1: Ja. En, dat is het moment dat jij bij jezelf zegt van... hoor eens, nu moet ik niet alleen maar aan de kant staan... en inderdaad faciliteren... maar nu moet ik ook daadwerkelijk laten zien waar ik voor ga. Die 7 oktober haal je aan. We weten allemaal wat er zich toen heeft afgespeeld. Dat is verschrikkelijk geweest wat er is gebeurd. Maar alles heeft een andere kant aan het verhaal. En dat is waar jij aan...
0: oorzaak gevolg, dat vraag ik aan.
1: Dit is vaak genoeg besproken, er wordt gezegd van hoor eens, dit was een eruptie. En de vraag is natuurlijk of Hamas wel zo voor de Palestijnen op zich staan. Want ik begrijp dat ook bij Palestijnen zelf, die ook bang zijn voor Hamas, voor de wijze waarop ze de boelen organiseren. Maar het feit is natuurlijk dat in deze tijd wordt Israël volledig vereenzelvigd met de begrip Joden. En wat we op dit moment in dit land meemaken... is dat zeg maar antisemitisme wordt opgeleid. Of dat mensen dat linkt aan Israël. En ik heb ook de Joodse mensen gesproken. Die zeggen van ja, wij zijn het er helemaal niet eens wat er in Israël gebeurt. Nee. En we weten ook in Israël zelf dat Israëli's het er helemaal niet mee eens zijn. Maar het heeft dus vooral met het beleid van een regering te maken. En daar ben je ook, daar ben je eigenlijk keihard mee in aanraking gekomen.
0: Ja, ja, om even voor de goede orde. De regeringen zijn wat mij betreft nooit het probleem. Mm-hmm. Gek genoeg. Zelfs niet onze regering. Zelfs Geert Wilders niet en Trump niet, om wat te noemen. Het is het systeem wat wij gecreëerd hebben hier. En de mensen die dat systeem met hun stemgedrag willen zijn wetens onderhouden. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk.
1: Ja, ik ben verantwoordelijk. Uiteindelijk kun je zeggen van hoor, je mag dieper kijken dan alleen maar naar de buitenkant. Daar gaat het nu om.
0: Precies.
1: Het heeft niks met antisemitisme te maken. Het heeft vooral te maken met inderdaad van de hoe er omgegaan wordt.
0: Precies,
1: met.
0: Ja.
1: Dan kom ik bij de volgende vraag. Van, dan ga jij dus aan boord.
0: Ja.
1: En dan dobbel je daar.
0: Ja.
1: Hoe groot zijn die bootjes?
0: Dat zijn van die 16 meter zeilschepen.
1: Ja.
0: Die je heel veel ziet liggen in havens. Met name in Dordrecht zie je er ook heel veel natuurlijk van die typische bootjes.
1: Ja.
0: Met 3 of 4 van die slaapplekjes. Een keukentje in het midden. Een beetje wat navigatie. En dan een zitdekje waar je de stuurwiel hebt. Zeg maar, en dan heb je een groot frontdek waar je dan kunt liggen. Ja, ja. Mooi weer is. Zeg maar. En dan 2 zeilen vaak.
1: Ja, en dan hebben jullie allemaal goederen aan boord?
0: Dan overal waar je kijkt staan dozen, zakken met allerlei hulpmiddelen. Verbandmiddelen voor vrouwen, babyformula, voedsel, olie, linzen, blikken. Overal blikken. Je wil niet weten, joh, in alle hoeken en gaten. En ik ben verbaasd trouwens, want ik ben geen zeiler. Wat er in die schepen allemaal aan opbergplekken zijn.
1: Ja.
0: Maar zo erg zelfs dat ik bijvoorbeeld lange tijd op een plank heb moeten slapen. Dat zelfs voor ons, er was geen comfort. En Israël zegt altijd, ja, het is een partyboot. Het feestje is plaatsen, er wordt drugs gebruikt. En het is één groot feest. Ik zal je eerlijk zeggen, ik ben geen zeiler, hè.
1: Nee.
0: Maar wat ik heb meegemaakt, ik begrijp niet dat mensen zeilen leuk vinden. Ik ben zo ziek geweest. Dat is echt niet, je wil niet weten. En dan had ik ook nog niet eens een plek om fatsoenlijk te liggen. Dus mijn lichaam is ook helemaal gesloopt.
1: Ja.
0: Maar dat doet er niet toe, want je doet het voor het goede doel.
1: Je doet het voor het goede doel. Dan dobbel je daar. Je zeilt, maar je vaart de motor, weet ik het. Dan komt de Israëlische marine.
0: Ja, dus wij zijn erop voorbereid. Dus in Barcelona was ik getraind, 2 dagen lang, op allerlei varianten. Natuurlijk willen wij naar Gaza. Maar het is nog nooit gelukt. Er zijn heel veel flotellas geweest, het is nog nooit gelukt.
1: Mm-hmm.
0: Dus natuurlijk houden wij rekening met, ook wij zullen waarschijnlijk gekidnapt worden. En dat hebben we ook getraind. Dus we hebben dat echt heel angstaanjagend realistisch getraind in Barcelona. Ik vond dat indrukwekkend, heel confronterend ook, heel emotioneel. Waardoor wij, en ook onderweg, doen wij die trainingen. Dus we hebben voortdurend drills aan boord. Maar als het dan dichterbij komt dat moment, je voelt de spanning. Je voelt het gevaar toenemen, zeg maar. En dat is best wel indrukwekkend. Ik heb het wel, nou ik het jou weer vertel. Want vorige week gebeurde dat dus inderdaad. En het gebeurde ook nog op het moment dat wij het niet verwachten. Want de meeste kidnappings vonden altijd nog plaats 's nachts. Maar nu begonnen ze 's ochtends. Dus ik werd wakker. Doodziek weer. En Pieter, kom je bed uit. En je moet nu naar voren. Je moet je reddingsvest aan en op het dek gaan zitten boven. Want de interceptie is begonnen. En ik had zoiets van, my god. Dus mentaal was ik er niet klaar voor. S'avonds was ik mentaler.
1: Ja.
0: Want ik denk, nu wordt het donker, nu gaat het gebeuren. Maar nu werd ik net wakker. Nou goed, dat doe je dan zo snel als je kunt. Kleed je je aan. En dan moet je ook nog even, in mijn hoofd had ik een checklist van wat ik allemaal moest aandoen. Hè, want ik probeerde me zo goed mogelijk weer voor te bereiden. Dat bedoel ik daarmee dat ik, mijn onderste laag kleding was thermisch ondergoed.
1: Ja.
0: Omdat ik wist dat ze alles uit gaan doen, behalve je laatste laag. En ik heb heel veel participanten gezien die kennis blijkbaar nog niet hadden of vergeten waren.
1: En
0: die hadden een hemdje aan.
1: Ja.
0: Daar gaan we het zo nog over hebben, over één bijzonder geval. En als dat mij. Daar is mij niet overkomen. Dat verstand had ik dan nog. Zeg maar. Dus ik ging even snel een checklist af voordat ik naar boven ging. Maar ondertussen mijn collega's riepen van, je moet nu komen, je moet nu komen. Want als je er niet zit, dan kun je als een bedreiging gezien worden. Want op het moment dat ik naar boven kom en die soldaten staan naast je, dan kunnen zij dat zien als, er gaat nu iemand schieten of zo. Want wij waren een van de eerste schepen die geënterd werden. Nummer 3 eigenlijk. We hadden 10 man aan boord. En ik zag toen ik keek inderdaad, zag ik al zo'n metalen rig, heet zo'n bootje. Dat is eigenlijk een speedboot van de Israëliërs.
1: Ja.
0: Gisteravond ben ik eens gaan tellen. Want ik zit de filmpjes nu pas te kijken. Er zaten 14 soldaten op of zo. Zwaar bewapend. En die kwam dus dan aan toe. En dat ging best wel snel. En voor je het weet zijn ze naast je. En dan staan ze dus met geweer op je gericht. Hè. En dat is, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een geweer op mij richt. In mijn leven niet, hè?
1: Nee.
0: In Nederland. Dus dat vond ik zo indrukwekkend. En dan gaan ze meteen aan de slag. En dan krijg je commando van, stop de motor en maak een draai naar het oosten. Want de snelheid moet uit de boot. En we hebben afgesproken, dat gaan we niet doen. Dus we laten de motor aanstaan, we gaan gewoon door. We gaan ze dus uitdagen. En dat deden we dus ook. Maar ondertussen zitten we met de handen omhoog. En kijken elkaar aan. En ik zou je zeggen, ik zat ook een beetje te kijken. Is dit nu wel verstandig? Moeten we niet toch gewoon die motor uitzetten? En dan gebeurt het, hè? Want dan krijg je natuurlijk een soort opeenvolging van gebeurtenissen. En dan zegt hij op een gegeven moment, die soldaat, die is er klaar mee. Dat wij niet luisteren, dus hij vraagt het 3, 4, 5, 6 keer. En op een gegeven moment zegt hij, dan moet ik niet schieten op ons schip. En toen vlogen dus echt de onderdelen van het schip gewoon mij om de oren. Dus ik dook ook echt naar beneden. Van, ik denk, shit.
1: Dus eigenlijk, ze schieten, ja. Terwijl je ongewapend bent, ja. Wordt er gewoon op een schip geschoten.
0: Ja. In internationaal water, buiten de kust van Cyprus.
1: Ja.
0: En toen heb ik met name ook tegen onze kapitein gezegd van laten we, ik ben van de-escalatie. Hè. Je moet geen onnodige risico's nemen. We gaan dit toch niet winnen, dat weten we. Je wint niet tegen zo'n oorlogsschip. Er lagen overigens 3 fregatten in de verte. 3 van die Israëlische fregatten. En ik heb achteraf begrepen 3 van die hele grote schepen, containerschepen, waar onze gevangenissen opgebouwd waren. Waarvan ik er maar eentje heb gezien trouwens, die andere 2 niet. En ik zeg, luister alsjeblieft, weet je wel. En toen hebben we de motor inderdaad uitgezet. En toen hebben we een slag gemaakt. En dan komen ze aan boord, dan enteren ze. En houden ze ons nog steeds onder schot. En dan moeten wij op een gegeven moment, worden we vanaf de achter, hoe heet dat? Help me even, de stern en de bow, of wat is het? Moesten we naar voren, moesten we met z'n allen aan de voorkant gaan zitten. Dat is al best gevaarlijk, want daar beweegt de boot heel erg. En dan bij een verkeerde beweging word je eraf gegooid. Naar achter zit je wat steviger. Maar goed, dat ging allemaal goed. We houden ons natuurlijk vast en zo. En dan gaan zij onderzoeken. Ondertussen breken ze de camera af die er zit. Ze vernietigen de Starlink, onze internetverbinding en zo. We werden al gejamd. Ik probeerde nog live uitzending te doen, maar dat kon ik al niet meer. En dan gaan ze de boot in, iemand. En dan gaan ze kijken of daar nog mensen zijn en zo. En dan... Als het klaar is, worden wij op dat bootje van hun geladen. En dan worden we afgevoerd naar dat hele grote schip. En daar worden we dan aan boord gebracht en uiteindelijk opgesloten.
1: En dan word je opgesloten in een container?
0: Ja, nou, voordat dat gebeurde, want daar begon het geweld begon dus al op zee, hè, met dat schieten. Dat, ja. Mensenrechten schending, dat is al een vorm van marteling. Dat is geestelijk, want ja, misschien schiet hij me wel dood. Maar op dat schip brak de hel pas echt los. Want dan word je dus heel hardhandig, word je aangepakt door die soldaten. Word je dat gat ingetrokken op een ruwe zee. Hè? En het eerste wat er gebeurt, je krijgt een hand in je nek. En je wordt meteen met je hoofd tegen de grond aangeduwd. En je moet dan in een knielende houding gaan zitten. Met je hand op je rug. En naast je collega's die er al zitten. En dan maar afwachten wat er gebeurt. En vanaf dat moment zie je niks meer. Want je wordt voortdurend met je hoofd naar beneden. Je mag niet kijken. En die soldaten zijn gekleed in het zwart. En die hebben dan van die
1: afdekkap.
0: Ja, en die zijn zwaar bewapend. Dat ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Het zijn bonkige kerels natuurlijk. En dan word je langs een tafeltje gevoerd. Dan wordt je paspoort afgepakt. En dan worden je vragen gesteld. Ben je allergisch? Heb je medische condities? Alsof ze dat ene reet interesseert. Want die vraag is me 10 keer gesteld op allerlei plekken. Maar het is allemaal voor de vorm. Hè? Want ze willen een soort van...
1: Alsof ze gehouden aan de regels.
0: Alsof ze houden aan een of andere wet.
1: Ja.
0: En dan gebeurt het ergste. Want dan ga je een soort gangetje in. Richting het achterdek. Waar ze een plek hebben gecreëerd met 6 containers. In de lengte 2. Aan de weerskant. Er zijn er 4. En dan nog 5, 6. Om het af te sluiten. Kop en aan de kontkant, zou ik maar zeggen. En er zit een deur in. En dan kom je bij die deur. En dan kan ik ook in ieder geval over mezelf verhalen. En op dat moment pakken ze je. En kreeg ik een ongelofelijke knie snoeihard in mijn buik. En werd ik door die deur dat plein opgegooid. Of dat veldje opgegooid.
1: Ja.
0: Wat er voor ons was. En dan gaan ze weer terug naar de volgende. En toen heb ik echt een adem lopen snakken. En mijn eerste gedachte was, oh my god. Wat hebben ze gedaan?
1: Ja.
0: Heb ik bloedingen? Hebben ze mijn lever? Of niet mijn lever? Die zit hier. Maar mijn nieren, mijn longen, mijn maag. Ik dacht dat ik over moest geven. Het was zo. Die pijn was zo intens. En gelukkig, mijn collega's doken meteen op mij. Mensen zijn geschokt natuurlijk, maar kom je meteen onder vasthouden en kijken wat is er aan de hand met je. En ondertussen hoorde ik alweer het gegil van de volgende die eraan kwam. En dat is afschuwelijk, het krijsen wat je hoort. En dan moet je voorstellen, uiteindelijk zijn er 180 mensen gebracht van verschillende boten naar dit schip. Ja. En ieder van die 180 heeft zo'n behandeling ondervonden. Sommige mensen zijn geslagen, geschopt, er zijn tasers gebruikt. Ik heb de kapitein van mijn schip, een Spanjaard, Gassé, die hebben ze ongelooflijk hard getaserd. Toen ik hem zag, was hij gebroken. Hij heeft ook daarna 4 dagen lang de hel moeten overleven met wat ze met hem gedaan hebben. Ik heb nog geluk gehad, want ik begon na een dag, ik had 2 dagen lang pijn gehad. Maar ik kon met mijn lichaam normaal functioneren, bewegen en dat soort dingen. Ja. Hij zei tegen mij de volgende woorden. Pieter, het was tortura total. Tortura total. En ik zag in zijn ogen dat hij gebroken was. Zo'n pijn had hij. Tortura total. Dat is wat ze doen.
1: Ja. De mishandeling dus. Zoals dat heet. Dan zitten jullie op dat schip. En dat gaat een bepaalde richting heen.
0: Het schip dobberde. En is later gaan varen. Want ja. Die interceptie heeft heel lang geduurd. Die heeft meer dan 24 uur geduurd. Want op een gegeven moment, wij waren de eerste. Dat was zeg maar zo rond het middaguur. De hele dag door, tot in de nacht, hoorden wij van, oh, ze hebben weer een schip. En we hoorden weer mensen schreeuwen en krijsen. En dan ging die deur weer open. En dan gingen wij allemaal naar die mensen toe om ze te ontvangen. Te omarmen, te kijken, wat heb je, weet je wel.
2: Mm-hmm.
0: Op ieder schip zat een dokter van ons. Dus er kwamen ook steeds meer dokters binnen. Gelukkig. En die ontfermden zich dan natuurlijk in eerste instantie om te kijken, wat heeft deze persoon die nu wordt binnengebracht. Ons schip was overigens het meest gruwelijke, heb ik later gehoord, dan op die andere schepen. Daar zijn mensen ook soms niet mishandeld en naar binnen gebracht. Bij ons zijn alle mensen mishandeld, 180 stuks. En de statistieken van ons schip, dus vlak voordat wij van het schip afgingen in de haven van Ashdod, maar daar gaan we het zo nog over hebben, denk ik. Waren gelukkig die artsen zo verstandig om even een soort status op te maken en ons allemaal te vertellen, jullie moeten de volgende getallen onthouden. En daarom onthoud ik ze ook nog. In ons schip waren er 35 mensen met botbreuken. 12 mensen die seksueel misbruikt waren. 5 mensen met een hoofdschudding. 1 iemand met ernstig oogletsel. 1 iemand met ernstig oorletsel. Iemand is insuline onthouden. En 3 mensen hebben een injectie gehad met een onbekende vloeistof. Ja. Dat is nog maar 1 schip, 180 mensen. En aan boord van het schip, om daarop door te gaan dan. Je hebt gehoord van die containers. Er waren dus 3 containers, van die zeecontainers. Waar wij dan in mochten verblijven s'nachts. En daar moesten we ook in, want zeg maar, regelmatig werd dat dek waar we dan zaten, werd op de een of andere manier met zeewater overspoeld. Dan kwam er echt zo'n laag van 5 centimeter water konden ze opbrengen, wat ze dan gewoon konden spoelen. En dan konden ze ook alle rotzooi eraf spoelen.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan werd die laag vochtig, nat, en s'avonds werd het koud. En dan was het helemaal niet fijn om buiten te zijn, dus dan wilde je in die container zijn. Overdag waren die containers bloedheet, was het ook niet fijn om in die container te zitten, mm-hmm. Maar s'nachts wilde je daar dan slapen. Maar in zo'n container zaten dan 60 mensen, hè, 180 gedeeld door 3. Dat gaat niet.
1: Nee.
0: Moet je eens doen. Ik denk dat ik dat een keer wil doen om mensen te laten zien in Dordrecht of in ieder geval van, dat we een container neerzetten, dat we 60 mensen erin stoppen en vragen van, ga nu slapen.
1: Ja. Mishandeling, intimidatie, seksuele aanrandingen die er hebben plaatsgevonden, mensen die tanden kwijtgeraakt zijn, dat gaf het allemaal al aan. 24 uur heeft het geduurd, die hele interceptie, voordat jullie inderdaad een andere koers gingen zetten.
0: Ja.
1: Waar ga je dan naartoe?
0: Nou, op een gegeven moment is het duidelijk dat de intercepties klaar zijn. Dat alle 52 schepen zeg maar zo'n soort van gevangen zijn. Dan zijn die schepen die dobberen op dat moment dus gewoon op de zee rond. Want er zit niemand meer op. Hè? En dat is nu nog steeds. Dus we vinden nu een reddingsoperatie plaats. Die is over te kijken of we nog redden, welke redden kunnen van die schepen. Maar al die mensen zijn aan boord. En dan komt er een moment natuurlijk dat Israël iets moet gaan doen. En wij hoopten dat ze dan naar Cyprus zouden gaan of naar Griekenland. Beide landen die overigens medeplichtig zijn. Hè? Dat zijn partners van Israël. Shame on them. Wij hoopten natuurlijk vurig dat ons dezelfde behandeling zou volgen als die er plaats heeft gevonden bij de eerste interceptie voor de Griekse kust. Want dan zouden we er, nou ja, mild kan ik niet zeggen, want er vonden al zoveel mensenrechten schendingen plaats. Maar dan waren we in ieder geval sneller vanaf. Maar wij wisten het niet, wij konden niks zien. Dus wat deden wij? Wij keken naar de stand van de zon. Van, we gaan nou naar het westen. Oh, we gaan nou naar het zuidoosten. Oh, het zuidoosten, dat is niet oké. Okay, want dat is richting Ashdod. En Ashdod is een beruchte haven in dingen. En uiteindelijk inderdaad zijn wij dus de derde dag 's ochtends werden wij naar Ashdod gebracht. En toen werd ik wel ook een beetje heel zenuwachtig. Dit is niet goed. Want nou gaat de ellende dus nog een staartje krijgen. Nou, toen werden we dus in Ashdod werden we ontladen. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je hetzelfde als bij het zeg maar weer aan boord brengen van het schip. Ging je weer, dan krijg je overdracht van de marine aan zeg maar het leger aan het land, hè, de politie. En dan gaan we weer door allerlei tenten heen. En in die tenten wordt iedereen weer even apart gepakt. Weer die hand in die nek. En weer een enorme kick of een slag of taser of whatever. En ditmaal hebben ze hele grote speakers hadden ze neergezet. Ze hadden ons trouwens eerst vastgebonden in dat op het grote schip met de hand op de rug in de brandende zon weer uren laten zitten. Daar raakten we op een gegeven moment niet aan gewend. Maar ik heb echt totaal het hele verhaal, die 3,5 dag, ik denk wel 14 of 20 uur hebben wij ergens op knieën gezeten of gelegen, weet je wel, met handboeien of met die tie wraps. Maar goed, daar werden we ook weer dus dan afgehaald, één voor één. Onder een zeer luid afspelen van het Israëlische volkslied, wat ze ook urenlang volhielden, moesten dan weer uren in het zand liggen, in hele ongemakkelijke posities, heel pijnlijk.
1: Ja, die beelden hebben
0: voordat we weer geprocessed werden, ja. Langs allerlei tafeltjes moesten met allemaal onzin dingen om de indruk te wekken alsof ze zich maar iets over ons interesseerden. Over papieren en contracten en documenten en dokters en ontkleden. Ik moest me daar ontkleden, ik heb daar naakt gestaan. Sexual abuse, zo is het. Gaat allemaal nergens over. En dan uiteindelijk krijg je dan aan het eind van dat hele verhaal, wat ook bijna een dag duurde, met heel veel vreedheden, kreeg ik dus metalen voor het eerst boeien om. Ja. Dat is ontzettend pijnlijk, want die doen ze keihard om je dingen. Dus mijn handen zijn op dit moment nog steeds gevoelloos. En van iedereen bij ons trouwens. En kettingen aan je voeten. En dan word je in zo'n metalen bus geladen. En met de airco op 100. En dan word je 4 uur verder de NACAP-woestijn ingevoerd, waar dan de Kitsiot-gevangenis is. En daar werden we dan ook opgesloten voor een nacht. En dan heb ik je nog niet eens verteld wat er nog aan boord gebeurde. Want ik heb dus 2 nachten op dat schip gezeten, moeten overleven. Dat ze gewoon sadistisch bijvoorbeeld op ons, weerloze mensen, vuurden met rubber bullets, rubberen kogels. Een van mijn.
1: Dus ze stonden daar gewoon.
0: Ja, ze staan dan boven ons. Wij houden ze dan in de gaten. Staan ze ons in de gaten houden. En dan vuren ze gewoon een rubber kogel af. En dan hebben ze op een gegeven moment gewoon iemand gewoon gepikt. En hebben ze gewoon op zijn been geschoten. Hebben ze zijn enkel gebroken. Ik heb een wond gezien in het ziekenhuis. Ik heb nog even in het ziekenhuis gelegen in Istanbul. Een wond een centimeter of 4, 5 breed. Maar net zo diep. Er is gewoon het vlees uitgeschoten met een rubberkogel. Ik weet niet hoe ze dat moeten gaan repareren. Bij mij weten kun je dat vlees niet vervangen. Dus die man heeft nu een gat in zijn been. Mm-hmm. Ik kwam even voorbij in het ziekenhuis in Istanbul. Dus dat is ook, weet je wel. Maar ook bijvoorbeeld als we in die containers zaten, dan gewoon aan de achterkant van die containers keihard geluid maken, bonken, lampen aanzetten, knipperen. En wat ik heel beangstigend vond was, om de haverklap hoorde je dat ze stun grenades gebruikten. Dat zijn van die met kleine metalen granaten. Die ze gewoon naar je toe gooien en dan die knallen heel hard en die geven een schokgolf. Die hebben ze naar mij toe gegooid op een gegeven moment, links en rechts van mij, 2. En ik was gelukkig net op tijd om mijn oren af te dekken. Anders had ik hier met piepende oren gezeten. Of was ik een gedeelte. Ik ben een stuk met mijn gehoor kwijtgeraakt.
1: Ja. Jullie werden ook verwelkomd door een lid van de Israëlische regering.
0: Ja, dat was dus later inderdaad. Dus toen wij geprocessed waren en naar die gevangenis zijn gebracht, hebben we daar ook zo'n intakeproces gehad weer. Begon het weer helemaal opnieuw, hè. En daar ben ik weer verder gewond geraakt. Want ze trokken mij uit die bus en gooiden me op de grond. Waardoor ik op mijn benen begon te bloeden. En dat bloed is helemaal door die gevangenis verspreid geraakt. En wat ik absurd vind, wil ik even zeggen, is dat je krijgt daar te maken met niet alleen politie, maar ook administratief personeel. Zelfs zogenaamd juridisch personeel, die dan rechten voorlezen en vragen aan je stellen. Zelfs doktoren. En wat ik absurd vond, dat ik op een gegeven moment in een kamertje zat met 2 doktoren. Die mij vragen stelden, heb je bepaalde problemen, medicijnen nodig? Alsof ze daar iets om geven. Die zagen mij daar bloedend staan. Lachte daar, maakte een foto van mijn lichaam, mijn voor- en mijn achterkant. En deden niets om mijn wonden te verzorgen. En vervolgens werd ik van hok naar hok gesleept. Kleine hokjes waar we dan tijdelijk werden opgeslagen. Dan weer eruit gehaald. En dan werd er iets gedaan, dan weer het volgende hokje. En toen eindigden we in een kooi. In een grote metalen kooi. En ik zat trouwens, wij waren nu alleen nog maar mannen. De vrouwen waren gescheiden van ons. En dat zat boordevol met mannen. Allemaal met die handen om die knelden, die ontzettend pijnlijk zijn. Op de hurken, we moeten altijd zitten, weet je wel. En toen kwam inderdaad Ben Gvir met zijn marketingafdeling voorbij. Heel trots, naar ons wijzen, terroristen. En die zat gewoon 2 meter van mij af. En ik zag hem, weet je wel. Ja. Hier is hij dus.
1: Ja, hij stond dan met een vlag te zwaaien.
0: Het is een fenomeen, die man. Hè? En in mijn ogen misschien wel het grootste kwaad wat de wereld op dit moment kent. Hij heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Ik weet niet of je dat weet. Hij is ook een van de mannen achter de moord op Yitzhak Rabin. Ultra-conservatieve man. Hij is ook de man die de doodstraf met ophangen nu heeft ingevoerd. Hè? Dat met champagne viert met zijn vrouw met een taart en zo.
1: Maar er staat die man daar. Word je dan niet bang?
0: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik kijk daar met fascinatie naar. Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan, weet je?
1: Wat jij allemaal zo opzomt, dat is een hele waslijst van schendingen van mensenrechten. De wereld ziet dat. De wereld is ook in opstand gekomen. Ik heb zelf begrepen dat het in Israël erg slecht geval is. Inderdaad, de beelden die naar voren gekomen zijn, die met de vlag zwaaiende Ben Gvir. De Palestijnen maken dit dagelijks mee, denk ik.
0: Precies. Wat wij hebben gezien, en met mijn privilege, heb ik nog een 4-sterrenbehandeling gehad. Want de Palestijnen, ik heb daar dus dingen gezien, hè. En ik weet nu, en ik zal je 1 emotionele gedachte met je delen. Toen ik weg mocht uiteindelijk, met het vliegtuig van Turkish Airlines naar Istanbul, heb ik heel lang gehuild.
1: Ja, wat dichter bij de micro.
0: Heb ik heel lang in het vliegtuig gehuild, omdat ik op dat moment realiseerde dat wat ik dacht van het kwaad wat de Palestijnen wordt aangericht. Die gedachten van mij die zijn nowhere near bij hoe evil het echt is. Hoe pervers en sadistisch die Israëlische maatschappij is. En dan niet alle Israëliërs, hè, maar wel een groot gedeelte. Want de cijfers, de polls die mensen doen, hè, van hoeveel mensen dit beleid steunen, is fenomenaal. Hè. Dat zijn hele hoge cijfers. Dat gaat richting de 80-85%. Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe ik het moet vergelijken. Ik ben zelf een liefhebber van literatuur, Lord of the Rings. Ik weet niet of je ooit hebt gehoord van Mordor, hè, waar het kwaad huist. The One Ring Who Rules Them All. Daar moest ik aan denken. Het ultieme kwaad, waardoor zelfs bijvoorbeeld in die fantasy vertellingen van Tolkien, hè, het kwaad krijgt niet eens meer een gezicht. Hè, de Nazgul, als je die afbeeldt, die kun je wel aankijken, maar die hebben geen gezicht, dat is alleen maar een darkness. Dat is wat ik daar zag. De ogen van de Israëliërs die ik heb ontmoet daar, die artsen, die lawyers, maar vooral die politie en dingen, die dood in hun ogen. En het gemak waarmee zij mensenrechten schendingen doen. Jonge vrouwen die op gevangenistransporten voor ons zaten. En die gewoon, terwijl wij in 40 graden hitte in zo'n metalen bak zaten. 24 volwassen mannen. Grote bonkige kerels ook, weet je wel. Want die niet eens water kregen. He? En als wij dan op de ramen bonkten van we willen water hebben, dat ze gewoon jonge dames opgemaakt, allemaal, weet je wel, het zag er allemaal perfect uit, het plaatje. Mm-hmm. Gewoon hooghartig naar ons keken en ons negeerden. De airco bij wijze van spreken aan hadden kunnen zetten en dat gewoon weigerden om te doen. Die depravity, die is zo intens. Daar moest ik zo hard om huilen. Ik denk, hoe is het mogelijk dat er zoveel kwaad in de wereld huist en de Palestijnen. Is dat in de maag gesplitst. Die kunnen hier niets aan doen. Die zijn hier helemaal niet schuldig aan en nooit geweest ook. Nee. En ik kan het navertellen.
1: Jij kan het navertellen. Je vertelt het ook na. Je vertelt hier nu na. Je vertelt ook bij andere media. Je stond gisteren ook op Schiphol met de megafoon. Je bent gisteravond was je bij RTL. Maar wat nu verder?
0: Ik hoop dat die beweging die we nu... Ik denk dat deze interceptie, dat is een foutje van Israël geweest. Ze hebben hier hun eigen ruit in gegooid. Die schokgolf en het ons offer. Ik hoop dat dat niet voor niks is.
1: Goed. We moeten omwille van de tijd afronden. Pieter Rabas, dank dat je hier gekomen bent om je verhaal te doen. Ongetwijfeld ben je nog ontzettend moe van alles wat je hebt doorgemaakt. En dan moet je daar nog van bij komen. Ik wens jou en je partner in ieder geval goede dagen om bij te kunnen komen. En ongetwijfeld zullen we nog meer van je horen.
0: Dank dat je mij een platform wilde bieden.
1: Goed. Dan gaan we een kort stukje muziek en dan gaan we in gesprek met Ruby Pichel.

0: Aangeschoven aan tafel is hier Ruby Pichel, oud-gemeenteraadslid. En Ruby Pichel, ook oud-voorzitter van de stichting Let's Ruilwinkel. En met een dame, daardoor ben je in opvraag gekomen. We hebben de publiciteit gezien. We wisten dat er twee verschillende interpretaties stonden, inderdaad, wat bij de functie van voorzitter hoorde. Wanneer het gaat om geld te beheren en toe te eigenen, vrijwilligersvergoeding wel of niet. En de stichting Let's heeft op een gegeven moment inderdaad gezegd van: hoor eens, wat er gebeurd is, wat Ruby Pichel heeft gedaan, de voorzitter heeft gedaan, dat vinden wij niet in de haak. En die hebben vervolgens een kort geding tegen jou aangespannen. En dat kort geding heb jij verloren. Wat is jouw reactie hierop?
1: Nou ja, allereerst bedankt voor de gelegenheid om hier mijn verhaal te doen. Dat stel ik heel erg op prijs. Ik kan nog niet volledig ingaan op alle details. Want er loopt nog gewoon een juridische procedure. Dus ik kan hier nu niet alles gaan delen. Maar ik zal in ieder geval wel zoveel mogelijk delen wat ik kan delen. Ben, jij begint al met de stichting. En zij zijn een kort geding gestart. En dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen. Dat de personen die hierachter zitten. En een belangrijke persoon is Elisabeth de Heer. Of ook al Betsy de Heer genoemd. Hè?
0: Die ook op dit moment raadslid is van Forum voor Democratie.
1: Van Forum voor Democratie. Zij heeft ook bij de fractie gezeten toen ik nog raadslid was van Forum voor Democratie. Je weet dat ik daar weg ben gegaan. Nou, daar is ook wat aan vooraf gegaan. Zij is op een bepaald moment vorig jaar vertrokken uit de fractie. Dat heeft ze zelf gedaan. Vervolgens, daar ben ik pas maanden later achtergekomen, heeft zij gezegd dat ik haar uit de fractie heb gezet. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik kan dat ook helemaal niet. Volgens het reglement van orde kan ook een raadslid helemaal niet een commissielid ontslaan. Dus dat is allemaal gelogen. Maar goed, op dat moment wist ik nog niet dat dat werd verteld aan de partijleider van Forum voor Democratie. En toen begonnen eigenlijk afgelopen juli, dus juli 2025, begonnen de handelingen om mij dus als voorzitter uit die stichting te duwen. Nou, dat is op een hele nare manier gebeurd. Er hebben ook echt heel veel vrijwilligers last van gehad. En dat is uiteindelijk gewoon een hele nare reeks van gebeurtenissen geweest. Tot het moment dat zij, dat is die beruchte 8 oktober, het als een soort van formeel ontslag wilde brengen. Mm-hmm. Nou ja, dat is gewoon geen formeel ontslag geweest. En vervolgens hebben ze me zonder mijn toestemming uitgeschreven van de Kamer van Koophandel. Ze hebben mijn bankpasje geblokkeerd. Ze hebben de sloten van de winkel vervangen. En toen moest ik op een gegeven moment wel actie ondernemen. En ik heb eigenlijk bezwaar ingediend tegen uitschrijvingen uit het handelsregister. Dat heb ik netjes via de Kamer van Koophandel gedaan. En dan loopt er een onderzoek. En dan moet je dat onderzoek gewoon afwachten. En dat onderzoek hebben zij niet afgewacht. Zij hebben...
0: Er liep een onderzoek door de politie, want het was aangifte gedaan?
1: Nee, er liep geen onderzoek door de politie. Er is op 13 oktober hebben zij mij uitgeschreven van de Kamer van Koophandel. Daar ben ik zelf achtergekomen op 16 oktober, omdat ik toen de brief heb ontvangen. En toen heb ik bezwaar ingediend bij de Kamer van Koophandel. Ja. Dus toen liep er een onderzoek, een juridisch onderzoek van de Kamer van Koophandel, met betrekking tot het rechtmatig dan wel onrechtmatig uitschrijven uit het handelsregister van mij als bestuurslid.
0: Ja.
1: Lang verhaal kort, dat bezwaar is uiteindelijk gegrond verklaard. Maar in die tussentijd, want dat onderzoek heeft dus in totaal 3 maanden geduurd, hebben zij aangifte gedaan bij de politie voor diefstal. Ik zeg ook al, dat is geen diefstal geweest. Ik heb vrijwilligersvergoedingen overgemaakt waar contracten onder zitten. En toegegeven, er waren betalingen niet gedaan. Dus er waren verlaten betalingen die nog wel verricht moesten worden. Maar daar zitten allemaal contracten onder. En aangifte gedaan. Ik heb in die periode 13 brieven gekregen van een advocaat om het geld te sommeren. En ik heb ook duidelijk aangegeven, en dat was ook het advies van de behandelaar van de Kamer van Koophandel, en zelfs ook de politie, want ik heb de politie gesproken. Reageer niet, er loopt een onderzoek. Het heeft geen zin om nu dat persoonlijk contact te zoeken.
0: Dan zeg jij dus van: hoor eens, er speelde eigenlijk ook een, het had ook een persoonlijk tintje. Uh-huh. Het speelde ook iets tussen jou en jouw commissielid. Dat is dus in de interrelationele sfeer, maar in de partijpolitiek verhaal. Tegelijkertijd, jij zit dus bij de stichting Let's. Je bent voorzitter, vrijwilligersfunctie in principe. Jij hebt op een bepaald moment gemeend van, hoor eens, ik heb recht op die vrijwilligersvergoeding. En je hebt dat geld opgeteld voor ook nog voor een andere medewerker. En dat heb je overgemaakt.
1: Twee andere vrijwilligers trouwens, niet één. Zij benoemen er eentje, maar ja. Het zijn er twee.
0: Goed, maar dat heb jij dus inderdaad overgeschreven naar je rekening. En daarvan zegt de rechter in de uitspraak, dat was niet rechtmatig.
1: Ja, en dat is ook de reden dat we in hoger beroep gaan. We hebben een verweerschrift ingediend om aan te tonen dat het wel rechtmatig is. Het is namelijk ook zo, en dat heb ik ook de rechter laten weten. De gemeente heeft een bepaald beleid als het gaat over de participanten. Er is een participatiewet, er is een subsidieregeling waar de Letselruilwinkel gebruik van maakt. En toen ik net ook voorzitter was geworden, ik contact gehad met een ambtenaar van het sociaal domein. En er is natuurlijk ook echt een beleidsdocument waarin er twee artikelen zijn. Artikel 7 in dat document, artikel 10 van het document. Waarin staat dat de stichting ook verplicht is om begeleiding te leveren aan participanten. Uh-huh. En een subsidie die is dus ook bedoeld om te voorzien van die begeleiding. Dus dat wil zeggen coördinatoren ondersteunen, coördinatoren een vergoeding betalen, coördinatoren opleiding geven. Daar is dat geld voor bedoeld. De stichting is toen ook op de vingers getikt door de gemeente om te zeggen van ja, maar eigenlijk gebruikt de stichting al een hele tijd het geld voor wat anders. Huur, elektra, boodschappen. Zeg ja, we zien het een beetje door de vingers, want het gaat ook niet om zo heel erg veel geld, maar het mag eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, dus was dus een oneigenlijke besteding, niet conform de subsidieregeling. Dan blijft er toch de vraag, de algemene vraag die leeft. Jij was natuurlijk op dat je was gemeenteraadslid, publiek figuur. Nou is het vrij gebruikelijk wanneer je in zo'n stichting treedt, dat je eigenlijk dat doe je voor niets, om niets eigenlijk. En toch claim jij recht op uw vrijwilligersbijdrage. En dat leeft ook. Waarom heb jij dat gedaan?
2: Ben, even onderbreken. We gaan het nieuws in en daar kan ik niks aan doen. Dus je kan doorpraten en je kan even stoppen. Zometeen na het nieuws door.
0: Dan stoppen we even en pakken we zo even een stukje op.
2: Oké.
0: Kun je nog even nadenken?
1: Ja.

0: Martin van den Boogaard. De eerste lopers van de Europa-run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag op Pinksterdag op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen vlak voor de keteltunnel op de rijbaan Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier op onthoud. Beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM.

0: Ruby Pichel, we hadden het erover dat jij zeg maar een transactie hebt gedaan. Middelen naar je eigen rekening gemaakt. Vrijwilligersbijdrage volgens jou wordt ontkend door de trainer die jou aangeklaagd hebben. De rechter heeft hun in het gelijk gesteld. Mijn vraag toen aan jou was van, joh, had je dat niet kunnen bedenken? Want dat is de vraag die is algemeen in het leven van jij als publiek figuur. Had je wel een vrijwilligersvergoeding moeten accepteren?
1: Ik wil toch nog heel even corrigeren wat je zegt, Ben. Want jij zegt de rechter heeft hun in het gelijk gesteld. Nee, er is een kort geding geweest.
0: Ja.
1: En een kort geding is natuurlijk wat anders dan een bodemprocedure waarin we gewoon helemaal gaan kijken naar de rechtmatige of onrechtmatige handelingen. Dus deze voorzieningenrechter die kan hun niet in die zin in het gelijk stellen. De voorzieningenrechter kan een voorziening treffen om iets in te stellen wat mogelijk een onomkeerbaar belang heeft. Dus dat is wat er is gebeurd. En naar mijn mening heeft de rechter een aantal dingen niet meegenomen. De staat, als het goed is, heb je de vonnis gekregen.
0: Ja.
1: En een van de dingen die de rechter bijvoorbeeld zegt is dat ik in mijn conclusie dat het niet ontvankelijk moet worden verklaard, dat ik geen toelichting heb gegeven. Het staat gewoon letterlijk. Ik zou geen toelichting hebben gegeven. Maar ik heb een verweer geschreven van 13 kantjes.
0: Heb ik gezien.
1: Met 29 producties waar in totaal 153 documenten in zitten. Om dus aan te tonen wat is gebeurd en bewijzen aan te tonen van waarom het zo is gegaan. En ja, om dan letterlijk te zeggen, er is geen toelichting gegeven, dat is natuurlijk op zijn zachtst gezegd vreemd.
0: Ja.
1: En dat is ook een reden waarom we natuurlijk verder gaan in hoger beroep.
0: Je gaat in hoger beroep, maar mijn vraag was,
1: ja, jouw vraag was waarom heb ik er niet voor gekozen om het af te wenden? Is inderdaad heel simpel, omdat ik er recht op heb, omdat er een contract onder ligt, omdat het in de begroting is opgenomen, omdat het een vergoeding is van dadelijk verrichte daadwerkelijke werkzaamheden. En natuurlijk kun je denken, nou goh, laat maar zitten. Nou ja, dan zullen alle coördinatoren dat gewoon inderdaad moeten toegeven. Of ik kan zeggen, ik doe het, maar dan kom ik toch. En dan, ja, dat raakt misschien ook weer het hele verhaal wat Pieter net aan het vertellen was. Maar ik buig niet voor de duivel. Absoluut niet voor de duivel. En dat wat ik merkte met Betsy de Heer, die op zo'n manier een rancuneus rampenplan afging om mij zo neer te zetten en mij zo neer te halen, dan blijf ik staan.
0: Is het een strijd tussen twee mensen?
1: Dit is een strijd tussen meerdere mensen, want Betsy staat niet alleen. Thierry Baudet weet hiervan. Ik heb hierover gesproken en ik heb hem echt gezegd, lijkt je dit verstandig om dit op deze manier te doen? Ik zeg, dit komt straks tot een rechtszaak. Dit moet je niet willen. Ik ben weggegaan. Laat mij mijn leven. Ik doe jou geen kwaad. Waarom? En er is nog meer gebeurd natuurlijk in die hele verkiezingstijd. Ik ben gevolgd. Ik ben lastiggevallen. Er is een fake Facebook-account geweest met allerlei satanistische beelden en oproepen over mij.
0: Waar komen die dan vandaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar komen ze dan zogenaamd niet achter. En ik heb wel, en het is ook aantoonbaar dat het bij FVD vandaan komt. Ik heb screenshots vanuit FVD-groepen. Een vertrouweling die toch bepaalde dingen heeft gedeeld. Ik heb Thierry Baudet gestuurd. Ik heb gezegd, kijk maar, ik heb bewijs. Ze hebben het zelfs toegegeven. Nou, toen ineens, dat is eigenlijk gebeurd na dat artikel wat in de verkiezingenkrant is komen te staan. En dat heb ik hem toen toegestuurd. Ineens stopten de anonieme belletjes. Ineens was het fake Facebook-account.
0: Dus als ik jou gehoord, dan zeg je van, allemaal aangestuurd vanuit de FVD.
1: Absoluut.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja, en dit is ook, want waarom inderdaad deze, ja, de rechter? Omdat op een andere manier ik niet te intimideren ben. Je kunt me bellen, ik word niet bang van je. Je kunt op Facebook dingen zeggen, ik word niet bang. Je kunt bedreigen om naar mijn huis te komen. Hebben ze ook gedaan, hè? Dreigt om wel even naar mijn huis te komen en met een hond wel even dat geld te komen halen. Ben, je kent mijn twee kinderen. Die zitten hier wel eens met mij. Je gaat mij niet bedreigen. En is natuurlijk ook een ding waarvan ik zeg van, nou, ik leef heel erg mee met die stichting. Er zijn ook allerlei vrijwilligers. Want ze zeggen, ja, de vrijwilligers staan niet achter me. Dat is niet waar. Er zijn daar vrijwilligers weg. Er zijn participanten ontslagen. Er zijn mensen echt op straat gezet. Er zijn mensen de toegang ontzegd. Ik heb nog steeds contact met die mensen. Die mensen zijn doodsbang. Ik heb zelfs met Nanning Mol dat hij zei van, Ruby, waarom geef je het niet op? Ik zeg, ik hoef heel die functie niet. Het gaat me niet om lets. Er zijn hier mensen doodsbang en die zijn geïntimideerd. En ik blijf staan.
0: Jij blijft staan, dat krijg je vervolgd. Je gaat in hoger beroep. En je start een bodemprocedure, begrijp ik. Ja, dat betekent een lange weg.
1: Dat zal vast een lange weg worden, ja. Ja.
0: En voel je dan tussentijds dan wel veilig?
1: Nou ja, kijk, het is zo dat er mensen natuurlijk wel wat roepen. Gelukkig weten we ondertussen ook wel dat het natuurlijk heel vaak wel toetsenbordhelden zijn. En ik heb ze vaker uitgenodigd, kom maar naar me toe. Want de toetsenbordhelden die op Facebook dingen hebben gezet, ik heb ze letterlijk mijn adres gegeven, want dan moet je nu naar mijn huis toe komen. Het is nog nooit gebeurd, dus daar ben ik ook inderdaad niet zo bang voor. Kijk, het is natuurlijk wel slopend, want het heeft wel een effect op mijn leven. Er staan dingen in de krant, er zijn natuurlijk mensen die dat willen geloven. Dat ik een dief en een oplichter ben. Nou ja, waar ik mijn troost in vind, is dat er gewoon mensen zijn die ik zelf ook waardeer in mijn leven. Dat natuurlijk helemaal niet denk. Er zijn zelfs mensen die mij benaderen en hebben gezegd, nou, wat een rare dingen staan daarin. Dat geloof ik gewoon helemaal niet. Hè. Wat is er aan de hand? Die zijn er gelukkig ook. En dan is dit toch maar even wat het is. En dan zal ik daar dus doorheen moeten dat er zo over mij gesproken wordt. Dat is dan gewoon even niet anders. Maar omdat ik merk dat vanuit die hoek er zoveel wordt gedaan. En eigenlijk zoveel pogingen worden gedaan om mij zo neer te zetten. Totdat breek of barst. Ja. Gaan we niet doen. Want er zitten ook een hoop mensen die daar gewoon helemaal niks aan kunnen doen. En benadeeld zijn. En die echt niet weten waar ze het moeten zoeken.
0: Goed. Eigenlijk moeten we nu gewoon de rechtsgang afwachten. Wat eruit gaat komen. Vanuit Forum voor Democratie heeft wel degelijk iets gespeeld. Wat richting mij uitgespeeld is. Wat geleid heeft tot bedreigingen. Dat heeft geleid tot insinuaties, roddel en achterklap die schadelijk zijn voor jou. Ja. Een leuke partij als ik dat voor.
1: Nee. Ik ben ook heel erg blij dat ik er niet meer zit.
0: Duidelijke taal. Ruby Pichel, dank dat je hier gekomen bent en het wil toelichten. En we gaan het volgen.
1: Dankjewel.

0: Ja. In de studio, Robert Huisman, hoogleraar ouderenzorg, dementie. Ja, althans, wanneer het gaat om de organisatie ervan en alles wat ermee te maken heeft. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom.
1: Wat een zonnige dag.
0: Ja, het is een warme dag en het is fijn om jou hier in de studio te hebben. Want ouderenzorg, het houdt de mens op dit moment heel bezig. Want ja, het lijkt wel of in Nederland de zo aan het vergrijzen is. En dat er de ontwikkelingen niet allemaal parallel gelijk lopen van de behoefte die er bestaat. Een hoogleraar ouderenzorg, die houdt zich bezig met ouderenzorg. Die kijkt hoe de organisatie, denk ik, gericht moet gaan worden. Dementie, langzamerhand een ontwikkeling. Vroeger hadden we het over aderverkalking. En dat was een kleine groep, want men werd niet zo oud.
1: Of je was seniel, hè?
0: Ja,
1: dat gebruik je ook nog.
0: Ook nog. Ja, ja. Laat opa maar gaan, die is toch seniel.
1: Ach, die is seniel. Ja, ja. Laat me schooieren.
0: Ja. Dan denk je van, nou, jij bent een denker, je houdt je ermee bezig, maar je bent tegelijkertijd ook een doener. Want zo heb ik jou in de loop der jaren leren kennen. Dat je de mentaliteit van leuk dat denken, maar het is niet alleen maar lullen, het is ook poetsen. Er moet iets gebeuren.
1: Ja, ja, dat drijft me echt. Dus ik heb ook eigenlijk zelf altijd tweebenig. Ik heb een been in de universiteit, waar ik veel onderzoek doe naar ouderzorg. En steeds meer ook dementiezorg. Hoe richt je dat in? Wat is case management? Hoe betaal je dat? Preventie zou wel eens heel goed kunnen werken, maar dat lukt ons in het land niet zo goed. En daarnaast, zeker sinds 2005, 2007, heb ik ook altijd een been in de praktijk. Of als organisatieadviseur. Of als innovatiemanager bij Zilveren Kruis, waar natuurlijk ook veel geld vandaan zou kunnen komen. Dus tussen kennis en praktijk proberen het wat verder te brengen. Dat is wat me drijft.
0: Ja, nu bestaat er over het algemeen beeld van al die theoretie. We hebben het over beleidsmakers. Hè, de mensen die er gewoon zitten, die zijn wel lekker bezig. Maar die missen die voeling met de praktijk. Herken je dat?
1: Nou ja en nee. Want ook als je naar ambtenaren van het ministerie van VWS kijkt, die zitten echt alleen niet meer in dat ministerie in Den Haag. Die gaan er ook echt op uit. Er zijn veel in contact buiten. Maar ja, in de Haagse stolp gebeurt wel heel veel. Dus als je daar tijd voor hebt, dan kan je naar buiten.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars. Die zijn heel erg actief bezig naar buiten. Omdat ze ook wel zien hoe moeizaam soms de ontwikkelingen gaan. En dan denken, nou, misschien helpt geld een beetje. Ook andersom, ja, het is natuurlijk makkelijk om meteen om geld te vragen. Maar hoe pak je dit nou aan?
0: Ja.
1: Dus men voelt hier steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid om al die kennis en ook silo's, zou je kunnen zeggen, nu echt te gaan verbinden om wel eens wat aan te gaan pakken.
0: Ja. Wat je op dit moment wat in Nederland bestaat. Nederland is aan het vergrijzen. Maar wel gezond aan. Over het algemeen gezond aan het vergrijzen. Ze worden ouder en langer gezond ouder.
1: Ja.
0: Maar toch het breekmoment. En dan blijkt dus inderdaad dat de voorzieningen die er in het verleden waren, niet dat dat dan voor zulke perfecte voorzieningen waren, dat er iets om. Mensen kunnen verder niet. Of de enige kans is van, nou, als je geluk hebt, dan kom je nog in het verpleeghuis terecht waar het staat. Woonzorg, de oude, hoe zou ik zeggen, wooncomplexen voor bejaarden, bejaardenhuizen, die zijn er formeel niet meer. Die zijn opgeheven.
1: De verzorgingshuizen, ja.
0: Ja, verzorgingshuizen. Er wordt geroepen van, er moet iets gebeuren met die ouderenzorg, zodat we inderdaad gelijke tred kunnen houden. Is Nederland wel ingericht op echt op daarin tegemoet?
1: Nou, dat is gewoon een waanzinnige uitdaging, dat klopt. We komen natuurlijk wel van een hele rijke periode van de verzorgingsstaat. Vadertje Drees ons de AOW bracht. Er was zelfs een wet op de bejaardenorde, wat we dan verzorgingshuizen gingen noemen.
0: Ja.
1: Er was een AWBZ, waar heel veel van de langdurige zorg in zat. Verpleeghuizen. Nou, dat is al eens eerder op de schop gegaan. Toen hebben we ook de wet op de maatschappelijke ondersteuning voor meer een gemeentelijke insteek verzonnen, dichter bij mensen. Maar tegelijkertijd kwam daar ook wel bezuinigingsnood mee. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Wie herinnert zich nog de bankencrisis uit 2008... dat we echt allemaal de broekriem moesten trekken. Mm-hmm. En toch hebben wij nog steeds een van de rijkste ouderenzorgsystemen van de hele wereld. vergeten we ook wel eens, want we zijn niet het enige land wat hiermee worstelt. Het hele westelijke halfrond en inmiddels ook landen als Azië en Afrika zijn allemaal aan het vergrijzen. Dus het is eigenlijk een hele grote demografische transitie. Die we eigenlijk helemaal doorrimpelt van puur zorg naar allerlei samenlevingsvraagstukken. Huisvesting, welzijn, vrijwilligerswerk. En ook mantelzorg, waar net het Sociaal Cultureel Planbureau weer een tamelijk indringend rapport over heeft uitgebracht. Dat men heel veel doet uit pure liefde, betrokkenheid als partner, dochter, zoon. Maar dat ook wel aan grenzen loopt. Dus nieuw inrichten, dat vergt zoveel verschillende aspecten, dat in zichzelf al een uitdaging is.
0: Ja,

0: Dus de zorg die vroeger inderdaad niet geleverd werd door de overheid, werd vaak door de kinderen geleverd. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. En tegenwoordig zie je heel veel bureautjes, tegenwoordig zorgbureautjes, die zeg maar zogenaamde mantelzorg op zich nemen. Aantrekkelijk, financieel. Er is een soort wildgroei. Denk jij inderdaad dat op dit moment een situatie nog weer zo gereguleerd kan worden dat men weet waar men aan toe is? Want dat is het beeld wat bij ouderen leven. We weten niet goed meer waar we aan toe zijn.
1: Nee. Nou, je hebt al allerlei oordelen in je vraagstelling, dus daar zit ik een beetje in te worstelen.
0: Ja, ik probeer weer te geven wat er gewoon over het algemeen
1: wat je zo al tegenkomt. Ja. Nee. Tuurlijk. En de overheid is heel erg aan het drukken dat er meer mantelzorg moet komen. Daar hebben de meeste rek wel uitgehaald. Dus dat wil ik wel even aangeven. Ik heb het ook in familiekring meegemaakt. Dat is niet makkelijk, mantelzorg. Zeker als dat duurt dan enige maand of een half jaar. En je moet je werk erop aanpassen. En je had natuurlijk ook nog andere rollen. Je bent zelf ouder van kinderen of kleinkinderen. Ja. Je hebt een baan. En het komt heel vaak ook op de schouders van vrouwen. De eigen ouders, schoonouders, kinderen, kleinkinderen. Ik praat een beetje uit mijn eigen privésituatie. Mm-hmm. Echt heel zwaar.
0: Ja.
1: En toch doe je dat, uit liefde.
0: Ja.
1: Want dat moeten we ook niet vergeten. Zelfs de term mantelzorg is voor veel naasten, laten we dat anoniemer benoemen, is een ingewikkelde term. Mantelzorg, wat bedoelt u? Ik doe dit gewoon voor mijn vader, ik doe dit gewoon voor mijn partner. Mm-hmm. En nog steeds is dat gaande. Het neemt niet heel veel af. Dat laat ook dat rapport van Sociaal Cultureel Planbureau zien.
0: Ja, je zegt van, hoor eens, die bereidheid is er wel. Ja. Maar er zijn grenzen wanneer het om de rekbaarheid. Ja.
1: En die grenzen komen er vooral als ze naast de wat gebruikelijke hulp, als een boodschapje doen, of misschien eens de stofzuiger pakken, of ze even auto naar het ziekenhuis bezoek. Dat wil iedereen graag doen. En gewoon op bezoek, dat doe je altijd al. Komt het dichterbij, en dat bedoel ik vrij letterlijk. Moeten we misschien ook worden met wassen, aankleden, in bed gaan. Ja, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. En ik vind ook zelf dat gewoon de thuiszorg moet blijven doen.
0: Ja, want daarmee zeg je ook van ja, het is wel leuk, al die particuliere initiatieven die ontstaan, sommigen noemen het simpelweg de zorgcowboys, want het is een markt, blijkbaar, waar het toch geld rondgaat. Is dat wel zo goed om die hele markt daarin vrij te geven? Want het is ergens een gevolg van de marktdeling. Hè? De ontwikkeling van binnen de zorg naar het een en ander vrij spel gegeven is.
1: Zeker. Nou, dat hebben we bij heel veel maatschappelijke sectoren gezien. Hè? Ook energie, water, het zijn allemaal bedrijven geworden. Dus dat hoort bij de neoliberale tijd die we gehad hebben. Na de verzorgingsstaattijd. Dat doen we ook zelf als kiezers. Dat we zulke soort keuzes maken.
0: Ik denk alleen dat kiezers niet altijd beseffen waarvoor ze keuzes maken.
1: Ja, dat moet je je dan toch in verdiepen. Dus ik ben ook blij dat ik zo aan de radio misschien kan helpen. Ja. Om dit soort overwegingen te maken. Het is wel een beetje doorgeslagen, want geld stuurt. En als je als ondernemer geld kan verdienen, ja, dan ga je geld verdienen.
0: Ja.
1: En als je dat zo kan doen, laag inzet en toch een beetje marge houdt, ja, dan word je echt een marktkoopman. En dat is doorgeslagen in de collectieve sector. Dus en zo zie je eigenlijk dat de pendule voortdurend heen en weer gaat. We begonnen van een verzorgingsstaat waar te veel staat werd. Mm-hmm. We hebben een tijdje marktwerking gehad en toen werd de markt. En dan gaat die pendule weer een beetje terug naar het midden.
0: Ja.
1: Nou, dat is eigenlijk wel een mooie ontwikkeling. Want allebei is nodig. Want het probleem is, als je aan de ruif van subsidies zit, is dat je een beetje de prikkel voor efficiëntie en kwaliteit van zorg kwijtraakt.
0: Ja, dat was toen een van de verwijten richting de thuiszorgorganisatie.
1: Precies.
0: Er is geld, doe het maar. En als het geld op is, dan is het project gestopt.
1: Ja. En te veel marktwerking gaat het de eurotjes die over moeten blijven. En vergeten we misschien dat je iets moet doen aan personeelstraining enzovoort. Dus aan beide mechanismen zou je kunnen zeggen, zitten goede dingen en de neveneffecten die niet zo prettig zijn.
0: Ja.
1: Dus het moet en-en. Je moet goede bedrijfsvoering hebben in je organisatie. Ik ben zelf ook bestuurder van een dementieorganisatie geweest.
0: En hoe was dat?
1: Ja, dat was hartstikke leuk. En ik wilde ook.
0: Je bent het niet vergeten?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Sterker nog, ik vond het ook wel een uitdaging om te het eind van het jaar toch 1-2% overhoud in mijn budget. Want dan kan je weer de innovatie voor het volgend jaar bekostigen. Dus het heeft ook nut

0: dat je een beetje geld houdt. Want dan kan je herinvesteren in je mensen, in het product wat je ontwikkelt. Maar als je dan aandeel, het kan weer doorslaan. Als je aandeelhouders zou hebben, en inderdaad wat van die cowboys die tot en met internationale bedrijven de aandeelhouders tevreden moeten stellen, ja, dat onttrekt zich uit de zorg.
1: Ja.
0: Maar de prikkel dat je een zo hoog mogelijke waarde uit je geïnvesteerde euro houdt, om het eens echt even als econoom te zeggen, zoveel mogelijk waarde uit je geïnvesteerde euro, dat doen we allemaal. Je houdt ook zelf je huishoudboekje als ouders overeind, zodat je later je huis weer eens kan moderniseren, aanpassen, schilderen. Dus ja, dat is een motor die nodig blijft.
1: Daarvan zeg je van, Horst, dat is helemaal niks. Dat is legitiem. Hè? Ja. Dat je zo redeneert, dan mag je gewoon ook, dat kun je ook verantwoorden. En alleen het punt is, denk ik, dat de gezondheidszorg erg duur begint te worden. Hè?
0: Ja. Nou, begint te worden, dat is natuurlijk ook al heel lang gaande.
1: Ja.
0: Jij en ik hebben in die zorg al heel lang rondgelopen. We waren in de jaren 80.
1: Bij de gezondheidsraad.
0: Ja, bij de gezondheidsraad. En er was zelfs een keer een memo van het ministerie substitutie in de ouderenzorg. Ik heb het over meer dan 40 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ook toen zagen we al van verre aandenderen dat er vergrijzing zou plaatsvinden. Dus dat kan ook eigenlijk helemaal geen verrassing zijn. En toch wachten we, net als kikkers in het warme wordende water, totdat het echt nodig wordt.
1: Ja.
0: En dat moment zijn we nu wel echt aan het naderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat nu?
0: Wat nu? Ja, hier zitten ook wel pijnlijke boodschappen in. Ook naar onszelf. Want we zijn wel erg verwend geraakt door de verzorgingsstaat. Dus zorg is een recht geworden. Dat zit er wel heel diep in.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd willen we allemaal heus ook nog wel wat voor onze naasten doen. Wat we mantelzorg zijn gaan noemen. Nou, dus wat heb je er nou zelf ook in je portemonnee voor over? Premiebetaling, eigen bijdragebetaling. Gewoon zelf doen. Hè. Zelfredzaamheid, dat staat ook hoog in het parool. En waarvan vinden we met elkaar, want het is ook een democratische besluitvorming, wat de staat moet blijven doen en wat die instellingen als thuiszorg en verpleeghuizen moeten blijven doen. En dat hangt ook heel erg af van de coalities. De ene keer is een meer linkse partij aan zet. PvdA heette dat vroeger. CDA een beetje middenpositie. De andere keer hebben we met z'n allen gekozen voor wat strengere partijen, zou je kunnen zeggen. Die vinden dat het echt de markt moet zijn. VVD en nog rechtser.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Laat ik het zo eens formuleren.
1: En dat kan niet neoliberaal zijn, dat moet een
0: eigen, dat moet een mengvorm worden.
1: Ja, eigenlijk een evenwicht van gezond verstand. Precies.
0: En ik vind het ook gewoon een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat we blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen onder ons.
1: Ja.
0: En daar gaat hij nu mis. Dat zien we in de jeugdzorg en dat zien we in de dementiezorg.
1: Dan pakken we daar straks op. Ja. We gaan eerst, want jij hebt mijn playlist aangeleverd. Ken je ze uit je hoofd als eerste nummer?
0: Ja, het eerste is The Phantom of the Opera.
1: Ja, dat hele verrassende nummer, hè, waar iedereen eigenlijk de mond van open viel.
0: Ja, denk je? Oh, nou, wat ik daar echt heel mooi van vind, want het is, als je het gevonden hebt, de versie van Beste Zangers.
1: Ja.
0: Floor Jansen en Henk Poortman. Het talent van deze mensen en hoe ze elkaar versterken in dit prachtige musicalverhaal.

0: Ja, dit is een nummer wat kippenvel geeft. En zeker voor de gast die tegenover mij zit, Robert Huisman. Een gesprek dat gaat over ouderenzorg en ook over dementie. Robert is hoogleraar die zich daarmee bezighoudt. En een bijzonder hoogleraar ook die in de praktijk nog eens een keer ook daadwerkelijk toch zijn teen in het water wil steken om te kijken van wat voor temperatuur hebben we nu in de zorg en in de gezondheidszorg. En we hebben het eigenlijk over al die ontwikkelingen die er plaatsvinden. En dat we eigenlijk weer terug moeten naar een nieuw model. Waar je zou zeggen van een beetje van het een, een beetje van het ander. De verzorgerstaat zoals die was. Maar ook iets van die marktwerking waardoor de organisaties op scherp gesteld worden. Wat in het verleden bij de, zeg maar, toen het geld als subsidie aan iedereen toekwam, niet zo geregeld was en ook niet transparant was. Dat is een van de kritieken uit die periode. Maar de gezondheidszorg, de ouderenzorg, die ontwikkelt zich niet alleen maar voor de mensen die alles goed hebben. Die kunnen nog lang doorgaan. De voorzieningen die worden aangepast, er zijn voorzieningen. En tegelijkertijd zien we een hele andere groep waar jij je ook mee bezighoudt. En dat is de groep dementeren. En dat is een groep die gaat dwars door alle sociale lagen heen.
1: Ja, en het woord dementerende moet je echt niet gebruiken.
0: Wat vraag mij zo?
1: Mensen met dementie. Het is een ziekte. En,
0: maar het proces heet dementeren.
1: Ja, zeker. Maar daarmee zijn we nog geen dementeren.
0: Ja, maar ik heb het over het werk. Hoor. Ik ben dat dementeren.
1: Nee, maar probeer dat eens toe te passen op kanker. Maar en dan krijg je een heel raar woord.
0: Het is dementie. Oké. Okay. We weten dat prinses Juliana toen het huwelijk van een zoon bijwoonde. Een kleinzoon bijwoonde. En dat ze ook in dat proces verwikkeld was. Dementie. En daarmee geef je ook aan. Horst, we hoeven ons niet voor te schamen. Alleen, het is erg vervelend als je het overkomt.
1: Ja.
0: En ook voor de naaste.
1: Het is echt een zwaar ziektebeeld.
0: Ja.
1: En in zichzelf ook dodelijk.
0: Ja.
1: Dat moeten we niet vergeten. Tegelijkertijd, en daarom was ik even fel hoe je het woord toepaste.
0: Nou, ik ken je niet anders, je wordt fel. Ja.
1: Het is een ziekte. En door het zo te personificeren, dementeren en dementerenden, vergeten we dat er ook nog gewoon een mens is die die ziekte heeft. Dus wat je heel erg ziet, we komen uit een soort medicalisering. Ook hier weer, van dementie als een ziekte waar we met dokters, psychologen, therapeuten mee aan de slag moeten.
0: Mm-hmm.
1: En wat blijkt nu uit heel veel onderzoek, maar ook gewoon uit mijn werkpraktijk, want ik heb er veel in gedaan, dat als je die mens blijft zien. En de verschillende rollen die men misschien toch nog deels kan oppakken. En de dingen die nog wel kunnen. En als je dat activeert en bevordert, nog een tijdje. Dat kan niet tot het eind, dat moet ik ook weer toegeven. Dat houdt een keer op. Maar dan kan je het wel mee oprekken. Want als jij de hele dag achter geranium zit, omdat niemand je wil bezoeken, omdat de verhalen zo moeizaam worden, en jij voortdurend vraagt voor de 10e keer en de 15e keer naar de sleutels, de koffie en de melk. Ja, dat is niet leuk om te bezoeken.
0: Nee.
1: Terwijl als je dat wel blijft doen en een beetje gespreksvaardigheid hebt om misschien het fotoboek te pakken, misschien een lied te zingen zoals we net deden, dan ontstaat er weer contact en dan gaat die ziekte ook een beetje naar de achtergrond.
0: Ja, eigenlijk zeg jij, en daarmee kom ik eigenlijk uit op Hugo Borst en Adelheid Rozen, die in een programma Humaan van Humanistisch Nederland een hele mooie opnames hebben gemaakt. Ik denk ook weer terug aan een toneelvoorstelling van Joop Admiraal. Mevrouw, u bent mijn moeder. Die raken allemaal de kernen van wat jij nu zegt. Van het, je praat over een mens, je praat met een mens. Alleen de mens is aan het verdwijnen.
1: Ja. En dat is een heel triest proces natuurlijk. Ook voor naasten. Want die zitten eigenlijk voortdurend in een soort rouw. Eerst dat die diagnose komt, dat is voor heel veel mensen echt schrikken. Maar voor sommige mensen ook echt een bevestiging. Ja, we dachten al, wat gebeurt er met papa? Maar je neemt steeds een beetje afscheid van je vader. Je herkent hem steeds minder. En dan gaat hij ook nog een keer verhuizen naar een verpleeghuis. Dat is voor hem ook een rouw stapje. Ik maak het even persoonlijk, want mijn vader heeft ook dementie gehad. Dus ik zie dat zo weer voor me gebeuren. Ja. En aan het eind weet hij ook echt niet meer wie je bent. En dan ben je er een van die vage gezichten. En dan probeer je toch je vader te blijven zien.
0: Ja.
1: En als je dat blijft proberen. En aan het eind kon hij zelfs niet meer praten. Dus dan doe je het ook meer fysiek dan met woorden. Dat is een hele goede tip. Als je met je naasten wil omgaan. Probeer het ook op andere manieren dan die taal. Mm-hmm. Taal is een van de eerste dingen die ontslipt. En ze kunnen geen woorden meer vinden. Of ze gebruiken verkeerde woorden. Dan is de sleutel ineens een pak melk. Dat kan echt gebeuren. Maar er zijn zoveel manieren om contact te hebben. Gewoon eens aanraken. Ik mocht vroeger mijn vader nooit aanraken. Maar door zijn ziekte werd hij zelf ook milder. En begreep hij ook dat dit een manier was voor communicatie. En dan kon je raken, even zijn hand strelen. Even een aai over de wang, over de bol. Dat bedoel ik niet kleinerend, maar laten zien dat je contact met elkaar wil hebben.
0: Dat betekent voor jou ook wat op zo'n
1: dat
0: moment.
1: Dat is best ingewikkeld. Ja. Ik had een best stevige vader. Die was zo'n ondernemer. In de Rotterdamse haven gebeuren met containervervoer. Self-made man, eigen bedrijf. Toen ik een studentenhuisvesting zocht, zei hij, nou is prima, ga maar onder mijn kantoor wonen. Maar dan zorg je dat het kantoor schoon blijft. Dus nou, lekker aanpakken.
0: Ja, het typische verhaal van niet lullen, maar poetsen.
1: Ja, waarbij emotionele kant wat onderbelicht bleef, zal ik maar zeggen. Maar interessant genoeg, en dat heeft mij echt de ogen geopend, dementie maakte hem ook wat milder. Waar ik hem vroeger niet mocht aanraken, mocht dat en kon dat nu. Mm-hmm. Dus het heeft niet alleen maar nadelen dat die ziekte steeds verder gaat. Er komen ook nieuwe manieren van contact.
0: Ja.
1: Ik bedoel het aanraken, oude foto's samen bekijken. Maar ook een stukje muziek spelen met elkaar. Daar heb ik dadelijk een selectie voor gemaakt waar we nog wel op komen. En dat blijkt ook, zeg maar, meer fundamenteel te werken. Want dan gaan er ook andere delen van de hersenen die nog wel werken, gaan aan. En muziek is heel bekend. Er zit in een ander hersendeel dan spraakvermogen en begrip.
0: Ja.
1: En als je muziek stimuleert, dan komen ook de woorden weer. Ja. Dat zijn ook hele indrukwekkende ervaringen.
0: Jij zegt dit, ik moet gelijk denken aan een filmpje wat ik ooit gezien heb van een dementerende vrouw die eigenlijk niet meer echt sprak. Maar die uitstekend kon zingen. En op het moment dat ze de piano aan kon zij, zong ze die hele aria weer.
1: Ja, nee, er zijn heel veel mooie filmpjes van.
0: Ja.
1: Van de oude ballerina die ineens toch weer het Zwanenmeer dans.
0: Heb ik ook gezien, ja.
1: Van de oude Amerikaanse jazzman. Die je echt helemaal in elkaar ziet zitten, letterlijk. En een beetje mummelen. En ze laten dat filmpje 3 minuten duren. En stap voor stap zie je hem eigenlijk weer wakker worden.
0: Ja.
1: Eerst mummelt hij een, en eerst gaat hij omhoog met zijn gezicht. Dan komt er een woordje. En aan het eind zingt hij, net als jij noemt, dat hele lied zo. Want dat zit ergens nog in dat brein, maar dat laadje moet open.
0: Ja, en daarmee zeg je eigenlijk, dementie, dat jou tegemoet komen, hè? Is een proces van aftakeling. Daar ontkom je gewoon niet aan. Maar tegelijkertijd is het geen totale aftakeling. Alleen je moet wel accepteren en daarmee meegaan in de beweging om dat aan te raken wat je eigenlijk niet gewend was om aan te raken, weer te pakken.
1: Ja. En dan helpt het ook heel erg, want ik vind het ook wel leuk wat tips te geven. Ik ben zelf ook bestuurder geweest van een dementieorganisatie.
0: Ja.
1: Met heel veel case managers. Maar ook psychologen die hielpen de mantelzorger, de naaste, weer om te gaan met de persoon met dementie. Dus een grote truc is, ga nooit fouten zitten uitvergroten. Ja, dat ben je weer vergeten, maar. Of, ja, pap, dat zei je net ook al, maar. Oh ja, goed dat je dat weer even oprakelt. En is positief bekrachtigen, dat helpt. Want de mens zelf heeft ook wel door dat het niet zo goed meer gaat. En dan is het heel erg lastig om op je falen aangesproken te worden. En juist bij dementie moeten we dat niet doen. Om die positiviteit die er nog wel is en de dingen die nog wel kunnen steeds te blijven bekrachtigen. En dan maar even om dat andere heen te lullen, zou ik als Rotterdammer kunnen zeggen. Want dan ga je dat zitten versterken en dan wordt het niet beter van.
0: Nee. We hebben het net in het vorige stukje ook al aangehaald. De verzorgingshuizen zijn weggevallen, hè? De bejaardenhuizen waar we het over hebben. De mensen blijven langer thuis. Zorginstellingen, al die dingen meer. Nu zijn de thuiszorgorganisaties, de echte thuiszorgorganisatie, van echt van het handelen en al die dingen berekenen. Maar er is een groep die in een grijs gebied valt, net niet goed, slecht genoeg om naar een
1: verpleeghuis
0: te gaan. En op het randje, maar er is geen plek ook. En daar wordt veel beroep gedaan op de familie. De familie kan ook inhuren, dus er zijn middelen voor om dat te kunnen compenseren. Het is niet dat altijd afdoende. Dat net is nog niet helemaal uitgekristalliseerd.
1: Nee, klopt. Ik denk dat we eigenlijk een beetje spijt hebben van het sluiten van de verzorgingshuizen. Want wat deed dat nou zo mooi? Dat was eigenlijk een beschutte woonvorm.
0: Ja.
1: Met niet het accent op die medische zorgkant. Dus veel minder verpleegkundigen, maar meer verzorgende en helpende. Of nu zouden ze welzijnswerken noemen. Mensen die ook zorgen voor hun activiteit.
0: Ja.
1: In dat restaurant, ochtendprogramma, middagprogramma, muziek, kaarten, een uitje. In een beschutte woonvorm. Zodat we elkaar wel een beetje in de gaten kunnen houden, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Dat is er tussenuit gevallen. En daar houden we de verpleeghuizen over. Maar die komen eigenlijk wel van heel vroeger, de jaren 50, uit de medische oriëntatie.
0: Ja.
1: Het waren eigenlijk de herstelafdelingen na het ziekenhuis.
0: Klopt.
1: Dus daar zat heel veel aandacht op de somatische kant van kwetsbare mensen. Ook dat was in de tijd wel vreselijk doorgeëvalueerd. Dus nu is het leeuwendeel mensen met dementie. Dat noemen we dan de psychogeriatrie in de verpleeghuishoek. Maar de capaciteit is bevroren. Dus er zijn eigenlijk twee problemen in de capaciteit ontstaan. Die beschutten woonvorm van de verzorgingshuizen. En ja, de schaarste voor mensen die het echt moeilijk hebben. En dat is bewust gebeurd. Daar is gewoon een halt op gezet, zodat de druk komt. Ja, zoek de nieuwe oplossingen in het zelf wonen, zelfstandig wonen. Inmiddels hebben we spijt van dat verzorgingshuis schrappen, omdat die beschutte woonvorm er niet meer is. Je ziet nu heel veel initiatieven, dus het wordt weer. De pendule gaat gelukkig toch weer terug. Met knarrenhofjes, ja, bijvoorbeeld. Die zijn hier in Dordrecht ook in de omgeving wel. Ja. Of groepswonen in de wijk. Of toch ook weer misschien dat verzorgingshuis en aanleunwoningen. Dus we zijn weer bezig te herinvesteren in allerlei beschutte woonvormen. Met wat minder zorg, maar wel onderlinge hulpverlening. Hè?
0: Ja.
1: Een ontmoetingsplek. Maar dat gaat veel te langzaam.
0: Ja.
1: En dat komt weer door andere problemen. Dat is de woningnood. Dat is ook hoe wij de procedures nu ingewikkeld hebben gemaakt. Het kan 15 jaar duren voordat een bestemmingsplan is aangepast.
0: Klopt, minimaal 10.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of dat een nieuwbouwproject toch wordt goedgekeurd. Dat doen we zelf als burgers ook allebei bezwaren in. Dat mag ook 4-5 keer gebeuren. De woningbouwcorporaties hebben het echt moeilijk financieel ook. Maar die moeten dit oppakken. En als dat zou mogen lukken, dan hebben we het hele continuum van lichte thuiszorg, beschutte woonvormen en waar het nog nodig is, verpleeghuizen, wel weer gerevitaliseerd. Maar spijtig genoeg hebben we te snel afscheid genomen van die verzorgingshuizen. Dus kost ons weer 20 jaar om die beschutte, die tussenvarianten weer, ja, op te bouwen.
0: Ja.
1: Dat is niet slim geweest.
0: Nee, maar dat had ook denk ik deels te maken met dat het negatieve imago was. De verzorgingshuizen op de duur hadden opgebouwd. Hè? De kleine kamertjes, een bed achter een gordijn.
1: Een eigen keukentje,
0: ja,
1: douche op de gang.
0: Ja, ja, dus dat, ja,
1: maar dat, is, dat is niet meer zo, nee, hè? Dat moet even helder maken. Dus, misschien zijn er nog één of twee locaties die er zo uitzien, met maar 24 tot 30 vierkante meter voor je appartementje. Maar wat er nu aan modernere woonvoorziening wordt gebouwd, dat is gewoon echt aan de maat. Helemaal, ja, goed.
0: Dat is goed. Jij wil nog een stukje muziek laten horen,
1: ja,
0: van die herinneringen. En, want de klok tikt natuurlijk door. En dat wil ik in ieder geval de luisteraars niet onthouden. Wat jij daar.
1: Dit komt. Dit is de nummer 1 van de Herinneringen Top 50 concert. Georganiseerd 22 maart in de Zieke Dome Amsterdam door Alzheimer Nederland. Waar 18.000 mensen waren die zelf dementie hebben of bij dementie betrokken zijn.
0: Ja.
1: Dus ook dat hele netwerk rond Alzheimer Nederland. Mijn leerstoel wordt er ook deels door gesponsord. Was daar. En de mensen zelf met dementie hebben mogen kiezen wat hun top 50 was. En daaruit kwam, met een treffende titel, gezongen door Paul de Leeuw, Heb je lief.
2: Ik hoor alleen niks. Nee, ik hoor niks. Wacht. Het gaat lukken. Ja.
3: Dank u wel. Ik weet niet of u zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik je oproep in gedachten, maak me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik jou alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Sorry Ziggo, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ja, Paul de Leeuw. Ik heb je lief. In ieder geval een machtige meezingen waar dat blijkbaar heel veel ouderen, ook met dementie, blijkbaar erg aanspreekt. En dan kom je toch bij de dementie weer uit. En dan denk je van, wat kunnen we er eigenlijk aan doen, Robert?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Deftig noemen we dat preventie van dementie. Inmiddels zijn er 14 factoren bekend die een risico vormen voor het latere ontstaan van dementie. Dus omgekeerd, als je wat doet aan die risicofactor, kan je het misschien uitstellen of wel helemaal afstellen. Nou, waar moet je dan aan denken? Het is wel heel ingewikkeld hoor, want het begint al met opleiding. Ja. Dus kinderen gewoon lekker tot hun 24, 25 laten blijven leren. Maar ook later steeds weer iets nieuws leren. Misschien eens gaan schaken, misschien eens gaan zingen, iets nieuw blijven leren.
0: Prikkelen.
1: Dat is prikkelen. En uit dat prikkelen zijn nog meer van die mechanismen. Gehoor. Ik vind eigenlijk dat iedere 50-plusser zou iedere 5 jaar zijn gehoor moeten laten checken. Want het teloorgaan van je gehoor blijkt een risicofactor te zijn door dat voortdurende prikkelen van je brein voor het later ontstaan van dementie. Dat geldt ook voor sociale interactie. Of de keerzijde daarvan, eenzaamheid. Sociaal contact, voortdurend met elkaar praten, kijken, voelen, blijft je hersenen stimuleren. Dus dan kan je heel lang je breinreserve, zoals dat dan formeel heet, overeind houden voordat die ziekte zo ver in je hersenen is doorgevorderd, dat het dan ook weer ophoudt. Maar dan kan je dus een beetje uitstellen.
0: Ja.
1: En wat blijkt nou, als je al die factoren zou aanpakken, en een deel daarvan zijn individuele factoren, dus dat kan je zelf doen. Maar er is ook bijvoorbeeld luchtvervuiling. Luchtvervuiling is schadelijk voor je hersenen. Dat hebben we al gehoord bij Parkinson. Hè? Daar hebben we over al die verdelgingsmaterialen in de landbouw. Dat brengt hersenschade. Maar ook uitstoot in de Rotterdamse haven. Of bij Tata Steel rond het IJ. Zien we in de directe omgeving mensen eerder dementie krijgen.
0: Dat is statistisch ook gewoon vastgesteld.
1: Ja, statistisch aangetoond. Ja. Alleen het probleem is, dit gaat dus eigenlijk over alle fasen van je leven heen. En een deel is individueel, een deels hoort in de samenleving. Luchtvervuiling kunnen jij en ik niet oplossen.
0: Ja.
1: Dat moeten gemeentes gaan oplossen. Die moeten meer groen plaatsen. Die moeten die vergiftigende industrie misschien eens aanpakken. Tata Steel duurt ook veel te lang, bij wijze van spreken.
0: Nou, ze hebben een heel nieuwe directeur aangetrokken.
1: Nou, dat is ook leuk voor de bühne. Maar dat is dus heel hoopvol eigenlijk. En wat blijkt, als je dat allemaal zou doen, die 14 factoren, dan kunnen we 45% van de toekomstige dementiegevallen voorkomen.
0: Dat lijkt me dat de hoogste prioriteit moet krijgen.
1: Maar ja, dan komen we in alle silo's. Want dan moet economische zaken wat doen. Dan moet zelfs justitie wat doen. Dan moet VWS wat doen. Dan moet woningbouw wat doen. Dan moet de ruimtelijke ordening wat doen bij de gemeente. Waar komt wat?
0: Ja,
1: dan voel je al aankomen waar dat hapert.
0: Ja, goed, dan gaan we naar richting Mission Impossible. Dan wordt het hangen aan de torens in Den Haag, hè, van VWS, die daar eigenlijk een leidende rol zou moeten hebben.
1: Als je me goed gehoord hebt de afgelopen uurtje, het is steeds en. Het is en marktwerking en collectiviteit. Het is en het ziektebeeld wat progressief dodelijk is, en gewoon blijven omgaan met als mens tot mens. En dat geldt er eigenlijk ook bij preventie. Je kan er individueel wat aan doen, maar we moeten er ook in de collectiviteit wat aan doen met gezondere woonomgevingen die stimuleren tot wandelen, bewegen, ontmoeten en minder vervuilend zijn. En zelf moet je letten op je leefstijl. Meer bewegen, gezonder eten, meer sociaal contact en blijven leren. Of het nou een muziekinstrument is of een nieuw kaartspel. Of gewoon naar zo'n bijeenkomst van het Alzheimer Center, waar je ook van alles kan leren. Dat blijft stimuleren.
0: Belangrijkste boodschap, blijf in beweging.
1: Ja.
0: Geestelijk, maar ook fysiek.
1: En sociaal.
0: Niet te vermissen, ja. Robert, we zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Jij hebt nog één liedje. En jij hebt het ongetwijfeld in je hoofd zitten. En de technicus die heeft klaarstaan. Ik vond het heel prettig om jou hier in de studio te hebben. En een verhelderend het gesprek. Of dat eenmalig is, dat betwijfel ik. Ik denk dat ik je nog een keer zal weten te vinden om nog eens een keer dieper in te gaan op het trend. Want het is toch wel iets waar ik zeg van, ja, die hele ouderenzorg, dementie. Het is iets wat ons allemaal raakt. En we hebben er allemaal mee te maken. Dwars door alle sociale milieus heen. Dat kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden.
1: Zeker. Mag ik dan nu dat derde liedje introduceren,
0: yeah,
1: Ben?
0: Ja.
1: Want het heeft voor mij een hele dubbele lading. Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij? Dat was in diezelfde herinneringen top 50 waar Paul de Leeuw vandaan kwam, was dat nummer 3.
0: Ja.
1: Maar deze titel is nu ook gebruikt door het Rotterdamse programma Op Zomer Mee. Om een spel te maken hoe je elkaar in een straatje kan helpen. Mag ik dan bij jou misschien de generator lenen als de energienetwerk uitvalt? Mag ik dan bij jou je radio lenen om te horen wat de aanwijzingen van de overheid zijn als het internet is uitgevallen? Mag ik dan bij jou? En nou gaan we ook even wat kan je zelf doen, wat eindigt het vorige blokje mee. Ik ben inmiddels lid van de bewonersvereniging van mijn buurt.
0: Mm-hmm.
1: En organiseer themaavonden hiermee voor de buurtbewoners. Om wat we formeel noemen de zorgzame buurt een beetje op proberen te richten. Dus wij gaan op 16 juni gaan we met 50 man dit spel spelen. Waar we het eerder ook hebben gehad over voorzorgcirkels en lief- en leedstraatjes. Want het is niet alleen maar theorie dat we elkaar meer moeten helpen. Dat moeten we dus ook allemaal individueel doen. Dus deze theoreticus probeert nu praktijkervaring in te brengen om dat met de buurtbewoners stap voor stap samen op te bouwen.
0: Mooi.
1: Mag ik dan bij jou? Letterlijk.
0: Ook een mooi advies voor politici.
2: En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de lief

0: en Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa-run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Camp. De lopers finishen op maandag op Tweede Pinksterdag op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag later bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam-Vlaardingen vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op Poolse Straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen 4:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. 95.7 en 105 FM.

0: Ja, welkom in het derde uur. Dan zitten we aan de politieke stamtafel. Waar we het over gaan hebben is dat afgelopen week een oud raadslid van het CDA, Ellie Meijer-Pietersen, is overleden. En mevrouw Pietersen was een spraakmakend en strijdlustig CDA-raadslid in Dordrecht. Deskundige op het gebied van milieuzaken en volkshuisvesting. Zij zette zich in om de bodemfront in de Merwepolder. En in 2019 werd zij genomineerd als dochter van Dordrecht. En voor Studio Wit had ik een interview met haar. We hebben het over 2019. En dit interview gaan we nu beluisteren. Daarna hebben we wethouder Wim van der Kruijf, die toch wat bijzondere herinneringen Ellie Meijer-Pietersen heeft om dit verder toe te lichten. Maar nu eerst het interview.
1: Maar dat zijn we nog niet helemaal, want we hebben nog één moment. En we besteden aan een nieuwe dochter van Dordrecht die op de nominatie is geplaatst. Dan hebben we het over een oud-politica, Ellie Meijer. En Ellie Meijer die heeft jaren in de gemeenteraad gezeten van Dordrecht. En die is door haar partij, de CDA, voorgedragen, genomineerd als dochter van Dordrecht. En dat interview dat eerder deze week plaatsvond, willen we niet onthouden. En luister u naar een zeer heldere dame die in haar tijd al bekend stond als een zeer krasse politica en die zich ook bezig heeft gehouden met R.W. de Polder en daar zeer verdienstelijk in geacteerd heeft.
2: Als een van de genomineerden voor de dochters van Dordrecht overvallen?
3: Ja, ik wist niet dat het bestond. Het is ook vrij nieuw, heb ik begrepen. Maar dat ik nu voorgedragen word, een grote eer. Maar ik voel me heel erg verlegen ermee, want ik denk dat er mensen zijn die het meer verdienen dan ik.
2: Ja, maar u bent zomaar voorgedragen, want u bent raadslid geweest voor het CDA in de gemeenteraad van Dordrecht. En dan heb ik het over begin jaren 80. En dat heeft u een heel lange periode volgehouden.
3: Ja, ik heb het langer volgehouden dan ik gewild had. Want ik, principieel vind ik eigenlijk dat 3 periodes genoeg is. En ik was gedachte al helemaal weg, tot de toenmalige voorzitter Gerard van der Weg bij mij kwam en vroeg of ik nog een periode wilde doen. Ja, en toen heb ik thuis even overlegd en toen zeiden ze waarom niet. En toen heb ik het maar gedaan. Maar ik vind eigenlijk dat 3 periodes genoeg is.
2: U heeft, dat mag wel gezegd worden, een roerige periode van Dordtse gemeentepolitiek meegemaakt. Want we zaten in die periode met de Tweede Haven, het gifstort.
3: De vervuilde grond. De vervuilde grond onder die woonwijk.
2: Met de staart.
3: Ja, dat was ook een hele belangrijk. En toen is het, hebben de bewoners van die wijk nog een keer het gemeentehuis gekraakt. Zaten we daar allemaal? Nee, dat waren spannende tijden. Ja.
2: Maar uw optreden is ook niet ongemerkt gebleven. Want u stond bekend als een vrouw die zeker tegen toenmalige, de hiërarchie van de Partij van de Arbeid, die toch het voor het zeggen had, dat u daar zich niet bij neerlegde.
3: Ik vond het misschien niet terecht, maar ik trok me er niks van aan. Kijk, je zit met een bepaalde instelling in de gemeenteraad en daar sta je voor. Dus daar moet je dan ook voor blijven staan en dat wordt je lang niet altijd in dank afgenomen.
2: Nee, want van verlegenheid had u geen last van?
3: Nee, nu wel, maar toen niet.
2: U heeft die roerige periode meegemaakt. Hoe kijkt u daar gewoon op terug? U bent nu 87 jaar. En dat lijkt het allemaal heel lang geleden. Maar als je ernaar in gaat verdiepen van wat is het toen afgelopen, is het helemaal nog niet zo lang geleden.
3: Het is wel lang geleden. Maar nu ik door deze leuke bijeenkomst weer veel aan terugdenk. Ook veel terugdenk aan mensen van andere partijen waar je bijzonder prettig mee hebt samengewerkt. We hadden ontzettend veel waardering voor elkaar. Met name de vrouwen, maar toch ook mannen. En dat heeft me wel verrijkt. En door de gemeenteraad ben ik in contact gekomen met mensen waar ik anders nooit mee in contact gekomen zou zijn. En daar word je ook veel rijker van.
2: U woont nog steeds in Dordrecht?
3: Nee, ik woon in Den Haag.
2: In Den Haag, in de residentie?
3: Ja, en dat komt omdat wij altijd erg dol geweest zijn op de zee. Dus toen we de kans kregen, mijn man werd gepensioneerd en ik was ook klaar in Dordrecht. Toen zijn we naar Den Haag gegaan.
2: Ja. Komt u nog wel eens af en toe in Dordrecht?
3: Jawel, mijn zoon woont er nog. Dus kom ik regelmatig, maar van tijd tot tijd in Dordrecht. Ja. Het is en blijft een mooie, bijzondere stad.
2: Nog even snel terugkijkend. Het Dordrecht van toen is toch wel een klein beetje veranderd, hè? Wanneer we kijken naar alle monumenten die opgeknapt zijn.
3: Nou, het is veranderd en enorm verbeterd. Het is echt. Ik denk dat het van origine echt een stad was. In de periode dat ik in de gemeenteraad zat, hing het allemaal als los zand aan elkaar. En nu, in mijn gevoel, is het weer meer één geheel. Met een duidelijke strategie om er wat van te maken. En landelijk is Dordrecht wat gaan betekenen. Als we aan het museum denken. Ik geloof dat zelfs nu de passie daar.
2: Ze gaan het kruis dragen, hè, hier.
3: Ja, precies. Kan je nagaan wat de invloed we gehad hebben. Ja.
2: Nou, dankjewel. En succes met de eindfase straks en later in het jaar van de nominatie van dochters.
3: Ik hoop dat het lukken gaat, maar wie genomineerd is, die is het nog niet, hè?
2: Nee, maar dat is nog een lijst die groeit.
3: Dat moeten we maar afwachten. Dank u wel.
2: U dank. Dag hoor.
0: Ja, dit was Ellie Meijer-Pietersen, CDA, oud-CDA raadslid. En genomineerde dochter van Dordrecht. U hoort gewoon bij de dochters van Dordrecht. En die is overleden. En degene die haar ook heeft leren kennen, dat is Wim van der Kruijf. Als het goed is, heb ik hem nu aan de telefoon. Wethouder Wim van der Kruijf.
4: Dat klopt, Ben. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, Ellie Pietersen neemt toch wel een bepaalde plek in het politiek leven. Heb ik begrepen.
4: Nou, dat is zo. Ellie Meijer was inderdaad raadslid heel lang. En toen ik nog als jonge dertiger mijn eerste stappen zette in de politiek. En ik zal je vertellen, dat was tussen 1994 en 1998, ook al even geleden. Toen was zij raadslid. Dat was haar laatste periode als raadslid. Toen was zij mijn mentor.
0: Dan heeft ze je beïnvloed.
4: Nou, dat is zeker. Wat ik net ook in het interview terughoor van 7 jaar geleden herken ik ook helemaal. Strijdbaar, duidelijk, principes, daarvoor staan, niet willen wijken. Maar tegelijk ook, en dat hoor je er ook, verbinding zoeken met andere partijen, met andere mensen. Kijken hoe je samen sterker staat en je ook inleven in wat anderen vinden. En ik hoor daar zelf zeggen, daar word je rijker van. En dat herken ik ook helemaal. Dus daar heeft ze me erg op geïnspireerd in die 4 jaar.
0: Ja, het is een bijzondere, markante vrouw eigenlijk. Hè? Dat was mijn eerste ontmoeting met haar. En zo is ze mij ook bijgebleven. Ik denk van iemand die niet het kaas van de brood laat eten. Als ze ervoor staat, dan gaat ze er ook voor. Dan durft ze ook tegen de stroom in te gaan. Klopt dat?
4: Dat was zeker zo. In die tijd speelde inderdaad, je hoorde het ook noemen, volop de problematiek rondom de mensen. Met de derde Merwedehaven, de vuilstort, de gif wat aangetroffen was onder de staart in die woonwijk. En een gedeelte van die periode zat het CDA ook niet in de coalitie. Hè. We hadden ook houden, we waren oppositiepartij. Partij van de Arbeid was een machtige partij, maar ze deinsde daar niet voor terug. Ze stond wel echt voor de principes. En behalve dat ze strijdbaar was, ook wel resultaten te bereiken. Helaas niet dat de derde Merwedehaven als vuilstort afgeblazen werd, want die is wel doorgegaan tot ons verdriet. Maar goed, zij heeft er wel alles op alles gezet om dat te voorkomen en in goede banen te leiden. Ook daarna overigens, toen het eenmaal besloten was, door er bovenop te blijven zitten of het allemaal wel conform de regels ging. En dat was niet altijd zo.
0: Nee, dat weten we nog wel uit die tijd dat er wel het nodige speelde. En goed, in deze tijd zou ze nog prima gepast hebben als politica, denk ik.
4: Dat denk ik ook, zeker met haar opvattingen. Maar wat ik het ook het mooie vind. Kijk, in deze tijd zien we natuurlijk ook wel veel dat we ook wel verschillende meningen hebben. Maar het soms ook wel eens wat op de tong gaat en heel fel gaat. En de inhoud een beetje kwijtraakt in de gesprekken.
0: Ja.
4: Maar daar was Ellie Meijer niet van. Die was altijd terug naar de inhoud. Altijd onderbouwen, altijd zeggen hoe. En daaruit vertrekken en niet op de man of de vrouw spelen. Dus ik denk, in die zin zou ze zeker passen in deze tijd om ons daar bij die les te houden.
0: Ja, kortom, een vrouw van de inhoud waar het om gaat. Ja. Hoe gereageerd hebben rondom die commotie, rondom het hek op de Wieldrechtse Zeedijk, denk u?
4: Oh, nou, dat vind ik zo'n hypothetische vraag. Dat vind ik een hele ingewikkeld voor een ander te beantwoorden, Ben.
0: Nee, maar goed, het is wel iets wat speelt natuurlijk. Ik denk, het is een vrouw zoals ik heb haar in de korte gesprek wat ik met haar heb gehad. Toch met een warm gevoel voor mensen.
4: Dat is zeker een warm gevoel voor mensen, uiteindelijk. En daarvoor zit denk ik in iedereen in. Je hebt een ideologie, je hebt een opvatting, je hebt principes. Maar wat ons uiteindelijk allemaal bindt, is dat we het wel doen voor de mensen in deze stad. En vanuit daaruit het beste te doen. En dat deed Ellie Meijer ook. Maar die overtuiging heeft er ook nog wel. Die heeft uiteindelijk iedereen in de gemeenteraad wel. En daar moet je elkaar ook op vinden. Wat is nou het belangrijkste voor de mensen?
0: Ja, in ieder geval zo weer de formatiebespreking in. Hè? Want dat gaat ook iedere zaterdag door, heb ik begrepen.
4: Zeker, ja.
0: Ja, nou goed, in ieder geval dat betekent als het goed is, over niet al mijn een nieuw college kunnen gaan verwachten.
4: Nee, we gaan straks om 12:30 ontmoeten we elkaar weer. En op zaterdagmiddag zitten we weer om de tafel om voortgang te boeken. Ze berichten wat de formateur was er niet. We waren het als gezamenlijke lijsttrekkers hebben uitgebracht. Dus dat we nog steeds hopen dat we in de tweede helft van juni klaar zijn. Dus daar zetten we volop in. Maar goed, wat een en ander gebeuren. Ja, daar gaan we mee aan de slag.
0: Goed, maar kunt u mij er wat van vertellen? Want houdt gewoon onder ons.
4: Ja, ik hoor dat je zegt op de radio bent, maar zo werkt dat niet.
0: Goed. Succes bij de formatieonderhandeling en we zien elkaar. Ja?
4: Is goed, dankjewel. Fijne dag ook. Dag.

0: Ja, het volgende onderwerp waar we nu over in gesprek gaan met Frauke de Vries van GroenLinks Partij van de Arbeid. Nog geen pro-Nederland, ook, maar goed, in Papendrecht heten ze pro-Papendrecht, maar in Dordrecht heten ze nog geen pro-Dordrecht. Dus het is GroenLinks Partij van de Arbeid. Welkom.
1: Dank.
0: We gaan het hebben over het hek. Je kan er bijna een gedicht over schrijven, of een novelle over schrijven. Het hek, het staat er op de Wieldrechtse Zeedijk. En dat was eigenlijk, voor sommigen is dat een doorn in het oog. Het staat namelijk op de openbare weg. Dus je zou zeggen, dus in het publieke domein. Om het gevoel van veiligheid te creëren voor de bewoners op de dijk. En dan hebben we het over, waartegen dan? Dan hebben we het over het AZC. Want ja, er komt een AZC, er is een AZC. En vervolgens inderdaad wordt het straks gevuld met ongeveer 580, 585 bewoners. Luchtelingen, ja, uiteindelijk waar je het over hebt. En ja, het beeld van Ter Apel hebben de mensen allemaal voor ogen. En ja, van verschrikkelijke wantoestanden. Dus daar moeten we tegen beschermd worden. Of dat een algemene gedeelde mening is van de bewoners van dat gebied, dat durf ik te betwijfelen. Want ik heb ook bewoners gesproken die zeggen, doe maar anders. In ieder geval, het hek staat er. De eerste bewoners zijn er al gekomen. Ongeveer 200 zitten er nu. Staan er nu, zitten er nu, liggen er nu, zijn er. Ja, en ja, die bewoners die hebben niet veel te doen daar in die omgeving.
1: Nee, dat komt natuurlijk omdat het echt in een uithoek van het eiland van Dordrecht is, op een distributieterrein. Een bedrijventerrein. En het was zo'n beetje het laatste stukje Dordrecht voor Willemsdorp, waar het AZC is gebouwd. Dat is al heel afgelegen van veel van de bebouwde kom. En ja, dan is er in de omgeving ook niet heel veel te doen.
0: Nee. Men was bang dat die bewoners, uiteindelijk moeten ze ook boodschappen gaan doen en al die dingen meer, die zwerven uit naar het Wielwijk en ze komen langs allerlei trajecten. Ze gaan naar Sterrenburg, ze gaan Sterrenburg overvallen. Weet ik wat voor fantasieën er allemaal leven of leefden. De werkelijkheid is anders.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat door de media beelden geschetst worden die omwonenden zorg geven. Of die beelden allemaal terecht zijn. En ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Nou ja, je kunt niet verwachten. Ik heb het trouwens ook nog even uitgezocht. De dichtbijzijnde bushalte in het weekend. Het is voor deze mensen heel lastig om zich te verplaatsen. Te voet, te fiets. Ze zullen geen eigen auto hebben om ergens naartoe te kunnen. Door de week rijdt lijn 7 naar het Distripark. In het weekend, feestdagen niet. Dus om dan ergens te komen, zijn ze inderdaad afhankelijk van wandelen of fietsen. Of ze moeten een half uur lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte. En dan kunnen ze de bus nemen of naar Schavendeel of naar Dordrecht Centrum. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje mensonwaardig dat dit niet beter geregeld is. Sowieso de bewoners van het AZC zullen zich niet massaal met z'n allen tegelijk gaan verplaatsen. Dat zal op verschillende momenten van de dag zijn. En ik vind het heel jammer dat het beeld is geschetst dat maximaal 580 bewoners van het AZC voor overlast zullen zorgen. Terwijl ik aanneem dat er meer dan 580 mensen daar op het industrieterrein werken die zich in ieder geval van maandag tot met vrijdag continu verplaatsen. Mm-hmm. Ik snap dat het voor veel verkeer zorgt. Maar niet al dat verkeer gaat over de Wieldrechtse Zeedijk. Zeker groter verkeer is daar niet mogelijk. Dus ja, ik vraag me af waarom ervoor gekozen is om een openbare weg af te sluiten. Terwijl niet eens vaststaat dat dit aanzienlijk voor meer voetverkeer zal zorgen. En dus daardoor misschien daar hinder van wordt ervaren.
0: Ja, ze zeggen, Laat ik zo zeggen, de bewoners die gesproken hebben van ja, dat hek is op ons verzoek gekomen. Dat was eigenlijk een psychologisch hek, hè? Van het gevoel hebben dat. Sommige steden hebben ze ooit in het verleden een muur gebouwd, maar dat was inderdaad om de mensen binnen te houden. Dit hek is niet bedoeld om mensen binnen te houden, maar om mensen in ieder geval een andere route te laten lopen en niet over de Utrechtse Zeedijk. Juridisch gezien is de vraag van, is dat houdbaar, zo'n hek op de openbare weg? Jullie hebben daar je twijfels bij, wat is het nut? Wethouder Wim van der Kruijf, die gaat voor de leefbaarheid en de veiligheid. Jullie vragen me af van, nou, staat het hek voor leefbaarheid en veiligheid? Wat was zijn reactie?
1: Vanwege de verkeersbewegingen, de toegenomen verkeersbewegingen in de omgeving, de verkeersveiligheid daarvoor op hadden gesteld en de zorgen van de omwonenden heel serieus namen.
0: Mm-hmm.
1: Dan roept dat bij ons nog vragen op. De verkeersveiligheid voor wie? Welke zorgen zijn dat dan?
0: Wat was zijn reactie?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat de reactie die wij kregen een beetje teleurstellend was, in de zin van vooral het op het technische stuk gooide,
0: Hij hield zich een beetje op de vlakte door het technisch te houden.
1: Ja. Ja.
0: En door dat ze op deze manier te doen, beantwoordde hij niet aan de inhoud die je van hem hadden verwacht.
1: Klopt.
0: Ja. Wat had je van hem verwacht dan?
1: Nou ja, heel eerlijk, dit is natuurlijk wel het antwoord wat we hadden verwacht. Wij vonden het het standpunt, het hek eigenlijk symboolpolitiek is en er is gekomen voor zorgen rondom angst voor criminaliteit, toegenomen criminaliteit, overlast van vluchtelingen. Dat vonden wij eigenlijk verwerpelijk.
0: Ja. Meester Wouter Kolff, die was aanvankelijk voor, maar toen zag hij toch wel dat de juridische. Mm-hmm. Het hek is uiteindelijk toch wel gekomen. Is het hek nog, kan het nog stand houden? Hebben jullie daarin verdiept?
1: Nee, zover hebben wij ons nog niet verdiept. Of het echt juridisch houdbaar is. Het is natuurlijk wel zo dat de wethouder zei, dit is een tijdelijk hek en dat daarmee juridisch het mag. Hoe tijdelijk is tijdelijk?
0: Er zijn woningen die tijdelijk staan en die hebben voor 50 jaar, 60 jaar meegaan. En die zijn ook tijdelijk.
1: Ja. Ja. En het is niet alleen mensen die dat als hun normale route, wandel- of fietsroute hadden. Mm-hmm. Die route gebruikten om naar hun werk te gaan. Die zijn nu ook afgesloten en zijn gedwongen om te fietsen.
0: Ja. Kijk naar de hele situatie. Het asielzoekerscentrum is geopend. Voorzieningen zijn er getroffen. Het moet nog verder voor groei, heb ik begrepen. Boodschappen doen is niet voor deze mensen gemakkelijk. Er zijn bepaalde routes die zou willen nemen, maar die worden door een hek afgesloten. Ik weet van een bewoner dat de bewoners helemaal geen boodschappen gaan doen in Sterrenburg. Helemaal geen boodschappen. Ja, zullen er enkele zijn. Of in Wielwijk. De meeste bewoners richting Beschavendeel wandelen. Dus via de tunnel. En dus je zou eigenlijk zeggen van, leg een wandelpad aan. Dat de mensen naar kunnen lopen. En dan kunnen ze boodschappen doen. En dan in ieder tevredenheid in Schavendeel hebben ze ervaring met asielzoekerscentra.
1: Ja.
0: En daar waren heel content met de mensen, afhankelijk ook bezwaren, maar de consula. Ja. Ik denk van hoe hard kun je dat hek nog maken? Kun je daar een punt van maken?
1: Dat is wel vooruitlopend op de zaken.
0: Ja, daar zijn we hier ook voor.
1: Ja, klopt. We gaan natuurlijk wel ook kijken naar de berichtgeving van jou dat de bewoners van het AZC hun boodschappen dus uiteindelijk in Schravendeel gaan doen. En dus eigenlijk die route helemaal niet gebruiken. Mm-hmm. Ik verwacht ook als het hek weg is dat dat nog steeds niet per se de meest aantrekkelijke route is om in hun mm-hmm. basisvoorzieningen te voorzien.
0: Nee.
1: Dus wat ons betreft is het inderdaad niet houdbaar, juridisch of anderzijds, om dat hek daar te laten staan. Ja. Anders dan symboolpolitiek.
0: Ja, dus voor jullie is het hek gewoon symboolpolitiek.
1: Klopt, ja.
0: En dat blijft het ook.
1: Ja, ja. Wij zien niet hoe een hek op een openbare weg. Het is echt een openbare weg.
0: Ja.
1: Je sluit daarmee echt de doorgang af. Hoe dat veiliger is dan zonder het hek.
0: Ja. Meneer van der Kruijf heeft geantwoord. Hij heeft niet antwoord gegeven. Jullie hadden gehoopt dat hij zou geven. Maar dat had je ook niet verwacht, geef je ook aan. Houdt zich een beetje op de vlakte met een technisch verhaal. Met een leefbaarheid überal. En tegelijkertijd is dat helemaal nog niet bewezen dat dat in het geding is. Ook zonder hek.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben natuurlijk wel gevraagd hoe dit hek dan de leefbaarheid en de veiligheid bevordert. En dan met name het stukje leefbaarheid. Is denk ik gebaseerd op zorgen, aannames. En daarvan had de wethouder ook kunnen kiezen om niet direct een hek te plaatsen om die weg af te sluiten. Momenteel zitten er 200 van de 580 beoogde bewoners in het AZC. De wethouder had er ook voor kunnen kiezen om eerst de situatie aan te kijken of het echt noodzakelijk was om een hek te plaatsen. Mm-hmm. In plaats van uit voorzorg voor angsten, zorgen al een hek te plaatsen. En daarmee dus wel een statement af te geven dat je deze mensen buitensluit.
0: Ja, eigenlijk hoor ik jou zeggen. Leuk wethouder dat je dit gedaan hebt. Maar dit heb je alleen maar gedacht aan de bewoners van de Utrechtse Zeedijk om hun even tot rust te manen. En dat ze niet verder in de optocht van de weerstand gaan. Maar en dat hek, ja, dat zal misschien de zijn tijd wel weer weggehaald worden. Maar daar is het als een soort politiek, psychologisch naar de bewoners toe van de Utrechtse Zeedijk.
1: Ja, zo hebben we de vraag ook wel gesteld aan de wethouder, ja.
0: Ja. En dan is het afwachten wat er nu nog verder gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dankjewel dat je hier bent geweest om na een lange fietstocht trouwens, hè, voor de luisteraars. We hadden ooit een studio op het Leerpark. En dat was de laatste keer dat Frauke daar was geweest. Dus ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat je denkt van, nou lekker op de fiets naar het Leerpark toe. Alleen, we zijn verhuisd. Dus dat was een rit tegen de klok voor jou. Maar toch dapper dat je dat gedaan hebt in deze weersomstandigheden.
1: Nou, graag gedaan en dank dat ik aan mocht schuiven.
0: Boys.

0: de Bogaert. De eerste lopers van de Europa-run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van 150 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. Lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die ochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlakbij de Keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat, het oude westen van Rotterdam, is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto, die er vlakbij geparkeerd stond, raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95, 7 en 105 FM.

0: Ja, goedemiddag. Dat was net Jelly Roll die je hoorde. En die had heel veel zin om ermee weg te gaan rennen. Ja, en dan zou je misschien denken, het is zo lekker warm buiten. Waarom zou je nou weer gaan rennen? Nou mensen, ik kan je vertellen, het is nu Pinksterweekend. En dat betekent ook dat het Europa Run Weekend is. Dat betekent dat Aad er niet is, want Aad die doet natuurlijk niet mee. Het is een hartstikke mooi goed doel. Dus we hopen dat het hartstikke goed gaat en dat het niet al te warm is in Frankrijk op het moment. Het is in ieder geval niet te warm om karaoke te doen. Er was een ander team dat net heeft gedaan. Het is allemaal te volgen op de Europa Run site. Gewoon europarun.nl kan je alles vinden. Ja, dat is wel weer genoeg over Europa Run. We weten nu waar Aad is. Dat betekent dat we het alleen met Floortje en mij moesten doen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: Aad, goedemiddag.
1: Hallo, Floort. Goedemiddag.
0: Ja.
1: Ja, Aad is nu lekker aan het runnen voor het goede doel.
0: Ja.
1: Maar ja, hij is net een uurtje onderweg, zei
0: hij. Ja, als het goed is hij net een uur geleden weggeschoten. En dan hopen we dat hij zijn eerste stint goed heeft volgemaakt.
1: Zeker.
0: Maar ja, dat gaan we allemaal nog wel horen volgende week. We gaan nu lekker door met Grenzeloos Weekend, want het is er natuurlijk nu wel gewoon. We hebben straks verslag van de Pinkstermarkt. En we gaan het hebben over hoornaars. Ja, dat is weer echt zo'n naar onderwerp. En dan denk je echt weer, moet dat nou? Ja, het is misschien wel handig. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, hebben we nog hele lekkere muziek. Het is lekker warm, maar misschien een beetje beweging is ook wel fijn. Sta lekker op, ga lekker dansen. Hier is Belle Perez.

0: Dat was Belle Perez. We gaan door naar Ron in het Hout. Want op zaterdag 13 mei staat het centrum van Ridderkerk weer in het teken van de jaarlijkse Pinkstermarkt. Het is een gezellig evenement waar duizenden bezoekers samenkomen voor een dag vol sfeer, muziek en winkelen. En daar hebben we Ron naartoe gestuurd. Ron, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Meren. Ja, nou hoorde ik jou ambitieus zeggen. 13 mei, met 23 mei. Ik weet niet wanneer jij op weer gaat staan, maar dat maakt verder niet uit.
0: Het is in ieder geval vandaag, daar ben jij nu. Is het ook zo gezellig als dat hier in mijn tekst staat?
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. Weet je, nou, zover sta ik natuurlijk niet bij de video vandaan. We zijn natuurlijk op de Pinkstermarkt. We staan nu hier op het Jongensplein. Nee, Koningsplein heet dat tegenwoordig. Ook aan de kinderen is gedacht. Want er staat een bungee jump trampoline. De eigenaar daarvan staat hiernaast, hè, dat is Pierre. Pierre, dit zijn de dingen waar je het voor doet, hè?
2: Ja, het is schitterend weer en mensen komen ondanks de hitte, is het toch redelijk druk.
1: Ja, en nou heb jij hier natuurlijk een fantastisch plekje, want je staat eigenlijk het grootste gedeelte wel een beetje in de schaduw.
2: Ja, ook dat nog, een klein beetje. En de horeca, dus dan...
1: Zal je? De horeca is natuurlijk. En je hebt hier nog een lekker windje wat een beetje doorwaait.
2: Ook dat nog. Wat wil je nog meer?
1: Nou, waarschijnlijk dat het heel druk wordt. Hoe loopt het? Hoe loopt het tot nu toe? Is het een beetje druk bij jullie?
2: Ja, het is redelijk, loopt wel redelijk door. Dus ik ken ook veel meer reuring, maar dat komt ook door de warmte, dat weet ik, dat wist ik al. Dus, maar het valt me boven verwachting mee. Dus
1: het komt er redelijk door om ons. Zijn er nou ook volwassenen die denken, ja, zeg ik, joh, ik wil even een keer spreken?
2: Nou, liever niet. Dat zijn duur in de elastiek. Dat zijn hele duur in de elastiek. Maar ik hou een beetje 65 kilo aan.
1: Ja. Ja, dan moet je een beetje inschatten. En dan komt het vanzelf goed natuurlijk. Tot laat zijn jullie hier?
2: Tot 5 uur staan we hier nog.
1: Dus als mensen nog willen komen, tenminste kinderen nog willen komen springen bij jou, dan kunnen ze...
2: Zijn ze van harte.
1: Ja, voor de horeca, op het plein. Ook voor de, zeg maar, voor de woonwinkel. Dus dat komt helemaal goed.
2: La Cuba.
1: Ja, mogen geen reclame maken, maar gebruik maar weer, daar maak je uit. Geef verder niet. Nou, dan wens ik je helemaal heel veel plezier vanmiddag en vooral heel veel succes.
2: Dankjewel. Bedankt. En alle luisteraars een fijne dag.
1: Dankjewel, Pierre. Nou, mij terug naar jullie maak er nog een mooie uitzending van.
0: Dankjewel, Ron. Zullen we een lekker plaatje gaan draaien? We hebben Taylor Swift voor je. Die zingt over Elizabeth Taylor.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Bij archeologisch onderzoek in Ottoland zijn resten gevonden van een boerderij uit ongeveer het jaar 1200. Het gaat om een houten vakwerkhuis met vlechtwerkwanden en vloeren van stro en leem, afkomstig van de eerste bewoners van het gebied. Archeologen denken dat de boerderij werd bewoond door veenkolonisten die het gebied in de 12e eeuw ontgonnen. De resten worden binnenkort weer toegedekt wanneer op dezelfde plek nieuwe woningen worden gebouwd.
2: De website Sliedrecht24 meldt. In Sliedrecht is de kaartverkoop gestart voor de zwemvierdaagse van 2026. Het evenement vindt plaats van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni in zwembad De Lokhorst en wordt georganiseerd door zwemvereniging DWF. De deelnemers kunnen iedere ochtend en avond banen zwemmen in het binnen- en buitenbad. Wie 4 dagen heeft meegezwommen ontvangt een medaille en een zogenoemd plonspakket met cadeautjes van sponsoren.

Dat was Johnny Camp met Just Got Paid. Ja, en wie ook net betaald, nou ja, niet per se betaald kreeg, maar wie heel veel donaties heeft ontvangen is de Europa Run. We hadden het er net al even over. Het is een prachtig goed doel en het gaat over mensen met kanker. Maar dan gaat het over nog iets specifiekere groep mensen. Het gaat over mensen die palliatieve zorg nodig hebben. En het gaat niet alleen over het einde van het leven, maar juist over de kwaliteit van het leven in die laatste periode voordat je gaat. Het draait om comfort, aandacht en menselijkheid, om pijn en ongemak te verlichten, maar ook om ruimte te maken voor gesprekken, wensen en dierbare momenten met familie en vrienden. En dat is waar al die toppers van de Europa Run vandaag, morgen en overmorgen in de hitte voor gaan rennen. Doneren kan nog steeds als je gewoon naar europarun.nl gaat. Het is misschien niet helemaal gepast, maar ja, het is zo'n mooi goed doel. Je kan het volgen op europarun.nl. Er zijn genoeg initiatieven om te steunen. Want het gaat niet alleen naar één grote kas. Er is nog een ander deel van het verhaal. Namelijk jaarlijks steunen ze meer dan 100 initiatieven in Nederland, België en Frankrijk. Allemaal met hetzelfde doel. Het leven draaglijk, warmer en waardiger maken voor mensen met kanker en hun naasten. Klinkt als een hartstikke mooi initiatief. En ja, soms hoort het er ook bij dat je iemand moet laten gaan. En daar zingt Passenger over. En dat gaan we jullie nu laten horen.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: And so we can.
2: Met nu het Rijnmond Nieuws.
3: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oltgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden.

0: uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In Zwijndrecht wordt volgende week zaterdag het jaarlijkse schaapscheerdersfeest gehouden bij de Kibbelhoeve. Tijdens het evenement worden schapen geschoren en zijn er demonstraties van onder meer klompen maken, wolspinnen en mandenvlechten. Kinderen kunnen zich laten sminken, spelen op een springkussen en op de foto met publieksfavoriet Toppie. Op het terrein zijn daarnaast hapjes en drankjes verkrijgbaar en zijn mogelijk ook nieuwe dieren op de boerderij te bewonderen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. De gemeente Ridderkerk stapt naar de Raad van State vanwege een conflict met de provincie Zuid-Holland. De provincie wil dat de gemeente in de regio samen woningen blijven verdelen via Woonnet Rijnmond. Ridderkerk kiest liever voor een eigen lokaal systeem voor woonruimtebemiddeling. Volgens de gemeente grijpt de provincie te veel in de vrijheid van de gemeente om zelf beleid te maken.
2: Weekblad De Brug schrijft over. Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Drechttunnel in de A16 gegund aan bouwcommissie DSH, bestaande uit Duurgravermeer, Spie en Heijmans. De tunnel onder de Oude Maas is bijna 50 jaar oud en krijgt een grote opknapbeurt om veilig en toekomstbestendig te blijven. Dagelijks maken zo'n 155 voertuigen gebruik van de tunnel, die ook belangrijk is voor internationaal goederenvervoer. De werkzaamheden starten volgens planning in 2028 en moeten in het najaar van 2030 zijn afgerond.

0: Dat was Tom Jones met If I Only Knew. En dat is wel een hele goede vraag, hè? If I Only Knew. Nou, laten we dan ook maar gaan stellen over hoornaars. Want ja, het is misschien wel handig om daar wat meer over te weten. Want de laatste jaren krijgen we ook in Nederland steeds meer te maken met hoornaars. Het zijn net wespen, maar dan een stuk groter en ook een stuk schadelijker. Dit is de tijd van het jaar om zoveel mogelijk overlast te beperken. Hoe dan precies, vroeg Aad Hogendijk. Hé, ken je die nog? Volgens mij wel. Dat vroeg hij aan imker Remco Huverman.
1: Remco, vandaag gaan we het eens hebben over hoornaars in plaats van over bijen. Hoewel je als bijenhouder daar wel heel veel last van hebt. Wat is het probleem met die hoornaars? Zijn het toch gewoon lieve beestjes?
2: Ja, de hoornaars zijn, komen uit Azië. Dat noemen ze een exotische plagestad. En de hoornaars, een hoornennest eet minimaal 1 miljoen insecten per jaar. En ze beginnen in eerste instantie honingbijen, wespen te eten. En naarmate er steeds meer van die hoornaars komen, eten ze steeds meer insecten, ook nuttige insecten op. En kan op termijn een plaag worden.
1: Kunnen wij als particulier thuis nou eigenlijk zelf wat doen? Want het klinkt heel makkelijk, je pakt de vliegenmeppen en je mept ze dood. Maar ik denk dat het anders werkt bij hoornaars.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je kunt het beter niet zelf doen. Maar de levenscyclus van de hoornaar bestaat eigenlijk uit 3 stappen. Dat is de overwintering van de koningin. Alleen, vervolgens begint ze met het starten van een heel klein nestje. Dat is op dit moment. En dat kleine nestje is vaak de grootte van een pingpongbal. Kan uitgroeien tot de grootte van een voetbal. En die zit meestal in een schuurtje, in een vogelnestje. En die, ja, op dat moment zijn die nestjes gewoon heel klein. En zijn ze ook heel erg makkelijk weg te halen. En vanaf mei dan migreert dat nest de hoogte boom in. En dan kunnen ze uitgroeien tot een skippiebal. En het is met name op dit moment. Dat als je mensen in de tuin lopen en dan zien opeens zo'n klein pingpongbalachtig nestje hangen, dat dat gewoon heel fijn is. Als de mensen even naar de gemeente bellen of de gemeentewebsite melden van jongens, ik denk dat ik een hoornaarnest heb. En dan komt er iemand van de imkers, die komt even langs om te kijken of dat zo is. En die haalt dan het nest weg. En ja, ga gewoon niet dat nest zelf weghalen. Van je zou het in principe wel kunnen, maar neem gewoon het risico niet. Want ja, zo'n hoornaar is aanzienlijk veel groter dan een bij of een wesp. Die angel is dus ook veel groter. Dus als je gestoken wordt, heb je daar echt wel even last van.
1: Au, dus. Waar zit bij voorkeur zo'n klein pingpongballetje? Want die zit op een verborgen plekje misschien. Moet je goed zoeken?
2: Ja, meestal proberen ze een droog beschut plekje te zoeken. Dus dat is meestal in een schuur, een houten overkapping of een kast waar je je tuinstoelen hebt staan. Dus als je in je tuin nu op dit moment de boel aan het uitruimen bent, kijk even heel goed om je heen. Kijk vooral ook even omhoog onder een randje. En zie je dan zo'n klein bolletje hangen. Dan heb je soms ook wel de kans dat de koning even naar buiten komt te kijken van wat hoor ik allemaal van herrie. Nou, dan heb je kans dat dat of een hoornaarnest is, maar het kan ook gewoon een Duitse wesp zijn of een Europese hoornaar die beschermd zijn. En daar doen we er natuurlijk niks aan. Dus kijk gewoon lekker goed rond en zie hem hangen. Meld het even aan bij de gemeente of bij waarneming.nl met een foto erbij. En dan krijgen wij de informatie ook. En als we dat met z'n allen doen en we kunnen 80% van de nesten weghalen, dan houden we gewoon de hele populatie met weinig energie op een laag niveau.
1: Is het nou zo dat we ook heel erg bang moeten zijn? Je hebt pas gezegd, bijen, laat ze gewoon met rust. Die vliegen rond en die doe je niks, zolang je ze niet slaat. Hoe werkt dat bij hoornaars? Zijn ze eng?
2: Ze zijn vaak eng omdat ze groot zijn. En daar schrikken mensen van. Maar in principe doen ze mensen niets. Het enige wat die wespen wel doen is dat ze de nest beschermen. Dus als je onverwachts, dat je niet ziet, in de buurt van een nest komt en er zitten een aantal tientallen of honderden wespen in, je stoot daar tegen. Ja, dan kunnen ze uit verdediging gaan aanvallen. En ja, die hele grote nesten die hangen eigenlijk pas vanaf juni tot en met september heel hoog in de bomen. Ja, dan hebben de meeste mensen eigenlijk ook geen last van. Heel incidenteel gebeurt het wel eens dat zo'n groot nest laag blijft hangen op dezelfde plek waar het primaire nest zit. Ja, en dan kan het wel eens incidenteel gebeuren dat de mensen daar wel, bijvoorbeeld iemand die in het groen werkt, dat zie je in het buitenlands wel, dat er af en toe zo'n groot nest, dat iemand de heg aan het snoeien is. Ja, en dan die kunnen dan wel aangevallen worden. Maar ja, goed, die kans is ook net zo groot met andere dingen die gebeuren in het leven, met bijen of met wespen of wat dan ook.
1: Niet slaan, gewoon rustig blijven. In deze tijd, wat jij zegt, dus vooral op een beetje beschut plekje, zit dan een pingpongballetje, tennisballetje misschien. Als je denkt van, dat zou zo'n nest kunnen zijn, dan bel je de gemeente, denk ik?
2: Ja, de gemeente. Ja, ga gewoon naar de website en naar de buitenruimte, heet dat, geloof ik. Als je naar de gemeente site gaat en je typt het woord hoornaar in, kom je automatisch op de plek van, oké, maak hier een melding van wat je gezien hebt. Dan vul je het formuliertje in. Nou ja, goed, en dan worden een aantal vrijwillige IMK'ers worden ingeschakeld om te komen kijken. Dus dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen.
1: Wat gaat het mij dan kosten?
2: Ja, helemaal niks. Ja, de enige moeite die je hebt is dan inderdaad wat tijd om het te doen. En daar zijn we met z'n allen blij mee als we zeg maar dit soort exotische plagen een beetje kunnen beheersen.
1: De boodschap is gewoon eventjes opletten en melden, in dit geval bij de gemeente.
2: Precies, klopt.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. De verzekeraar van Partycentrum De Theetuin in Ridderkerk looft een beloning uit voor tips over de brandstichting van oktober vorig jaar. De brand vond plaats op 1 oktober 2025 aan de Pruimendijk en veroorzaakte flinke schade aan het pand. Mensen die informatie hebben die kan bijdragen aan de opheldering van de zaak, worden opgeroepen zich te melden bij onderzoeksbureau ITEC. Volgens de verzekeraar worden alle tips vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek naar de brandstichting loopt nog altijd.
2: Ja, dat is natuurlijk nog steeds heel naar nieuws dat afgebrand is. Maar ja, aan de andere kant is goed dat er nu een beloning uitgereikt wordt. Hopelijk komt er dan wat meer initiatief. Dus nou ja, bij deze de oproep.
1: Ja, en ja, dat is alweer het einde van ons programma.
2: Dat klopt, inderdaad. En dan werd eigenlijk de vraag nu, wat ga jij doen deze week, meid?
1: Nou, ik heb vanaf een feestje. Dus ik was al bijna te laat hier vandaag. Want ik was heel druk bezig met mijn speeches maken. Dus ik heb vanavond mijn feestje. Daar heb ik wel veel zin in. En vanaf 4:30 ga ik mijn vriendinnen ontvangen. Dus,
2: dat is jouw feestje?
1: Ja.
2: Maar je was al een tijdje geleden jarig.
1: Ja, ik was op 1 april jarig. Maar toen hadden we een toetsweek en vakantie. En
2: oh, ik dacht je maakt gewoon een grapje. Maar dat dan ook weer net niet. Dat je op 1 april jarig was.
1: Nee, ik ben echt op 1 april jarig. Ja, het is echt tragisch. Ik weet het. Maar ja, ik heb er gewoon wel echt heel veel zin in. Ga jij nog wat doen?
2: Nou ja, niet zover ik nu gepland heb. Misschien aadsporten. Dat kan natuurlijk iedereen ook doen. Zoek een leuke plek op de route. Kan je eens lekker aanjagen. Dat klinkt ook weer zo heftig. Toejuichen. Dat is een mooier woord.
1: Ja. Want ze zijn er op maandag, toch? Zijn ze terug hier?
2: Ja. Kijk, dan is natuurlijk moeten we heel erg hartelijk Timo bedanken voor de fijne techniek van vandaag. En Aad ook voor nog de redactie doen van vandaag. En dan, ja, ik heb dus echt een heel leuk boek gelezen van de week. En daar stond dus op het einde, heb je natuurlijk het dankwoord. Maar de pagina daarna had je dus het niet bedankwoord. En we waren echt allemaal soort van, het was eigenlijk heel grappig. Dus dan heb ik eigenlijk er heel lang over nagedacht, wie zou je dan niet willen bedanken? Maar ik heb het nog niet, ik weet het nog niet.
1: Voor dit programma, dus, wie we niet zouden
2: bedanken? Nee, gewoon überhaupt, wie zou je niet willen bedanken?
1: Nou, mooie filosofische vraag.
2: Die was niet tot hulp, gewoon om geen irrelevante reden. Gewoon, weet jij het? Zou jij iemand kunnen bedenken?
1: Nee, volgende week maken we niet bedankwoord.
2: Dus mooie filosofische vraag, daar gaan we nog over nadenken. Ja, maar ja, zou je echt iemand niet kunnen bedanken?
1: Nou, ja, nee. Nee, ja, ik kan
2: misschien
1: niet
2: denken. Misschien voelt een Elon Musk of een Donald Trump zou je niet kunnen bedanken.
1: Ja, goed punt. Maar die is niet, ja.
2: Ja, aan de andere kant.
1: Ja, oké, maar zo kan je nog wel meer mensen bedenken die je niet hoeft te bedanken voor.
2: Ja, nou ja, alles. Precies. Maar als je daaraan denkt, maar ja, verder zou ik het ook niet zo goed weten. Nee.
1: Nou goed,
2: dit is eigenlijk alles wat ik kan bedenken. En dat vraagt Doemar zich ook af. Is dit alles wat ik kan bedenken? Ja, dit is alles wat ik kan bedenken. Blijf lekker luisteren tot de sport. Dit was Grensloos Weekend voor deze week. Tot volgende week.

0: Martin van den Boogaard. De eerste lopers van de Europa-run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op Tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa-run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16 van Rotterdam naar Breda. Is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: van Sister Sisters. Nou, dat kun je niet zeggen van alle aanmoedigingsteams bij de start van de Europa Run. En onderweg ook, want er wordt wat afgedanst. Zelfs met dit warme weer.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Met natuurlijk ook onze verslaggevers en route. We gaan maar eens eventjes eerst naar Frankrijk, naar Damien van Gageldonk. Met Essay Le Petit, zeg ik toch goed?
2: Nee, ja, sorry. Ik moet je toch weer even corrigeren. Het is Essay Le Petit, ja.
0: Essay Le Petit, merci.
2: Je moet wel aan de Franse uitspraak werken, hè. Dat is belangrijk.
0: Ik weet het. Maar goed, jij bent deskundige op dit gebied, hè. Maar Essay Le Petit, is het een leuk dorpje? Of is het, wat sta je meer in het weiland? Waar ben je?
2: Het is fantastisch. Het is iets kleiner als Essay Le Grand.
0: Oké. Ja, het heet ook Petit, hè.
2: Ja, dan kom ik net. Ik word net
0: kom maar HAVO 3 toch?
2: Ik
0: heb zo meteen toch goed verpast.
2: Naar CP2. Ja, inderdaad. Ik ga zo meteen lekker naar CP2. Dan ga ik daar eens even. Dan gaan we daar eens even ondervragen hoe zij de hit aanpakken.
0: Ja, CP2. Leg even uit voor degene die daar nog niet helemaal thuis in is.
2: Ja, een CP is een checkpoint. Daar komen alle teams langs. Daar wordt even een tussenmeting gedaan van in ieder geval de tijd. Zodat ook in de gaten gehouden wordt. Lopen ze niet te snel, lopen ze niet te langzaam. Lopen ze gewoon netjes op schema. Dat is eigenlijk.
0: Ja, want dat heeft
2: en
0: allemaal
2: een fantastisch punt om even kort uit te rusten.
0: Precies, inderdaad. Het is ook even een rustpunt. En er wordt eventjes de klokjes gelijk gezet. Gaat iedereen nog goed met de warmte? En et cetera, et cetera. Nou, dat is heel, heel erg goed. Heb je iemand bij je staan of zit je het gewoon een beetje van een afstandje te bekijken?
2: Nee, ik sta hier even van een afstandje.
0: Heel goed, Damien. Vanuit de SC Lip. Nee, ik ga het ding niet eens meer herhalen. Ook. Ja, dankjewel, ik spreek je zo meteen nog wel. We gaan even naar Luc. En die hangt ergens rond in Nederland, op de Nederlandroute. Luc, waar precies?
3: Nou, eigenlijk onderweg naar CP2. Ja, CP2 is net uitgelegd in Kloosterhaar. Daar ga ik zo meteen heen. En ja, we staan op de route. Nu komt er toevallig niemand voorbij. Maar ik zie daar wel een busje aan de rechterkant staan. En er stond hier net ook een busje. Maar die hebben alweer, omdat het toch wat langer duurde, kwam de loper alweer voorbij. En is dat busje ook weer weggegaan.
0: Ja.
3: Maar ja, het is talk of the town. De hitte, hè?
0: Ja,
3: ook hier in Nederland. Ja. Dan druppelen die teams voorbij. En in dit weer zweet. Druppelen dan maar.
0: Ja, en houden ze het wel een beetje vol? Want je hebt ze natuurlijk wel even aangeschoten toen ze voorbij komen.
3: Ja, zeker. Ze zeiden, het is heel makkelijk. Althans, niet heel makkelijk. Maar vooral nu nog in het begin is het nog wat te doen. En ze zeggen, ja, om de 2 kilometer wisselen we bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: En dan gaan we gewoon eten, drinken, rusten. Ja. En dan over een half uurtje gaan we gewoon weer verder.
0: Dat is het devies, hè? Want we motten nog even.
3: Exact. En ze zeiden ook, die avonden, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, maar goed, die werken wel verkoelend. Luc vanuit Kloosterboer, daar durf ik me wel aan te wagen, aan die naam. Dankjewel. Gaan we naar Frankrijk, naar Esther Godijn. Esther, is het lekker warm in het motorpak?
4: Ja, ik heb het net aangetrokken en ik ga nu al bijna tegen de vlakte van de warmte. Maar maakt niet uit. Ik heb hartstikke veel zin om langs de route de teams ook te zien zweten. Maar ook zich keihard te zien inzetten. En ik ben heel erg benieuwd hoe het met de watervoorraden is. Dus ik denk dat ik dat eens ga checken.
0: Oh ja, dat is inderdaad wel heel erg belangrijk. Daar moeten we geen tekort aan hebben. Hoe is het met je eigen watervoorraad?
4: Flesjes genoeg. We hebben niet veel ruimte, want zo'n motor heeft maar een paar kleine koffertjes.
0: Ja.
4: Maar die zijn rijkelijk gevuld met water dit keer.
0: Hoe? Nee, dat is niet te doen, hè? Verkoelen. Want die wind in je gezicht als je eenmaal rijdt, daar merk je ook helemaal niks van in zo'n pak.
4: Nee, maar in zo'n pak zitten allerlei ritsen om nog een beetje lucht er doorheen te krijgen. Dus die hebben we volop openstaan.
0: Ja.
4: En ja, we moeten maar vaak afstappen en dan ergens bij een team gaan zitten om wat verkoeling op te zoeken.
0: Ja, je hebt de ventilatieroosters gewoon opengezet van je pak. Daar komt het eigenlijk
4: precies
0: op neer.
4: Ja, precies. Ik weet niet of het voor de mensen achter mij heel fijn is om te ruiken wat er uit het pak komt. Maar...
0: Nou, ik denk dat op een gegeven moment niemand meer naar viooltjes ruikt na 3 dagen erover runnen. En dat geeft ook helemaal niet, want het gaat allemaal om dat ene goede doel. Hoe vaak stap je eigenlijk af om verslag te doen, Esther?
4: Ik heb geen idee, want het is een beetje wat de route me brengt.
0: Ja, dat is ook zo.
4: Ik stap af als het leuk is.
0: Ja.
4: En als ik wat leuk zie, of misschien soms mensen zie staan wachten, want dat gebeurt ook wel eens als ze te snel gaan.
0: Ja.
4: Nou ja, en nu inderdaad, we gaan het veel over de warmte hebben.
0: Ja.
4: Dus ik zie wel waar de Europa Run mij brengt.
0: Ja, dat is het mooi. Mooi uitgesproken inderdaad. Ik zie wel waar de Europa Run mij brengt. En je weet gewoon stiekem dat het uiteindelijk de goede plek is. Dankjewel, Esther Godijn vanuit Frankrijk.
5: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: work. En dat doet hij nog steeds, onze Mick Jagger. Want hij heeft wel gewoon voor de laatste videoclip van het nieuwste nummer van de Rolling Stones hebben ze zichzelf via AI een beetje jonger gemaakt. Maar dit was Let's Work van Mick Jagger van een aantal jaar geleden. En dat wordt wat afgewerkt hoor. Heel veel mensen die bezig zijn om die tocht te maken naar de Coolsingle, naar Rotterdam, voor dat ene goede doel, Europa Run. Zoveel mogelijk geld ophalen. En Europa Run helpt daarmee allerlei stichtingen, allerlei organisaties om mooie dingen te doen voor mensen die moeten leven met die vreselijke ziekte kanker. Ik heb hier aan tafel in Barendrecht, in het kruispunt, Jan Dekker. Hij is voorzitter van de stichting Hospice Krimpenerwaard. Goedemiddag. Ja, jullie zijn ook goed geholpen door de Europa Run, hè?
1: Wij zijn fantastisch geholpen door de Europa Run.
0: Ja, want ik zie hier staan €125.565.
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar.
1: Ja, dat is een prachtig bedrag.
0: Ja.
1: Dat heeft ons een behoorlijke stap verder gebracht. Het is ook ongeveer de helft van de inrichtingskosten.
0: Ja.
1: Die de Europa Run voor zijn rekening heeft genomen.
0: Ja, want voor de helderheid, Jan. Het heeft jullie verder gebracht. Het is een hospice in wording.
1: Ja, wij zijn van Hospice Krimpenerwaard. Wij bouwen op dit moment aan een hospice in Bergambacht. Dat is een van de kernen van de Krimpenerwaard. Hopen daar in juli mee open te gaan. We hebben wat stroeve dingetjes die er zijn.
0: Altijd en dan opstarten, gaan,
1: Ja, opstarten en energie aansluiten. Die speelt daar een rol
0: in. Hebben jullie te maken gehad met netcongestie? Dat jullie geen aansluiting konden krijgen?
1: Wij hebben te maken gehad met inderdaad steden en netcongestie. Ja. En ook andere dingen. Erbij. Ja. Maar het begint het in grip te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat zou betekenen dat we in juli open kunnen gaan. Dat weten we nog niet zeker. Maar als het niet juli wordt, dan wordt het augustus. Ja. En als het dan nog niet wordt, dan is het september. Maar we zijn dus wel zeer binnenkort gaan wij open.
0: Waar ligt de wortel van het oprichten van een hospice in Krimpenerwaard?
1: Oh,
0: hoe is dat ontstaan?
1: Ja, inderdaad. Mooie term, waar liggen de wortels?
0: Ja.
1: De wortels die zijn 10 jaar geleden, daar was ik overigens niet bij, ontstaan doordat er een omringende hospice, en dat is Hospice Gouda, steunpunt Midden-Holland.
0: Mm-hmm.
1: Die zei eigenlijk tegen een aantal mensen die zelfs betrokken zagen van de capaciteit is bij ons niet voldoende. Wij moeten ook mensen teleurstellen als ze zich bij ons aanmelden als gast. Dus er moet wat in de Krimpenerwaard komen.
0: Ja.
1: En dat was de eerste zet geweest van een aantal mensen de gedachten over hebben laten gaan, et cetera. Dat heeft zich in 2021, dus dat is een 5 jaar geleden, hebben we daar een stichting van gemaakt en zijn we ook concreet aan de slag gegaan.
0: Ja, hoe doe je zoiets? Want ik bedoel, het is niet dat je bij wijze van spreken een kruidenier opent of zo. Het is een hospice waar je aan begint. Wat zijn de routes die je allemaal moet bewandelen?
1: Nou, er zijn er een aantal. En ik heb ook overigens respect voor de kruidenier.
0: Nee, zeker. Maar goed, het is natuurlijk best wel een bijzondere onderneming.
1: Kijk, het eerste wat je moet realiseren is dat het een volledig privaat project is.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf zorgen voor alle zaken. Voor het geld, voor bestemmingswijzigingen, je moet gaan bouwen. Je hebt heel veel vrijwilligers nodig. Er zijn een behoorlijk groot aantal activiteiten.
0: Uh-huh.
1: Twee is, als je begint, dan weet je ook nog niet zo goed waar je aan begint.
0: Nee.
1: Je begint ook met een budget. Ik denk, nou weet je wat, laat maar even 1,7 miljoen rekenen. Dan moeten we toch wel vol kunnen doen. We zitten inmiddels op 2,6 miljoen.
0: Ja.
1: Je hebt een enorme inzet nodig om ook de financiering

0: een beetje daarin te kunnen krijgen, de wind in de zeilen te krijgen. Ja, ja. Dus dat hebben wij ook gedaan. En dat heeft uiteindelijk geleid van dat we voldoende financiering hadden. Hè, waarbij overigens 1 miljoen euro aan giften, hè, inclusief de giften van de Europa Run.
1: Ja.
0: Dus dat is best wel heel veel.
1: Wat zijn die andere partijen geweest? Kun je er een paar noemen?
0: Er zijn er een aantal die ik niet mag noemen. Dat is ook zo.
1: Die willen gewoon...
0: Die willen absoluut anoniem blijven. Dat zijn veelal particulieren.
1: Ja, ja.
0: Maar de gemeente Knippendewaard, die heeft een 200.000 euro bijgedragen om opstartkosten te kunnen betalen. Dus dat is ook een heel fors bedrag wat daarbij bij hoort. We hebben ook RDO, Ridders Duitse Orde, als u dat wat zegt. Voor mij waren ze een verrassing. Maar
1: voor mij ook.
0: Dat is een orde die al in de middeleeuwen met de kruisridders is ontstaan. Geweldig. Die een geweldige hoeveelheid geld hebben. Dat verdelen.
1: Ja.
0: Zo zijn er meer. We hebben er ook heel veel benaderd. Niet iedereen die heeft daar positief op gereageerd. Of komt niet uit. Maar ook een stichting Sint-Jozef Paviljoen uit Gouda.
1: Ja.
0: Die in een vrij late fase raakte met elkaar in gesprek. En die heeft ook een gift gedaan van 90.000 euro.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat zijn toch best wel behoorlijke bedragen.
1: Ja, en het is heel erg belangrijk dat mensen dus inderdaad het belang ook inzien van een hospice. Jan, hoe gaat het eruit zien? Ja, het is radio, maar hopelijk in juni. Jullie open, maar hoe gaat het hospice eruit zien?
0: Dat ziet er al heel goed uit.
1: Ja.
0: We zijn nog niet helemaal klaar, maar het is een hospice met 5 kamers. Dus we kunnen 5 gasten ontmoeten, inclusief een familiekamer. Het is allemaal gelijk vloers. Wat best wel een logische is, maar dat moet je dan toch ook zo gaan doen. Het is volledig van hout opgetrokken, dus het is inclusief. We hebben er een hele mooie monumentale boerderij naast en een beetje voor staan. En wat dat betreft hebben we een beetje onderdanige functie. Maar het heeft ook een paviljoenuitstraling. Dat moest ook van de gemeente, maar dat hebben we ook met enthousiasme opgepakt. Om het te laten fitten, te laten passen in de omgeving.
1: Ja, maar dat is wel... het klinkt zo tegenstrijdig. Want je wil natuurlijk een heel mooi plekje hebben waar je je laatste levensdagen doorbrengt.
0: Ja.
1: Dus dit is dan wel heel erg mooi, dit.
0: Je wil het gevoel van... dat is ook een raar woord in het verband van overlijden. Maar je wil comfort bieden. Je wil ook bieden we hebben aan zoveel mogelijk dingen gedacht. Je krijgt de aandacht.
1: Ja.
0: En daarmee toch wat kwaliteit aan het leven. Het leven wat er is, te kunnen gaan toevoegen.
1: Ja, ja.
0: Dus de mensen, de vrijwilligers, maar ook de verpleging, et cetera, die zijn natuurlijk daar ook heel belangrijk in. Maar het hospice wat we bouwen is daar ook een bepalende van.
1: Ja.
0: Dus als je straks bij ons zou komen kijken, en gewoon kijken... Hè,
1: je weet het niet.
0: Dan kom je op de Tussenlanen, dat is een verbindingsweg tussen Bergambacht en Schoonhoven. Ja. En dan ga je een perceel op. Dan zie je een prachtpaviljoen helemaal van hout. Uitnodigend in dat opzicht zie je dan voor je.
1: Ja, prachtig. Ik praat er zo meteen graag over verder met je, Jan.

0: Joop op en Nothing to Lose bij Europa Run Radio.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
0: Het nieuws met Claire Poel.
2: Goedemiddag, in Enschede is het 29 graden, dit is het Europa Run Radio nieuws. De motards zijn tijdens de Europa Run een rots in de branding. Ze kunnen EHBO verlenen, ze hebben extra water bij zich, ze slaan zelfs een troostende arm om de schouder waar dat nodig is, legt motard Erik uit. Maar ze letten ook goed op dat iedereen veilig en volgens de regels richting Rotterdam gaat.
3: Let op de regels, maar meer voor mensen hun eigen veiligheid dan voor het publiek. Dus dat we echt letten op van jongens, als jij door een rood licht loopt, je loopt wel een groot risico. En dat is eigenlijk waar we het meeste tegenaan lopen.
4: Want veiligheid boven alles, ook bij de roperen.
3: 100%. Vooral in de avond, fietsen ervoor, fietsen erachter. Het is voor je eigen veiligheid. Zorg voor goede verlichting. En zorg dat wij in ieder geval allemaal aankomen op een goede manier.
2: Big Brother is watching you. De actie gebeurt natuurlijk op de twee routes. Maar het algemeen coördinatieteam houdt vanuit Schiedam alles in de gaten. Ze checken waar de teams zijn en ze sturen de ANWB en de medische dienst aan. Tot nu toe loopt alles soepel, vertelde Bianca van het coördinatieteam eerder. Het gaat goed met de teams die al zijn vertrokken en er staat gelukkig een windje. Inmiddels zijn er meer dan 180 teams gestart. En in Frankrijk heeft de catering net de lunchpiek achter de rug. Er worden 400 borden pasta uitgedeeld aan teams die zich daarvoor op hebben gegeven. Onze culinaire verslaggever Enrico ging op zoek naar recensies.
5: Wat heb je op je bord?
6: Nou, ik heb hier lekkere pasta op mijn bord met kaas en komkommer en sla en augurk.
5: Je weet nog niet hoe lekker het is.
6: Nee, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel van de afgelopen jaren dat het altijd lekker was.
5: Neem eens even op, kijk of het nog net zo lekker is.
6: Zal ik even testen of het net zo lekker is? Even testen hoor.
5: Ja, ja. En?
6: Precies goed gekookt.
2: Ja, een goede bodem leggen voor zo'n sportieve prestatie, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus bon appétit! En tijdens het Europa Run weekend zijn doorkomsten door steden en dorpjes natuurlijk een feestelijk hoogtepunt. Zeker als je even in een dipje zit, kan een extra aanmoediging of wat goede muziek de doorslag geven. En in Dongen tussen Tilburg en Breda zijn ze al druk bezig met de opbouw van tenten en verzorgingspunten om de Europa Runners goed te ontvangen. Dus op naar Dongen! En dan het Europa Run Radio weer van Huub Musee.
7: Tot en met maandag sowieso is het gewoon warm, tot soms zelfs zeer warm. De zonkracht is heel hoog vandaag, laat ik daar ook mee beginnen. Voor de rest, ja, warm, dat is het nu al. Boven de 20 graden overal in Nederland, in België, in Noord-Frankrijk, 22, 23 graden. En het wordt zo'n 29 graden in heel Nederland. 30 graden in het noorden van Frankrijk en België en dat is echt... warme kant. Komende nacht wat koeler uiteraard. Vannacht wordt het dan uiteindelijk 13 graden in Nederland en 14, 15 graden in België, het noorden van Frankrijk. Morgen dus ook weer iets minder warm gelukkig. 26, 27 graden in Nederland, 29 in België.
2: En dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live op europarun.nl.
0: Dankjewel Claire. En zo meteen praat ik verder met Jan Dekker. Hij is voorzitter van de stichting Hospice Krimpenerwaard.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa. Volg je van start tot finish.
8: Oh.

0: Simple Minds en Live and Kicking bij Europa Run Radio. Ja, ik moet toch even iets uitleggen over het geluid dat je misschien op de voorgrond nu hoort bij mij.
1: Precies dat.
0: Er zijn hier namelijk heel veel kinderen en ouders. We zitten namelijk in het kruispunt. En dat is een plek waar mensen komen voor de bibliotheek, maar ook om een drankje. En natuurlijk de lokale omroep Exact Barendrecht zit hier. En er zit hier een theater. En volgens mij is er nu een soort auditie. Of in ieder geval met allemaal dansgroepjes. Het is hier echt één grote... Versta je me nog, Jan, of niet?
2: Nou, het komt wel heel gezellig over.
0: Ja, het komt wel gezellig over.
2: Misschien zien we ook wel een... roperen bij de kinderen.
0: Nou ja, precies. Ik denk dat dat ook het geval is. Maar we proberen ons een weg te banen in dit geluidsdecor. Jan Dekker, we spraken elkaar net al eventjes. We zitten van de stichting Hospice Krimpen naar Waard. Ik vroeg net aan jou hoe het eruit ziet. Hè. Het ziet er heel mooi uit. Naast een oude boerderij. Een paviljoengebouw wat jullie hebben gemaakt. 5 kamers moeten er beschikbaar komen voor toekomstige bewoners van het hospice. Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt, Jan?
2: Ja, dat is eigenlijk ook... dingen lopen soms zoals ze lopen. Ja. Ik heb een groot aantal jaren voor het CDA in de politiek gezeten in de Waard.
0: Ja.
2: En we hadden als politieke partij ook steeds in ons programma staan van er moet een hospice komen in de Krimpen de Waard.
0: Ja, want toen was al duidelijk dat er een tekort was.
2: Toen was dat duidelijk en we wilden dat ook echt te supporten vanuit de politiek. En werd het bij duidelijk van het is gewoon een raad initiatief, dus je kunt het roepen tegen een college. Ja. En ik denk van joh, ja, goed idee, maar wij beginnen daar niet aan. Toen ik stopte met de politiek, ik was de fractievoorzitter en kon op een hele keurige manier overdragen aan jongeren en bekijzende mensen. Werd ik gevraagd vanuit de initiatiefgroep van dat moment om aan te haken en erbij te komen zitten. Dat heb ik gedaan. Ja. We hebben er toen vrij snel een stichting van gemaakt. Met de verschillende rollen die daarbij horen.
0: Ja. Hoe leef je in het fenomeen vind ik een slecht woord, maar in ieder geval in het begrip hospice? Want het is natuurlijk een bijzonder gegeven dat je daar je laatste levensdagen kunt doorbrengen. Hoe is dat bij jou geweest, Jan?
2: Ja, goede vraag. Je hebt, iedereen die heeft situaties meegemaakt van overlijden, van naaste, ouders. Je ziet ook situaties van het overlijden extra moeilijk is omdat de omstandigheden verre van optimaal zijn.
0: Ja.
2: Mantelzorg die heel erg moe zijn, et cetera. Toen ik hiermee wat intensiever in aanraking kwam, heb ik werkbezoeken gedaan aan een groot aantal hospices in de omgeving. Om gevoel te krijgen van hoe gaat dat nu?
0: Welke verhalen hoorde je?
2: Je hoort er enorm veel. En de verhalen die het meest zijn bijgebleven, die zijn vanuit vrijwilligers.
0: Ja.
2: Die met veel toewijding, dat is echt dedication, hè, dus echt heel veel toewijding. Mensen hebben geholpen door de laatste periode heen. Ze moeten het altijd toch zelf doen, maar als je bent en je hebt goede omstandigheden gecreëerd, de naasten die kunnen ook op een wat ontspannende manier erbij komen. Dan kreeg ik heel zwaar de bevestiging van dat je dan als hospice waarde kunt toevoegen aan het leven.
0: Maar het is niet zomaar vrijwilligerswerk. Je moet hier wel voor stevig in je schoenen staan.
2: Jazeker, jazeker. Er zijn heel veel mensen.
0: Ja.
2: Wat wij gedaan hebben is een jaar of 3 geleden gestart met oproepen. Uit die oproepen komen aanmeldingen. We hebben halverwege vorig jaar intensief mee in de gesprekken gegaan.
0: Wie zijn die mensen?
2: Dat zijn, het is een verscheidenheid. Het heeft een wat accent op de 50, 60-plussers. Maar we hebben ook heel veel jonge mensen. Het heeft ook een accent op vrouwen, hè, dat zorgende. Maar er zijn ook mannen bij die het met heel veel toewijding willen gaan doen. En wat ze allemaal binden is dat ze ervaringen hebben, dat ze gezien hebben van wat de toegevoegde waarde is. En dat bindt. Zijn we dat gaan over, daar doet men dat dan voor.
0: Ja.
2: Dan ga je vervolgens nog door een opleidingstraject heen, wat wij als hospice ook georganiseerd hebben.
0: Ik denk dat er ook een groot psychologisch aspect bij zit. Want je legt je ziel en zaligheid bij iemand die niet zo lang meer te gaan heeft. Dus het is een continue stroom van afscheid nemen.
2: Ja, dat is correct. Hè? Dus je hebt die hele emotionele betrokkenheid.
0: Ja.
2: En toch moet je vrijwilligen daar professioneel mee om kunnen gaan.
0: Ja, ja.
2: Zodat je dat niet mee naar huis neemt en dat je leven volledig gaat beïnvloeden. Dat is voor ons ook een reden dat we bijvoorbeeld zeggen van iedereen die vrijwilliger wil worden en die boog geschikt achten. En dat zijn bijna alle mensen, er kunnen wel eens andere situaties ontstaan. Die krijgt de training, dat zijn vaardigheden, dat is kennis wat je ook gaat overbrengen. Maar er wordt ook meegenomen in trainingen om ervoor te zorgen dat je ook afstand kunt nemen. Als je naar huis toe gaat, dat je ook weer gewoon onderdeel van je andere leven daarbij
0: bent. Want het is best wel een flink pakket wat je op van een vrijwilliger legt. Hè? Want we hebben natuurlijk niet alleen over het hele menselijke aspect en het verzorgende aspect, maar er komt ook een medisch aspect natuurlijk bij kijken. Er zijn mensen die afscheid nemen van het leven. Er moet natuurlijk ook een vorm van verpleging zijn misschien.
2: Ja, we hebben daar een scheiding liggen. De verzorging die wij als hospice in de vorm van vrijwilligers. Dat zijn de zorgen, de vaardigheden die je van een mantelzorger ook verwacht. Dus dat is echt mantelzorg. Verpleegkundige zorg, dat is echt de thuiszorg situatie.
0: Ja.
2: Of de huisarts uiteraard. En daar leven we van af. Mm-hmm. Je leeft wel mee, maar je blijft daar van af. Maar daar ligt onze scheiding.
0: Ja, precies.
2: Hoewel we heel veel mensen ook hebben bij onze vrijwilligers die verpleegkundige achtergrond hebben, die big registratie hebben.
0: Ja.
2: Die dan ook zo nu dan de neiging zullen hebben van dat doe ik wel even. Nee, dat is onze rol niet.
0: Nee.
2: Dat is erg belangrijk om daar ook de protocollen te hanteren.
0: Ja, jullie rol is wel heel duidelijk om ook de familie van degene die het niet zo lang meer te gaan heeft, om die te ontlasten, hè? Want de week werd maar weer bekend dat het aantal mantelzorgers in Nederland opnieuw is toegenomen. Dat er ook steeds meer mannen zijn die mantelzorger worden. Dus het onderstreept maar weer het belang van jullie stichting.
2: Denk ik ook.
0: Ja.
2: En dan de rol van mantelzorgers in het hospice, die blijft natuurlijk gehandhaafd.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar is minder verplichtend, omdat tot basiszaken gewoon verzorgd zijn.
0: Ja.
2: En kun je ook als mantelzorger, en dat zijn toch vaak naasten, het kunnen ook buren zijn, maar kun je ook wat focussen op degene die overlijden. En kun je ook focussen op wat ik dan zelf de kwaliteit van het afscheid ben gaan noemen.
0: Ja, want je neemt afscheid, dat is het. Ja. Jan, ook afscheid nemen, maar dan op een iets minder radicale manier. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. De opening van het hospice Krimpenerwaard is aanstaande. Wat zijn nog zaken die je...
2: De zaken die wij nog te organiseren hebben. We hebben alles georganiseerd, maar die we dan ook moeten laten gebeuren. Dat is inderdaad de energiesluiting van steden die er nog niet is. De gesprekken over die gaan daar veel beter in. Maar ik ben er zelf persoonlijk daar al jaren over in gesprek.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Is toch een hele lastige en het heeft mezelf ook zo nu dan wat energie uit mijzelf
0: weggetreden. Ja, letterlijk. Want, precies.
2: Dus ik ga naar de energiemaatschappij. En,
0: bij Jan zelf is ook net congestie gaan. Zijn er nog zaken, want je hebt nu de zender te pakken, die je aan het publiek kwijt wil?
2: Ja, wat ik graag wil benadrukken. En dat is dat de organisaties zoals de Roperun. Roperun is daar een hele sterke in. Met een behoorlijke focus op de laatste fase van het leven. De laatste wensambulances die zijn daar een voorbeeld van. Maar dat soort organisaties voor een hospice van levensbelang om tot ontwikkeling te komen. En dan gaat het om het geld natuurlijk ook. Maar het gaat ook om de vlak wat je... Wat je voelt, wat je proeft en ook de adviezen die daaruit kunnen komen.
0: Ik vind het mooi gezegd, Jan. En als het niet lukt, dan kom ik hoogstpersoonlijk een aggregaat richting de Krimpenerwaard brengen om de stroom aan te sluiten. Maar ik denk dat het wel goed komt, toch?
2: Wij gaan gewoon open. We hebben een prachtig hospice.
0: Precies.
2: En daar gaan we een hele goede verzorging leveren voor ons, wat wij gasten noemen.
0: Ik dank je wel voor je gesprek, voor ons gesprek en voor je komst, Jan.
2: Heel hartelijk bedankt voor de mogelijkheid.
0: Jan Dekker, voorzitter van Hospice Krimpenerwaard.

0: Show. En Lady, Hear Me Tonight bij Radio Rijnmond. Nou, je kunt inderdaad vanavond ook nog steeds naar Opa Run Radio. Want we gaan gewoon onafgebroken door tot maandagavond. Dus we pakken ook nog de finish op de Cold Single mee en zo. Maar goed, joh, dat is nog ver. Er is nog zoveel te doen. Sterker nog, er zijn nog eenzame verslaggevers. bijvoorbeeld op het startterrein. Want die begint al aardig leeg te lopen. We gaan even naar Twente. Marco, hoeveel teams staan daar nog?
1: Nog twee teams die moeten gaan vertrekken. Het is heel stil. Ik voel mezelf heel zielig op dit moment. Zo stil is het. Ja. Er zijn nog twee teams inderdaad op het programma die om 6 uur gaan starten. Ja. De laatste teams die hier weg zijn gegaan, die gingen hier om 1:30. Dus er zit best een flinke tijd tussen.
0: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk te maken met de snelheid waarop ze
0: lopen. Ja, dat is ook een rekensom. Hè? Van welke snelheid heb je? Gaan we het zo uitkienen dat het allemaal een beetje gewoon keurig op schema op de Cold Single straks aankomt?
1: Precies, ja. Dat is inderdaad best nog wel een rekensom. Want ja, hoe ga je mee? Had je met je team gehad over zo'n lange afstand? Dat is best nog wel dingetje.
0: Ja, het lijkt me best wel gek, Marco, want jij staat er de hele dag al vanaf de start ook. Toen was natuurlijk een drukte van belang en nu wordt het een heel leeg terrein.
1: Nou, ik sta er eigenlijk zeg maar van rust naar drukte naar rust. Daar kan je het eigenlijk best mee vergelijken. Ik ben om 7 uur gestart. Ja. Toen was het allemaal nog heel rustig.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, het is nu leeg. Waar net een heel groot feesthuis was. En iedereen stond te hossen op harde muziek. En het gezelligheid uitstraalde. Daar worden door de mensen die hier van de locatie zeg maar verantwoordelijkheid hebben voor de op- en afbouw. Ja. Al bepaalde dingetjes die weg kunnen al weggehaald. Ja. Ik vind het altijd ook wel weer een beetje sneu voor de teams die dan moeten starten. Maar ze laten gelukkig wel staan. Dus er blijft nog wel iets van overeind. Maar ja, het voelt een beetje als een aflopende zaak.
0: Maar dat is het helemaal niet. Sterker nog, die laatste twee teams zijn als het goed is de snelste teams. Want die hebben een bewuste achterstand ingebouwd gekregen, toch?
1: De kans is zelfs groot dat ondanks dat ze als laatste gaan vertrekken, dat ze wel als eerste binnenkomen.
0: Ja,
1: dat is ook wel eens eerder gebeurd.
0: Ja.
1: Dus het is nog zeker niet afgelopen, maar het voelt een beetje zo van het is, iedereen is al een beetje aan het relaxen en we zitten te wachten tot de laatste teams gaan vertrekken en dan kunnen we echt gaan afbouwen.
0: Maar jij gaat dan in de slipstream toch, Marco?
1: Concordheid. Ik ga in de slipstream, ja. Ik ga straks met mijn collega. Ja. Die mij rond chauffeert, ga ik inderdaad achter de teams aan die inmiddels allemaal al vertrokken zijn.
0: Ja.
1: En dan hopen we daar ook nog wat leuke items te kunnen krijgen. Dus ik verwacht daar nog wel heel veel leuke dingen van. Ik spring graag in een busje en rijd graag een stukje mee met die gasten om een mooi verhaal binnen te halen. Dus dat gaan we straks ook. Dus het lijkt nu eventjes wat rustig en een aflopende zaak. Maar zoals jij zelf zegt, dat is het zeker niet. Want we hebben nog genoeg te doen in de komende dagen.
0: Marco vanuit Twente, heel veel succes en route. We gaan je nog vaak horen op Europa Run Radio. En wij gaan door tot maandagavond.

0: van de Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, de in Rotterdam geboren Eenhoorn. 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Go presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rico komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Single in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
4: De 35ste Roparen, Roparen Radio.
5: Ja, goedemiddag, even na drieën.
4: Roparen.
6: I saw you walking.
5: Vanuit Frankrijk en Nederland op weg naar Rotterdam.
7: Bij Roparen Radio weet je...

0: Het is Samorga, het is ook in het team, want mijn apparatuur doet het helemaal niet. Dus ik leen nu jouw microfoon. We fixen het met elkaar. Dat is de open run.
1: Nou, zo is het inderdaad. En goed, uiteindelijk moeten we er natuurlijk allemaal komen, hè, op die Coolsingle in Rotterdam. Komende maandag moet daar gefinished worden. Ik luister.

0: Dennis en Adios Lepido. Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio. Zo, daar zijn we weer. Ja, het is alweer een jaar geleden, Sophie. Goedemiddag ook.
1: Goedemiddag. 1 jaar geleden alweer.
0: 1 jaar geleden. Wat en we hebben er geen rimpeltje bij gekregen.
1: Nee, wel een iets dikkere buik. Dan heb, ja. heb ik het niet over jou, hè?
0: Oké, nee, ik wil al zeggen, gaan we gelijk zo beginnen. Maar daar heb je ook wel gelijk in, hoor. Dus het sporten moet gaan beginnen. Ja, met deze temperaturen zou je eigenlijk niet willen sporten. Maar dat moet natuurlijk wel gebeuren dit weekend. Het Pinksterweekend. Europa Run, daar luister je naar. Het is inmiddels alweer uur nummer 21 waar we in zitten. Dus we hebben best nog wel een aardig stukje te gaan. Onderweg richting die Cool Single in Rotterdam. En een van die mannen die ook richting die Cool Single gaat, maar daar nog lang niet in de buurt is, dat is Arrico Tighem. Arrico, jij bent volgens mij nog bij het startterrein, hè?
2: Ja, we zijn er nog lang niet, hoor. Nee, dat zeker niet. Nee, we staan op zo druk het vanmorgen was hier op het startterrein. Zo rustig is het nu aan het worden. Want ja, de meeste teams zijn natuurlijk al weg. Dan moeten er nog een team of 13 vertrekken. En als ik het goed heb gelezen en begrepen, gaat om 9:30 de allerlaatste hier van het startterrein.
0: Oké, dat duurt dus nog even. Toch even voor de mensen die nu voor het eerst naar ons luisteren. Dat kan natuurlijk. Het is geen wedstrijd, hè. Het is ook zo dat de teams die later vertrekken, dat zijn meestal de wat snellere teams die dan uiteindelijk ja, toch op hetzelfde moment als al die andere teams gaan aankomen. Dat is een beetje samengevat hoe het werkt, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Het is, daarom moeten ze ook de tijden van tevoren aangeven. De ene loopt 8 in het uur, de andere op 9 in het uur. Sommigen lopen er 14 in het uur. Nou, dat begrijp je wel, als je 8 in het uur loopt, dan begin je. Want dan duur je er langer over dan het team wat 14 in het uur loopt. En die starten natuurlijk later. Ja. Meestal komen die allemaal wel een beetje gelijk aan.
0: Ja, ik wil toch even weten, want het is natuurlijk warm weer. Daar is al heel veel over gesproken vandaag. Ik wil dat niet de hele middag gaan uitmelken. Maar is het nou ook zo dat daar toch nog rekening mee wordt gehouden met die tijden en dergelijke? Wordt er op enig moment misschien nog ingegrepen dat mensen toch een tandje lager mogen?
2: Ze mogen altijd een tandje lager. Er wordt ook voor gezegd, hè. Loop vandaag gewoon wat rustiger en pak het dan in de avonduren en in de nacht wat sneller. Maar dat hebben die teams zelf ook wel door, hoor. Die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Tenminste, de meeste wel, toch, mag ik hopen. Er wordt gewoon aan de planning gehouden van starttijden. Alleen, het moet eruit gaan maken wat het met deze warme dagen gaat doen. Maar we hebben al meer deze warme dagen gehad en die teams ook. Dus ze weten wel waar ze mee bezig zijn.
0: Nou, dat is ook weer zo natuurlijk. We zijn goed voorbereid. Dankjewel, Rico. En tot zometeen, hè.
2: Yo.
0: Dat was Arrico Tighem. Ja, Sophie, we gaan leuke dingen doen. Een van mijn favorietjes is altijd de rode draad.
1: Ja, dat is altijd spannend, hè?
0: Dat is altijd
1: weer
0: leuk.
1: Wie neemt erop?
0: Nou, inderdaad, we hebben wat teams op de route bij de teams in de hand gedrukt. En die moeten ze dan doorgeven. En elke keer krijgen wij dan een ander team aan de telefoon. Tenminste, dat hopen we dat gebeurt. En dat gaan we in ieder geval dit uur ook weer even doen. We hebben nog wat andere items die langskomen. Het Europa Run Radio Niels op de 9:30. Kortom, we hebben echt genoeg te doen. Dus wat je ook doet vandaag, lekker met een biertje in de hand of een koud spaatje in de tuin. Doe het lekker met ons, hè.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: is de 35e editie alweer van de Europa Run, de non-stop estafetteloop vanuit Frankrijk en vliegveld Twente richting Rotterdam. Waar ze natuurlijk komende maandag allemaal moeten gaan aankomen. Daar hebben we ook wat VIP-kaarten voor. Wil je die winnen? Kijk even op onze website europarun.nl. En wie weet ga je er dan wel met die leuke kaarten vandoor. Wij gaan dus even naar een verslaggeefster toe die op dit moment in de bus zit bij Pro Delta. Dat is natuurlijk een team. Haar naam is Esther. Esther, waar bevind jij je met dat gezellige team?
1: Waar zijn we, jongens? Weten jullie het?
2: Een hele goede vraag. Ergens in Frankrijk, maar...
3: Hoe heet het daarnet, Chris?
2: Neuville.
3: Homblières.
1: We zijn er nog niet helemaal uit, geloof ik. Maar we gaan naar Rotterdam. Dat is één ding dat zeker is.
0: Ja, precies.
1: Ik zit hier tussen allerlei flesjes, blikjes en nou ja, heel veel vocht. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze hitte?
2: Nou ja, gewoon heel goed drinken van tevoren natuurlijk. Gisteravond al begonnen.
3: Dat was geen water
2: gisteravond. Nee, maar wel veel water en veel zout. Ook extra opletten.
3: Extra. Ja,
2: zonnebrand iedere keer na het zweten of met het zweten afvegen. Gelijk weer smeren. Ja, dat is het een beetje.
3: Petje.
2: Dat hitteplan, petje, heel goed. Ja.
1: Ja, en Thomas, jij hebt net gelopen en Lisette daarna. Ja. Maar hoe ging dat bij jou? Was het te doen, Thomas?
2: Ja, te doen. Dat is denk ik de goede omschrijving. Het is pittig warm. Meestal met dit soort temperaturen loop ik thuis liever niet. Maar ja, voor nu ga je gewoon door. Ja, je hebt niet zoveel te kiezen, dus loop lekker.
3: Nee,
2: eigenlijk.
3: Je moet, dus je gaat gewoon.
2: Ja.
1: En hoe is dat voor jou, Lisette?
4: Ja, dat. Je moet. Dus je gaat gewoon. Het is erg warm. Ik zag er van tevoren wel erg tegenop, moet ik zeggen. Maar het is... Ja, toch wel.
1: Ja, want jullie hebben echt helemaal niet getraind met dit soort temperaturen natuurlijk.
4: Nee. Vorige week hebben we een nachtloop gehad.
0: En toen waren ze weg. Oh nee, daar komen ze weer.
4: Dat is eventjes van nu.
1: Ja. En al die flesjes en blikjes. Hoeveel water, vocht hebben jullie bij je? Heb je veel ingeslagen?
4: Ja, ingeslagen. Ja, door het warme weer.
2: Ja.
4: En op het moment dat we te weinig hebben, is het een belletje naar het basiskamp en dan wordt er gewoon bijgehaald. Ja, zo is het dan ook weer. Dat moet gewoon goed gevuld worden.
1: En er is water genoeg in Frankrijk ook, denk ik.
4: Ja, ja, zeker.
1: Voor vandaag. En ze zijn het hier ook wel gewend met al die flesjes water die van ze zelf ook drinken. En we gaan nu onderweg naar het volgende wisselpunt. En ga jij dan weer lopen, Thomas?
2: Nee, dat is de achterbank aan de beurt.
1: Ja, Merel op de achterbank. Hoi Merel.
5: Hallo.
1: Heb je er al zin in?
5: Ik heb er heel veel zin in.
1: Genoeg gedronken als voorbereiding op deze kilometer?
5: Ja, zeker weten.
1: Okay.
5: Heel veel.
1: Nou, we gaan stoppen. Even inparkeren. De chauffeur die doet dat keurig, zie ik. En dan gaat Merel aan de bak.
0: Nou, zo is het maar. Hè. Alles klinkt relaxed daar nog. En dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling dat alles onder controle is, zeg maar. Wij volgen dit jaar, net als natuurlijk alle andere jaren, ook de social media. Daar gebeurt een hoop, Sophie. Hashtag RopaRun, hashtag RopaRun 2026. Nou ja, goed, alles wat we kunnen bedenken. Heb jij al iets leuks waarvan je zegt, van, nou, dat is toch wel even noemenswaardig al op dit moment?
6: Nou, wat heel leuk is om te benoemen is dat ze bijvoorbeeld bij de doorkomst bij Dongen bijna klaar zijn met de opbouw. Dus ze zijn daar klaar om de teams te ontvangen. En daar wil ik gelijk eens een goede tip aan hangen. Weet je niet wat je dit Pinksterweekend moet gaan doen? Zoek een leuke doorkomst op. Volg onze live blog waar ze bezig zijn. Het is één groot feest daar.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk. Hè. En er zijn heel veel doorkomstplekken. Want beide routes vanuit Frankrijk en vanuit Nederland komen natuurlijk op heel veel plekken langs. Nou zijn daar natuurlijk ook van die saaie Franse stadjes waar gewoon helemaal niks gebeurt. Die zitten er ook gewoon bij, laten we eerlijk zijn. Maar ook wel plekken waar het wel gezellig is. Het duurt nog even, maar Zeelen komt er natuurlijk aan in België. Nou, Almelo is natuurlijk zo'n plek. En ja, zeker in Nederland zijn er heel veel van die doorkomstplekken. Dus goed, misschien toch even uit je luie tuinstoel de auto instappen en richting een van die plekken. En als je daar dan bent, even een leuke foto op de social media zetten. Dan kunnen
6: dan
0: wij het
6: zien
0: ook
6: wij
0: weer,
6: hem.
0: Precies, dan zien we jou daar zitten natuurlijk.
6: En op roparunlive.nl kun je dus de teams volgen en zie je ook hoe ver ze op de route liggen. Dus je kan heel de tijd bijschakelen waar je heen moet.
0: Nou, nu je dat zegt, wil ik dat toch nog even melden gelijk. Want wij hebben natuurlijk twee routes. Vanuit Frankrijk naar Rotterdam, 545.5. 5 kilometer. Nou, de stoet is inmiddels 50,6 kilometer lang. De kop bevindt zich op dat punt, zeg maar. En daartussen zitten natuurlijk heel veel andere teams die ergens op weg zijn. En er moeten ook nog een aantal teams starten. Dat hoorden we net van Enrico. Maar het eerste team is dus al 50,6 kilometer weg op dit moment. Dat geldt voor de route vanuit Frankrijk. Dan de route naar Nederland. Daar hebben we natuurlijk ook wat teams. Die zijn al wat verder. Het eerste team is daar inmiddels al op 108,6 kilometer. We hebben totaal 558,3 kilometer af te leggen. De stoet is dus 108 kilometer ruim. En daartussen ook heel veel teams die natuurlijk onderweg zijn. En uiteindelijk moeten ze allemaal een beetje gelijktijdig gaan aankomen natuurlijk op de Coolsingel in Rotterdam. Nou, zometeen meer social media natuurlijk. We gaan
6: de rode draad doen.
0: Ja, zo is het.

0: lekker. Ik zit even naar de tussenstand te kijken qua financiën. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. 3,6 miljoen is er al binnen. Hoor je dat goed, Sophie? 3,6 miljoen.
1: Ongelooflijk.
0: Dat is mooi, hè? Dat is absoluut goed. Dus blijf doneren.
2: Europa Run Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Ja, we gaan maar eens even bellen. Aantal teams dus op de routes in Frankrijk en in Nederland. Hij gaat over.
3: Goedemiddag, met Gerco 5 Team Zorgwaard.
0: Goedemiddag Gerco, je spreekt met Sophie en Marcel van de radio Europa Run Radio. Je bent live in de uitzending op dit moment.
3: Kijk, live en warm. Live. Ja, geweldig.
0: Ja, precies. Heel Nederland hoort je op dit moment. Maar daar is ook wel een reden voor natuurlijk. Want jij bent van een team dat heet Zorgwaard. Waar komen jullie vandaan?
3: We komen uit Oud-Beijerland, in de Hoek de Waard. We hebben verschillende locaties als Zorgwaard. We zijn een VVT-stelling, verpleging, verzorging en thuiszorg. We doen voor het 5e jaar mee. En zijn trots op het prachtige team wat we hebben. En door de Hoek de Waard heen komen... Maak altijd een stop en Oud-Beijerland een feestje daar te vieren.
1: En dit is het 5e jaar dat jullie meedoen, zeg je. Hoe gaat het met de weersomstandigheden?
3: Het is warm, maar het is te doen. Af en toe voelen we een heel licht windje. Dat is heel erg lekker. Verder is het gewoon wat meer zweten dan normaal. Maar vanavond kun je ook de koelte tegemoet zien. Dus je kunt kijken naar de warmte van nu. Of het aangename van vanavond in het laatste doel.
1: Nou, dat klinkt goed. Dat is positief. En de sfeer zit er nog goed in onderling?
3: Zeker. Is de sfeer hier goed, mensen?
1: Kijk.
0: Ja, zo is het, hoor.
1: Dat willen we horen.
0: Hartstikke goed. Ja, we laten ons niet gek maken door een beetje hoge temperaturen natuurlijk. Nee. Zeker niet als Hoekse Waarders. Die zijn wel wat gewend natuurlijk.
3: Zeker. En als ik het mag zeggen, ik wil het complimenten geven aan al die motorrijders. Natuurlijk ook al die andere mensen, maar die zitten in die pakken. Ondersteunen ons enorm. Dus ik vind dat we het echt enorm goed doen. Dus een dikke applaus voor de motorrijders van Europa Run.
1: Ja, wat goed.
0: We moeten ook nog even natuurlijk melden dat mensen jullie natuurlijk ook nog kunnen ondersteunen. Dat kan financieel, dat kan via europarun.nl. Je kunt daar per team kun je selecteren aan wie je geld wil geven. Nou, ik zou het wel weten. Ik zou Zorgwaard kiezen. En dan kun je kiezen welk bedrag je aan jullie schenkt natuurlijk. En dan komt het uiteindelijk op jullie rekening, om het zo maar even te noemen, terecht natuurlijk. En aan het einde van de Europa Run weten we welk team het meeste heeft binnengehaald. Heb jij trouwens al een beetje zicht op hoe de teller er op dit moment bij jullie bij staat?
3: Zeker. Wij gaan richting de 19.000 op de sponsoring. Dus dat is mooi. En daar zit dus nog de bedrijfssponsoring nog niet bij. Maar we hebben echt nog veel nodig voor de Europa Run. Dus het zou tof zijn als we die 20 kunnen aantikken. Dus team Zorgwaard 215. Donaties zijn hartstikke welkom.
0: Precies. Nou, ik zag gisteren ook al staan dat je kan kiezen. Hè. Je kan 10, 15 of volgens mij zelfs meer. 50 euro kun je selecteren. Ik stel voor dat teams of mensen alleen maar aan jullie beginnen bij 50 euro. Dus niet die 15, maar gelijk 50 euro erin droppen.
3: Ja, is mooi. Maar eerlijk gezegd, vijf keer die 5 euro. En dat vinden we ook mooi, hoor.
0: Dat is natuurlijk ook wel zo.
3: Maar nobel streven als we die 50 krijgen.
0: Super. Nou, zo is het. Hè. Laten we mensen daar toch een klein zetje voor geven. Want laten we eerlijk zijn, heel veel mensen op dit moment gewoon lekker in de tuin. En jullie zijn echte bikkels.

0: Radio. Het is zaterdag, het is het Pinksterweekend en wij volgen hem natuurlijk op de voet. Zometeen nog wat social media met Sophie, die struint het internet af.
1: Zeker.
0: En andere leuke dingen komen eraan, dus blijf erbij. En muziek van Jermaine Stewart binnen een paar minuten.
2: Je bent erbij, de 35ste Ropa Run, samen met Ropa Run Radio.
0: Claire Poel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Noord-Frankrijk is het 30 graden. Dit is het Ropa Run Radio nieuws. Op vliegveld Twente heeft de feestdrukte inmiddels plaatsgemaakt voor rust. Op route Nederland zijn namelijk nu bijna alle teams vertrokken. Alleen team 33, Vrienden van Berkel, en team 76, Brandewijk-Bommelerwaardrunners, gaan om 6 uur nog van start. Teams die sneller lopen vertrekken altijd later, zodat de verschillen onderweg klein blijven en veel teams uiteindelijk dicht bij elkaar richting Rotterdam gaan. En team 345 van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zijn al lekker onderweg op de Nederlandse route. Verslaggever Floortje zag hoe twee renners elkaar aflosten. En je teamgenoten spotten tussen al die teams kan soms best een uitdaging zijn. Zeker 's nachts. Dus team 345 heeft daar iets slims op bedacht.
3: Wij hebben een vlaggetje van ons team aan de fiets hangen. Zodat je dan eigenlijk ziet, ja, dat met onze sponsoren, zodat je ze aan ziet komen. Want er komen zoveel teams aan. Ja. En iedereen heeft wel een kleur van een t-shirt, maar het is gewoon soms best verwarrend. Daar komt de fietser met het vlaggetje. Nou, dan weet je dat je weer moet.
4: Nou, gaan we ze even aanmoedigen. Kloppen, Vera. Kom op, hè. 1, 2.
5: En daar wordt afgetikt en dan gaat Vera.
1: En teams nemen op allerlei manieren hun dierbare en soms ook oud-teamgenoten mee in die zijn overleden aan kanker. Team 73, Lijmers for Life, zul je dit weekend in shirt zien met een foto van Marga erop. Vorig jaar was ze er zelf nog bij, maar op 3 januari van dit jaar overleed Marga aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Het team heeft ook een foto van het mooie eerbetoon op hun Instagram gezet en dit kun je terugvinden in ons liveblog. En het roperunvirus is een bekend fenomeen. Als je eenmaal meedoet, ben je ieder jaar van de partij. Gespannen debutanten in team PostNL zijn in goede handen bij een verzorger die al 17 jaar meedoet. En hij zet de renners graag in het zonnetje.
6: We doen het met elkaar, maar zij doen het.
7: Kun je beschrijven wat die sfeer nou zo bijzonder maakt? Dat heb jij al jarenlang meegemaakt.
6: Je helpt elkaar er doorheen. Ook als je wat nodig hebt, je kan dan aan een ander team vragen. Maar joh, heb je bijvoorbeeld iets kleins, een tie-rippie? Kom tekort, heb je ze voor je. Nou, dat is gewoon die mooie verbondenheid hier met de Ropa Run.
1: En dan het Ropa Run Radio weer van Huub Mizee.
8: Tot en met maandag sowieso is het gewoon warm, tot soms zelfs zeer warm. De zonkracht is heel hoog vandaag, laat ik daar ook mee beginnen. Voor de rest, ja, warm, dat is het nu al. Boven de 20 graden overal in Nederland, in België, in Noord-Frankrijk, 22, 23 graden. En het wordt zo'n 29 graden in heel Nederland. 30 graden in het noorden van Frankrijk en België en dat is echt aan de warme kant. Komende nacht wat koeler uiteraard. Vannacht wordt het dan uiteindelijk 13 graden in Nederland en 14, 15 graden in België. Het noorden van Frankrijk. Morgen dus ook weer veel zon. Iets minder warm gelukkig. 26, 27 graden in Nederland. 29 in België.
1: En dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roparun.nl.
0: Dankjewel, Claire.
1: Graag.
0: Goed gedaan.
9: Bazapa pour la bonne cause.
2: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish. Oh.

0: geven gewoon toestemming. De kleren, die mogen uit. Nou ja, goed, niet allemaal natuurlijk, maar wel wat uitdoen natuurlijk. Het is veel te warm om heel veel kleding aan te hebben. Zometeen gaan wij weer naar onze verslaggevers toe, maar ook andere dingen. En die zijn ook heel belangrijk.
1: Stap voor stap voor het goede doel.
2: Lieve mensen van de Roparun. In november kreeg mijn man Henk te horen dat hij een vakantiehuisje van de Roparun aangeboden kreeg. Een plek waar we even met elkaar tot rust konden komen. We zouden naar Zeeland gaan, wat voor Henk echt een tweede thuis was. Keek er echt naar uit. Totdat Henk een aantal dagen voordat we zouden vertrekken overleed. De laatste vakantie met elkaar heeft hij niet meer gered. Toch mochten wij als nabestaanden later alsnog gebruik maken van de bungalow. Dat was fijn. We waren er op de dag dat Henk jarig zou zijn, 12 september. Dankzij jullie hebben we Henk op zijn verjaardag met de hele familie kunnen herdenken. Dat was intens fijn en daar willen we jullie enorm voor bedanken. Lieve groet van de familie De Wilde uit Kuik.
1: Wil je het laatste Roparun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Roparunradio.nl

0: nog een aantal teams die later starten hebben. Wordt het al rond 9:30. Gaat er zelfs vanuit Frankrijk nog een team weg. Maar toch al heel veel op de route. Ja, de man die ook op de route zit, maar dan niet in Frankrijk, maar in Nederland. Dat is Luc. Luc, waar bevind jij je op dit moment?
1: Ja, ik ben net voor checkpoint 2. Want daar staat een heel lief echtpaar. Die hebben... En er komt nu toevallig ook een team langs. En er staat ook een team te wachten. Want die hebben een hele grote ton water staan. En dan mag iedereen, iedere deelnemer, mag hier water tappen. Jarno, ja. Waarom doen jullie dat?
2: Nou ja, het was ons al bekend. Europa Run, die komen hier elk jaar langs. En ik wist dat ze vandaag kwamen. Dus ik denk, ik zet de ton klaar met de leiding met water. En dat kunnen ze pakken. Het is mooi weer, dus daar ben je wel nodig.
1: Ja, en zijn er al heel veel mensen langs geweest?
2: Ja, heel veel. Echt. Heel leuk. Ja.
1: En dus er staat ook een team bij mij naast. Dat is team 200 uit 280. En meneer die heeft net wat getapt, hè?
3: Ja, zwaarder met extra energie. Dus dat moet...
1: U had het nodig?
3: Ik had het heel hard nodig, ja.
1: En heeft u aan dit magische toverdrankje, merkt u al wat?
3: Nee, ik ga puur op natuur.
1: Dus, puur op natuur, dus
3: er hoeft niks in.
1: Nee. Er hoeft niks in, maar het is wel lekker koud.
3: Nou, het is een beetje lauw toch wel, hoor. Maar ja, met het weer kan niet anders bijna.
1: Nee, oké. Okay. Dus, maar dit water is zo goed herstellend. Ja, dat is zo hartstikke
3: goed. Ik boven een lekker glaasje of een flesje water.
1: Nee, precies. Nee. Dus je drinkt ook alleen maar water zometeen?
3: Alleen maar water, ja. Alleen maar water, ja.
1: Goed blijven drinken, want
3: u dat is het beste, hè.
1: Ja, want u transpireert het helemaal uit. Ja. Hoe gaat het voor de rest eigenlijk?
3: Perfect, maar ja, het is pas beginnen, hè. Dus, maar we houden wel de moed erin. Gaat ja. Prima.
1: En daar komt inmiddels iemand anders, die wil ook een flesje vullen. Jarno die is heel erg behulpzaam, die draait ook meteen de tuinslang open. En nu overstroomt het ook weer een beetje. Ja, Jarno, is die rekening zo meteen niet hartstikke hoog?
2: Nee, dat valt best wel mee. Het is gratis.
1: Ja, voor de mensen, maar voor jou. Oh, okay.
2: Nee, dat valt allemaal wel mee. Het is gewoon heel goed water, er is niks mis mee. Dus gewoon lekker laten gaan.
1: En gaat hij zelf ook nog een keertje meedoen met de Europa Run?
2: Nee, dat doe ik niet. Nou, dan wil ik wel rijden met zo'n busje. Maar fietsen is niks voor mij, lopen niet. Heel af en toe een klein beetje, maar niet te veel. Helaas.
1: Helaas, maar...
2: Ik vind het wel mooi.
1: Wel goede bijdrage zo geleverd.
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Nou, dankjewel. Nou, dit was Jarno net voordat het checkpoint closed haar. En ja, daar kan iedereen een beetje de verkoeling op zoeken.
0: Nou, zo is dat ook, Luc. Ik wil toch even van jou weten, we hadden het net over die doorkomstplaatsen die natuurlijk op de route gaan komen. Heb jij op je netverlies op dit moment, heb jij duidelijk welke doorkomstplekken er komende uren, ja, zeg maar, tot de avond gaan komen?
1: Poeh, nou, daar stel je mij een hele moeilijke vraag. Want ik moet zo meteen, namelijk zelf, moet ik al meteen al naar bed. Want ik doe die avond en doe die nacht. En dan ga je, ja, dus dan begin ik pas in Hengelo en in Deventer weer. Dus die komende uren staan niet zo heel goed op mijn netvlies.
0: Nee, dat snap ik dan inderdaad. Jij moet jezelf nog even goed gaan inlezen en het dan een beetje over je heen laten komen natuurlijk. En dat is soms ook wel leuk, hè? Want je kan wel alles weten van tevoren. Maar ja, dat hoeft ook niet altijd natuurlijk. Hey, beltrusten. Beltrusten, Luc, voor zometeen, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Dat was Luc, een van onze verslaggevers. Ja, we hebben er aardig wat. Jort zal de hele dag voorbij komen natuurlijk op de route vanuit Frankrijk en vanuit Nederland. Vliegveld Twente, we houden je op de hoogte. Sophie, ook nog steeds gezellig. Er kwam net wat lekkers binnen, Sophie. Wat was dat?
4: Een hele schaal bitterballen.
0: Oh, dat meen je niet. Oh.
4: Ja, en ik moet wel zeggen, dat is wel een beetje traditie. Want mijn vader brengt ze eigenlijk elk jaar hier.
0: Oh, wat een goede vader heb jij.
4: Ja, dus dat is zijn bijdrage aan de Europa Run.
0: Nou, dat vind ik toch wel een hele goede bijdrage, zeg ik in alle bescheidenheid. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we zo meteen even een lekker snackje van nemen, zeg maar, hoor. Dat moet natuurlijk ook kunnen, hè?

0: lekker, dit soort zomerse liedjes. Daar gaan we zo meteen weer mee door. Maar toch ook even wat serieuze zaken tussendoor. Want we hebben het natuurlijk regelmatig over de hitte. Nou, dat zal jezelf ook niet ontgaan zijn. Maar toch even wat belangrijke dingen ook gemeld door een arts. En als een arts het zegt, dan is het zeker zaak om er goed naar te luisteren. Dus luister even naar het gesprek van eerder vandaag bij Ruud Wessels.
1: Sportprestaties en hitte. Gaat dat eigenlijk wel samen?
2: Het is wel lastiger om goede prestaties te leveren als het zo warm is. En met name als het lichaam er nog niet heel erg goed aan gewend is aan die warmte. Want als de temperatuur opeens zo stijgt, dan is het moeilijker om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Je warmt sneller op. En dan gaat het dus ten gevolge van je prestaties die je kan leveren.
1: Kun je wel een beetje voorbereiden eigenlijk op zoiets? Als je nou bekijkt nu, hè, temperatuur was vorige week 16, misschien 13 graden. En nu 29. Is er iets wat je kunt doen als dat ineens gebeurt, dat temperatuurverschil?
2: Nou, het vervelende is, het lichaam heeft 2 weken nodig om te wennen en optimaal zich aan te passen aan een nieuwe temperatuur. Dus deze temperatuurstijging, daar kan je eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Met name, je kan het niet buiten trainen. Dus ook al train je nu in het warmst van de dag als het 13 graden is, dan is dat niet te vergelijken met de temperatuur van nu. Wat je zou kunnen doen is wat foefjes doen, dus om je lichaam warmer te maken. Dus in plaats van met luchtige kleren trainen, met warme kleren trainen of met een regenjas aan, zodat je veel meer zweet. En wat ook kan is na inspanning in de sauna gaan zitten of in een warm bad. Dus dat je de warmte die je hebt gemaakt langer vasthoudt. Maar dat zijn manieren waar je echt wel moet weten wat je doet. En ik ben bang dat dat voor de lopers op dit moment wat te laat komt.
1: Ja, is er wat aan te doen bij oververhitting? Want ja, je bent aan het lopen en op een gegeven moment heb je zoiets van, oh, het gaat niet goed. Wat kun je dan doen?
2: Ik denk dat het beste is om het proberen te voorkomen. En ik denk dat mensen die, dat de lopers die zijn getraind, hebben een bepaalde snelheid, een bepaalde pace. Dat ze gewoon een kilometer in een bepaalde tijdseenheid willen lopen. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat het niet heel verstandig is om diezelfde pace die je in Nederland hebt bedacht bij 13 of bij 16 graden nu te gaan doen als het 29 graden is. Dus je moet hiervoor je tempo aanpassen.
1: Eigenlijk een beetje een tandje rustiger, zeg maar.
2: Zeker. En als je weet, als je loopt op gevoel, zorg dat je het gevoel hebt dat je het gewoon lang volhoudt. Dus dat je, want je zal eerder het gevoel krijgen dat je moe bent. En als je loopt op hartslag, loop op gewoon de hartslag waarop je getraind hebt. En dat is denk ik belangrijker dan je heel erg vasthouden aan die pace. Wat zijn de klachten die je kan krijgen als je te oververhit raakt? Nou, de kans op uitdroging is er. En dat betekent dat je minder gaat zweten, minder gaat plassen, maar ook gewoon meer dorst krijgt, dus sneller hoofdpijn. Je hebt er ook meer kans op kramp. En waar we het bangst voor zijn, en dat zien we bij de marathon veel, en dat verwacht ik hier minder, maar is dat mensen echt hitteziektes krijgen. En een van de gevaarlijkste dingen die kan overkomen is een hitteberoerte, dat je je bewustzijn verandert of vermindert en niet meer zo goed weet wat je doet. Dus ik denk dat het ook een oproep is van let goed op elkaar, blijf het gesprek aan gaan. En als mensen minder goed reageren, laat ze afremmen of zet ze in de auto. En als ze echt oververhit zijn, koelen. En het is altijd een beetje, hoe koel je dan? Nou ja, haal mensen uit de zon, in de schaduw. Maak ze nat als je ijs hebt. Maak ze nat met ijshanddoeken. En vraag hulp.
1: Is het wel goed om snel te koelen? Dus zeg maar als je vanuit buiten 29 graden komt en eens in de airco op 16 graden te gaan zitten?
2: Als je oververhit bent, is dat zeker goed.
1: Okay.
2: Het voelt heel ellendig even, maar het is. Kijk, het lichaam kan niet zo goed tegen hele hoge temperaturen. Als de lichaamstemperatuur boven de 40 graden komt, en dat lijkt heel bijzonder, maar bij zware inspanning en met name bij inspanning in de warmte zal de temperatuur zo naar 38, 39 graden stijgen. Dus dat kan wel. Dan moet die lichaamstemperatuur, als je daar boven bent, boven die 40 graden, zo snel mogelijk weer onder de 40 graden zijn. Omdat dan de risico's op schade worden beperkt.
1: Oké, en wat dan nou te doen bij oververhitting? Weet je, buiten dan dat afkoelen, maar in koele temperatuur. Wat is nou eigenlijk de meest ideale temperatuur om te lopen? Is daar een temperatuur voor?
2: Ja, dat zal ergens rond de tussen de 14 en 20 graden liggen. En het gaat er ook om hoe je goed je gewend bent. En dat is dus, als je eenmaal gewend bent aan te lopen aan warme temperaturen, is lopen bij koelere temperatuur niet zo erg. Als je gewend bent aan koele temperaturen, is lopen bij een warmere temperatuur wel erg. En je ziet ook dat bij de marathon, dat onze toplopers, die, ook al hebben wij een hele warme dag, dat zijn de lopers die uit Kenia of uit Ethiopië komen, hebben daar gewoon minder last van. Die zijn het gewend. En het lichaam past zich ook echt aan die warmte. Dus je zal makkelijker zweten, maar je kan ook meer zweten. En het is makkelijk om het water weer op te nemen als je drinkt en om het water bij je te houden. Dus het lichaam past zich goed aan warmte, maar die aanpassing kost 2 weken. Maar als je helemaal aangepast bent, dan zijn de risico's een stuk minder groot. En is het ook weer makkelijker om een goede prestatie te leveren. Dus ik hoop dat in ieder geval geen gekke ongelukken zich voor gaan doen. En dat iedereen goed op elkaar let. En ik denk dat het belangrijkste is om gewoon voor de lopers hun doelen iets aan te passen. Want als je niet de omgeving kan aanpassen, dan moet je je doelen aanpassen.
1: Helemaal duidelijk, Jelmer. Dankjewel. Tot slot nog, heb je een tip voor de lopers die in dit warme weer lopen?
2: Luister goed naar je lichaam, blijf goed drinken. Zorg ervoor dat je in ieder geval kan blijven zweten. Want zweten heb je echt nodig om die temperatuur op peil te houden. Dus als je merkt dat je minder gaat zweten, moet je echt meer drinken. En wat ook een trucje is om te kijken naar de kleur van de urine. Die moet niet te geconcentreerd worden. Dus het moet niet naar het sterke thee gaan. Het moet een beetje lichtig zijn. En zorg ook dat je niet alleen met water drinkt, maar ook met isotone vloeistoffen, dat je zout een beetje gehalte op peil houdt.
1: Dankjewel Jelmer voor de uitleg. Dankjewel voor het advies. Ga je zelf ook nog naar de run kijken?

0: Martin van der Bogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4... van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier. Op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: verslaggever Floortje. Waar ben jij op dit moment, Floortje? En wat zie jij allemaal om je heen? Dat is geen Floortje volgens mij nog, die we horen. Ja. Ik denk, ik stel even een hele intelligente vraag, maar we gaan het gewoon nog een keer doen. Want ik hoor van de regie dat we een tweede poging gaan wagen. Floortje, als het goed is ga jij mij nu wel horen. Waar ben jij op dit moment en wat zie je allemaal?
1: Hallo, ja, ik hoor je helemaal. We staan hier in Bruchterveld en we staan hier langs een mooi weilandje. Maar ik sta hier bij een hele uitgebreide tussenstop van team 23. En ik sta hier met William en met...
2: Bas.
1: En dat zijn wel een klein beetje de sfeermakers van dit team, geloof ik, hè?
2: Dat doen we allemaal, hè? Dat doen we allemaal, hè? Je bent niet alleen, hè? Het is een team aangelegenheid.
1: Maar William, jij vertelde mij al een beetje, je zag mij als radioverslaggever en zei, ja, dat doen wij eigenlijk ook altijd een beetje, ja. Maar dan zonder microfoon.
2: Ja, dat is eigenlijk gelijk een open sollicitatie. Ik zou volgend jaar graag met Bas zo'nzelfde rol willen aannemen als die jij hebt.
1: Ja, want jij zei net al een beetje, we doen het altijd een beetje langs de route. En kun je een beetje vertellen, wat doen jullie dan?
2: Nou ja, waar je wat tegenkomt, waar de mensen langs de kant staan, ja, die staan daar ook voor jou, hè? Ook midden in de nacht. En het is ook fijn, hè? Je hebt iedereen nodig, ook de mensen die het begeleiden, de vrijwilligers. Dus dan is het ook leuk dat daar een beetje aandacht voor is. Als iedereen altijd maar zo voorbij vliegt, ja, is ook niks aan.
1: Dus jullie moedigen de aanmoedigers ook een beetje aan?
3: Ja, natuurlijk moedigen wij ze aan. Wat William zegt, ze staan er ook voor ons. En we moeten het samen doen. Wij vinden het fijn dat hun er staan, maar hun vinden het fijn dat wij er zijn. En als we zomaar voorbij rennen, ja, dan kun je net zo goed de Formule 1-wedstrijd gaan kijken. Die komen ook voorbij gezoefd.
1: En hoe klinkt dat dan als jullie voorbij lopen? Wat zeggen jullie dan? Wat doen jullie dan?
2: Nou, ik zou zeggen, ga ergens op een tussenstopje staan waar wij straks langskomen. Waar mensen staan met een podium vaak of bij een kroeg. En dan mag je het live meemaken. Kijk, ik kan het niet voordoen zo, hè. Het is niet gemaakt, hè.
3: Als de muziek is, doen we een dansie, weet je. Of we praten mee. Als er wat te eten valt, gaan we wat te eten. We maken er gewoon een feestje van bij de mensen. We doen mee met hun.
1: Nou, dan gaan jullie vast mij nog wel een keertje opvallen. William, wat mij nou ook een beetje opvalt is... jij staat hier met een blote barst, maar... Ik zie jouw tepels niet. Die heb jij verstopt onder twee plakkertjes.
2: Ja, ik heb normale... Nee, ik heb geen... Ja, dat is voor de schureluren. Want anders schureluren heel die tepels kapot.
1: Ja. Ja, dus dat is dus een tip voor de heren blijkbaar.
2: Nou, dat legt er een beetje aan welk shirtje je aan hebt. Maar het kan wel eens voorkomen. Maar ja, de een heb het wel, de ander heb het niet.
1: Ja. En dan kan het, hoorde ik zelfs tot bloedens toe aan toe gaan.
2: Ja, dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb wel gehad dat het vervelend pijn deed.
1: Oh. Daar moeten we dus ook goed rekening mee houden. En nou vertelde jij me ook net, die plakkertjes, dat komt natuurlijk ook door de ervaring. Want het is niet de eerste keer dat jij hem loopt.
2: Nee, het is niet de eerste keer.
1: Vertel.
2: Ja, ik ga het voor de 20e keer mee. Dus ja.
1: Nou ja, en het is elke keer naast heel veel lol die jullie samen maken natuurlijk ook afzien. Maar wat maakt dan dat je hem nou voor die 20e keer loopt?
2: Ja, ik denk toch het doel, dingen met elkaar doen.
3: Ja, zolang het nodig is, moet je dit blijven doen. Ja. Dit is, zolang het nodig is, dan blijven wij hier. En dan, als ik niet meer kan rennen, ga ik iets anders doen. Kan ik niet meer bij het team omdat het stopt, dan ga ik me als vrijwilliger bij de Europa Run aanmelden.
1: Waarom?
3: Ja, omdat het gewoon nodig is. Het is gewoon een heel belangrijk doel. En zeker als je meedoet, dan krijg je onderweg... Man, ik krijg kippenvel als ik erover praat. Het is een van de mooiste dingen die ik kan doen vanuit mijn sporthart voor andere mensen. Het is, hardlopen is normaal gesproken iets wat je individueel doet, maar dit maakt het een teamsport. Het is voor mij het mooiste wat ik kan doen voor een goed doel op deze manier. Ik heb er heel veel plezier in. En als ik dan over de Coolsingel kom en er staan er allemaal mensen te klappen straks, dan denk ik, ja, weet je, ik heb een fantastisch weekend gehad. En ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel moeite hoeven doen ergens voor. We doen het voor mensen die echt strijden. Ja. Die echt iets meemaken, weet je. Die echt pijn hebben en die echt ellende ervaren. En zolang dat er is, moeten we dit blijven doen.
1: Hartstikke mooi. Nou, we gaan jullie vast nog tegenkomen op de route. Heel veel succes in de hitte en zet hem op.
2: Jullie ook. Maak er wat moois van, zou ik zeggen.
0: Dankjewel, Floortje. En wens ze daar ook succes natuurlijk met de tepels. Ja. Hè?

0: teams zijn onderweg richting Rotterdam, richting die magische Coolsingel. Waar het komende maandag gaat gebeuren, de finish van de 35e Roparun. Dit is Roparun Radio, leuk dat die aanstaat. Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Roparun Radio. Zo, het is lekker zweten, Sophie.
1: Het is ontzettend warm hier, maar ook heel gezellig.
0: Dat is ook zo. En we horen van alles, hè, van afgeplakte tepels voorbij komen tot...
1: Ja, ik wil daar nog iets aan toevoegen, want we hebben net het item gehoord. Maar als daar ook een leuke foto voor op het liveblog is, dan zien we die natuurlijk tegemoet.
0: Oh ja, ik snap
1: het ook. Ik heb hier een beeld bij, maar toch leuk voor alle luisteraars om het ook wat gevisualiseerder te krijgen.
0: Ja, nee, je weet het mooi te brengen, maar je wil die man zijn tepels gewoon even zien. Verhaal natuurlijk. Geen enkel probleem hoor, Sophie. Hey, gebeurt er nog wat op hashtag Roparun, #Roparun2026? Want volgens mij, tegenwoordig kan het daar niet stil zijn.
1: Nee, het is ontzettend druk. Helemaal als je op Instagram eigenlijk intypt Roparun, dan komt natuurlijk eerst het account van de Roparun naar voren. Maar heel veel teams hebben ook een eigen Instagram account waar je precies kunt volgen waar ze zijn. Leuke feitjes. Ik zag net bij team 233 dat ze elkaar lekker aan het nat spuiten waren met het waterpistool. Ga ik weer met zo'n gek item. Maar het was heel leuk. En wat ook heel leuk is dat er langs het team zorgt dat Stichting Wensambulance, dat je kaartjes kunt invullen voor lopers, vrijwilligers, nou ja, iedereen die meedoet aan de Roparun. Die kun je dan invullen met een mooie boodschap erop en die kun je dan doorgeven aan de deelnemers. Dus dan heb je echt een mooie wens onderweg.
0: Nou, zo is dat natuurlijk. En doneren, dat is natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Hè? Je kan een donatie doen via roparun.nl. Dan kun je teams selecteren waarvan jij denkt van, nou, die mogen wel wat van mij krijgen, zeg maar. Dan kun je ook het bedrag selecteren. Nou, het vorige uur had ik het al even over, ja, geef gelijk €50. Maar wij kunnen natuurlijk niet in de portemonnee van de mens kijken. Dus al is het €5, elke euro is mooi meegenomen natuurlijk. 3,6 miljoen op dit moment. Nou, de organisatie die hoopt in ieder geval 5 miljoen binnen te halen. Althans, dat zie ik staan als balkje op de website. Dus dan is er nog even te gaan. Nou zijn er natuurlijk ook altijd nog van die verborgen donaties en zo. Dus dat gaat echt nog wel oplopen. Maar als je nu luistert ergens in het land, ja, doe ook een donatie. Ja, steun ze, want ze hebben het hard nodig. En het zijn bikkels natuurlijk met deze temperaturen. Gewoon allemaal onderweg vanuit Frankrijk en vanaf vliegveld Twente richting Rotterdam. En wij volgen het op de voet. In ieder geval wij tweeën nog tot 5 uur.
2: Tot en met maandagavond. Roparun Radio.

0: CD voor jou en CD voor mij. RopaRun Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan RopaRun teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad. Eens even kijken. Met wie hebben wij het genoegen? Want ik hoor iemand in de verte volgens mij wat zeggen. Wie is daar?
1: Ja, met Pieter.
0: Dag Pieter.
1: Van team 275, Strike for Life.
0: Strike for Life. Kijk, dat is een hele mond vol. Ja. Zo is het maar.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja, precies. Hé, hoe gaat die bij jullie op dit moment?
1: Nou, gaat eigenlijk boven verwachting gaat het.
0: Oké. Okay. Dat is goed om te horen.
1: Dat is wel echt heel fijn.
0: Ja. Of welke route zitten jullie op? Dat wil ik toch eerst even weten. Want mensen vragen zich altijd af op welke route een team zich bevindt. Waar zitten jullie?
1: Wij zitten op de route Nederland.
0: Oké. Okay.
1: En we rijden in het prachtige Twente.
0: Kijk.
1: En ik ga nu even zeggen dat we ergens moeten gaan staan. 2 seconden.
0: Geen enkel probleem.
1: Ja, ik ben er weer.
2: Wachten.
0: Hartstikke goed. Want waar staan jullie dan nu? Wat moest er gebeuren? Neem ons eens mee.
1: Dat kon ik niet zo heel goed horen wat je zei.
0: Ik zeg, je moest even wat zeggen. Waarvoor was dat? Volgens mij hoort hij het niet helemaal goed. Ben je er nog? Hij is weg, horen. Dat is altijd weer de vraag met zo'n rode draad.
2: Ja, maar dat maakt het ook wel heel leuk.
0: Nou, dat is het ook natuurlijk.
2: Oh.
0: We gaan hem even terugbellen.
2: Spannend.
0: Altijd weer een spannend moment natuurlijk.
2: Ja, want ze waren lekker onderweg.
0: Nou, zo is het, hè. Zometeen trouwens ook weer het nieuws om 4:30. Gaat er ook weer aankomen. Praten we je helemaal bij. De telefoon gaat weer over.
1: Ja, we zijn weer in.
0: Ja, waar was je nou, man?
1: Ja, die verbinding die valt af en toe weg. Het mooie Tukkerse landschap is niet helemaal afgedekt, geloof ik.
0: Nee, ze hebben het nog steeds niet onder controle. Dat blijft wel een dingetje altijd, inderdaad.
1: Ja, ze hebben wel de nawedstrijd hebben ze onder controle. Dat dan weer wel.
0: Ja, zo is het ook. Hey, waar gaan jullie de komende uren langskomen? Zijn er nog plekken waar jullie je op verheugen, waar jij je op verheugt?
1: Wij komen door de illustre dingetjes als Kloosterhaar en Gramsbergen.
0: Okay.
1: En natuurlijk Groenlo. En Groenlo is wel ongeveer het mekka voor deze omgeving. Met die prachtige bierbrouwerij. Hè. Dus daar dat willen we graag zien.
0: Ja, help me even. Welke staat daar? Want ik zit niet zo het bier, maar jij weet het zo te horen.
1: Dat is Grols natuurlijk.
0: Hè? Oh ja. Grols. Ja, we mogen het 1 keer noemen.
1: Dat is de mooie Goolsbrouwerij.
0: Nou, zo is dat. Hey, en ga jij daar ook stiekem nog even een biertje pakken? Of zeg je van, nee, dat doen we niet tijdens de Roperun?
1: Nee, beter niet tijdens de Roperun. Het is wel verleidelijk, maar dat gaan we niet doen.
2: En wat hebben jullie dan wel voor proviant onderweg?
1: Nou ja, wij hebben speciale dames voor de catering. En die hebben van alles. Er zijn tot gisteravond laat zijn er pannenkoeken gemaakt, pasta's, uiteraard broodjes, fruit. Het is een heleboel en heel veel water. Ontzettend veel water bij ons.
2: Nou inderdaad, want dat is ook even goed om te benoemen. Die catering die wordt verzorgd voor al die teams, ongelooflijk knap. En jullie zijn nu lekker onderweg. Het zonnetje schijnt lekker. Ik zag net dat teams elkaar een beetje aan het nat spuiten waren met waterpistolen. Hebben jullie ook zo'n ludieke actie in het team?
1: Ja, nee, dat hebben we nog niet meegemaakt. Nee, wij hebben dit niet zelf. Nee. Wij houden elkaar fris. Maar dat is met woorden.
0: Oh, oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, wij wensen jullie natuurlijk heel veel succes. Wel even belangrijk, dat vergaten we net tegen een vorige persoon te zeggen die een telefoon in zijn hand had. Maar wil je de telefoon even doorgeven aan een ander team, zodat als we dadelijk weer bellen, dat we iemand anders aan de telefoon krijgen?
1: Ik ga mijn best doen. We zullen vast wel in de buurt van een ander team ergens een kleine tussenstop hebben. Dus dat ga ik doen.
0: Ja. Hey, en noem nog even tot slot de naam van jullie team voor de mensen die nu achter de laptop zitten en zoiets hebben van ik wil een donatie doen, om nog 1 keer even hoe jullie heten.
1: Ja, wij zijn Strike for Life. En dat is team 275.
0: De Rode Draad. RopaRun Radio.

0: eens even naar de Koolsingel natuurlijk kunnen komen in Rotterdam. We hebben ook VIP-kaarten, die kun je winnen. Dan moet je even een verhaal vertellen waarom jij vindt dat iemand anders dus die VIP-kaarten verdient, zeg maar. Dus mooi verhaal erbij. Maak je kans op die kaarten. Heel simpel, gewoon even kijken op europarun.nl. Daar kun je het allemaal nalezen.
1: Nou, dat klinkt goed. Ja, ik had natuurlijk net ook al een tip gegeven van... joh, het is Pinksterweekend. Je kan maandag naar de Koolsingel komen. Maar zoek ook die doorkomsten op onderweg. Want daar wordt het één groot feest. Er zijn zoveel plekken die de deelnemers onthalen... met feest, muziek, dans. Nou ja, van alles en nog wat. Dus ook zeker als je met kindjes denkt... nou, leuk, ik weet niet wat ik moet doen dit weekend. Ga naar een doorkomst. En nou ja, wij zitten vandaag natuurlijk in Theater Het Kruispunt. In Het Kruispunt zenden wij radio uit. We hebben ook genoeg mensen om ons heen die ook even kunnen komen kijken. Dus mocht je in de buurt zijn en wil je ons live zien of een handtekening willen vragen, kom langs.
0: Nou, zo is dat. Hè. We zijn er nog tot 5 uur, bij tweeën dan. En daarna natuurlijk Sander Breukhoven en heel veel andere mensen. Ja, we houden ook bij waar alle teams zitten. Dat wil zeggen, tegenwoordig staat de techniek natuurlijk voor niks. Je kunt alles een beetje volgen via roparunlive.nl. Dat is een website. Daar kun je echt op teamniveau kijken waar een team zich bevindt in de route. Dat is natuurlijk wel handig als je iemand wil gaan supporten. Een bepaald team of een persoon. Dat je weet hoe laat ze bijvoorbeeld door jouw stad of dorp heen komen. Dus dat kun je allemaal zien op roparunlive.nl. Je kunt daar bijvoorbeeld ook zien dat de stoet vanuit Frankrijk... nou, die is natuurlijk al sinds 11 uur vanochtend onderweg. En de kopgroep, om het zo maar even te noemen... of het team dat al het verste in de route is... die zit op dit moment bij 62,1 kilometer. Nou, ik zie even niet zo snel welk team dat is... maar het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit... want het is natuurlijk geen wedstrijd. En in Nederland, ja, daar gaan ze wat sneller. Althans, het team... dat daar het verste is, zit al op 65,6 kilometer. Dus die hebben op zich nog wel een aardig stukje te gaan. Want het is ongeveer, laten we het even afronden, 550 kilometer. Als ze allemaal moeten afleggen.
1: Wat een afstand.
0: Ja, zo is dat. Hè. En die Europa-run is dus fietsen, lopen. En er zit een heel systeem achter. Nou, dat hebben we al vaak genoeg uitgelegd. Dat zal ongetwijfeld ook nog wel een keer gaan gebeuren. En doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. En dat voor mensen met kanker. En dat is dan niet bedoeld voor behandeling. Dat wordt ook nog wel eens gedacht. Daarvoor is KWF bijvoorbeeld natuurlijk heel actief. Maar de Europa Run, die doet het net een beetje anders. Dat is namelijk geld inzamelen. Ja, om het leven

0: tweede dansje hebben gehaald. Ja, het is een beetje heet hier ook in de studio. Dus goed, ook veel drinken hier en af en toe een beetje zout. Door middel van een snackje, dan komen wij het wel door. En natuurlijk leuke muziek. Nou, het werd net verklapt. Ik ben een jaartje ouder geworden. Dus Katy Perry komt er zo even aan, daarom.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
0: En daar is hoor, het zonnetje in huis, Milo op den Berg.
2: Een hele goede middag in Gramsberg, is het 29 graden. Dit is Europa Run Radio Nieuws en ik ben Milo op den Berg. Tijdens de 35ste editie van Europa Run krijgen de teams met hoge temperaturen te maken. Zo ook Team Delta Pro in Frankrijk. Ze hebben ruim 25 kilometer van het totaal 500 afgelegd. En verslaggever Hester is benieuwd hoe hun eigen hitteplan eruit ziet.
3: Nou ja, gewoon heel goed drinken van tevoren natuurlijk. Gisteravond al begonnen.
4: Dat was geen water.
3: Nee, maar wel veel water en veel zout. Ook extra opletten.
4: Extra, ja.
3: Zonnebrand iedere keer na het zweten of met het zweten afvegen, gelijk weer smeren. Ja, dat is het een beetje.
4: Petje.
3: Dat hitteplan, petje, heel goed.
2: In verband met de warme en zonnige weersomstandigheden zijn er speciale waterposten ingericht en worden er zo'n 30.000 flesjes water uitgedeeld door de organisatie aan de deelnemers. Ook team 102, het team van SV Sprundel, is begonnen aan de Europa Run. Maar dat was eerder deze week nog niet vanzelfsprekend, laat ze aan Omroep Brabant weten. Hun chauffeur had namelijk last minute afgezegd. En gelukkig hebben ze een groot netwerk en was het even schakelen volgens de teamcaptain. Maar een transportbedrijf in het dorp stelde een truck en trailer beschikbaar. En het team van heeft de eerste 40 kilometer afgelegd, dus nog 460 te gaan. En verslaggever Luc is op dit moment op de Nederlandse route te vinden en staat vlak voor checkpoint 2 naast Jarno. Hij en zijn vrouw wonen langs de route en hebben een hele grote ton met water langs de weg gezet, waar iedere Europa Runner van mag tappen. En aan Luc vertelt hij waarom.
5: Nou ja, het was ons al bekend. Europa Run, die kom je elk jaar langs. En ik wist dat ze vandaag kwamen. Dus ik denk, ik zet de ton klaar met een leiding met water en dat kunnen ze pakken. Het is mooi weer, dus daar ben je wel nodig.
6: Ja, en zijn er al heel veel mensen langs geweest?
5: Ja, heel veel. Echt. Heel leuk.
2: En op Vliegveld Twente heeft de feestdrukte plaats gemaakt voor rust. Op Route Nederland zijn nu bijna alle teams vertrokken. Alleen team 33 Vrienden van Berkel en team 76 Brandwijk Bommelen Waardrunners gaan om 6 uur vanavond nog van start. Dat komt omdat teams die sneller lopen later vertrekken, zodat de verschillen onderweg klein blijven en veel teams uiteindelijk dicht bij elkaar richting Rotterdam gaan. En dan nog het Europa Run Radio weer van Huub Mizee.
7: Tot en met maandag sowieso is het gewoon warm, tot soms zelfs zeer warm. De zonkracht is heel hoog vandaag, laat ik daar ook mee beginnen. Voor de rest, ja, warm, dat is het nu al. Boven de 20 graden overal in Nederland, in België, in Noord-Frankrijk, 22, 23 graden. En het wordt zo'n 29 graden in heel Nederland. 30 graden in het noorden van Frankrijk en België en dat is echt aan de warme kant. Komende nacht wat koeler uiteraard. Vannacht wordt het dan uiteindelijk 13 graden in Nederland en 14, 15 graden in België, het noorden van Frankrijk. Morgen dus ook weer veel zon, iets minder warm gelukkig, 26, 27 graden. In Nederland, 29 in België.
2: Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in onze live blog op europarun.nl.
0: Dankjewel, Milou.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run. Volg je van start tot finish.
8: Oh,

0: internetbundel aanspreken. Het kan ook via DAB Plus, in ieder geval tegenwoordig. Dat je het even weet. Het is inmiddels 5:09. Gebeurt er nog wat, Sophie, op de socials?
1: Nou, er gebeurt heel veel. Je kan het ook volgen op roparunlive.nl. Daar hebben we een live blog waarbij je van alles kunt volgen. En natuurlijk op Insta, Twitter, van alles. Volg het op roparun.nl.
0: Nou, dat is een goede aanvulling, absoluut. Wij gaan even, hoor ik in mijn oor, snel naar checkpoint 2 toe. Daar staat Annelies en daar gebeurt iets volgens mij.
2: Het eerste team is al binnen. Duif on the move is binnen.
3: Ja, we lopen op kop. Dat heb ik gehoord.
2: En jullie, wat hebben jullie nou achterop? Ik zie nog een keertje voor het sfeertje. Leg me eens uit.
3: Ja, nou, een deel van ons team is nu 3 jaar geleden stonden ze langs de kant te kijken. En waren ze al gestopt een paar jaar. En toen hebben ze toch het goede idee gekregen om nog voor een 10e keer te gaan. En dat is nu 3 jaar geleden. Dus dat was onder het motto nog 1 keertje voor het sfeertje. En dit is nu de 3e keer voor het sfeertje alweer. En ik heb zomaar het idee dat het ook nog niet de laatste keer is. Maar goed, daar hebben we het misschien maandagochtend nog een keer over.
2: Ik hoop dat jullie dat sfeertje helemaal niet vinden, denk ik. Zoals ik hoor dat het vaker gaat. Wat maakte nou die ene doorkomst? Was het waar jullie dan bij stonden of niet?
4: Ja. 3 jaar geleden? Een doorkomst en dan komt er een team waarvoor je daar staat, zeg maar. En dan de hele vibe eromheen. En dan voel je dat weer borrelen. En dan denk je van ja, weet je, waarom niet? En dat geeft een bepaalde energie, het doel. En daar ga je weer op aan, zeg maar.
2: En nu zitten we dan even bij zo'n CP-team, man, even rust. Maar merken we hier ook al een beetje het sfeertje?
4: Ja, zeker. Ja, dat begint. Wij zijn gisteren begin van de middag vertrokken. En dan ben je met elkaar en dan zit je met elkaar in een hotel en dan eet je met elkaar. En dan met dit mooie weer en dan begint het. En dan krijg je weer, dan wil je naar die start, zeg maar. Ja, en dan maandagmiddag terug, dan denk je van nou, dit is de laatste keer geweest. Maar als je dan een dag verder bent, dan denk je van nee, we gaan weer door.
2: Dus. Steeds nog een keertje. Ja. Nou, ja. Ik denk dat jullie...
4: Het is zo'n belangrijk doel. We weten met z'n allen waarvoor we het doen. We hebben het allemaal in onze omgeving. Ik heb het zelf. En dan, dat speelt gewoon.
2: Mag ik je vragen wat je hebt?
4: Ik heb een zeldzame vorm van darmkanker. Dat zit aan de buitenkant op mijn darm met uitzaaiingen op de lever. Lastig jaar achter de rug, omdat na 7 jaar groei ontstond, zeg maar. Ja, en dat je dit kan doen met elkaar. En, ik doe dat met mijn gezin, met mijn vrouw, met 2 kinderen. En ja, dat geeft zoveel, mooie momenten.
2: Wat mooi, want jullie zeiden net, we doen het voor het sfeertje. En er zit er toch nog iets anders bij.
4: Er zit iets anders bij, ja.
3: Hoef je ook
4: als
3: teamgenoten niet heel lang meer na te denken, hè?
2: Nee, dan ga je gewoon weer.
3: Ja, dan ga je gewoon weer. Ja, dan je hebt het dichtbij en dan hoef je niet meer... Je hebt bijna niet voor het kiezen, zou ik bijna zeggen.
2: Nee, en ooit het met wie zijn jullie hier allemaal?
4: Het is een team samengesteld. Het zijn vrienden, bekenden.
3: Een hele gezin, 2 kinderen.
4: Hoe heet het allemaal? Miranda, dat is mijn vrouw. De jongste zoon Daan, die staat daar. En Martijn, mijn oudste zoon, die zit in het andere team wat straks gaat starten.
2: Nou, dan gaan we en wachten op team 35 op de volgende team. En op het andere team van jezelf.
4: Ja, absoluut. Die gaan we over 1 kilometer of 20 gaan we die zien. En dan gaan we aflossen. En dan gaan wij even een hapje eten. Misschien een beetje slapen vast. En dan...
2: En dan nog een keertje.
0: Zo is dat natuurlijk, hè. Zo gaat dat. Dankjewel, Annelies. Die was bij checkpoint nummer 2 in ieder geval. En zometeen natuurlijk meer bijdragers van haar en al die andere verslaggevers. Want we zijn er tot maandagavond 7 uur. Dat duurt nog een aardig tijdje met Roparun Radio en Miles.

0: Het radiostation van Europa Run. Dit is Europa Run Radio. En nice to meet you. Dat was Miles Smith nog een keer die voorbij kwam hier op de zaterdagmiddag. Een bloedhete zaterdagmiddag. Ook hier in het kruispunt in Barendrecht. Ja, dat is al heel veel gezegd vandaag. Maar het zweet zit echt werkelijk waar op alle plekken.
1: Hey, je kan het niet benoemen, want het is gewoon... Ja, het is heftig.
0: Ik zal je de details ook besparen vandaag. Maar het is inderdaad ook voor ons wel een prestatie. De airco werkt niet zoals het moet volgens mij hier in het gebouw.
1: Nee, maar wij mogen nog een kwartiertje radio maken.
0: Dat is ook
1: wel
0: zo.
1: Heel erg leuk.
0: En dat doen we natuurlijk met heel veel plezier. Hè? Dus we gaan zeker niet klagen. Want als de mensen zijn die reden hebben om te klagen... dan zijn het hier Europa-runners en niet wij. En die zijn lekker onderweg. Natuurlijk nog niet allemaal, mocht je net zijn ingeschakeld. Ik hoorde al vanavond om 9:30 bijvoorbeeld nog een team... wat vanuit Frankrijk gaat vertrekken. Dan denk je misschien, hey, die komen dan veel later aan. Dat is niet zo. Die zijn natuurlijk gewoon een stukje sneller. Dat is eigenlijk het verhaal een beetje.
1: Dat zijn de snelle. Dat zijn, ja, die gaan dan weer inhalen. En dan loopt het allemaal weer een beetje tegelijk op de route. En dan komt iedereen ongeveer tegelijk binnen op die call-single.
0: Nou ja, dat
1: ongeveer
0: is het
1: tegelijk.
0: Ja, precies. Ongeveer natuurlijk. Het kan nooit allemaal tegelijk, want dan hebben we daarin weer een probleempje. Maar nee, ze komen allemaal een beetje dan in die middag tussen 12 en, nou, ik denk zo'n beetje 6:00 binnen. En dat gaat ook een feestje worden natuurlijk. Daar kun je bij zijn. Ik zei net al, kaarten kun je daar ook voor scoren. Eigenlijk voor iemand anders. Met een mooi verhaal ken je iemand die die kaarten verdient om als VIP daar behandeld te worden. Kijk even op roparum.nl, want dan kun je iemand aanmelden. En morgenavond, ik denk bij Marcia, dan worden die kaarten weer weggegeven. En dan gaan we je maandag zien als je ze wint.
1: In ieder geval. Ik ga jou opgeven.
0: Nee, dat kan niet. Oh. Nee, er moeten bijzondere verhalen vastzitten.
1: Nou, dan gaan we daar even over nadenken.
0: En ik ben er toch al komende maandag. Ja, dat is wel leuk, want maandag mag ik ook op de call single staan. Maar ik zit hier net allemaal frikandellen met mayonaise te eten. Dus ik ben al een beetje bang voor puistjes en zo.
1: Ach jee, gaat het?
0: Dus, ik ben niet ijdel aangelegd, dat niet. Maar ik ben er wel heel erg gevoelig voor. Maar goed, dat terzijde.
1: Je ziet er goed uit voor iemand die vandaag 48 is geworden.
0: Nou, dankjewel hè. Morgen ben je er weer of niet?
1: Ja, zeker. Met jou tussen 3 en 5.
0: Nee, gezellig hoor, absoluut. We hebben nog een kwartiertje, dus we gaan er gewoon wat leuks voor maken hoor. It does.

Frankrijk. Maar dat is alweer een tijdje terug. En tegenwoordig gaan we gewoon richting Rotterdam. Dat wisselt nog wel eens of we dan aankomen op de Binnenrot of de Coolsingel. Want in Rotterdam wordt nog wel eens wat verbouwd. Maar dit jaar de Coolsingel. En dat is toch wel eigenlijk de mooiste plek natuurlijk om binnen te komen. Wij gaan eens eventjes naar de route toe. De route Nederland.

0: we hoorden net Annelies al met het eerste team bij Checkpoint 2. En ze staat daar nog steeds. Annelies, ik denk dat het langzaamaan wel drukker bij jou wordt, hè?
1: Ja, het wordt steeds drukker, want we hebben hier ook allerlei eten wat hier wordt uitgedeeld. En volgens mij zag ik er met een beetje oververhit uit, want ik kreeg een hap van een ijsje. Zelfs niet één hap, ik mocht er twee en ik mocht er drie van het ijsje. En hier zit de held naast mij, zag ik er zo... Volgens mij gaat het met de apparatuur even niet goed. Maar horen jullie mij nog wel?
0: Even kijken. Dat is een beetje improvisatie, hè, dit.
1: En ik zit hier namelijk naast de held die mij een ijsje gaf, dus dat wil ik even laten horen.
2: Ja, Arjan, hè?
1: Arjan, waar had jij dat lekkere ijsje vandaan voor de mensen op de route?
2: Dat werd voor ons bezorgd hier zo.
1: Maar, heb je even tips? Waar vind je ijs op de route?
2: 2 kilometer terug.
1: 2 kilometer terug van CP2. Heerlijk ijs, ik heb het geproefd, ik raad het aan. En het helpt ook om je wat scherper te krijgen, want de apparatuur die hielp net even niet mee. Maar we gaan zo meteen weer beginnen, pauze gehad, dus let's go.
0: Nou, zo is het ook maar natuurlijk, hè. Ja, het gaat razendsnel. Wij moeten af en toe ook even denken, we zijn zo klaar. Maar dat was in ieder geval een bijdrage weer van Annelies bij Checkpoint 2. Ik vraag me trouwens wel af waar René en Enrico zijn, want die hebben we eigenlijk nog weinig
1: gehoord.
0: Nee, die zijn waarschijnlijk aan het verplaatsen, denk ik. Want die stonden natuurlijk de hele tijd bij de startboog in Frankrijk. Maar goed, ja, die mannen willen natuurlijk ook de route op. Dus ik denk dat we die dadelijk wel weer gaan terughoren.
1: Blijf luisteren.
0: Nou, dat is natuurlijk ook zo. Ik zit te kijken, nee, het is eigenlijk te kort om nog een liedje te draaien. Dus dan gaan we nog even wat belangrijke mededelingen natuurlijk met je delen. Dat je kan doneren, hè? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling bij de Europa Run, dat er zoveel mogelijk geld binnenkomt. Dat kan altijd, tijdens de run kan dat nog, en ook zelfs daarna natuurlijk via europarun.nl. Daar kun je zelfs een team selecteren waarvan jij vindt dat het geld naar dat team toe moet. En dan kun je ook het bedrag selecteren. Nou, we zeiden het al eerder, het kan 5 euro zijn, het kan 50, het kan 10.000.
1: Alle 10.000. Kleine beetjes helpen.
0: Nou, zo is het, hè. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert.
1: Mooi.
0: Mooie uitdrukking. Dus daar kun je een donatie doen. En uiteindelijk is natuurlijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk wordt opgehaald. En dat wordt dan bekendgemaakt bij de slotavond. En dat is over een aantal weken. Ik denk in het Maasgebouw in Rotterdam. Maar dat is nog heel ver weg. In ieder geval blijven wij het volgen. Europa Run Radio tot de finish komende maandag op de Koolsingel in Rotterdam. Wil je nog iemand nomineren? We hebben het al een paar keer gezegd. Maar we hebben nog kaarten liggen om een VIP-behandeling te krijgen. Dat kan, hè?
1: Dat kan, zeker. En je kunt natuurlijk ook op europarunlive.nl jouw team volgen. En ik heb wel een leuk feitje. Gemiddeld team wat het afgelopen 2 uur vooruit is gegaan, is toch weer 20 kilometer.
0: Oh, nou, dat hebben ze snel gedaan,
1: dat is
0: toch?
1: Snel, hè? Ja, ja. En wij zitten hier maar.
0: Ja, en wij maar de hele tijd zeggen, al die teams hebben last van de warmte, maar ze gaan gewoon als een
1: 20
0: speer.
1: 20 kilometer, dus ik vind het zin, knap.
0: In die zin doen ze het gewoon hartstikke goed. En gaan ze lekker door natuurlijk. En oprichting de avond en de eerste nacht natuurlijk die er ook gaat aankomen. Dat duurt allemaal nog even. En ga ze aanmoedigen, hè? Want ook dat kun je zien via europarunlive.nl, waar al die doorkomstplekken zijn. Dat zijn er heel veel. Ik noem een Zele, ik noem een Almelo. We hebben natuurlijk ook nog Bergen op Zoom later in de Europa Run. Ja, allemaal plekken waar een hoop gebeurt. Dus mocht je dit weekend even tijd hebben, ga gewoon even kijken. Ga ze aanmoedigen, want ze verdienen het, hè? Zeker dit jaar. En neem het waterpistool in ieder geval mee.
1: Waterpistool meenemen. Waterballonnen gooien.
0: Ja,
1: maak ze nat.
0: Zo is dat. Maak ze nat. Hey, dit was hem voor vandaag wat ons betreft. Zometeen Sander Breukhoven. Daarna hebben we ook nog Marcia. We gooien de tap open vanaf 1 uur of 7.

0: Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Delft en knooppunt Benelux 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. Er wordt daar aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht bij de Van Brienden Noordbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en ook koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
4: De 35ste Roparen, Roparen Radio.
5: En we blijven er natuurlijk bij, want we gaan gelijk een rondje langs de velden doen. Annelies, we beginnen bij jou. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ik was even aan het kijken of dat ik alvast een team langs zag komen. Maar dat zie ik nog niet. Ik zie wel op de laptop dat er bij CP2 al 61 zijn langs geweest. En er komen er nog 4 binnen de komende 20 minuten. Nou, rennen wordt in dit motorpak wat minder. Dus ik ga maar eens op de motor kijken of dat ik andere teams weer kan spotten.
5: Ja, dankjewel. Ga er snel achteraan. Dan gaan we ook snel naar Marco. Goedemiddag.
7: Een hele goede middag. Ja, ook wij zijn inmiddels de route opgegaan. Er moeten natuurlijk nog 2 teams starten vanuit Twente. Maar ja, anders zouden we natuurlijk de rest van de route al gaan missen. Dus we zijn nu de achtervolging ingegaan. En na wat materiaalpech kunnen we gewoon weer lekker aan de slag.
5: Ja, dankjewel. En dan tot slot nog even naar Esther.
8: Ja, hallo. Ik sta in een prachtige kerk bij CP2 in Frankrijk, Brancourt Le Grand. En het is hier heerlijk koel. Dus ik kan iedereen aanraden die het warm heeft en die op de route zit om hier naartoe te komen om even af te koelen.
5: Oh, wat heerlijk zeg. Dankjewel allemaal. Ja, we zijn alweer een tijdje bezig met de Roparun Radio. De Roparun is al een tijdje onderweg. Wij zijn hier vanuit Theater Het Kruispunt Roparun Radio aan het maken. Met natuurlijk alles wat er op de route gebeurt. En de beste muziek zoals je kent.

0: Olivia Dean, So Easy. Daarvoor nog Melba Moore, Let's Stand Together. En zometeen hoor je nog de Shapeshifters met Incredible. Goedemiddag. Ik moet je zeggen, ik zit hier een beetje met een dubbel gevoel. Ik ben Sander, presentator van Europa Run Radio tot 7 uur. En ja, dat dubbele gevoel, ja, het is een beetje raar. Want vorig jaar zat ik hier ook radio te maken als DJ. En dan had ik rechts bij mijn zijde had ik Aad staan. Aad is natuurlijk de nieuwslezer van Europa Run Radio al jarenlang geweest. Er is een hele mooie ode aan hem gegeven door Ed, mijn collega hier bij Europa Run Radio. Ja, hij is er niet meer. Ook door de ziekte kanker. En ik zit nu hier radio te maken en ik denk, ja, het is anders dan anders. Maar als ik dan weer hier voor het mengpaneel zit met mijn draaiboekje en ik zie wat er allemaal hier gebeurt. Bijna 5000 deelnemers, 216 teams, bijna 70.000 donaties en we gaan hard richting het doel van 5 miljoen euro. Dan ben ik maar wat trots dat ik hier zo zit en weer radio mag maken. Maar de echte mensen waar je echt trots op kan zijn, dat zijn de mensen die op de route lopen. Richting de Kossingel in Rotterdam. Waaronder Floortje, die is dan niet te lopen, maar die staat wel op de route bij Brugterveld. Goedemiddag, Floortje.
1: Hallo, hallo. Ja, we zijn al eventjes op dezelfde plek, maar de mooie verhalen blijven hier maar opkomen. Want zo zit ik nu naast Sandra. Hallo, Sandra.
2: Hallo. Goedemiddag.
1: Sandra heeft net even een wisseltje gemaakt. Maar Sandra, jij hebt de Europa Run behoorlijk zien veranderen, want jij was al bij de eerste editie.
2: Ja, in 92 heb ik hard gelopen, de eerste editie. Ja, als ik het verschil beschrijf met toen ik daarna weer na jaren begon. In het begin was het echt pionieren. Het was allemaal heel professorisch improviseren. We wisten eigenlijk helemaal niet waar we aan begonnen toen we onze opgaven. En we kregen al papieren bijvoorbeeld. Papieren schema's maakten we. We hadden in die tijd nog geen social media. Geen WhatsApp, geen Google Maps. Dus alles ging eigenlijk op papier.
1: Dat kun je je nu toch bijna niet voorstellen als je ziet wat voor routes er allemaal zijn. Dat je dat toen zonder digitale schermpjes moest doen, hè?
2: Nee, je kreeg gewoon een grote, veel papier mee. En dan moest je bijvoorbeeld ook als loper, was ik ook daarnaast nog fietser. En ik ging ook nog navigeren. Dus we hadden ook allemaal dubbelrollen. En dat was best wel vermoeiend. Dus je moest echt zien wakker te blijven als na dat lopen en fietsen. Dat je ook nog moest navigeren en dan zelf kaart lezen. Dus er ging echt wel eens wat mis ook. Dat we de route, dat we de verkeerd reden. Maar ook dat we elkaar niet konden vinden. Dat je niet kon communiceren waar de lopersbus was. Of dat waar het wisselpunt was. Dus ja, het was achteraf denk je, hoe hebben we dat gedaan?
1: Je hebt het gedaan, hè? En nu doe je het dus nog steeds. Al heb je het dus niet ieder jaar gedaan. Je hebt het nu 6 keer gedaan. En nu zijn we 35 jaar verder. Ja. Er is een heleboel veranderd. Dus gaat het nu een stukje soepeler?
2: Het gaat zeer zeker soepeler. Want ja, inmiddels heeft dit team ook heel veel ervaring. Er zijn draaiboeken. Maar ook de organisatie heb ik enorm zien professionaliseren. Er zit een enorm groot vrijwilligerslegioen eigenlijk achter. Dat heb ik gezien op de reunie. Mensen die al jaren loyaal betrokken zijn. Die alles het hele jaar door eigenlijk rond moeten organiseren. Met vergunningen, met opbouw. En dat heb ik allemaal zien veranderen. Want de eerste jaren was het gewoon eigenlijk beginnen en ja, ze bouwden spontaan nog checkpoints op en er was eigenlijk niet heel goed over nagedacht. En nu zie je dat het heel professioneel is.
1: Tot in de puntjes, hè? Ja. En 35 jaar geleden liep die eerste editie. Wat was toen jouw motivatie om mee te doen? Je was toen heel jong, nog 20 jaar. Nu ben je 54.
2: Ja, toen was het eigenlijk meer de uitdaging. Gewoon de lol, zeg maar, eraan. Gewoon dat het niemand had het ooit gedaan. Dus het was gewoon een en al avontuur was het gewoon. En dat was ook de motivatie om mee te doen. En natuurlijk ook het goede doel. Maar dat stond toen nog wel wat verder van me af. Want ik was jong. En toen had ik nog niet zoveel mensen verloren zoals nu, jaren later. Dan krijg je er steeds toch, komt het dichterbij.
1: Ja. Verdrietig om te horen dat je inmiddels ook mensen verloren bent. Want wat is nu jouw persoonlijke motivatie geworden daardoor?
2: Nou, ik ben ook mijn vader verloren in 21 aan kanker. En het was heel moeilijk om me in de laatste fase te zien. En toen werd ik weer gevraagd op mijn hardloopvereniging om mee te doen. En toen heb ik gewoon ja gezegd. En toen ben ik weer gaan fietsen. Ja. En ja, ik was ook andere mensen. Er was ook iemand, een vriendin van mij overleden. Er zijn ja, koorleden, ooms. Dus ja, het kwam ja, best wel veel. Iedereen krijgt er mee te maken. Maar het komt als je ouder wordt steeds meer natuurlijk.
3: Helaas, ja. Maar dat maakt je ook weer strijdbaar, zie en hoor ik zo.
2: Ja, ja, ja, want we gaan er gewoon voor om veel geld op te halen voor het goede doel.
1: En dat doen jullie met vanuit de Stichting Haagse Ooievaarrunners, team 23. 20 is dat, hè?
2: Of 105.
1: Oh, 105. Ja, dat duizelt een beetje, al die teamnummers. Team 105. En gaat het ook goed met het geld ophalen?
2: Ja, we hebben nu sinds vandaag, we hadden €25.999. En dat is al boven de 26.000 geworden.
1: Wauw.
2: En verleden jaar hadden we helemaal klapper. Toen hadden we ook een mini-Europa-run georganiseerd. Toen zaten we op 52.000. Dus wij zoeken echt nog een school die weer mee wil doen voor een mini-Europa-run. Want dat is zo leuk om ja, voor de leerlingen om dat te organiseren.
1: Mooi, heel erg mooi. Ja. Nou, ga lekker door. Neem even je rustmomentje. En ik ben heel benieuwd hoeveel jullie opgehaald hebben aan het eind van de rit. Zet hem op.
2: Ja, dankjewel. En bedankt voor het interview.
0: En dankjewel Floortje daar live vanuit de Bruchterveld met Sandra uit team 105. Eigenlijk ja, zo lang al, 1992 voor het eerst erbij. En nu ook in 2026. Chapeau.

0: Ja, als je naar buiten kijkt, ja, het liefst zat ik wel even lekker buiten in het weertje. Wie dat er misschien ook wel doet, is Huub, onze weerman. Want daar gaan we eventjes naartoe. Huub, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat voor weer is er? Ja, ik kan nu wel naar buiten kijken. Het is natuurlijk hartstikke warm, maar het belangrijker voor die lopers. Zij moeten natuurlijk precies weten hoe warm het overal is en wat ze moeten doen.
1: Ja, precies, inderdaad. Nou ja, ik had het er vanochtend ook eigenlijk al heel eventjes over. Het is dit keer toch wel echt bijzonder weer, hoor, met de Europa Run. We hebben wel vaker gehad dat het warm was, of bij de finish in Rotterdam, of een andere warme dag. Maar dan werd het een beetje afgewisseld. Maar het is nu echt uitermate stabiel. Het hele weekend, het hele Pinksterweekend, inclusief de finish op maandag. En we hebben het vandaag al kunnen merken. Het is echt warm. Eigenlijk is het gewoon te warm om te lopen, om je in te spannen. Het is vandaag 30, 31 graden plaatselijk geworden in het zuiden van Nederland. Het noorden van Frankrijk ook 28, 29 graden. De lopers uit Twente hebben ook 29 graden gehad. Dat is echt heel warm. Langzamerhand gaat het een beetje afkoelen. Want vanuit het noorden, noordwesten, komt er een heel zwak front over. Het is een heel zwak koufront. Er gaat geen regen vallen. Het zijn wat dunne wolkenvelden in de hogere luchtlagen en iets vochtigere lucht. En de lucht is al vrij vochtig. Maar dat is wat we de komende nacht gaan merken. Zowel in Nederland als een beetje het noorden van Frankrijk en België. Er kan hier en daar een mistbank ontstaan vannacht. En vanavond is het nog boven de 20 graden op veel plaatsen. Echt ruim. Maar de wind wordt langzamerhand wat noord tot noordwest. Niet veel meer dan windkrachten 2 tot 3 of 4. En later vannacht wordt het in Nederland een graad of 13. Dat is dus heerlijk koel morgenochtend. Perfect. En 14, 15 graden in het noorden van Frankrijk, België. Dus daar is het iets minder koel. En morgen ziet het er ietsje beter uit. Er is wel weer opnieuw veel zon. We hebben een hoger drukgebied dan boven de Waddeneilanden. De wind is morgen noord-noordoostelijk, zwak tot matig. En dat betekent in Nederland temperaturen maxima van 26 graden. Zoals gezegd met veel zon, dus dat is ook nog warm. En 28, 29 graden in het noorden van Frankrijk en België. En tweede Pinksterdag, dan ligt er een nieuw hoge drukgebied ten westen van ons land. En dan komen we uiteindelijk natuurlijk aan bij de finish in Rotterdam. En het wordt dan opnieuw zonnig weer. En ja, ik moet bijna zeggen helaas, toch ook weer 30 graden bij die finish. Goed insmeren, heel veel drinken, dat is wat ik het enige als advies kan geven. Je rustig houden. Met oppassen voor die zonkracht. Dus goed insmeren tegen de zon. Maar het is en blijft zomer. Dat is wel.
0: Dat is het. Dat is hartstikke bruikbaar, Huub. Dank je wel weer voor jouw bijdrage.
2: Stap voor stap voor het goede doel.
3: Hallo Europa-runners. Terwijl jullie op dit moment ontzettend hard bezig zijn voor een bijzonder doel, wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de fijne vakantie die we van jullie aangeboden kregen. Het gemis en verdriet was tijdens deze vakantie ontzettend groot. Onze lieve kanjer is er helaas niet meer bij. Maar deze vakantie draagt echt bij aan onze verwerking. Het komt hard binnen, maar ik zal het echt nooit vergeten. We denken veel na, praten met elkaar en proberen zo nu en dan ook nog wat uit te waaien. Dat voelt fijn. We wensen jullie alle succes en nogmaals heel erg dank. Jullie zijn allemaal kanjers. Lieve groet van Francis.
2: Wil je het laatste Europa Run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Europa Run Radio.

0: En inmiddels is het alweer 6:01. Het nieuws krijg je van Milou op den Berg. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Vielli is het 29 graden. Dit is het Roodpolen Radio Nieuws. En ik ben Milou op den Berg. Het startterrein in Frankrijk begint ook langzaam leeg te raken. Verslaggever Enrico is daar op dit moment nog te vinden met de overgebleven 13 teams. Om 9:30 vanavond vertrekt de laatste. En Enrico legt nog eens even uit hoe die starttijden ook weer werken.
2: Daarom moeten ze ook de tijden van tevoren aangeven. De ene loopt 8 in het uur, de andere op 9 in het uur. Sommigen lopen er 14 in het uur. Nou, dat begrijp je wel, als je 8 in het uur loopt, dan begin je. Want dan duur je er langer over dan het team wat 14 in het uur loopt. En die starten natuurlijk later. Ja. Meestal komen die allemaal wel een beetje gelijk aan.
1: De meeste teams hebben zich trouwens voorgenomen om overdag wat rustig aan te doen. En de kilometers bij koelere temperaturen in de avond en de nacht in te halen. En team 23, Running Rotterdam Pilots van Loodswezen, weet onderweg wel hoe je een goede tussenstop organiseert. Bij een rustmoment stond niet alleen een bord pasta klaar, maar ook rendang met verse boontjes. En alsof dat nog niet genoeg was, reist het team zelf ook met een eigen Dixie richting Rotterdam. Foto's van deze gezellige tussenstop met Dixie kun je terugvinden op ons liveblog op roperum.nl. En verslaggever Luc staat ondertussen nog steeds bij de waterton die door buurtbewoner Jarno is neergezet voor de roperummers. Team 280 tapt vers water voor extra energie. En hoe hard is dat extra water eigenlijk nodig?
3: Ik had het heel hard nodig, ja.
4: En heeft u aan dit magische toverdrankje, merkt u al wat?
3: Nee, ik ga puur op natuur.
4: Dus, puur op natuur, dus er
3: is geen niks in.
4: Nee. Er hoeft niks in, maar het is wel lekker koud.
3: Nou, het is een beetje lauw toch wel, hoor. Maar ja, met het weer kan niet anders bijna.
4: Nee, oké. Okay. Dus, maar dit water is zo goed herstellend. Ja, dat is toch hartstikke
3: goed. Ik boven een lekker glaasje of een flesje water.
1: En een van de teams die meedoet op de Nederlandse route is team 275, team Strike for Life. Ze hebben al 43 kilometer afgelegd en hebben vandaag volgens team captain Pieter nog een leuke route voor de boeg.
5: Wij komen door de illustre dingetjes als Kloosterhaar en Gramsbergen. Okay. En natuurlijk Groenlo. En Groenlo is wel ongeveer het mekka voor deze omgeving met die prachtige bierbrouwerijen. Dus daar, dat willen we graag zien.
1: En dan krijgen we van mij nog het Roperun Radio weer. Zowel op de Franse als de Nederlandse route hebben we voorlopig te maken met zomerse temperaturen. Het kwik stijgt tot 29 graden vandaag in beide landen. En vannacht is het gelukkig een stuk koeler met een temperatuur van rond de 15 graden. En morgen stijgt het kwik weer naar de 25 graden. Dat was het nieuws op Roperun Radio. Meer nieuws lees je in onze liveblog op roperun.nl.
0: Dankjewel Milou.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
7: De 35ste Roperun. Volg je van start tot finish.
6: Oh,

0: Nog Vitesse bij Europa Run Radio. Het is alweer 6:08. We zijn hard onderweg richting de Coolsingel. En het positieve is, het gaat wat koeler worden. We hebben het heetste van de dag al gehad. Het gaat nu rustig aan koeler worden, voor wat het koel is natuurlijk. Dus ook bezweten hoofdjes bij onder andere Vera en Dirk van team 345 van de veiligheidsregio. Vera loopt voor het eerst en kan wel wat tips gebruiken van Dirk, die voor de 8e keer de Europa Run loopt. Na een ritje in de bus is Vera weer klaar om lekker te gaan rennen.
1: Zo. Volgens mij gaan we het nou doen. Ja. We zitten hier in een hele knalrode bus. Je kunt misschien al een beetje raden waar we dan zitten. Maar kun je even vertellen, met wie zit ik hier in de bus en van waar zijn wij?
2: Je zit in de bus bij het team van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Samen sterk 3, 4, 5.
1: En we gaan nou stoppen, want jij gaat weer rennen, hè?
2: Ja, ik mag weer bijna, inderdaad.
1: Ben je een beetje opgeladen weer?
2: We zijn weer een beetje opgeladen, we zijn een beetje afgekoeld. We hebben gegeten en gedronken en we zijn er weer klaar voor.
1: Ik wens je heel veel succes in de hitte. Zet hem op, hè?
2: Dankjewel.
1: En tegenover jou in de bus zit iemand die loopt hem voor de 8e keer.
3: Hè? Voor de 8e keer loop ik hem, dat klopt.
1: En ik zie, het zweet staat wel op je voorhoofd. Je hebt het zwaar, denk ik.
3: Nee, maar zo ben ik altijd. Dus, en het is nu 30 graden. Of dat het nou 15 graden is of 30 graden, ik zweet altijd zo. Ja. Dus.
1: Heb jij nou nog een tip voor jouw medeloopers? Want die loopt hem voor het eerst.
3: Nou, de tip is dat je niet te snel van start gaat. Want uiteindelijk moeten we het nog heel wat kilometers lopen. Dus houd het veel drinken en op je gemak zeg maar, probeer je die 1500 meter te lopen.
1: Dus je gaat er nou uit, hè? Dus doe je dan nog even het laatste stukje weer even aanmoedigen als ze weer mag?
3: Als ze ermee naar buiten gaat, ja, dan gaan we staan en dan gaan we ze even aanmoedigen.
1: Nou, ja. Even doen. Ja, moet je uitstappen,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, zeker. Nou, let's go, mensen.
1: De deur gaat open.
4: Brandnetels.
1: Oh, ja, je moet overal voor oppassen natuurlijk. Pas op de brandnetels. En dan staan we er klaar voor.
2: Ja,
1: heb jij je goed voorbereid?
2: Ja, ik heb me wel goed voorbereid, hoor. Maar dit is wel een avontuur waar je volgens mij ook niet op voor kunt bereiden. Want het weinige slaap en alle prikkels en vooral alle positieve energie. Ja, dat is overweldigend. En ja, je gaat gewoon.
1: Ja, die kennen elkaar dus allemaal. Of we komen allemaal vanuit de veiligheidsregio. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel mensen met pit. Die kunnen wel tegen een stootje.
2: Natuurlijk, zeker. Wij laten ons niet zomaar kennen, hoor. En ook niet door de hitte.
1: En is er nou iets wat jij vanuit je werk meeneemt, wat jij hier heel goed kan benutten?
2: Nou, eigenlijk gewoon ook het met elkaar en niet opgeven, maar ook rustig blijven. Hè? Als wij in een crisissituatie zitten, moeten wij ook rustig blijven, overzicht houden. En het doel, waar je het voor doet, daar ga je voor.
1: Zet hem op, je mag er zo aan.
2: Ja, ze komen er bijna aan. Oh.
1: Er wordt gejuicht. En ik zie een vlaggetje, zeg jij?
2: Ja, wij hebben een vlaggetje van ons team aan de fiets hangen. Zodat je dan eigenlijk ziet, ja, met onze sponsoren, zodat je ze aan ziet komen. Want er komen zoveel teams aan. En iedereen heeft wel een kleur van een t-shirt, maar het is gewoon soms best verwarrend. En wij zagen, kijk, daar komt het, de fietser met het vlaggetje. Nou, dan weet je dat je weer moet. Dus ik ga er vandoor. Zet hem weer door.
3: Succes. En s'nachts in het donker, hè, is het vlaggetje ideaal. Dus, nou gaan we ze even aanmoedigen. Kloppen, Vera. Kom op, hè. 1, 2. En go.
1: En daar wordt afgetikt. En dan gaat Vera. In het zonnetje. Zo, jij mag weer even rusten.
2: Ja, fijn.
1: Gaat het een beetje?
2: Gaat hartstikke goed. Ja, er is af en toe schaduw, dus dat is heel lekker.
1: Mooi. Ga lekker zitten. Even uitrusten.
5: Stap voor stap voor het goede doel.
6: Daisy is 43 jaar en komt uit Bruinisse. Ze heeft nog enkele weken tot maanden te leven. Via de Zeeuwse wensenambulance mag ze daarom een laatste wens laten uitkomen. Samen met haar familie kiest Daisy voor een dagje strand. Naar de Brouwersdam, altijd al haar favoriete plek. Nog één keer samen uitwaaien, de Zeeuwse zeelucht ruiken. En natuurlijk een lekker bekkie eten. Dankzij de 10-jarige financiering van alle Nederlandse wensenambulances door de Europa Run kon de Zeeuwse wensenambulance onlangs een nieuwe ambulance aanschaffen. Zo kunnen nog veel meer laatste wensen worden vervuld. Ook in Zeeland.

0: Nou is mijn Frans niet heel erg goed. Toen ik op de middelbare school zat, had ik een 1 gekregen voor Frans en heb ik het daarna gelijk laten vallen. Maar hetgene wat ik wel weet, is dat Vitesse snelheid is. Hebben we dat ook? Want snelheid, ja, we moeten zo snel mogelijk richting de Col Single. Of ja, zo snel mogelijk is ook weer niet waar. Maar de snelheid zit er wel lekker in. Ook bijvoorbeeld bij de Goeree-Overflakke runners. Die gaan namelijk erg lekker en liggen ondanks de warmte buiten voor op schema. Ja, de runners die wisselen in alle rust station Essigny de Petit. Nou, heb je ook weer een Frans woord. Verslaggever Esther die ging daar langs.
1: De eerste teamwissel voor de Goeree-Overflakke runners.
2: Ja.
1: Marie, jij bent teamcaptain. Hoe gaat het tot nog toe?
2: Ja, hartstikke goed. We lopen voor op het schema al. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is een beetje warm, vind ik. Maar het lopen zet er weinig. Dus het gaat goed.
1: Ja?
2: We houden het zo vol. Ja. We doen al voor de 34ste keer mee. Dus we weten klappen van de zweep.
1: Jullie zijn ervaren. Maar hebben jullie het ook al zo warm gehad als vandaag?
2: Ooit heb ik het de ene keer nog warmer gehad.
1: Nog warmer?
2: Nog warmer, ja.
1: En wat kun je nog van die run herinneren?
2: Nou,
1: het was 1900.
2: Nou, 6 jaar geleden.
1: 6 jaar geleden?
2: Ja. En 2, 3 jaar geleden in Enschede. De zondagochtend was het heel broeierig. Het hebben natuurlijk groot weer gehad. Maar dit is ook, ja, ik vind het lekker. Maar ja, de lopers moeten het nu doen, hè?
1: Ja, en ik kijk even hier onder in jullie bus. Waar alle proviant zit. En er staat ontzettend veel water. Dus jullie hebben ook wel echt goed ingeslagen.
2: Ja, we hebben heel goed ingeslagen. We komen eigenlijk nu bouillon tekort. Dus we gaan even de supermarkt op.
1: Bouillon?
2: Ja, bouillon. Bij ons is verplicht als je gelopen of gefietst hebt, dat je eerst een beetje bouillon naar binnen werkt, voor het zout.
1: En hoe kan dat nu al tekort
2: komen? Te weinig meegenomen.
1: Te weinig meegenomen, ja. Na 35 jaar?
2: Ja, ik kan dat ook niet helpen. Ik ga niet over de levensmiddelen.
1: we zullen niemand de schuld geven. Nee. Het gaat gewoon extra hard misschien vandaag.
2: Extra hard. Iedereen die nu uit de bus komt, die neemt bouillon. Ja, daar kan je niet op acteren. Dus we gaan vlug een supermarkt zoeken. Hebben we gevonden hier 7 kilometer vandaan. Dat is ook het werk van de teamcaptain. Manisje van alles. Heel de roperie.
1: Ja. Vind je het leuk om te doen?
2: Ja, 14e keer.
1: 14e keer?
2: 14e.
1: En waarom doe je mee? Want die 14e keer geleden...
2: Ik heb zelf een tumor gehad. En ik ken heel veel mensen met kanker. Dus,
1: ja.
2: Goeie doel.
1: Maar zelf ook een tumor gehad. Dat raakt je natuurlijk nog steeds, ja.
2: Dus.
1: Hoe lang is dat geleden?
2: Oh, heel lang. Ik denk 20 jaar. Daarna kom ik mee gebeuren doen.
1: Ja, dat snap ik. Jij weet hoe het voelt om zo ziek te zijn.
2: Ja. Maar hij was dan nog goedaardig, dus. Het zat in mijn rug een wervel, maar ja. Het is een tumor.
1: Ja.
2: Dus...
1: Maar je staat hier. Hoe ben je er weer bovenop gekomen?
2: Ja, veel trainen. En dit hou je er bovenop. Ik ga elk jaar met heel veel plezier mee. Het is, ik heb 11 jaar gefietst. Dat vind ik makkelijker als teamcaptain. Ik voel mij verantwoordelijk voor het team. Je hebt heel veel stress vooraf. Stress tijdens de roperun. Ja, dat heb ik er voor over. En ik probeer zoveel mogelijk geld op.
0: Prachtig om te horen van de Goeree-runners bij station Essigny de Petit. En we blijven even in Frankrijk, want we hebben natuurlijk ook onze reporters overal en ergens op de route, langs de route. En we gaan naar Enrico, die zit nu in Bertry in Frankrijk. Enrico, ja, ik weet al iets meer, ik ga niet al te veel te vertellen, want dan blijft de luisteraar goed luisteren. Maar volgens mij gaat er iets heel moois uitgereikt worden zometeen, hè?
3: Ja, en dat weten we dus ook nog niet, want we moeten wachten op het team 59 van Bertry hier zo. Die zijn daarbij, die willen ze daarbij hebben. Dus de delegatie van de Europa Run is er, de pers, alles is er. Alleen ja, het is nu wachten op het team. Wij gaan dat straks opnemen en dan komt dat later wel in de uitzending terecht. En het staat ook aardig vol, het is hier eigenlijk de eerste... doorkomst, als je uit Frankrijk of uit de startlocatie komt, is het eigenlijk de eerste doorkomst waar je publiek hebt en vlaggen en je gaat over een bruggetje heen. Heel mooi, heel gezellig. Gewoon mooi. En het is wachten op het team van 59 van Bertry hier zo. En dan wordt er iets heel moois gedaan waar ik nu nog niks over kan zeggen, want het is nog niet gebeurd. Dus ik mag het nog niet vertellen. Maar hoor je later in de uitzending hier zo bij de radio. Het is mooi, het is gezellig En het is afwachten.
0: Ja, en geniet je ook heel erg van de route? Want jij bent natuurlijk ook al eventjes bezig als verslaggever. Ook met die hoge temperaturen als verslaggever daar.
3: Ja, net als iedereen, warm. Maar je gaat gewoon door, want je bent voor het goede doel bezig. En ik doe het ieder jaar hier. En het is mooi, het is warm. Je houdt je eigen in de gaten met drinken, eten, zoet, zout, afijn. Alles, hitteprotocol en dat is het.
0: En we komen zometeen ook weer terug bij jou, Enrico. Dankjewel voor je bijdrage. Ja, doneren kan nog steeds via roparun.nl. Al 3,6 miljoen is opgehaald. 3,6 miljoen euro is al opgehaald. Dat is hartstikke veel. Dat is superveel. Maar het kan nog veel meer worden. Roparun.nl, daar kan je je donatie op delen. Dit is The Weeknd.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De Amsterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnen de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Single in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Plaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan weer zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A10 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
4: 45, die weg is in beide richtingen dicht. Weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. De kilometer telt en met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Europa Run Radio, Tossing and Turning. Zometeen hoor je Galantes en David Guetta met Lighter. En de avond is gevallen. De avond is gevallen. Het is 6:07. Dus ik kan eerlijk zeggen, goedenavond. Welkom bij Europa Run Radio. We zijn al een tijdje bezig. Hard onderweg richting de Kossingel vanuit Frankrijk en vanuit een beetje de Duitse. We gaan richting die buurt daar zo in Lozen. Daar staat Floortje samen met een oma. Het is van alles, van alle leeftijden. Want deze oma die staat hier. Kleinkinderen, toch, Floortje?
1: Ja, ze zitten hier keurig op een rijtje, op 3 stoeltjes. Hallo, u bent de oma van deze 2, hè? Rosé bent u.
2: Ik ben Rosé Heidotting en ik zit hier met Rosalie Heidotting en Daniel Heidotting. En de rest van de familie loopt de hele dag aan en af. Want er is ook nog een kleine geboren, Julian, en die komt ook af en toe even kijken, hè?
1: Nou, is dat even leuk. Maar jullie zitten hier niet zomaar, want jullie zijn al heel hard aan het aanmoedigen de hele dag. Hoe doen jullie dat?
2: Voor de Europa Run met alles wat we hebben. En Daniel heeft een mooie trommel gemaakt. Laat maar eens horen, Daniel.
1: Daniel. Ja, doe maar. Ga maar trommelen, Daniel. Er zit hier een jonge daar. En een fluit hebben we ook. En
3: klappertjes. En klappertjes, we krijgen van alles, hè, onderweg.
1: En dat doen jullie al behoorlijk lang vandaag, hè?
2: Ja, vanaf het begin.
1: En wat is vanaf het begin?
2: Vanaf toen ze hier voor langskwamen.
1: Dus. Hoeveel uurtjes zit u er al?
2: Hoe lang zitten we hier al?
4: Nou, een uur of 6, 7,
1: zo,
2: denk ik.
1: Nou, ja. Jullie houden vol.
2: Totdat ze naar bed moeten.
1: Want ik ga eens even kijken naar het aanmoedigingscomité, want die zitten hier ook. Wie ben jij? Hoe heet jij?
5: Ja.
1: En hoe oud ben jij?
5: 4.
1: En wie zit er naast jou? Wie ben jij?
5: Rosalie.
1: Rosalie. En hoe oud ben jij?
5: 6.
1: En hoe vinden jullie het om te zitten? Is het leuk?
5: Ja.
1: En waarom vind je het leuk?
5: Weet ik niet.
1: Weet je niet, maar jij kan wel iets heel goed, hè? En dat is?
5: Trommelen.
1: Laat maar eens even horen nog een keer. Ja, dus deze 2, die houdt iedereen die voorbij komt wel een beetje wakker. En daar gaan ze al een tijdje mee door. Jongens, heel veel succes en blijf lekker lawaai maken.
2: Gaan we doen, bedankt.
0: Floortje, wat heerlijk om te horen daar. Ja, je hoort het is lekker druk daar langs de route. En ja, jong en oud, iedereen die kan gewoon langs de route gaan staan voor de Europa Run om ze aan te moedigen. Want ja, ook in deze avond, in dit weer, ze hebben het echt nodig.
6: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

0: Dit hele Pinksterweekend hoor je teams, sfeer langs de route, het feest tijdens de doorkomsten en op maandag de finish in Rotterdam.
1: Het Pinksterweekend is Roparun Weekend.
0: Roparun Radio.

0: Ik hoop dat deze muziek ook een beetje kan helpen voor degenen die luisteren die nu aan het rennen zijn. Freed from Desire van Gala. Ja, en misschien is het een beetje de regengoden oproepen, maar zometeen een nummer dat denk ik niet echt gaat gebeuren, maar ik ga hem wel voor je draaien. When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson.
1: RopaRun Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan RopaRun teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: En het is altijd even de vraag of ze opnemen, want ze zijn super hard bezig om zo hard mogelijk richting de Coolsingel te gaan rennen. We gaan de telefoon even laten overgaan. En wie gaat er opnemen? Welk team hebben we zo aan de lijn? Hallo? Hallo, hallo?
2: Hoi.
0: Hey, ja, hi, ik ben met Sander van RopaRun Radio.
2: Ja, hi.
0: Hey, met wie spreek ik en met welk teamnummer?
2: Je spreekt met Tycho uit team 2 van de Energy Runners.
0: De Energy Runners, een hele goede avond. Hey, hoe gaan jullie met de warmte om op dit moment? Want ja, 30 graden, de avond is dan wel gevallen, maar het is nog super warm denk ik bij jullie.
2: Ja, klopt. Nee, het is inderdaad best warm. Ik moet zeggen dat we momenteel lekker in de auto zitten met de airco.
0: Oh, lekker.
2: Het is momenteel niet zo last van de warmte, maar tijdens het lopen is het inderdaad erg warm. Dus goed blijven drinken.
0: Ja, en hoe lang zijn jullie al precies onderweg? Al meer dan 24 uur of minder?
2: Nee, wij zijn vanochtend om 11 uur gestart.
0: Oké. En hoe gaan de wisselingen op dit moment?
2: Ja, de wisselingen gaan top. We hebben van tevoren goed voorbereid, dus... Ja, wisselingen die verlopen soepel.
0: Ja.
2: De busjes zorgen elke keer dat ze 1,5 kilometer vooruit rijden met een nieuwe loper. Dus ze geven elkaar een high five en zo verlopen de wissels eigenlijk.
0: Ja, en hoeveel mensen zitten in jullie team?
2: We hebben 8 lopers en dat is dan verdeeld onder team A en team B.
0: Ja.
2: Dus 4 lopers per shift, zeg maar.
0: Ah, wat goed zeg. Ja, en jullie hebben natuurlijk ook ieder zijn reden om mee te gaan doen met de RopaRun. Zo jij ook, denk ik, Tycho. Waarom doe jij mee met de RopaRun?
2: Ik doe mee met de RopaRun omdat ik vorig jaar voor het eerst ben meegegaan. En dat me heel erg is bevallen en heel erg gezellig vond. En helaas, iedereen uit ons team herkent ook wel iemand uit de omgeving... betreft met de ziekte waarvoor we dit uiteindelijk doen.
0: Ja.
2: Dus met dat in het achterhoofd is het een hele mooie en dankbare ervaring om mee te doen.
0: En heb je dan geleerd van vorig jaar? Want je zegt het al, ik heb het vorig jaar gelopen, dat was je eerste keer. De temperaturen zijn nu anders, maar heb je iets meegenomen van dat jaar dat je nu gebruikt?
2: Ja, vorig jaar ben ik meegegaan als masseur, dus dat ik wel een andere rol als dat ik nu heb.
0: Ja.
2: Dus vorig jaar heb ik meer de kant van het basiskamp gezien en de wisselingen en alles wat daarbij komt kijken. En dit jaar dan voor het eerst mee als loper. En dat bevalt me ook erg goed.
0: Ja, en de training van tevoren, is dat ook allemaal goed gegaan?
2: Sorry?
0: Is de training van tevoren ook allemaal goed gegaan?
2: Ja, zeker. Dat is allemaal goed.
0: Nou, gelukkig. Ik zou zeggen, succes Tycho vanuit team 2. Jullie zijn hard onderweg. Er staan heel veel mensen klaar om jullie aan te moedigen. En vergeet natuurlijk niet de telefoon door te geven naar een ander team die jullie tegenkomen, zodat we die ook kunnen interviewen.
2: Zal ik doen.
0: Yes, succes!
1: De Rode Draad. RopaRun Radio.

0: staan natuurlijk vast aan baasjes. En dat zijn...
1: Mirjam.
2: En Jantine.
0: En Jantine. En jullie zijn een soort van groupies van team 49.
1: Ja, klopt. Helemaal. Ja.
0: Wat is dat voor team?
1: Dat is Havensteden. Dat is een bedrijf. En daar doet haar man aan mee. Dus ja.
0: Maar jij bent er ook.
1: Ik ben er ook. Bij het bedrijf, ja, bij het bedrijf ken ik niet heel goed. Het is woningbouw. Ja. Ja. Dus ja.
0: En waarom, want jullie reizen samen met de honden.
1: Ja.
0: Apart mee met de hele route, met het team.
1: Ja.
0: En waarom doen jullie dat?
1: Omdat we dat leuk vinden. En het eerste jaar dat we meegingen, hebben we alleen zelen gedaan. En toen dachten we, oh, dit is gezellig. En toen zijn we verder gegaan. En toen dachten we, van, nou, vanaf het begin aan, dat is ook gewoon leuk. En dan gaan we op een gegeven moment ergens staan. En dan gaan we ook dingen uitdelen. Boterkoek of snoepjes. Of,
0: Je neemt wat lekkers mee.
1: Ja, we staan onderweg met allemaal lekkere dingen uit te delen. Ja.
0: En de honden die vielen mij al op bij de start, want daar stonden jullie ook.
2: Ja, klopt. We gaan helemaal naar de start en dan helemaal tot Rotterdam.
0: Tot Rotterdam. En jouw man doet mee. Wat doet jouw man?
2: Die is nu chauffeur. Ja.
0: Dus die zorgt dat iedereen op de juiste plek komt. En die rijdt dus ook hier naartoe zo. Hoe lang duurt het nog voordat ze komen?
2: 10 minuten, een kwartiertje geloof ik. Ja. Zoiets. Dan komen ze aan.
0: En als ze dan komen, gaan jullie dan helemaal uit je dak? Of wat, want je had het over juichen. Hè? We zijn het juichteam.
1: Normaal gesproken heb ik zeg maar een microfoontje bij me. Of en we gillen. Dat kan ik ook.
0: Vooral gillen. Ja, dan kan je gewoon zonder attributen natuurlijk.
1: Ja. Dat doen we ook vaak als we onderweg rijden en we zien teams. Dan doen we het raam open en dan gaan we juichen. Dus dat,
0: En dan vraag ik al de hele dag aan de teams. Hebben jullie last van de hitte? Maar hoe is het eigenlijk met de groupies dan? Hebben jullie last van de hitte? Of de honden misschien?
1: De honden vinden het minder als we echt volop in de zon gaan staan. Maar we staan vaak in de schaduw en we zitten in de auto natuurlijk met airco. Dus dat scheelt.
0: Dat scheelt. Dus dat jullie komen die hitte wel door te horen.
1: Wij hebben het makkelijker dan de fietsers en de lopers en zo. Ja.
0: Maar ik denk dat ze wel heel blij zijn dat jullie er zijn elke keer.
1: Ja. Ja, volgens mij vinden ze het altijd wel leuk als ze aangemoedigd worden. Lijkt mij in ieder geval.
0: Ja, want zeker dit eerste stuk in Frankrijk, er is niet veel publiek langs de kant van de weg. Dus als je dan twee van die dames hebt die voor je staan te juichen.
1: Ja, en dan nog eens wat krijgen of wat dan ook. Ja, dat is gewoon wel, lijkt mij wel heel leuk voor ze.
0: En doen jullie met veel plezier gedaan?
1: Ja, dat doen we echt al. Volgens mij is dit het 10e jaar dat we meegaan.
2: Ja.
1: Met veel plezier. Dus ja. Ja, nou. Het is echt ons uitje.
0: Nou, mooi. Ja. Nou, dan gaan we even op het team wachten, denk ik maar. Hè? Dan wil ik jullie wel eens in actie horen, natuurlijk. Nou, Mirjam en Jantine. Volgens mij is het nu jullie moment, hè?
2: Ja.
0: Take it away. Nou, ze zijn er hoor, ze zijn er. Ze hadden het nog wel even nodig.
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij zijn ze helemaal op.

0: met Ropa Run Radio.
1: Wat een timing. Het is 6:30. Precies het nieuws krijg je van Milou op den Berg. Goedenavond.
2: Goedenavond in Hardenberg. 30 graden, dit is het Ropa Run Radio Nieuws en ik ben inderdaad Milou op den Berg. En Sandra is een echte Ropa Run veteraan. Ze was er namelijk al bij sinds de allereerste keer. Maar vroeger ging de Ropa Run er iets anders aan toe dan nu, vertelt ze aan verslaggever Floortje.
3: Daarom moeten ze ook de tijden van tevoren aangeven. De ene loopt 8 in het uur, de andere op 9 in het uur. Sommigen lopen 10 in het uur. Nou, dat begrijp je wel, als je 8 in het uur loopt, dan begin je. Want dan duurt het langer over dan de team wat 14 in het uur loopt. En die starten natuurlijk later.
4: Ja.
3: De meeste komen die allemaal wel een beetje gelijk aan.
2: Sandra, hou je nog te goed. Dit was Enrico bij de start in Twente.
1: Zal te kijken, dat klopt er niet.
2: En bij de start van de Ropa Run in zowel Nederland als Frankrijk krijgt de een bijzonder polsbandje uitgereikt. Het bandje staat symbool voor de 5-jarige steun van de Ropa Run aan vereniging Kinderkanker Nederland. Met de actie wil de organisatie extra aandacht vragen voor kinderen die te maken met kanker. En door het polsbandje te dragen loopt iedere deelnemer symbolisch samen met een kind tijdens de Ropa Run. En Team 76, Team Bommelerwaard Runners, is het laatste team dat start vanaf wat in Twente op dit moment. Het team vindt het belangrijk dat ze iets kunnen doen voor de zieke medemens. En dat is in hun geval teamgenoot Erwin, die 3 jaar geleden een stamceltransplantatie onderging en nu eindelijk weer mee met de Ropa Run.
5: Heel veel behandelingen doorgemaakt, maar ook weer goed hersteld. En nu uiteindelijk weer terug kunnen werken naar dat niveau dat je mee kunt doen. En dat vind ik heel leuk dat ik dat doe. Wordt medisch, hè, is het allemaal goed aangeslagen. Ook veel doorzetten en ook team wat je er doorheen helpt. Ook weer mee te trainen. En
6: ja, hoe was dat voor je?
5: Nou ja, je moet als je in het begin een stamceltransplantatie bijna 300 meter lopen, moet je rusten. Moet je op een bankje gaan zitten. En dan langzamerhand bouw je stapje op. En dan ga je weer fietsen, dan ga je weer verder lopen. Langzaam bouw je het op en op een gegeven moment als je geen medicijnen meer hebt, kun je weer verder uitbouwen. En dan is het fantastisch dat je weer een 10 kilometer, keer een halve marathon kunt doen en nu weer de Ropa Run.
1: Het was even k***en, maar ik heb Sandra weer
2: heb
1: gevonden.
2: Heb je Sandra gevonden?
1: Zullen we het even opnieuw doen?
2: Ja, graag.
1: Ja.
2: Leuk. We hadden in die tijd.
1: Oh, ja, wil je het opnieuw vertellen? Of,
2: Nou, Sandra is dus een veteraan. Hè? Ze schreef een keer mee en er is volgens haar heel veel veranderd toen versus nu.
7: We hadden in die tijd nog geen social media, geen WhatsApp, geen Google Maps. Dus alles ging eigenlijk op papier.
8: Dat kun je je nu toch bijna niet voorstellen als je ziet wat voor routes er allemaal zijn. Dat je dat toen zonder digitale schermpjes moest.
7: Nee, je kreeg gewoon een grote, veel papier mee. En dan moest je bijvoorbeeld ook als loper, was ik ook daarnaast nog fietser. En ik ging ook nog navigeren. Dus we hadden ook allemaal dubbelrollen. Het was best wel vermoeiend. Dus je moest echt zien wakker te blijven als na dat lopen en fietsen. Dat je ook nog moest navigeren en dan zelf kaart lezen. Dus er ging echt wel eens wat mis.
2: Ik ben heel erg blij dat we tegenwoordig gewoon een telefoontje hebben. En het weerbericht van Huub Musee.
1: Ja, moet hij wel
9: erin. Vandaag ja, al kunnen merken, het is echt warm. Eigenlijk is het te warm om te lopen, om je in te spannen. Het is vandaag 30, 31 graden plaatselijk geworden in het zuiden van Nederland. Het noorden van Frankrijk ook 28, 29 graden. Langzamerhand gaat het een beetje afkoelen. Want vanuit het noorden, noordwesten, komt er een heel zwak front over. Het is een heel zwak koufront. Regenvallen. Het zijn wat dunne wolkenvelden in de hogere luchtlagen en iets vochtigere lucht. Maar dat is wat we de komende nacht gaan merken. Zowel in Nederland als een beetje het noorden van Frankrijk en België.
2: En dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op roparun.nl.
1: Dankjewel Milou.
10: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish.
10: Oh.

0: Moloko bij Robberen Radio. Sing It Back. Ja, we zijn onderweg richting de Kool Single en je luistert naar Europa Run Radio. Je kan het allemaal meeluisteren waar we overal zijn. Maar je kan het natuurlijk ook zelf checken op de socials. Ik heb even Twitter rondgekeken en er wordt nou wel zeker bijna elke minuut wel wat geüpdate. Over hoe het gaat met elke team van Europa Run. Daar kan je ook alles volgen. Als je dat niet kan, dan kan je gewoon lekker bij Europa Run Radio blijven. En ook bijvoorbeeld bij Marco, want Marco die zit in de auto, of ja, in het busje eigenlijk, bij team 167.
1: Ja, klopt. 167, de tennisrunners. Daar zit ik inderdaad in. Ik spring altijd graag in busjes, want dan maak ik ook een beetje van dichtbij mee. De mensen allemaal doormaken, dus dat vind ik altijd wel interessant. In dit geval hebben we ook te maken met een debutant hier, hè?
2: Ja, ik doe het eigenlijk inderdaad voor de eerste keer. Ik vraag door een collega en eigenlijk direct ja gezegd.
1: Hoe heet je?
2: Mike de Vries.
1: Mike de Vries. Mike, waarom heb je direct ja gezegd? Want jij kan het wel heel mooi zeggen. Ja, ik heb direct ja gezegd, maar waarom dan?
2: Kanker heeft in mijn geschiedenis nogal een grote betekenis. En wij werken ook dan met oncologische patiënten. En elke bijdrage is dan wel iets.
1: Je werkt in een ziekenhuis?
2: Nee, in de fysiotherapie.
1: Oké, okay, want mensen met kanker die komen dan bij jou als fysiotherapeut? Wat doe jij?
2: Eigenlijk wel. En die komen dan bij ons eigenlijk revalideren na het ziekenhuis. En zo gaan wij met hun zeggen aan de slag om die kankergerelateerde vermoeidheid eigenlijk tegen te gaan.
1: Dat is mooi werk. Heb je bewust daarvoor gekozen toen je fysiotherapeut werd of ben je hier ingerold?
2: Nou ja, een soort van een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk gewoon naar binnen gestapt van ik doe de opleiding tot fysiotherapeut. En zo ben ik eigenlijk ook met die patiëntenpopulatie in contact gekomen.
1: Dus je weet van dichtbij wat kankerpatiënten dit zo belangrijk is?
2: Ja, het zegt dat wel.
1: Hard getraind, dat is je eerste keer. Heb je een beetje een idee wat je verwachten kan?
2: Dat het in ieder geval door de hitte een heel zwaar weekend wordt. Verder rest wordt het alleen maar lachen. Leuke mensen om me heen. En we gaan gewoon heel veel plezier hebben.
1: Ja, mensen volgens mij hartstikke fanatiek zijn. Marco,
0: ik ga wel een beetje ingrijpen. Want volgens mij de verbinding laat het zo lijken dat je een of andere robot bent. Dus we komen zo meteen nog even terug bij Marco bij team 167 in de bus. Dus dat hou je nog van mij te goed.

0: radio. Each time you break my heart. Zometeen met Drops of Jupiter. En we gaan ook naar René, want die is bij de doorkomsten waar ook een cheque wordt uitgereikt. Maar eerst gaan we nog even terug naar wat net nog een robot Marco was. Maar ik hoop dat het weer helemaal weg is. Marco, we zijn weer bij jou.
1: Ja, ik heb de nodige metalen even uit mijn lijf verwijderd. Dus ik zou nu weer compleet biologisch moeten zijn. Maar ja, inderdaad nog eventjes benieuwd. Want er zat er naast me ook nog een loper. Die was net bij de ploegenwissel. Want dat hadden ze net achter de rug. Was hij de eerste die ging. En dat duurde hem een beetje te lang, hè, die ploegenwissel. Je was een beetje fanatiek.
2: Ja, dat duurde te lang. Ja, we hebben natuurlijk anderhalve dag zitten we eigenlijk al er naartoe te werken. Een heel jaar. Dus je wisselde eerst, dan wil je ook gelijk doorrennen. Maar ik moet even geduld hebben.
1: Ja, je moet even geduld hebben. Hoe moeilijk is dat dan? Wil je dan want hoe fanatiek ben je dan? Want loop je vaker? Ben je echt zo'n sportman?
2: Ja, ik ben wel sportman. In die zin, ik vind het leuk om te voetballen, padellen, hardlopen. Van alles. Dus probeer alles mee te combineren. Maar ja, ik ben wel heel fanatiek in alles wat ik doe. Zeker.
1: En is het lopen en vooral in de Europa Run daar dan een belangrijkste factor in? Of?
2: Ja, zeker. Ja, roperen, nou, voetbal staat wel op één eerlijk gezegd. Maar daarnaast het hardlopen en zeker voor het mooie doel vind ik het heel leuk om hier aan bij te dragen.
1: Want, hoe ben je erbij gekomen?
2: Je liep al een paar jaar. En zodoende zeiden van, Xander, dat kan jij ook gewoon. Dus doe gewoon lekker mee. En zodoende ben ik er vorig jaar ingerold.
1: Leuk team?
2: Superleuk. Super mensen. En ja, dit kom je zelden tegen, zo'n groep. Echt.
1: En is je eerste kilometer meegevallen met die hitte?
2: Ja, het valt mee. Maar nu begint het aardig af te koelen. Dus geluk in die zin.
1: Ja, en dus het is niet zo warm als eerder op de dag, bedoel je?
2: Ja, klopt. Mijn broer moest dan hiervoor. Maar die hebben het wel echt pittig gehad. Wij gaan nu lekker de koelte in. En daar gaan we gewoon lekker van genieten.
1: Ga er lekker van genieten. En jongens, met z'n allen natuurlijk hier in de bus. Ook de chauffeur en de navigator. Succes en laat nog even horen hoe de sfeer is bij jullie. Nou, die is goed. Dus heel veel plezier, jongens, en bedankt.
0: Klinkt hartstikke goed daar, Marco. Dank je wel bij Team 167 in de bus. Gaan we door naar René, want die is bij de doorkomst in Bertrie. En daar wordt een cheque uitgereikt aan Team 59. En als ik het goed zeg, Le Gety Coureur. Ah, fijn. Er wordt een cheque uitgereikt. René.
3: Zojuist de doorkomst. Team van Stiekoureurs, Team 59. Door hun plaats, Bertrie. En nu spreekt de teamcaptain Albin. En hij krijgt een cheque van €5.000. En die mag hij doorgeven. En we gaan straks precies horen aan wie die cheque gegeven is.
4: Merci beaucoup, on repart. Merci, thank you. Merci aussi tout le monde, la soirée des Stiekoureurs. Merci, vous êtes tous beaucoup trop jeunes. Donc merci à vous d'avoir soutenu aussi le projet et l'association depuis sa création. J'espère qu'on va vous voir lors de cet événement et on aura plus de 100 enfants atteints de cancer qui vont venir passer une journée à l'aérodrome de Cambrai. Ils vont pouvoir passer dans le Cambrésis en avion pour admirer.
3: Jacinta, vertel, wat is de cheque bestemd voor?
5: Dit gaat een goed deel voor kinderen. Elder hebben, dat wil zeggen vleugels van de dromen. Hun gaan kinderen helpen om hun dromen, wens nog even waar te maken. Ja.
3: Prachtig doel, ze krijgen €5.000.
5: Ja, €5.000, ja, prachtig doel. Je hebt er kippenvel van.
3: Goed. Deze gezellige grote gezelligheid, zal ik maar zeggen, met wie moet er ook nog een foto genomen worden? Jacinta, van het werk, hè?
5: Ja, dat hebben ze gemaakt, dus dat hoort erbij, hè?
3: Ja, de letters, Europa Run. Mooi in het hout uitgewerkt. Ja. En daar staat het hele team met Aman. En ze zijn trots op Robben. Ja. En trots op het resultaat. Ja. Die €5.000 die goed terechtkomt. Ja.
5: Een heel groot team, omdat hun heel veel organiseren hier. Dus ze zijn niet alleen Nederlanders, hun hebben gewoon een hele grote organisatie ondertussen. Het is echt gewoon een hele grote vereniging.
3: Fantastisch, mooi om hier te zijn.
5: Ja, heel mooi om hier te zijn.

0: stap voor het goede doel.
1: Mario is 61 jaar en wordt behandeld voor leukemie. Voor zijn behandeling moet hij vaak langere tijd verblijven op de oncologische afdeling van het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas in België. Dat zijn intensieve dagen. Dagen met onderzoeken, behandelingen en wachten op uitslagen. Dagen waarop het gewone leven even stil lijkt te staan. Juist dan maakt de omgeving veel verschil. Een kamer die warmer aanvoelt, een afdeling met meer rust, kleur en comfort. Een plek waar Mario zich niet alleen patiënt voelt, maar ook gewoon mens. Dankzij een bijdrage van ruim 27.000 euro van de RopaRun kan de oncologische hematologische verblijfsafdeling van Vitas worden opgefrist, verfraaid en aangepast.

0: This Kid Rock. Met All Summer Long hier bij Europa Run Radio. Ja, voor mij zit het erop. Het is 7 uur. We gaan richting de avond van de Europa Run. Maar niet getreurd. Europa Run Radio is er gewoon zelfs in de nacht bij. Marcia die gaat het zo meteen overnemen tot 9 uur. En die neemt je mee naar de live reporters die er zijn. De lopers. Alles ga je meekrijgen. Dus blijf vooral luisteren. En natuurlijk, lekkere muziek komt er ook aan. Dus eigenlijk helemaal geen reden om ergens naartoe te gaan. Blijf gewoon lekker luisteren. Dat is het enige wat je moet doen.
1: Jouw stad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa Run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: waarschuwingen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Alexander O'Neill en Never Knew Love Like This Before.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Het is even na 7:00 en je luistert naar Europa Run Radio. Het station waarbij je niets hoeft te missen van de Europa Run. Van de route, van wat er op andere plekken gebeurt. Van de opbrengsten die steeds hoger en hoger wordt. Dat kun je volgen op de website van de Europa Run. En daar komt nog steeds geld bij. En daar kan natuurlijk ook steeds meer geld bij. Dus kan en wil jij nog doneren? Klik dan vooral op die doneerknop op europarun.nl. Mijn naam is Marcia Tap en ik leid je de komende 2 uur. Langs alle verslaggevers die wij ook op de route hebben. En op de Nederlandse route is verslaggever Annelies. En zij is in het plaatsje Dalen. Annelies, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Het noordelijkste puntje van de route dit jaar. En wij zijn 35 jaar met Europa Run. Maar Dalen is 750 jaar. En op Jan Vlasma's shirt staat dat heel groot. Jan Vlasma, ik pak even een vliegje mee vanuit Dalen. Maar vertel mij eens, 750 jaar Dalen. Wat voor feesten is er hier?
3: Nou, wij hebben, omdat wij 750 jaar Dalen hebben, hebben we enorme feesten gedurende het hele jaar gepland. En dat is van het begin van het jaar. Hadden we een dino race met de jeugd. Dat was gezellig.
2: We hadden
3: een
2: want we hebben even hier nu ook, want we hebben een doorkomst in Dalen.
3: We hebben nu een doorkomst in Dalen.
2: Waarin... En daar zie ik ook die dino's.
3: Ja, dat wordt inderdaad weer uitgebeeld om hier de sfeer te creëren. En om toch alle lopers die meedoen aan de Europa Run een enthousiaste doorkomst hier te geven. En ja, wij worden hier ontmoet.
2: Ja, want ik zie twee anderen die niet in dino-pakken staan, maar wel enigszins richting de geschiedenis gaan. Oh, wacht even. Ja. Ik weet niet. Ze hebben in ieder geval ook nog historische instrumenten mee.
4: Ja, zeker. Ja, wacht even. Ja, we moeten wel opletten. Want
2: ja,
4: er
2: want
4: komt
2: er komt weer een team aan. Maar ja, kan je heel kort uitleggen wie je bent?
4: Wij zijn Jaap en Dirk. Wij zijn de herauten van ons dorp. Want ons dorp is jarig.
2: En dan hebben we een heel mooi tenue.
4: Ja, hoe zou u dat zelf allemaal? Ja, toppers! Hallo!
2: En die komen aan iedereen gaan ze. Ze hebben speren naast zich. Ja. Maar gelukkig gaan die
4: doping,
2: niet.
4: Als hier doping in de bus zit, dan is het jouw schuld. Ja. Want die kunnen wij nou niet tegenhouden. Kijk. Dus dat is jammer.
5: Daar heb je de brandweer.
4: Maar de brandweer is ook aanwezig. Ja, die is ook aanwezig. Ja. Maar nee, vandaar ook. We hebben leuke heroutenpakjes aan. Want het... Pakjes, ja, lekker, we zijn lekker in pak.
6: Het is best wel een serieuze business, hè, dit zo. Ja, het is
2: geloof ik.
6: Gewoon controle. Elke auto moet gecontroleerd worden.
5: Ja. Nou, die zo net ging.
2: Nee, ik wil net zeggen, de controle is mijn schuld. Ik moet, Marcia, wat wil je nog meer weten van de historische heren? / dames in pak?
0: Nou,
2: oh nee, sorry, heren.
0: Is het genderneutraal? Want ik kan me zo voorstellen dat je in zo'n pak met deze temperaturen niet heel blij bent.
4: 750 jaar.
2: 750 jaar.
4: En gewoon een feestje.
0: Niet te stoppen, die mensen
2: daar. Heb je dan een beetje een dik pak aan?
4: Ja, nou van alles. Mag van alles wezen.
2: Niet te stoppen met dat 750 jaar in zo'n pak?
4: Nee,
2: dat moet
4: joh,
2: goed
4: het hele
2: komen.
4: Jaar door. Het hele jaar is één groot feest hier.
6: En we hebben ook nog eens de leukste burgemeester van.
2: Ja, de burgemeester die komt zo meteen lopen. Die dus moeten we moeten nog...
4: Die moeten we even ontvangen natuurlijk.
2: Ja, dus ik ga weer... Ik laat de heren met rust.
4: Ja, dat is goed, meid. Dat is goed.
2: Want jullie hebben... Vanaf welk jaar komen jullie uit oorspronkelijk?
4: Ja, 1450 denk ik zo'n beetje.
2: Dan 40, moeten jullie wel heel lang wachten op die burgemeester tot nu.
4: Ja, maar daar hebben we het voor over. Daar hebben we het voor over. Ja hoor,
2: dat hebben we ervoor over. En voor de Europa Run hebben jullie...
4: Ja, natuurlijk.
6: Daar hebben we nog veel meer voor over.
4: Ja.
2: Nou, dat horen we graag. Daarmee neem ik graag voor jullie afscheid.
4: Nou, dat mag. Dat is je goed recht in deze tegenwoordige tijd.
0: Het meest noordelijke punt. Van de Nederlandse route van de Europa Run die gestart is in Enschede. Het plaatsje Dalen dat hun eigen feestje viert met 750 jaar. Maar waar ze natuurlijk ook allemaal klaarstaan om de Europa Runners die daar langskomen toe te juichen.
7: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Nou, de stemming zit er in de studio hier in het Kruispunt in Barendrecht meteen goed in met Yves Berendsen en terug kon in de tijd. En ik kan me zo voorstellen dat de teams, de leden die in de auto zitten en via DHB Plus naar Europa hun radio rijden, nu ook allemaal swingend in die busjes zitten. We gaan weer even terug naar Annelies Romers, de verslaggever die zojuist in Dalen was en daar een aantal herauten ontmoette die vierden dat het dorpje 750 jaar bestaat. En ook de burgemeester werd al aangekondigd. En Annelies moet wel in de benen om de burgemeester te kunnen spreken.
1: Ja, want ik ren nog even naar de dino's. Want daarnaast gaat nu die gaat nog even op de foto met de dino's. Want die is nu bezweet aangekomen in Dalen. De burgemeester van Coevorden. En hoe gaat het, burgemeester?
2: Ja, de sfeer is fantastisch en wat een club waar ik mee mag lopen. Maar het was wel taai en pittig.
1: Ja, wat maakt het taai en pittig?
2: Ja, de hitte, het tempo. Bij 4 kilometer kreeg ik het echt wel heftig. Dus, we zijn hier, we zijn aangekomen. En Dalen is hun thuiswedstrijd, dus hier is groot feest voor ons.
1: Ja, want ik wil net zeggen, je zit bij het team van, hoe heette ze, de?
2: Turfrunners!
1: Hey. En hoe is het nou om mee te doen? Doe je dan dit stukje?
2: Nou, ik probeer er altijd bij te zijn. Ik voel me ook een beetje ambassadeur van de Europa Run. En soms fiets ik, soms doe ik binnenhalen. En ik dacht, nu ga ik een stuk lopen. En wie weet ga ik hem een keer helemaal meedoen. Maar even kijken of dat gaat lukken.
1: En ben je gegrild? We moeten weer op de foto. Ben je gegrild door de heren net? We moeten even op de foto. Hij naar voren. Hebben jullie de burgemeester gegrild?
3: Ja hoor, die hebben we helemaal door en door gegrild.
1: En had hij wat bij zich?
3: Hij had niks bij zich. Hij is zo clean. Daarom is hij ook de leukste burgemeester van Nederland.
1: Nou, ik hoor het al. Hij mag door en we rennen door.
3: Helemaal goed en succes.
4: Veel plezier.
0: Mooi, een burgemeester die zich een beetje de ambassadeur van de Europa Run voelt. Mooi dat dat bij al die plekken waar de Europa Run langskomt gebeurt. Overal wordt het steeds meer feest.

0: Zo.
1: Ik verraad natuurlijk iets over mijn leeftijd als ik zeg dat ik opgegroeid ben met de versie van de vader van dit nummer, Buonasera. Want dit was André Hazes junior.
2: RopaRun Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan RopaRun teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
1: Ja, hij gaat over. Dan is het altijd de vraag, wordt er opgenomen? En door wie?
3: Arie van Liemel.
1: Goedenavond Arie, met Marcia van RopaRun Radio.
3: Hoi Marcia.
1: Hallo. Van welk team ben jij?
3: Van Liemel, 177.
1: Nummer 177. En ja. Nou, leuk dat je opneemt. Klonk die een beetje dat je dacht, oh ja, dit is echt wel een telefoon? Of dacht je, waar komt dit geluid vandaan? Oh ja, hoe rinkelde die dan?
3: Ja, dat is een van de deuntjes over dikker.
1: Het is ook geen smartphone, geloof ik, hè? Het is een redelijk ouderwets toestel.
3: Dat is een ouderwets telefoontje.
1: Maar je wist nog wel hoe je hem op moest nemen.
3: Ja, hoor.
1: Oh, gelukkig. Hey Arie, vertel eens, waar zitten jullie?
3: We zitten in Pressau, kilometer 93.
1: Ah, dus jullie zijn al eventjes onderweg.
3: Ja, zeker.
1: En of dat is op de Franse route, hè?
3: Ja, dat is op de Franse route. Ja. We zijn om 11 uur als eerste gestart eigenlijk.
1: Oh, waren jullie het eerste team dat startte? Kijk eens aan.
3: Wij waren het eerste team, een van de eerste vier teams die
1: En hoe is dat? Want dan is het natuurlijk op dat startterrein nog hartstikke druk. En dan zijn er heel veel mensen die even komen kijken, denk ik, van nu gaat het beginnen, daar gaan de eerste teams. Hoe was dat voor jullie?
3: Ja, dat is grandioos. We starten elk jaar wel vrij vroeg. Omdat wij geven meer om. Wij doen er maar erg lang over, dan geniet je het meest van de route. Zeg maar.
1: Je hebt gelijk ook.
3: Dus we beginnen graag vroeg en dan kunnen we laat eindigen.
1: Want wat is de planning? Hoe laat zie ik jullie op de Coolsingel maandag?
3: Nou ja, wat er nu gezegd wordt, tussen twee en.
1: Oh, nou, dan ben je niet bij de laatste die daar aankomen in elk geval.
3: Nee hoor.
1: Hey, en je wil er zo lang mogelijk van genieten? Want is het ook genieten?
3: Het is zeker genieten. Het is zeker genieten. Het is nu wel absurd warm. Mijn temperatuurmeter geeft nu 29 graden aan.
1: Ja,
3: dat is best wel warm.
1: Voor 7:30 s'avonds, hè, is dat nog hartstikke warm. Dus dat is natuurlijk ook genieten en blijven nadenken. Dat iedereen gezond blijft in het team natuurlijk.
3: Nou ja, ik rij het busje, zeg maar, met de lopers. Zeg maar, en naast me de baas, zou ik maar zeggen, van ons team.
1: Die hoor ik op de achtergrond, de baas.
3: Ja, die hoor je op de achtergrond. Maar die zorgt er echt voor dat iedereen drinkt en iedereen gewoon zout krijgt. En dat, nou worden we gecontroleerd door de motor,

0: Nou voor anderen, maar uiteindelijk als je dit dan weer gedaan hebt, denk ik, en weer een mooi bedrag bij elkaar hebt gespaard en dit kan overmaken, dan ben je trots en dan denk je volgend jaar gewoon weer.
1: Ja, dus dat weet je nu ook al? Ja,
0: 100%. En we zijn langzaam komen er jonge mensen in het team en die zijn net zo enthousiast en misschien nog wel enthousiaster. En dan word je zo blij van.
1: Ja.
0: Dan kan je niet stoppen.
1: Nee.
0: Om het maar even zo te zeggen.
1: Nou, lekker blijven door Europa runnen dan. Zolang als dat je kan, Arie. Want dat doen we natuurlijk met z'n allen en ook jullie team voor dat hele mooie, goede doel. En jullie hebben dus ook geld ingezameld. Weet je ongeveer op hoeveel jullie staan op dit moment?
0: Ja, zeker. Vorig jaar stonden we constant op nummer 1 en dan gaan er altijd teams overheen, zeg maar. Vorig jaar hadden we 71 en we zitten nu op 65.000. En stonden we vanmorgen nog op nummer 4. Er komen natuurlijk wel teams die er allemaal overheen gaan, maar we doen goed mee, zou ik maar zeggen, in de top.
1: Ik zeg 65.000 euro, dat is toch gewoon een fantastisch mooi bedrag.
0: Ja, dat klopt.
1: Hartstikke goed dat jullie dat bij elkaar ingezameld hebben, Arie. Nou, leuk dat je even aan de telefoon kwam. Dat je deze rode draadtelefoon van Europa Run Radio hebt opgenomen.
0: Ja.
1: Arie, en wij gaan zo afronden. En als jij dan een ander team tegenkomt, dan geef jij die telefoon weer door. Hè, zodat wij weer een volgende kunnen bellen.
0: Dat ga ik zeker doen. We zitten met een paar leuke teams, zeg maar, waar we elke keer met wisselen bij elkaar terechtkomen, zeg maar.
1: Dus ja.
0: Ik zal hem zo direct mogelijk doorpassen. Dus binnen een half uur is hij ergens anders.
1: Nou, hartstikke goed. Helemaal fijn. Dankjewel, ja. Arie, van team nummer 177.
2: De Rode Draad. Europa Run Radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Hallo Europa Runners. Terwijl jullie op dit moment ontzettend hard bezig zijn voor een bijzonder doel, wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de fijne vakantie die we van jullie aangeboden kregen. Het gemis en verdriet was tijdens deze vakantie ontzettend groot. Onze lieve kanjer is er helaas niet meer bij. Maar deze vakantie draagt echt bij aan onze verwerking. Het komt hard binnen, maar ik zal het echt nooit vergeten. We denken veel na, praten met elkaar en proberen zo nu en dan ook nog wat uit te waaien. Dat voelt fijn. We wensen jullie alle succes en nogmaals heel erg dank. Jullie zijn allemaal kanjers. Lieve groet van Francis.
0: Wil je het laatste Europarun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl.
2: Ja, en voor het laatste Europarun nieuws is ze aangeschoven, Milou Optenberg.
3: Je bent erbij, de 35ste Europarun, samen met Europarun Radio.
4: Een hele goede avond. In Espresso is het 28 graden op dit moment. Dit is het Europarun Radio nieuws en ik ben inderdaad Milou Optenberg. Onze verslaggever Marco bevindt zich op route Nederland en springt het liefst bij in busjes van mensen om ze beter te leren kennen. En dit keer was team 167, de tennisrunners, de pineut, waar hij van debutant Mike de Vries hoort waarom hij heeft besloten mee te doen aan de Europarun.
5: Kanker heeft in mijn geschiedenis nogal een grote betekenis. En nou, wij werken ook dan met oncologische patiënten. Dus ja, en elke bijdrage is dan wel iets.
6: Oké, okay, want mensen met kanker die komen dan bij jou als fysiotherapeut? Of wat doe jij daar?
5: Ja, eigenlijk wel. En die komen dan bij ons eigenlijk revalideren na het ziekenhuis. En zo ja, gaan wij met hun zeggen aan de slag om die kankergerelateerde vermoeidheid eigenlijk tegen te gaan.
4: En normaal staan ze klaar met camera's om de mooie momenten van Europarun vast te leggen. Maar inmiddels hebben de fotografen hun camera's even neergelegd om de passerende teams op andere manieren te helpen. Langs de route vullen zij namelijk bidons van lopers bij de warmte iedere slok water kunnen gebruiken. Terwijl teams voorbij komen, wordt er snel water aangereikt en zorgen de fotografen ervoor om ze de extra te ondersteunen. En tijdens Europarun zijn de aanmoedigers net zo belangrijk als de deelnemers zelf, want zij zorgen ervoor dat de lopers ondanks de hitte genoeg energie hebben om door te kunnen blijven gaan. Oma Rosé moedigt samen met haar kleinkinderen de runners aan. En verslaggever Floortje vraagt aan Rosé hoe ze samen met haar kleinkinderen dit doet.
7: Daniel heeft een mooie trommel. Laat maar eens horen, Daniel.
8: Ja. En dat doen jullie al behoorlijk lang vandaag, hè?
7: Ja, vanaf het begin.
8: Wat is vanaf het begin?
7: Middag, toen ze hier langskwamen.
8: Dus. Hoeveel uurtjes zit u er al?
7: Hoe lang zitten we hier al? Nou, een uur of 6, 7.
8: Zo.
7: Denk ik.
8: Nou, ja. Jullie houden vol.
7: Dat ze naar bed moeten.
4: En team 76, Brandwijk Bommelen Waardrunners, is als laatste team gestart vanaf route Nederland. Daarmee is nu ook het laatste team onderweg richting Rotterdam tijdens de 40ste editie van Europarun. Dat het team pas zo laat vertrok heeft alles te maken met de hoge gemiddelde snelheid waarmee ze lopen. Binnen de Europarun worden starttijden afgestemd op het verwachte tempo van teams. En snellere teams starten dus ook later, zodat zij onderweg de verschillen kleiner kunnen houden. En dan krijg je nog het Europarun Radio weer van Huub Musée.
9: We hebben het vandaag al kunnen merken. Het is echt warm. Eigenlijk is het gewoon te warm om te lopen, om je in te spannen. Het is vandaag 30, 31 graden. Geworden in het zuiden van Nederland, het noorden van Frankrijk ook 28, 29 graden. Langzamerhand gaat het een beetje afkoelen, want vanuit het noorden, noordwesten, komt er een heel zwak front over. Het is een heel zwak koufront, er gaat geen regen vallen. Het zijn wat dunne wolkenvelden in de hogere luchtlagen en iets vochtigere lucht. Dat is wat we de komende nacht gaan merken, zowel in Nederland als een beetje het noorden van Frankrijk en België.
4: En dat was het nieuws op Europarun Radio. Meer nieuws lees je in onze blog op europarun.nl.
0: Pas à pas pour la bonne cause.
3: De 35ste Europarun. Volg je van start tot finish.
0: Oh,

0: Drive Safe. En dat zeggen we natuurlijk ook tegen alle mensen die onderweg zijn, in welke rol dan ook tijdens deze Europa Run. Michel, die verloor 1,5 jaar zijn dochter Ayla en loopt de Europa Run nu voor haar. Met een prachtige foto van hen samen op zijn shirt. En verslaggever Floortje Stijginga, die kwam hem tegen.
1: Michel, jij zit hier nog eventjes te wachten voordat je dadelijk weer mag rennen. En jij tovert een heel mooi shirt uit jouw tas met daarop een hele foto. En kun je vertellen wat we daarop zien op die foto?
2: Dat is, ben ik samen met mijn dochter. Die is 1,5 jaar geleden overleden, kanker. Ja, voor haar loop ik nu de Europa Run.
1: Nou, dat is heel erg verdrietig. En wat is je naam?
2: Ayla.
1: Ja. Nou, Ayla, je vertelt het al, Ayla die is er helaas niet meer. Wat is haar overkomen?
2: Ayla is aan kanker. 2 jaar geleden kreeg ze de diagnose botkanker. Daarvoor is ze 1,5 jaar behandeld in het Prinses Maxima Center. En toen werd ze in februari gezond verklaard. En toen kreeg ze in maart leukemie erbij. En daarna kon de botkanker ook opzetten. En toen hebben de artsen gezegd dat ze niet meer beter te maken.
1: Ja. En hoe oud was ze toen?
2: 15 jaar.
1: Vreselijk jong, hè? Ja. Nou, dat lijkt me echt iets bijna onmogelijks om mee op te leren gaan als vader.
2: Ja, het is heel zwaar. Het is de laatste jaar is maar heel moeilijk om het leven weer op te pakken. Om ergens weer voor te gaan. Je probeert het. En het is heel zwaar. En afgelopen jaar ga je toch denken, hoe kunnen we het leven weer oppakken? Haar zusje van 13 jaar mist heel erg haar maatje. Ja. En, aan de andere kant, ik ben 5 maanden geleden ben ik wel weer vader geworden van een jongetje.
1: Mooi, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dus die is nu 5. Dus dat is wel iets voor je voor te leven, voor te gaan. Het verlies van Ayla.
1: En ik kan me voorstellen, nu loop je Europa. Ik kan me voorstellen dat je ook ontzettend veel steun krijgt van je teamgenoten.
0: Ja. Dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Michel, die dus nog maar 1,5 jaar geleden zijn 15-jarige dochter verloor. En dit is ook wat je meemaakt bij de Europa Run. En nu stonden wij daarnet te feesten met gezellige muziek. En hadden we het leuk met de teams en de doorkomsten die een feestje maken. En nu zijn we even met z'n allemaal helemaal stil. Dit verhaal. Maar Michel heeft zich toch mooi. Zet zich nu in voor dat hele mooie, goede doel. En dat is ook.

0: Raccoon en Oceaan. Je luistert naar Europa Run Radio en we gaan naar Frankrijk. Verslaggever Enrico Tighem die is bij CP4, checkpoint 4 of controlepunt. Hoe zeg jij het eigenlijk, Enrico? Checkpoint of controlepunt? Of misschien zegt Enrico het wel gewoon op zijn Frans, maar wat zou dat zijn? Controlepoint? Le point controle, Enrico?
1: Nee, checkpoint, hè.
0: Oh, als, checkpoint.
1: Zo noemen ze het, check, als je de bord...
0: Ik heb de indruk dat de verbinding met Enrico niet helemaal stabiel is. Ik hoor wel de muziek die daar gedraaid wordt bij zijn checkpoint 4. Dat hebben we wel gehoord.
1: Klopt, hè?
0: Enrico.
1: Gewoon checkpoint.
0: Checkpoint. Okay.
1: Goed.
0: Checkpoint 4, daar ben jij. Dus dat betekent dat je al een eentje op de route bent. Want om de hoeveel kilometer staat er eigenlijk zo'n checkpoint?
1: Oeh, dat vraag ik wat. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Oh,
0: maar wat schat je in? 10, 20, 30?
1: Om de hoeveel... Ik ga het gewoon vragen.
0: Oh ja.
1: Om de hoeveel kilometer staat er een checkpoint? 45, hoor ik net.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om de 45 kilometer.
0: Nou, dan ben je al een aardig eentje onderweg.
1: Zeker. En de checkpoints zijn nu ruim 60 teams voorbijgekomen. Van de deelnemende teams. De helft is hier voorbij en de helft moet hier nog langskomen. Dat dus. En dat gaat helemaal eigenlijk heel goed.
0: Ja? Geen gekke dingen gebeuren? Mensen goed van water voorzien ook bij de checkpoints?
1: Ja, de vrijwilligers van de organisatie natuurlijk ook goed verzorgd. Maar als er water nodig is en de teams hebben het echt nodig, dan krijgen ze het natuurlijk ook wel mee. Dat is ook geen punt. En het is altijd gezellig. Het gaat allemaal heel rustig en gemoedelijk. Het gaat tot nu toe allemaal goed op de route, zover ik weet.
0: Dat is mooi. En Rico, en nou denk ik ineens... Ja, ik loop natuurlijk ook al heel lang mee met de... ...te zitten. Krijgen ze dan ook een soort stempeltje of zo?
1: Nee, de fietser... de runner, zeg maar, de loper en een fietser... De voorste, dan kunnen ze aan zien wie het is. Dus dan, want ze hebben nummers natuurlijk op de fiets zitten.
0: Ja.
1: Dan wordt geroepen. En dan komt er iemand naar de laatste fietser. Die moet stoppen. En die moet zich aftekenen op een blaadje. Op zijn nummer. Als hij dat niet doet, is hij niet langs de controlepost geweest. En dan heb je eigenlijk officieel een disqualificatie aan je broek hangen.
0: Oeh, dus het is echt wel serious business daar bij die checkpoints. Nou, de verbinding met Enrico die is niet helemaal stabiel. Maar gelukkig hebben we wel meegekregen hoe dat dan gaat bij zo'n checkpoint. Ja, je moet langs geweest zijn bij het checkpoint. De tweede fietser dus. Hè, een loper wordt begeleid door twee fietsers. Die moet echt afstappen, zich melden en dan vervolgens weer vliegen. Om aan zijn loper en zijn andere fietser. Weer.

0: Lenny Kravitz op Europa Run Radio en iedereen over Till It's Over. Je luistert dus naar Europa Run Radio en wij zijn onderdeel van het mediateam van de organisatie van de Europa Run. Heel veel vrijwilligers zijn voor allerlei soorten media in de weer. En dat hoor je op de radio. Dat vind je terug op de website europa.nl. Daar zie je video's en volgens mij is het mediateam ook altijd betrokken bij die prachtige slotclip die er elk jaar gemaakt wordt. En dat mediateam is natuurlijk ook volop onderweg op de route. Annelies Romers, verslaggever, in Dalem nog steeds. En daar heb jij ook heel veel van de mediacollega's getroffen.
1: Ja, want kijk, op het moment dat je een ijsko-hoorntje ziet aan de zijkant van het café, dan gaat André de motorrijder al glimmen. Maar als je dan vervolgens iedereen van de Roperen mediateam daar ziet zitten, dan weet je dat je bij Dalers Dorpscafé helemaal kan halen. En dat moet ook wel, want ik zie hier allemaal lege borden bij het filmteam. En smaakt het?
2: Ja, het is echt heerlijk. In mijn buik zit weer helemaal vol.
1: Ze kunnen er zo meteen weer tegenaan.
2: Ja, we gaan er weer keihard tegenaan. We gaan lekker de hele nacht door.
3: Komt weer een
2: team. Oh, ja. Hey.
1: Zo. En ja. Ik hoorde eerder problemen met elektriciteit. Zijn die nu...
2: Nou ja, wij hebben geen stroom meer in de bus, maar dat maakt niet uit, want geef een laptop gewoon een accu, dus dat komt wel goed.
4: Hij kan heel hard trappen.
1: Ik weet je. Ja. Jij kan heel hard trappen, je hebt nu gegeten, dus dat komt op rechts of linkse manier komt het goed.
2: Zeker, ja, kom goed, joh.
1: En dan gaan we even door naar het radioteam, want we hebben hier ook nog een mede-radioverslaggever, maar die is even naar de wc. Dus we gaan naar de andere toe, die ook onderdeel is van het radioteam.
5: Ja, ik ben Mortaar van Floortje, ja.
1: En wat heb jij gegeten?
5: Een heerlijk schnitzeltje.
1: En smaakte die een beetje?
5: Dat was echt verrukkelijk.
1: Ja. Genoeg om zo meteen mee van start te gaan?
5: We gaan weer tot een uur of één vannacht door. En we gaan Floortje weer op een mooie plek brengen waar we mooier hebben thuis gemaakt.
1: Nou, dat komt vast goed met dit voedsel en brandstof. We gaan er weer op de route. Want ik zie dat meerdere mensen al hun spullen gaan pakken. Dus hopsakee naar
3: Koevoorde.
0: Annelies, en jij gaat ook weer verder vanuit Dalem richting Koevoorde en door?
1: Ja, wij gaan richting Koevoorde.
0: Oké, nou, succes en hou het ook rustig daar op die motor met al dat lekkere eten iedereen in zijn buik. Want dan moet je toch ook even voorzichtig een beetje bijkomen van het eten voordat je weer de warmte ingaat. Annelies Romers, dankjewel.
1: Ik heb een ijsje gehad.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lotte is 34 jaar en verliest haar haar door chemotherapie. Ook probeert ze haar gewone ritme vast te houden, maar vooral 's nachts merkt ze hoe gevoelig haar hoofdhuid is. Haar hoofd wordt snel koud en gewone mutsen zitten vaak fijn. Dankzij Cappy krijgt Lotte een zachte slaapmuts die speciaal gemaakt is voor mensen die hun haar tijdelijk of blijvend zijn verloren. De muts slaat goed aan, bedekt ook haar oren en blijft 's nachts prettig zitten. Het zachte materiaal houdt haar hoofd warm zonder benauwd te voelen. En doordat de muts bijna voelbare naden heeft, geeft dat minder irritatie aan haar gevoelige huid. Dankzij een bijdrage van 59.000 euro van de RopaRun kan Cappy de komende jaren verder worden ondersteund. En zo krijgen Lotte en vele anderen iets wat misschien klein lijkt, maar veel comfort geeft. Een warm hoofd, minder ongemak en een rustigere nacht.
2: Ja, prachtig goed doel ook weer. En dat is waar iedereen het voor doet die met bij de RopaRun betrokken is. Hè. Al die mensen van die ruim 200 teams die op dit moment vanaf het vliegveld Twente en vanuit Noord-Frankrijk onderweg zijn naar de Coolsingel in estafettevorm. Dag en nacht gaat het door. En allemaal doen ze dat om geld op te halen voor de RopaRun. Volgens mij staat de teller inmiddels al op 3,6 of 3,7 miljoen euro. Nee, dat... Misschien al over de 4. Nou, ik weet het. Ik heb net gekeken en ik ben het plots weer vergeten, omdat het zo'n mooi bedrag is. En er kan natuurlijk altijd meer bij, roep ik dan nog maar even. Dus wil jij ook doneren, dan en kun je dat ook. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dan kun je dat doen via de website roparun.nl. En voor al die RopaRunners heeft Lisanne Spaander een heel mooi lied geschreven. Dat heet Mag ik je bedanken? En tijdens deze 35ste RopaRun moeten we dat natuurlijk ook laten horen hier op RopaRun Radio. En dat gaan we strakjes ook doen het volgend uur naar achter. Maar dan gaan we ook met Lisanne zelf spreken over hoe dit lied tot stand gekomen is en waarom zij dit nummer heeft gemaakt. Dat hoor je allemaal straks na het nieuws van 8 uur.
3: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 8 uur.
4: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De RopaRun is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op Tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Styles.
6: Drechtstad FM.
7: Abruptly, the sound ceased. All with the program.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
3: Styles.
4: Drechtstad FM.
5: Abruptly, the sound ceased.
6: All with the program.
7: Ladies and gentlemen. Experience.

0: Styles. De X van je radio.
1: Enter 14-digit code.

muziek sneller dan je schaduw. Taal.

van je radio.

0: Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij neemt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. Verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. Run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Singel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafette wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 35 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dordrecht FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw radio.
2: The Beat Company.
3: Drechtstad FM.
4: Mind bubbling. Back to back. In full effect. Simon.
5: In the mix.
4: TBC. The Beat Company.
6: Time for.
4: Ha.

0: Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Company. Dreigstad FM.
1: Mind bubbling tunes. Back to back.

Stop. Simon. In the mix. In the mix. In the mix.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: De eerste plaat van de zondag van de Europa Run. Je hoorde Bobby Brown en Two Can Play That Game.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, goedenavond luisteraars, of eigenlijk goedenacht of goedemorgen. Ik weet het nooit, zoals je net na middernacht een programma maakt, zoals deze nacht. Het is in ieder geval zondagmorgen. Het is, even kijken, 7 minuten na middernacht. En het is dus de zondag van de Europa Run. Het is de eerste nacht die die Europa Runners doorkomen. Gaan ze er doorkomen en hoe komen ze er door? Nou, wij zijn erbij de hele nacht. Van nu tot 6-7 uur, als de ochtend echt gaat beginnen, gaan we kijken of we verslaggevers kunnen vinden, of we teams kunnen vinden. En kunnen we jou thuis vertellen hoe jouw favoriete team die nacht gaat doorkomen. Blijf dus vooral lekker luisteren als je niet wil slapen of als je niet kan slapen. En als je niet wil slapen en je gaat nog stappen of je bed net wezen stappen, kijk even in die portemonnee of in die digitale portemonnee van je. Heb je misschien toch dat ene biertje of dat ene colaatje niet gekocht en kan je misschien die 3-4 euro doneren. Doe dat dan vooral op roperen.nl/doneren. Dat is de plek waar je je geld kwijt kan. Want dat doen we natuurlijk eigenlijk allemaal. Hè. We zijn allemaal vrijwillig bezig om jou precies en jou ook allemaal te bewegen om te doneren. Want Europa Run moet een fantastisch bedrag gaan ophalen. Nou, deze nacht kan daar een goede aanzet toe geven. Ik ben bij je tot 3 uur. En daarna zijn er ook nog andere presentatoren en verslaggevers. Kortom, Europa Run is er de hele nacht bij.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: I'm a fireball.
1: De fireball. Van Pitbull was dat, met John Ryan. Maar het was vooral, was dat Pitbull. Ja, ik heb me laten vertellen dat op dit moment er een mooie actie is rondom een benzinepomp in de buurt. Ik zal je daar zo meteen alles over vertellen. Want dat wordt nogal een dingetje, kan ik je vertellen. En dat is zo mooi dat je daar zelf wat aan hebt. En je sponsort ook nog eens een keer het goede doel. Dus dat is heel interessant om misschien eens eventjes over na te denken. Maar dat dus later. En we hebben ook nog heel veel items. Er wordt zometeen in ieder geval nog een rode draad natuurlijk gebeld. En we gaan eens kijken waar zitten we allemaal op dit moment in de route. En wie neemt de telefoon op. Maar eerst deze plaat om eventjes gezellig in de stemming van het weekend te blijven.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Je hoorde een mooie plaat van Donnie en dat was ook Senna. En zij zongen... even denken hoor, waar blijf je nou? Ja, dat moet ik eventjes goed zeggen allemaal. Dat was inderdaad een leuke plaat om naar te luisteren. Dat bedoel ik. En ik zit heel even te kijken waar we nu zijn in de show. Dat kan ik je ook vertellen. Alleen moet ik dan eventjes gelijk gaan uitleggen dat we nu, als het goed gaat, gaan eens kijken of we de rode draad telefoon kunnen gaan bellen. Dat wordt even een dingetje, want ik heb daar een leuke dingetje. Ja, deze moet ik hebben. Ik moet eventjes op zoek hoor. Het is gelukt. Het is inmiddels middernacht en het zweet druipt van het voorhoofd af. Maar het is gelukt, want we gaan eens even kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen, jongens.
2: Europa Run Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de rode draad.
1: Ja, het is de rode draad. Ik moest zelf de telefoon zoeken, maar ik heb hem gevonden. Hij gaat nu over. Gaan eens even kijken of we iemand aan de telefoon krijgen. Hij gaat in ieder geval over. Dat is positief.
3: Hallo.
1: Hallo. Dit is Rob van Roper en Radio. Met wie heb ik het genoegen?
3: Hallo, met Pieter van team 124 Challenge Club.
1: De Challenge Club nummer 124. En jullie klinken Belgisch, klopt dat?
3: Ja, inderdaad. Wij zijn van België.
1: Ah, en
3: dus wij zijn in ons thuisland.
1: Ja, jullie gaan door het eigen land heen richting Nederland. Dat is ook wel een aparte gewaarwording.
3: Klopt, inderdaad. Ja, we zijn momenteel op weg naar Moerbeke.
1: Ja, Moerbeke, dat ligt halverwege België ongeveer.
3: Ja, inderdaad. Dus wij zijn ons volledig de beentjes aan het insmeren voor de muur van Gerardsbergen die er binnenkort aankomt.
1: Ja, en waarvoor doet team 124 mee aan Europa Run?
3: Waarom? Eigenlijk, elk jaar doen wij een andere challenge. Dus het is de eerste keer dat wij meedoen met de Europa Run. We hebben verschillende leden die al mensen verloren hebben aan kanker. Maar hoe dat we er zijn opgekomen is, elk jaar beslist er één iemand van ons team een uitdagende challenge. En dit jaar is dat de Europa Run geworden.
1: Nou, mooie challenge. Maar dat is niet een challenge die je op een zomeravond bedenkt en die je twee weken later kan uitvoeren. Daar gaan heel veel werk aan vooraf, toch?
3: Inderdaad. Eigenlijk, vorig jaar heeft onze teamcaptain Pieter Jan wilde bekendgemaakt aan ons en zij onze volledig logistiek beginnen voorbereiden, geld inzamelen enzovoort.
1: Ja. Hoeveel geld hebben jullie op dit moment ingezameld?
3: Momenteel zitten wij dicht tegen de 15.000.
1: Oh, dat is een uitstekend en mooi bedrag, vind ik. Zeker voor een eerste deelname.
3: Ja, inderdaad. Dus het was heel veel voorbereiding, kijken hoe en wat. Ja. Maar we hebben ons alleszins al heel goed geamuseerd. Ja. En nu genieten we met volle teugen een beetje zweet hier en daar.
1: Ja, dat beetje zweet, dat zal best wel. In België is het denk ik ook heel erg warm geweest vandaag. Of gisteravond of overdag.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. Even een vraag, want jullie doen elk jaar een andere challenge. Betekent dat de deelname aan de Europa Run eenmalig is? Of gaat hier een virus ontstaan?
3: Wie weet, dat zullen we achteraf beslissen en bepalen welke richting dat we uitgaan.
1: Ja. Kan je vertellen, zeker voor de mensen die dat voor de eerste keer doen, hoe was die ervaring bij de start in Frankrijk?
3: Die start was fenomenaal. Daar zijn wij met het hele team verzameld. Eigenlijk, we zijn heel vroeg gestart, 10:45. Dus dat was heel leuk om de start mee te maken. De ambiance vooraf, het ingetogen moment. De Polonaise die me volle teugen hebben meegedanst.
1: Ja. En wat verwacht je van de eerste nacht eigenlijk? Want dat lijkt me een hele enge gewaarwording. Dat je de donkerte ingaat. Dat je misschien heel weinig ziet onderweg.
3: Klopt. Het is nu al vrij donker. Dus de koplampen zijn al uitgehaald. Die helpen dikker en vast op dit parcours. Eigenlijk nu ons team gaat nu lopen tot, laat ons zeggen, 3 uur. En dan mogen wij een dutje doen.
1: Ja. Zie je daarna uit, naar dat dutje? Dat
3: zal een dutje zijn. Ja, zeker en vast. Maar nu zitten we nog vol energie en adrenaline voor de laatste uurtjes. En dan switchen we en zal het andere team ons met veel plezier aflossen.
1: Ja. Heb je ook de verhalen gehoord, tot slot hoor, heb je ook de verhalen gehoord van de feestdorpen waar je doorheen komt en de finish op de Coolsingel in Rotterdam? Hoe dat gaat worden als je daar eenmaal aankomt? Heb je daar eens wat van gehoord?
3: Jawel, ja, we hebben heel veel gehoord van de feesttocht, dus daar heb ik wel hoge verwachtingen van. Dus ik ben heel benieuwd als we daar mogen doorlopen.
1: Ja, dat snap ik.
3: Ik kijk nog sinds alleen naar het enthousiasme onthaal.
1: Ja, nu zijn Belgen over het algemeen nogal levensgenieten, meer dan de Nederlanders heb ik over tot idee. Wat is het eerste dat jullie gaan doen als jullie over de finish komen?
3: Ik denk dat wij snel een pak friet gaan eten.
1: ik mag geen reclame maken, maar zoek naar de naam Bram Ladage.
3: Ja, dat zal ik doen.
1: Oké, okay. Dankjewel en heel veel succes in die eerste nacht.
3: Voilà, super, dankjewel.
1: Misschien het allerbelangrijkste. Geven jullie de telefoon zo meteen door aan een ander team dat jullie tegenkomen?
3: Ja, het eerste team dat we gaan tegenkomen krijgt de telefoon.
1: Helemaal goed. Ik wens jullie veel succes vannacht.
3: Voilà, dankjewel.
2: De Rode Draad. Roparun Radio.
4: Emergency.

0: voor heel veel teams ook geldt op dit moment. Dr. Beat. Met een beetje beat in de oren gaat het lopen misschien net iets makkelijker op de eerste momenten dat het pijn begint te doen. En Gloria Estefan wist niets van de Roperen af, maar ze zong er wel over in ieder geval. Dr. Beat hoorde je hier bij Roperen Radio. Het is bijna 4 minuten voor 12:30. En we gaan weer de route op, want dat is toch het leukste om te doen. Gewoon met of teams of met verslaggevers praten over hoe het ze onderweg vergaat. En zo heb ik René gevonden. Die was onderweg en is ergens gestopt op een plek waar ik lekkere muziek hoor.
1: Ja, dat klopt erop. Ja, ik ga het maar beschrijven. Zo'n ouderwetse macadamweg. Nou, tussen Chivre en Crossage. Totaal niks wat korenvelden. Aarde donker met een half maantje. Daar staan 15 jongens en meiden. Leuk verlicht. Die staan hier te dansen, die staan hier te zingen. Voor elk team wat langskomt. En Rico, laat eens even horen hoe het klinkt. Even hoe dat... Gewoon midden in de nacht, je komt hier aan als loper, kijk, en dan fantastisch. En dan mag je weer verder, de aarde donker in. Nou, dan voel je toch intens gelukkig. En dan denk je, ach, die 2 nachten, die kom ik met gemak, met 2 vingers in mijn neus, kom ik die door. Dit is toch heerlijk, dit is Roperen op.
0: Lekker. Ja, dat is, het klinkt alsof jij, nou ja, het klinkt alsof je gewoon in een soort discotheek staat of zo, joh.
1: Nee, ik sta echt midden op een landweg. Ja, Rico heeft foto's gemaakt. Die komen ook nog. Daar komt in de verte alweer een team aan. Ja, en die fietsers en die loper, die kijken zo blij. Want het is hier gewoon, er is hier gewoon helemaal niks. En dat is ook een beetje wat ze bij de Roperen wilden. Op dat soort plekken de promo mensen neerzetten. Die dan in dat aardedonker aanmoedigen. En het leuke is...

0: Nou ja, wij zijn vanmorgen om 6:10 zat ik bij Ed in de uitzending. Ik geloof dat ik om 2:00 mag gaan slapen.
1: Je mag om 2:00 slapen van de baas.
0: Ja, tot 7:00, hè.
1: Nou, dan heb je het goed voor elkaar. Mag je toch? Nou, nee, ik gun het je van harte. Je bent al heel lang op de route, hè. Laten we niet vergeten dat je ook nog die kant op moest eerst, hè. Je uitzending is 1:00, maar ja, je moest ook die kant nog op.
0: We zijn donderdag vertrokken. En het is gewoon fantastisch om mee te maken. Maar ik doe het al zo lang, joh.
1: Ik wou dat zeggen.
0: Slapen doen we na het Europa Run. En dit zijn de feestjes, daar doen we het voor. Maar ik hoorde dat jij een uitzending had. Denk, ja, dat moet ik wel eventjes meedoen. Dat vind ik gezellig.
1: Superlief. En nog één keer, René. Waar doen we het met elkaar voor?
0: Ja. Nou, voor iedereen die dit eigenlijk niet meer mee kan maken. En we zorgen voor mensen met kanker. En nou, er komt weer zo'n fantastisch team. Succes! Dat is team 180 wat nu voorbij komt.
1: Nou, dankjewel, René.
0: Heerlijk. Zo de nacht in.
1: Hartstikke leuk, die reportage van jou. En ja, mocht je nog niet geslapen, dan hoor ik je. Mocht je wel geslapen, dan gun ik je daar absoluut een fijne nachtrust.
0: Komt goed.
1: Dat was René.

0: De Europa Run, hè? Het is zondagmorgen. Het is 3 minuten over middernacht. Nee, 3 minuten over 12:30. Het is... Jeetje, wat maak ik het mezelf lastig. 3 minuten over 12:30. Dat is het allermakkelijkste. En dat betekent dat we gauw gaan luisteren naar het nieuws.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht. In Borne is het 19 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. En ik ben Max Oosterwijk. Dag 2 is inmiddels aangebroken van de 35ste Europa Run. Alleen al op de eerste dag zijn er veel bijzondere momenten. Van warme omstandigheden tot vrolijke aanmoedigingen langs de route. We hebben de hoogtepunten op een rij gezet in de dagcompilatie. En deze kun je horen en zien in ons liveblog. In de Rode Draad hadden wij team 31 Lingewaard aan de lijn, waarbij we de vraag der vragen hebben gesteld. Welk liedje hebben zij tot zover tijdens deze Europa Run het vaakst gehoord?
0: Ja, daar komt-ie.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run.
0: Dat is een ander,
1: samen met Europa Run.
0: Ik wist het. We gaan hem opnieuw doen. Wacht even, dit moet goed. Want ik heb hem gehoord, dat moet deze zijn.
3: One Headlight van de Headflowers, of Wallflowers.
4: En daar lopen jullie lekker op, begrijp ik.
3: Daar lopen we lekker op.
2: En een grappig toeval was dat hij ook de DJ was. Maar waarom dit liedje?
3: Dat vind ik gewoon een lekker nummer.
4: En is de rest van je team het daarmee eens?
3: Dat vind ik gewoon een lekker nummer.
4: En is de rest van je team het daarmee eens?
3: Ja, dat maakt mij niet zoveel uit.
4: De sfeer moet goed blijven, hè? Je moet nog tot maandag.
3: Ja, de sfeer is super. De sfeer is echt super.
2: En weet jij wie je kunt bellen bij technische problemen? Nou, Dick en Dave, het duo van de Wegenwacht, dat zijn de stille helden van de Europa Run. Ze zijn als duo voor het derde jaar op reis samen op weg. Beide hebben ze veel Europa Run ervaring, humor en een gezonde dosis inzet. Maak kennis met Dick en Dave via ons live blog. En bijna elke editie houden we wel een muzikale herinnering over aan de Europa Run. 2 jaar geleden hoorden we deze knaller.
5: Rennen langs de wegen, je komt van alles tegen. Europa, pa, pa,

Nou ja, de extended versie. En dit jaar doet team 167 tennisrunners TCK een duit in het zakje. Wel met een beetje hulp van AI. Blijf

0: En tennisrunners TCK wil met het liedje extra kracht geven aan het team. En uiteraard knalt het liedje regelmatig uit de speakers. En dan krijg je nog het Roperen Radio weer van Huub Mizee.
1: Het is echt warm. Eigenlijk is het gewoon te warm om te lopen, om je in te spannen. Het is vandaag 30, 31 graden plaatselijk geworden in het zuiden van Nederland. Het noorden van Frankrijk ook 28, 29 graden. Langzamerhand gaat het een beetje afkoelen. Want vanuit het noorden, noordwesten, komt er een heel zwak front over. Het is een heel zwak koufront. Er gaat geen regen vallen. Het zijn wat dunne wolkenvelden in de hogere luchtlagen en iets vochtigere lucht. Maar dat is wat we de komende nacht gaan merken. Zowel in Nederland als een beetje het noorden van Frankrijk en België.
0: En dit was het nieuws op Roperen Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperen.nl.
2: Dankjewel Max. En de volgende keer zet ik ze wel allemaal op een rijtje voor je.
0: Helemaal goed.
3: Pas à pas pour la bonne cause.
4: De 35ste Roparun. Volg je van start tot finish.
3: Oh,

0: betreft een van de allermooiste platen uit de jaren 80. Je hoorde Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Al heb ik over het idee dat het er maar eentje is die het wil. Maar goed, daarover zullen we het niet hebben op deze nacht van de Europa Run. Dit is Europa Run Radio. We zijn tot en met de finish. En daarna nog bij je elk uur van de dag en elk uur van de nacht. En dat doen we met heel veel plezier. Dat in ieder geval. Al jaren gaat de gedenkketting mee met de Europa Run. Het is een initiatief van vrijwilliger Peter. En samen met verslaggever Esther loopt hij vlak na de start naar het team dat de ketting dit jaar mee mag nemen.
1: Terwijl heel veel teams al aan de start verschijnen en sommige teams ook al van start zijn gegaan, zijn vrijwilliger Peter en ik op weg om iets bijzonders te doen. Vertel eens, Peter.
2: Wij gaan de laatste schakels aan de gedenkketting. En dat is een ketting die al een jaar of 11 met de Europa Run meegaat. En die ieder jaar groeit. Hij is nu langer dan 25 meter. En wordt ieder jaar door een ander team meegenomen op de run.
1: En jij hebt die gedenkketting bedacht. En het is een hele bijzondere ketting die bestaat uit bijzondere onderdelen.
2: Ja, ik heb hem bedacht als actie toen ik loper was voor een team. Om hele mooie kralen te kopen. En een beetje het idee van de kanjerketting. Dat mensen die kralen van mij kochten. En dan zeg maar, die opbrengst was dan voor de roperen. En ik zou dat stukje ketting meenemen. En toen was er iemand die zei, misschien moet je ze wat grotere kralen nemen. Dan kun je er een naam op zetten en dan maak je het persoonlijk. Nou ja, dat is uiteindelijk gekomen door houten schijfjes waar een foto en een tekst op kan gedrukt worden. En de eerste jaar dat ik hem mee zou nemen, was hij al meer dan 100 schakels lang. En was voor een loper al niet meer te doen. Dus hij gaat altijd met het lopersbusje mee. En de ketting is nu, ik zei net 25 meter, maar er gaat een nieuw stuk aan. Dus hij is alweer een stuk langer.
1: Ja, want in je handen heb jij een doosje met de nieuwe schakels. Met daarop, zie ik, portretten van mensen inderdaad. En maak het doosje eens open, want we zijn wel aan het lopen, maar ik wil het wel zien. Een mooie klaproos zie ik en een portret. Ja. En persoonlijke boodschappen. Dag allerliefste ome Peetoom. Het is wel aangrijpend zo'n ketting, hè?
2: Ja, als ik een aanvraag krijg, en ik krijg, gaat niet alleen bij Europa Run teams die dat aanvragen, maar en dan krijg je er meestal ook een verhaal bij. Je krijgt een verhaal bij waarom ze het voor die aanvragen. En dat is soms, dan moet je soms wel eens even slikken als je de aanvraag binnenkrijgt. Maar je probeert er iedere keer iets heel moois van te maken. En als iemand zo'n schakel aanvraagt, dan krijgen ze zelf hem thuis als sleutelhanger. Zodat ze zelf ook een tastbaar iets hebben. En de schakel gaat dan aan de ketting en de ketting gaat mee op de Europa Run.
1: Mooi, Peter. Heb je mooi bedacht. En nu gaan we dus naar Team Royal Flora. Want die neemt de ketting dit jaar mee.
2: Die neemt de ketting dit jaar mee. En dat betekent als een team hem meeneemt, dat de opbrengst gedurende het jaar is voor dat team. Dus wat de ketting opbrengt, als het aanvragen van de schakel is 10 euro. En die volledige 10 euro gaan via de donatiemodule naar het team van in dit geval Flora Holland.
1: Dat wordt bij hun totaalopbrengst opgeteld?
2: Ja, ik doe het speciaal via de donatiemodule. Het is niet dat ik teams niet vertrouw, maar dan zie ik ook dat het ook daadwerkelijk gedoneerd wordt en het ook daadwerkelijk bij de Europa Run terechtkomt. En dat is voor mij belangrijk.
1: Ze staan niet heel dichtbij, dus we gaan nog even doorlopen, Peter.
2: Ja, prima.

0: Daniela Kilney met Sanctuary. En je hoorde daarvoor Esther, die was met Peter onderweg met die vrijwilligersketting. Hè? Dat was enige minuten geleden. En dat startterrein in Frankrijk, ja, dat is natuurlijk behoorlijk groot. Dus vrijwilliger Peter en verslaggever Esther, die waren vanmorgen onderweg. Maar het duurde een eindje voordat ze uiteindelijk bij Team Royal Flora aankwamen om daar de gedenkketting te geven en de nieuwe herinneringsstenen aan de ketting toe te voegen.
1: Jullie krijgen een hele mooie ketting mee.
2: We mogen dit jaar deze ketting dragen. Zelf mocht ik voor mijn eigen moeder ook daarop hebben. Dus het is gaat een beetje van haar een beetje mee.
1: En wat is uw naam?
2: Nitsan.
1: En wat bent u in het team?
2: Ik ben teamcaptain van Europa Run Team Royal Flora Holland.
1: Dus hij wordt echt nu officieel overhandigd door jou, Peter, aan de teamcaptain.
3: Ja. Ik ga hem... We gaan ze zo nog even van elkaar zetten. Ja. Want dit zijn losse stukken, Nitsan.
2: Nee, dat snap ik.
1: Hoe is dat voor jullie om deze ketting mee te nemen nu?
2: Het is ik ken Peter al een tijdje. Het is een mooie actie. Ik heb al eerder gevraagd of wij dat mogen meenemen. Maar er was een andere team die dat doet. Ik vind dat ook een hele mooie actie. En het feit ook dat dat elk jaar naar een andere team gaat, kan je dat ook promoten. Andere regio, andere contacten. Dus er zijn nu veel meer mensen die weten van deze gedenkketting. En het is ook een van de vele, maar heel belangrijke acties voor Stichting Hopperen.
1: Ja, en voor u dan wel heel bijzonder dit jaar ook.
2: Het is belangrijk, en nogmaals, ik had liever mijn moeder gehad en geen, en alsnog met trots deze ketting meenemen. Maar het liep anders. En zo is het in ons leven. En zeker van iedereen die bezig is met deze klote ziekte. Sorry. Je kan dat straks piep doen. Maar het is,
1: dat mag ook wel gezegd worden, want het is toch zo?
2: Het is ook zo, ja. Maar het is een hele belangrijk ding. En ik zie ook, we hebben deze mooie dame hier. Kan je zometeen vragen. Omdat zij heeft 4 munten gekocht voor...
4: 4 dierbaren die binnen 2 jaar overleden zijn. En ik vond dit een heel mooi ding om te doen voor de weduwe die achterblijven. Ja. Dus, en ze waarderen het heel erg.
1: Ja. Ja. En uw naam is?
4: Ria Looyen.
1: Ria, ja. En wat bent u bij het team?
4: Ik heb altijd bij Flora Hollands gewerkt, nu met pensioen. Maar dit schept zo'n verbinding met je collega's. En je bent zo blij dat je dat zelf kan doen. En dat je het niet voor een ander het niet voor jou hoeft te doen. Dus het geeft heel veel. En we hebben een heel leuk team. Onze grote animator is Nitsan. Die stimuleert mensen. En ja, het is gewoon een verbinding.
1: Ja. Ja. Maar dit jaar gaat die ketting met jullie team mee. Ja. Dat lijkt me ook wel lastig om mee te nemen. Of vergeet je dat tijdens de run even? Omdat je
4: ja, ik ga dit voor het eerst beleven natuurlijk. Maar ik vind het op zich wel een mooi gebaar dat je ze meeneemt op reis. En ook zeg maar hun weduwe, die kunnen dat toch heel erg waarderen. Dus ze blijven toch altijd bestaan in gedachten. En nu zo'n gedenkteken maakt het extra speciaal.
1: Peter, nou willen we net de nieuwe stukjes aan de ketting gaan doen. En nu zeg jij ineens, de eerste schakel van de ketting is voor mijn zusje.
3: Ja, dat ik de ketting ben begonnen, heb ik de eerste schakel die ik gemaakt heb, was voor mijn jongste zusje. En ze mocht slechts 52 worden. En ze had een symbool, en dat was een klavertje 4. Van hartjes. En dat is de eerste schakel die aan de ketting zit. Daar is het mee begonnen. Dus dat, ja. En op die manier, ja, neem ik er ook altijd mee. Ingrid heette, zijn namen moeten genoemd worden. Dan worden ze niet vergeten.
0: Tja. En daarvoor doen we het allemaal, lieve mensen die nog zitten te luisteren. Doneer als je kan. RopaRun.nl. Daar kan je doneren op de pagina daarvoor. Maakt niet uit op welk team. Als je maar doneert, want daarvoor doen we het allemaal. Zo ook in het komend uur, dan ben ik graag bij je terug met meer nieuws uit de route van de Rode.

0: voor stap voor het goede doel.
1: Lieve Europa-runners, we willen jullie hartelijk bedanken voor de heerlijke vakantie die we van jullie aangeboden hebben gekregen. Het was perfect gepland. We zaten midden in een hittegolf, dus iedere dag namen we een heerlijke duik in zee. We hadden de fietsen mee. Iedere avond fietsten we naar het strand om de zonsondergang te zien. Het huisje was ook prachtig. Alles wat we nodig hadden was er. Na een emotioneel en bewogen jaar hebben we heerlijk tot rust kunnen komen. Enorm bedankt daarvoor. We zijn jullie eeuwig dankbaar. Lieve groetjes van Eefje en Tom de Groot.
0: Wil je het laatste Europa-run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Single in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4 was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen de Knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah. Jouw stad. Jouw radio. Drechtstad FM.
4: Bouw de palm weer. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden. Noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Oes, Unlimited Vision and Sound en Theater het Kruispunt in Barendrecht.
6: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. Ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande.

0: Ja, mocht je het idee hebben dat je in een club belandt... nee, niets is minder waar. Je bent gewoon bij Roop Run Radio. Floorplan met Tell Me... nee, Tell You No Lie. Nou joh, ik vind het genoeg.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Roop Run Radio.
0: Ja, want het gaat uiteindelijk gewoon om wat er goed er gebeurt tussen Frankrijk en de Coolsingel en tussen Oost-Nederland en de Coolsingel en al die lopers die nu hun eerste nacht beleven van Roop Run 2026. Dit is uur 32 van Roop Run Radio. Wij doen het, nou ja, een uurtje of 3-4 achter elkaar en gaan dan weer weg en komen dan een dag later weer terug. Maar al die teams die constant zijn, die lopen, die afzien en die nu in de donkerte van de nacht op die weilandenbuigertjes waar niemand is aan het lopen zijn en misschien af en toe denken waar voor. En eigenlijk weten al die lopers precies waar ze het voor doen. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal en wij gaan in de nacht ook dat verhaal gewoon ophalen voor jou aan de andere kant. Die niet kan slapen of die misschien helemaal niet wil slapen en alles van Roop Run wil meemaken. Nou, wij gaan het voor je doen. En dat doen we onder andere met Luc, onze verslaggever, die in Oost-Nederland is opgestaan om de nacht voor ons te verslaan. Luc, goedenavond of goedenacht.
2: Ja, of goedemorgen.
0: Of goedemorgen, ja, ik weet het nooit.
2: Dus voor sommige mensen die ook hier zitten. Goedemorgen, ik zie iemand tegenover mij heel instemmend knikken. Maar ik sta naast de nachtzuster op Airport Twente. Ja, ik ben dus benieuwd wat hij nu aan het doen is.
3: Wat ik aan het doen ben, is de mensen die, de vrijwilligers die willen gaan slapen, die heten wij hier welkom. En we verzorgen ze ook de mensen die weer de route op mogen, die zorgen we voor lekker bakken koffie. Dat ze weer fris en fruitig op pad kunnen.
2: Gewoon eigenlijk ben je een soort van hostess, of is dat een beetje oneerbiedig gezegd?
3: Er is niks oneerbiedigs aan, we doen het met z'n allen. Dus ik vind het vooral heel gezellig, want ik blijf de hele nacht wakker. Dat iedereen een gezellig praatje houdt.
2: En het laat blijf je wakker?
3: Ik blijf wakker totdat ik hier morgenochtend het laatste bedje heb opgeruimd.
2: En dat is hoe laat?
3: Ik verwacht dat dat rond een uur of 10 is. En dan worden wij geacht hier om 11 uur weer het terrein te verlaten. Dus ik denk dat ik mijn ogen dicht doe in de bus.
2: En waar ga je dan heen?
3: Dan gaan we naar Bennekom, dat is de volgende officiële slaapplek voor de...
2: En dan ben je wederom de nachtzuster?
3: Dan ben ik wederom de nachtzuster.
2: Wat maakt deze rol nou zo leuk?
3: De mensen hier op alle vrijwilligers de Nederlandse route zitten, die zijn allemaal fantastisch.
2: Ja, want dit is hier ook heel gezellig. Jullie kennen elkaar waarschijnlijk al jaren of vertellen jullie elkaar anekdotes, hè?
3: Nou, we vertellen elkaar anekdotes. We kennen elkaar niet al jaren, want het is mijn... ik ben al 5 keer eerder meegeweest met de Roop Run, maar dan als deelnemer. Dit is mijn eerste jaar als vrijwilliger voor de organisatie zelf.
2: En wat is het bijzonderste verhaal wat je dan hebt gehoord?
3: Het bijzonderste verhaal wat ik heb gehoord, nou, dat zal ik hier niet op de radio gaan vertellen.
2: Nu zijn we heel benieuwd.
3: Ik heb hele mooie anekdotes gehoord over motorrijders. Vanuit Frankrijk, boetes rijden. Ik heb dus van alles de revue gepasseerd.
2: Eigenlijk dat niemand mag horen, dat wordt hier besproken.
3: Dat wordt inderdaad verteld aan de nachtzuster.
2: Ja. Ah, nou ja, kijk, daar is ook natuurlijk de nachtzuster voor. Heel veel succes.
3: Dankjewel, en dat wens ik iedereen die op de route zit ook.
2: Ja, en goed slapen, hè?
3: Morgen gaan we goed slapen.
2: Nou ja, je hoort het. Rob, de nachtzuster is nog hartstikke fit.
0: Nou ja, doe maar zonger al over, hè. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Dat is voor jou.
2: Zeg je?
0: Ik zei doe maar zonger vroeger over. Nachtzuster, wat
2: Ja, nee, het is wel voor mijn tijd.
0: Ja, zeker.
2: Het is wel voor mijn tijd. Maar ik verstond je even niet.
0: Nee, geeft niks. Ik heb altijd een romantisch gevoel bij nachtzusters door dat lied.
2: Ja, nee, ik ook. Ik vind het een heerlijk nummer.
0: Heel goed. Hé, jij gaat de nachtzuster ook verlaten, denk ik?
2: Ja, wij gaan weer de route op en dan gaan we de lopers verwelkomen in Hengelo, onder andere.
0: Oh, Hengelo. Ik heb laten vertellen dat het daar uitermate gezellig is.
2: Ik ben heel erg benieuwd in ieder geval.
0: Oké. Okay. Later weer, Luc. Dankjewel.
2: Is goed.
4: Tot en met maandagavond. Roop Run Radio.

0: van de schone muziek. Hier bij Europa Run Radio hoorde de drive van The Cars. Het is 1:15 op het moment dat wij binnenkrijgen dat Rico Verhoeven er niet is in geslaagd om wereldkampioen te worden. 10 ronden hield hij het vol. In de ronde ging hij neer tegen Oezeik, de Oezbekistaan, die dus wereldkampioen is geworden. En Rico Verhoeven heeft het goed gedaan, maar heeft dus niet gedaan wat hij had willen doen, namelijk wereldkampioen worden. Daarmee laten we alleen maar zien dat dit programma hartstikke live is. En dat is elk uur van Europa Run Radio. En dat doen we met meer dan veel plezier voor jou daar thuis. Dan anders, terwijl het zijn teamgenoten van team 135 bij aankomst op het startterrein deze ochtend, of eigenlijk gistermorgen, meteen de busjes uitsprongen, pakte Tijmen nog even zijn karaoke-tje. Daar let toch niemand op, dacht hij. Ja, dat was even mis. Want verslaggever Esther Gordijn, die spotte hem. En natuurlijk, ja, zij liep op hem af.
1: Wij zijn team 135, Jan.
2: En jij bent Tijmen en ik betrapte jou net op het zingen van een liedje dat mij wel fascineerde. En dat ging ongeveer zo la la la la gehakt. Bal, kun jij beter doen dan ik?
1: Ja, dat dekt op zich wel aardig de lading. Het begint zo van la la la la en dan gehaktbal. En dat dan repeterend de rest van het liedje door. Ja, is een beetje het niveau wat wij trachten te behalen dit weekend. Want ja, het is natuurlijk een enorm zware sportieve uitdaging, maar je moet een beetje luchtig houden.
2: Ja, precies. En daarna kwam ook een of andere carnavalskraker die ik me nu even niet kan herinneren. Maar welk nummer kwam daarna ook alweer?
1: Ja, dat zou iets uit het repertoire van Bert Pipe kunnen zijn, als ik me goed begrijp, Julian.
3: Ja, ik geloof het gelijk. Ik was er denk ik net niet bij. Maar dat is wel een beetje het type nummers dat wij draaien.
2: Staat wel op jullie playlist. Hebben jullie een playlist als team?
3: Ik denk niet als team zelf volledig gemaakt, of wel?
1: Nou, nog niet echt. We hebben alleen een playlist voor de lopers. Die heet de Rapper Roper hun Riedeltjes.
2: Kijk, dat klinkt ook al lekker.
1: Daar kan je wel lekker op hollen.
2: Wat doe jij tijdens de run?
1: Ik ben loper.
2: Oké, en wat is jouw favoriete nummer op die playlist dan? Waar ga jij lekker hard op?
1: Ja, iets met een goede beat.
2: Heb je een voorbeeld?
1: Iets uit het repertoire van DJ Paul Elstak doet het altijd goed natuurlijk.
2: Ja, kijk. En jij, wat vind jij lekkere muziek voor tijdens de...
3: Nou ja, eigenlijk ook een beetje Paul Elstak. Daar sluit ik me ook wel bij aan. Een beetje tempo erin, zeker op de moeilijke momenten. Dan kan je dat wel een beetje uit de sleur helpen.
2: En wat doe jij?
3: Ook loper.
2: Okay. Ja. Dus die playlist is jou ook wel bekend. Heb je daar ook nog zelf nummers aan toegevoegd?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar wat dat betreft zijn we allemaal zo een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Het is altijd wel leuk. Het is altijd wel goed.
2: En volgens mij hebben jullie ook veel lol. Want dat zag ik net ook wel eventjes. Van met elkaar zo en die muziek.
1: Ja, dat denk ik. Ik bedoel, we zijn sinds vanochtend 4 uur onderweg. En op zich zijn we elkaar nog niet zat.
2: Dat is wel fijn. Jullie moeten nog wel eventjes. Ja, en ben jij de gangmaker, Tijmen?
1: Nee, het is een teamprestatie natuurlijk. We doen het met z'n allen. Om dat nou aan één iemand toe te wijden, dat kan natuurlijk niet. Je doet het met elkaar en de microfoon gaat door de bus.
2: Ja, dus ja. Want jullie zingen door echt gewoon met een goede set erbij, hè? Microfoontje. Jillian, heb jij gezongen?
3: Ja, zeker. Een paar nummertjes van Jan Smit. En onder andere ook het, je moet hem maar net kennen, Danny's Autopolis. Nummer van Danny Panadero. Dat is ook altijd mooi.
2: Wil ik wel even horen. Kun je het opzetten, Tijmen? Want ik ken het niet. Dat lijkt me nu ineens een heel groot gemis.
3: Ja, dat is het ook.
1: Misschien, als u het heel lief vraagt, zou jullie dan nog een klein riedeltje voorzingen.
3: Ja. Nou zeg, ja, nou, nu moet ik wel een beetje voor het blog gezet. Hè. Zou een beetje flauw zijn als ik het nou niet doe.
2: Nou, de box gaat aan. Het nummer wordt opgezocht. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, dat was heel benieuwd.
2: Nee hoor.
0: Ja, ik kan het zeggen.
1: Oh nee.
2: Geen verbinding?
1: Dikke paniek.
2: Hier is Danny van de Giro. De microfoon.
3: Zoek je nog een karretje? Heel simpel, niet te duur.
2: Klinkt goed hoor.
3: Ja toch? Ze blend een motoraccu stuur. Nou, en nog even niet.
0: Esther Gordijn.
3: Door aan de volgende.
2: En nu Tijmen.
1: Een mooi model met autoradio. En de bumpersticker kraakt.
0: Hij blijft een beetje...
1: Krijg je zo van mij cadeau?
0: Ik snap het wel hoor, Esther Gordijn. Nou, die gaat daar voorlopig niet van slapen, denk ik, van deze mooie muziek. Zij hoorden van Team 135. Daar zijn ze lekker aan het karaoke. Maar ze zijn natuurlijk ook gewoon aan het hardlopen. Want zij willen ook op maandag op die finish op de crossingel komen. En met deze toch wat toepasselijke muziek, zou ik maar zeggen.
4: Ook tijdens het Europa Run weekend kun je nog doneren voor de Europa Run. Wil jij weten hoe? Kijk op europarun.nl/doneren.

0: Ja, en dan is hij ook ineens afgelopen. De platen zijn ineens afgelopen hier in dit pand. Maar dat geeft helemaal niks. Want dat betekent dat we gauw door kunnen gaan met de show. En dat is meer dan belangrijk. Want het gaat uiteindelijk allemaal om wat er gebeurt onderweg op de route tussen Frankrijk en Nederland. En tussen Oost-Nederland en Engel, dat is ook niet onbelangrijk. En dat doen we natuurlijk het liefste doordat we gaan bellen met een van de teams. En dan is dat maar de vraag, nemen ze op of niet?
1: RopaRun Radio heeft bij de start in Frankrijk de telefoons uitgedeeld aan RopaRun teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Is de rode draad.
0: Ja, het is natuurlijk een belachelijk tijdstip om gewoon te bellen. Nou, ik zou het niet in mijn hoofd willen verhalen. Maar in dit geval kan het wel. Het is 2:05. En we gaan eens kijken of een team aan de telefoon krijgen. Het is altijd spannend natuurlijk. Het is maar de vraag of het gaat lukken. Hij gaat in ieder geval over. Dat is al positief. Dan hoor ik het ver weg. Dus ik praat dat rustig even vol. Terwijl de tijd langzaam richting 2:30 tikt. En we straks ook de nieuwslezer gaan krijgen. Gaat hij nog steeds over? En hoor ik... Hij gaat nog steeds
2: hallo?
0: Over. Ja, hallo. Ik ben
2: van... Hallo, een hele goede avond.
0: Ja, zelfde. Een goede avond, Rob van RopaRun Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
2: We hebben genoegen met Van den Berg van Team 82.
0: Team 82. Nou, dan willen we natuurlijk eerst weten... Wat is Team 82 en waar komen jullie vandaan?
2: Ja, we zijn een team Visser Elektrotechniek. We zitten nu net precies in een loperswissel. Visser Elektrotechniek, het team uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ja, een collectief van mensen, van familie en iedereen, allemaal ongezonde mensen bij elkaar. En we doen ons best om zo ver mogelijk te komen deze keer.
0: Zo ver mogelijk, dat klinkt iets minder positief dan de meeste teams, geloof ik. Is het zo erg?
2: Ja, het gaat hartstikke goed, het gaat super goed. We zijn eindelijk uit de hitte, lekker in de nacht. Dus het gaat super goed hier.
0: Ja, je zegt dat. Was dat heel lastig die eerste dag met dat warme weer?
2: Ja, dat was wel echt pittig hoor. We gingen door de heuvels van Noord-Frankrijk heen. En ja, het was wel even pittig. Het was erg volle zon. En ja, vanaf het asfalt straatpaardig af. Dus ja, we hebben moeten overleven. Maar nou ja, in het basiskamp zijn wij verwend met lekker eten, lekkere drankjes. En nou ja, het was weer een genot om terug te komen.
0: Nou, dat klinkt goed. Hey, en het klinkt niet alsof jullie voor de eerste keer meedoen.
2: Nee, wij doen al 15 jaar mee.
0: Ah, oké.
2: Okay. Vanaf 1997 zegt mijn lopergenoot hier. Ja, en... Vanaf 1997 doen we al mee. Ja, ja, met een collectief van mensen. En ja, het team is al maar veranderend. Dus ja, we hebben wel redelijk wat ervaring ondertussen.
0: Ja, en wat was er ooit aanleiding toe, 15 jaar geleden, dat jullie besloten om mee te doen?
2: Ja, het is natuurlijk een prachtig goede doel, goed doel. Ja, waarin het niet alleen maar gaat om zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek, maar juist voor die mensen die ziek zijn en die ja, nog van hun laatste momenten mogen gaan genieten. Ja, daar willen we graag aan meehelpen. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen reden hier. We hebben niet per se één reden gehad. Ja, om gewoon te aan een mooi goed doel en een leuke activiteit met vrienden en familie. En ja, zo is het team ooit opgestart.
0: Ja. Hey, en hoeveel geld hebben jullie nou opgehaald tot nu toe? Dat is natuurlijk niet onbelangrijk.
2: Ja, we zitten nu op dit moment op de 37.000 euro.
0: Dat is echt een smak geld. Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, verschillende acties door het jaar heen. Zo hebben wij door het jaar heen speculaaspoppen verkocht voor Sinterklaas. We

0: Ik wil jullie niet ontmoedigen of zo, maar jullie gaan nog enorme ellende tegemoet met warm weer. En je gaat moe worden uiteindelijk. Dan kom je op die cross-single aan als het goed gaat allemaal aanstaande maandag. En als je dan over die finish komt, hè, denken jullie dan met elkaar dit nooit meer?
1: Nou, dat is zeker. Maar toch ieder jaar komen we met z'n allen weer terug en vinden we het toch allemaal hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Wij denken zeker nooit, nooit en nooit meer. Maar ja, toch is iedereen zo om lekker terug te komen. En dat komt toch voort uit de positiviteit van iedereen binnen de groep en in de families en vrienden die zo gewillig zijn om mooie bedragen te doneren. En mooie bedrijven die ons helpen met sponsoring.
0: Dus ja,
1: ja, dat helpt ons weer terug naar Frankrijk om dan uiteindelijk weer lekker terug te rollen en te fietsen naar een mooie cross-single.
0: Ja, en die cross-single is magisch, dat weten we allemaal. Maar als je nu bent waar je nu bent en je moet richting die cross-single, naar welke doortocht kijk je nou het allermeest uit?
1: Nou ja, wij genieten altijd enorm van de doorkomst in Sprundel. Dat is altijd één groot feest. De tweede nacht, iedereen heel vermoeid. Dan komen we en dan is dat echt een fantastisch iets om mee te maken. Daar kijken we uiteindelijk heel erg naar uit in deze etappe. Het is gewoon een mooie dorp. Niet per se voor vrienden en familie, maar gewoon omdat daar een heel mooi feest wordt gemaakt.
0: Ja, tot slot voor de thuisblijvers die jullie volgen. Hoe is het tot nu toe geweest en waar ben je tegenaan gelopen? Ik dacht, dat hadden we liever niet gehad.
1: Ja, dat kan maar één ding zijn. En dat is natuurlijk die enorme die we gisteren hebben gehad. Voor de rest gaat alles echt super goed. Prachtig mooi voor het klimaat. Maar de hitte was echt wel even doorbijten. En dat is denk ik een collectief van iedereen. De shirtjes zijn goed doorgezweet. En we zijn blij met de verkoeling nu. En we kijken met frisse moed op tegen morgen, waarin we weer de hitte in mogen.
0: Oké, vol goede moed en jullie gaan het redden?
1: Zeker weten, absoluut.
0: Okay.
1: We willen allemaal weer naar huis.
0: Gelukkig maar. Nieuwe keken is zo slecht nog niet, hè? Hey, we gaan...
1: Nee, ja, zeker niet.
0: Daarom. Willen jullie de telefoon door naar het team dat je per ongeluk tegenkomt?
1: Zeker. Gaan wij weer doen.
0: Oké, ik wens jullie een goede nacht.
1: Dankjewel. Okay. Jullie ook. Doei.
2: De Rode Draad. Arun Radio.

0: draait. En dat is de liefde. En de liefde voor ons is voor jou. En dat is uiteraard ook voor Max. Want die gaat het nieuws voordragen.
1: Je bent erbij. De 35ste Ropa Run. Samen met Ropa Run Radio.
2: Goeienacht. Kiev race het 19 graden. Doorkomsten maken de Roperun, zo ook in Harbrinkhoek rond Almelo. En daar staat Arnold alle teams aan te moedigen vlak bij de Rode Loper.
3: En beste mensen, gaan we even applaudisseren hier voor het volgende team hier op de Rode Loper. Laat horen dat we in Harbrinkhoek zijn. Ja, 162, jawel.
4: Nee,
3: 52. Ja,
2: en naast feest is er later op de route ook de Laan der Bezinning.
0: Ja.
2: Wij gaan ook nog even bezinnen.
0: We gaan heel erg verzinnen, maar deze knop die doet niks meer. Wacht even. Die doet echt helemaal niks meer. Ik
3: als, je dan morgen bij dag voor zou fietsen of lopen en je leest wat daar op de straat geschreven is, ja, dan weet je waar Roperun voor staat. Kippenvel momenten krijg je dan en dat is gewoon geweldig. Dus...
2: Dat is dus te vinden op de Laan der Bezinning. Naast natuurlijk ook een hoop kaarsen. Later vandaag weten we dus ook wat erop geschreven is. Met het wisselen van team A naar B worden afgeloste lopers en fietsers onder handen genomen door masseurs. Hierdoor kunnen zij snel weer op weg bij de volgende wissel. Bij team 97 Royal Flora Holland zijn twee bijzondere masseurs te vinden. Waarom? Dat vertellen ze zelf.
5: Jij bent de masseuse die heel weinig kan zien.
6: Ja, dat klopt.
5: En toen zei je collega, zeg maar gerust.
6: Ik weet niet meer. Oh, kippen geloof ik.
5: Als ik een kipper ben. Jullie zijn twee masseurs met een visuele beperking.
6: Ja.
2: En dat verhaal is verslaggever René Tonen bijgebleven en daarom sprak hij ze aan. Veel teams hebben een eigen draagbare toilet mee. Team 199 van het HEC heeft maar liefst 3 mobiele wc's mee. Dat zorgt voor lachende gezichten en vele reacties. Maar als de nood hoog is, hoe werkt dat dan? Je hoort verslaggever Arrico Tighem. Zometeen.
7: Ja. Hallo, ik ben van de Roperun. Even gebruik maken van uw toilet.
0: Mag ik even poepen?
7: En 9 van de 10 keer zeggen ze, ja, nou ja, hoe jij het noemen wil. Ja, nee. Nee, maar we hebben onze adresjes ook wel.
0: Oh, gelukkig. Dus... adresjes.
2: Ja, in België is het misschien niet handig om dat te vragen. En weet jij wie je kunt bellen bij technische problemen? Nou, Dick en Dave, het duo van de Wegenwacht, de stille helden van de Roperun. Ze zijn als duo voor het 3e jaar samen op rij, samen ook op weg. En beide hebben ze veel Roperun ervaring, humor en een gezonde dosis inzet. Met Dick en Dave via ons liveblog. Dan nog het Roperun Radio weer. De teams op de beide routes lopen wolkte, maar droge nachten tegemoet. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan maximaal 29 graden. Dat was het nieuws op Roperun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
0: Dankjewel Max. Ik ga olie zoeken voor de knopje. Kijk.
2: Ja. Ja, nu brandt hij.
0: Ja, nu brandt hij wel. Ja, hij doet nu wel wat. Olie gezocht in het kruispunt in Barendrecht. Dankjewel, Max. We horen jou als het goed is over een uurtje weer.
2: Ja, tot zo.
0: Oké. Okay.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Roperun. Volg je van start tot finish.

slechtere dingen die je kan horen in de nacht. Je hoorde Yves Berendsen. Dit is Roper en Radio. Het is kwart voor twee. En dat betekent dat we bijna toch midden in de nacht zitten. Dat mag je rustig zo stellen. En onze verslaggevers die zijn druk bezig met het verzamelen van de nodige informatie. Want er zijn verslaggevers overdag. Maar er zijn ook nachtverslaggevers. En straks horen we onder andere Luc weer. Die ergens in Oost-Nederland bezig is. Hij was net in contact met zuster. En wat hij straks te vertellen heeft, dat zullen we ongetwijfeld zometeen ook weer horen. Maar laten we ook niet de muziek vergeten. Want die is ook niet belangrijk, maar is wel een prettige bijkomst, toch? Nou, terug naar de jaren 80. De muziek van Level 42. Hier is een hele toepasselijke plaat. Running in the Family.

zei het al, een hele toepasselijke plaat natuurlijk. En dat geldt voor al die lopers die bezig zijn op weg. En het is eigenlijk allemaal familie van elkaar, laten we eerlijk zijn. Want of je nou vrienden of collega's bent of echte familie, het maakt allemaal geen fluit uit. Het is één team. En het is eigenlijk één grote familie. Al die teams bij elkaar trouwens ook. Als je trouwens er mee wilt doen om te doneren aan Roperun, dan kan dat natuurlijk op diverse manieren. Maar een speciale actie die ik je toch heel eventjes wil bekendmaken. En dat is niet zomaar iets. Dat is namelijk het feit dat je kan gaan tanken voor het goede doel. Ja, dat is... Maar er is dus een Argos-actie van de tankstations van Argos. Als je bij Argos in Numelsdorp gaat tanken, maar dat is dan alleen vandaag. Of bij Argos in Baarn, of in Heerasdam, of op de Colosseumweg in Rotterdam. Dan krijg je sowieso 35 cent korting van de landelijke adviesprijs. Dat is bijzonder en dat is om mee te nemen in de eigen portemonnee. Maar wat jij bespaart gaat ook nog eens naar de Roperun. Dus elke liter, die 35 cent die jij bespaart, die gaat ook nog eens naar de... Dus nou ja, dat is al gauw een paar eurotjes per tankbeurt. Dus ik denk dat dat goed is om morgen, als je weer naar buiten gaat, of misschien maandag, maar dat kan dan niet in Numersdorp, even naar de tankstations te gaan. Ik mag de naam niet noemen, maar ik doe het toch. Argos, want zij sponsoren namelijk Roperun. Dus ga daar naartoe om te tanken. 35 cent van de landelijke adviesprijs. Wat jij bespaart, gaat ook nog eens daar naartoe. Nou, dat is toch lekker meegenomen, hè? Ja, dat krijg je zomaar cadeau van ons. Nou ja, van Argos natuurlijk. Laat ik dat ook weer een keer zijn. Dus, goede tip. En zonder dat je er heel veel moeite voor hoeft te doen. Je hoeft het niet eens te doneren. Dat mag ook trouwens in. Gewoon doneren via de website. Ja, dan doe je toch mee aan de Roperun. En uiteindelijk haal zoveel mogelijk geld bij elkaar binnenharken. Want hoe meer geld, hoe meer mensen we met elkaar kunnen helpen om van de laatste dagen in hun leven toch nog iets fijns te maken. En daar doen we het allemaal. Langzaamaan gaan we naar 2 uur. Langzaamaan. Hier is Dolce Vita van Ryan Paris.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Hanneke uit Borculo is 54 jaar en net hersteld van borstkanker. Na een lange periode van behandelingen voelt haar lichaam niet meer vanzelfsprekend. Ze wil opnieuw leren vertrouwen op haar lijf. Daarom deed Hanneke mee aan een retraite van Stichting voor Jou. Een stichting speciaal voor vrouwen die leven met kanker of kanker hebben gehad. Tijdens de retraite vond Hanneke eindelijk weer rust. Even niets hoeven, gewoon zijn in het moment. Praten met vrouwen die haar begrijpen, ontspanningsoefeningen doen en vooral tijd nemen voor zichzelf. Dankzij een bijdrage van bijna 3000 euro van de Europa Run kan Stichting voor Jou deze retraites organiseren. Zo krijgt Hanneke de ruimte om op adem te komen en stap voor stap het vertrouwen in haar lichaam terug te vinden.

0: Dank je.
1: Wonderschone muziek. Echt wonderschone muziek van Eric Clapton met Laila. Dit was een akoestische versie en die paste prima bij het goede doel dat daarvoor benoemde. En waarvoor we een roperun uiteindelijk met elkaar allemaal maken. En de roperun doen wij als radioteam natuurlijk hartstikke leuk hier vanaf de studio. En dat is helemaal geen feest. Ja, er is wel een feest om te doen. Maar dat is, het echte feest is natuurlijk op de route zelf. Dat is logisch. En daar gebeuren de mooiste dingen. En ook het komend uur ben ik er gewoon bij je en gaan we daar mooie dingen met elkaar beleven. Maar eerst nog even muziek tot het nieuws. En dan ben ik daarna bij je terug. En dan gaan we er nog een mooi uur van maken. Met onder andere Luc en Damien, die gaan nog langskomen. En zij hebben het nodige nieuws te melden in de eerste nacht van de Roperun van 2026. Tot straks, hier is Boyzone.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Single in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Enig.

0: dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande...